Dat we dit gebed toch wel het meest gebeden hebben van alle gebeden. Ave Maria. Hier in een werk van Zoltán Kodály en gezongen door Fox Feminae. Oftewel, een dameskoor.

Ave Maria, gratia plena. En een van de mooiste Maria-liederen vind ik het Totus Tuus. En dan vooral het werk van Henryk Koretsky. Ik heb het u al vaker laten horen. Ik heb het u ook al vaker verteld. Maar er zitten misschien nu ook weer mensen te luisteren die toen niet geluisterd hebben of het zijn vergeten. Henryk Koretsky is een Poolse componist die van de Poolse bisschoppenconferentie de opdracht kreeg voor het eerste bezoek van paus Paulus II een werk te componeren ter ere van zijn bezoek. En dat werd het Totus Tuus. Het Totus Tuus Maria, wat ook de lijfspreuk, de wapenspreuk was van paus Johannes Paulus II. Geheel de uwe Maria. En u weet dat paus Johannes Paulus een hele bijzondere band en relatie had met de moeder Gods Maria. Ik heb thuis een Mariabeeldje staan met paus Johannes Paulus samen. En wat maakt dat beeldje nou zo bijzonder? Het is een beeldje van de zusters van Bethlehem. Hè. Die hebben ook allemaal kunstnijverheidsprojecten, maken houten beelden, keramieke beelden. Ze maken ook iconen, et cetera. Maar dit beeldje, dan zie je de moeder Gods Maria in een blauwe mantel, die een beetje open staat. En de paus staat helemaal tegen Maria aan, met zijn hoofd op haar schouder. En het geeft zo de intimiteit weer tussen Maria en de paus. En waarbij je ook weet van, de paus was in zijn leven alleen. Hè? Zijn hele familie was overleden. En paus Johannes Paulus, die had Maria echt als moeder. En hij staat helemaal, als het ware dat hij opgaat in Maria, de moeder Gods. Ik vind dat zo aangrijpend beeld. En dat staat dus altijd op mijn bureau. Maria met de paus. En aan de andere kant staat het beeldje van de heilige pastoor van Ars. Maar dat beeldje van Maria en de paus, dat is mij heel dierbaar. Geheel de uwe Maria. En dat duidt voor mij dat beeldje nou precies uit. Geheel de uwe. Totus tuus Maria.

Dit prachtige Totus Tuus Maria van Henry Koreski werd hier gezongen door Gabrieli onder leiding van Paul McGreece. En na dit prachtige Totus Tuus gaan we luisteren naar het offertorium uit de mis ter ere van de moedergods Maria. Het is een werk van Otto Nicolai en het Kamerkoor Stuttgart zingen het onder leiding van Frieder Bernils.

Ik denk niet dat er veel progicoren zijn die dit offertorium zingen. Maar gelukkig hebben we een koor als het Kamerkoor Stuttgart die dat zo prachtig uitgevoerd hebben. Je kan natuurlijk geen Mariëfeest vieren zonder het Magnificat. Magnificat, de lofzang van Maria. Eigenlijk is het een grote lofprijzing die de Moeder God zelf uitgezongen, uitgejubeld heeft bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth, toen die twee vrouwen elkaar ontmoeten. En dat Magnificat is zo'n belangrijke tekst dat we dat iedere avond in de Vespers bidden. Voor de liefhebber, de zusters van Bethlehem, waar ik geregeld te gast mag zijn, tot mijn grote vreugde, die zingen dat niet in de Vespers, maar die bidden dat en zingen het in de laude, 's morgens vroeg bij het krieken van de dag.

Ja, het is een andere liturgische opvatting. Ook heel mooi om je dag te beginnen met de lofzang van Maria. Je kan die lofzang van Maria kan je bidden, je kan hem zingen, je kan er naar luisteren. En net als het Ave Maria is dat ook een gebed wat met ons meetrekt. Het is niet alleen het Ave Maria dat met ons meetrekt, maar ook het Onze Vader. Je weet wel, toen ik een klein jongetje was, dat wij thuis aan tafel, voor en na het eten, altijd baden het Onze Vader en het Wees gegroet Maria. Verder dan dat kwamen we nooit aan tafel. Die twee vaste gebeden achter elkaar door, liefst in vlot tempo. Mijn vader bad dan altijd voor en dan baden we dat samen hardop. Maar zo'n Ave Maria, of zeker ook het Onze Vader, ik denk altijd, je moet dat niet heel snel bidden. Niet kijken, dat zie je met de bidden van de Rozenkrans in een parochie. Ook als mensen dat samen bidden, dan zijn er altijd wel een paar die dat op zo'n hoog tempo willen doen. Dan denk ik, weet je nou nog wel wat je bidt, hè? Sta je nou nog wel stil bij die woorden die je zegt? Als je zegt, Onze Vader. Bedenk je dan dat je met Jezus samen God de Vader onze Vader noemt. Zijn Vader, maar ook jouw Vader. Onze hemelse Vader. Wat een mysterie, hè? Dat God van ieder van ons de Vader is.

Pater Noster, zo hoorden we dit werk van Igor Stravinsky, gezongen door Capella Breda onder leiding van Daan Manneke. Wij noemen het feest van Maria ter hemel opneming, de ten hemel opneming van de moeder gods Maria met ziel en lichaam. In de kerken van het oosten hebben ze het altijd over de ontslaping van Maria. Ja, dat is natuurlijk, de een zegt, ja, Maria is ontslapen en toen met ziel en met is ze opgenomen ten hemel. En de apostelen waren daarbij. Wij zeggen, Maria is met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Maar ik neem toch aan dat Maria eerst overleden is. Ik weet het niet, dat weet u. Ik vind dat dan ook allemaal helemaal niet zo belangrijk. Belangrijk is dat Maria in de hemel opgenomen is en dat ze ontrokken is aan het aardse en opgestegen is ten hemel, waar ze als een koningin voor ons aanwezig is. De hymne voor de ontslaping van de moeder van God, Hymn for the Dormitation of the Mother of God, van John Taverner, gezongen door Maria Magdalena, kamerkoor onder leiding van Mats Nilsson.

Ja. De ontslaping van de moeder Gods Maria. Vorige week met het feest van de transfiguratie liet ik u een werk horen van een koor van een convent, een klooster. Ik weet niet meer dan dat. Ik kan het niet verstaan. Ik kan er ook niet precies achter komen dat het heel gekriebel is op die cd. Geen idee waar het vandaan komt. Ik weet alleen dat ik het wel heel bijzonder vind. En die hebben nu ook van diezelfde cd een gezang dat heet Dormition. Oftewel de ontslaping. De ontslaping van de moeder gods, neem ik aan. Ik kan ergens een tekst vinden, kan geen vertaling vinden, helemaal niks. Maar het gaat over de ontslaping. En ik liet toen straks, zoals ik dat vaak doe, even een stukje aan Mariska horen. En die vond het ook weer geweldig mooi. Ik hoop u ook.

de ontslaping van de moeder gods. Gezongen door het koor van Convent of. Nou, en de rest kan ik niet meer lezen. Grappig is dat, hè? Ja. Afijn, ik sta er zelf ook wel eens van te kijken. En ja, dan denk ik van, het gaat er toch om dat je je over kan geven aan hetgeen wat je hoort. En je erdoor laat raken. Maria is ten hemel opgenomen. Als u in Heilo bent, op het heiligdom ter ere van de moeder gods Maria, dan zie je in de genadekapel die prachtige schildering waarbij Maria als een koningin van de hemel samen met Jezus uit als het ware gekleed als Christus koning alle overleden zielen de hemel binnenhaalt en trekt. En dan zie je, als je daar goed naar kijkt, dan zie je een hele verandering ontstaan bij de mens. De mens komt aan bij de hemel, gekweld, lijdend. En dan zijn ze die poort van de hemel door en dan zie je ze veranderen in blijdschap, vreugde, eindelijk thuis. En dan ben je daar in die hemel met de moeder gods Maria, die daar is als een koningin van de hemel. Christus is de koning van het heelal. Maria is de koningin van de hemel. De huismoeder, zeg maar, hè. En daarom sluiten we deze uitzending van Musica Sacra voor Radio Maria af met het gezang Regina Caeli, koningin van de hemel. Het Regina Caeli, wat u hoort. Afijn, we gaan er maar gewoon naar luisteren.

Regina Celi, Letare. Het werd hier gezongen door de Marian Consort. Het was een werk van Vicente Lusitano. En hiermee, zusters en broeders, zijn we aan het einde van deze uitzending. Ik hoop dat u, zoals ik al aan in het begin zei, een mooi feest hebt kunnen vieren van Maria ten Hemel opneming. En dat we ook steeds Maria op een bijzondere plaats, op een bijzondere manier een plaats geven in ons eigen leven. Zoals Paus Johannes Paulus II dat had, die zich helemaal kon toevertrouwen aan Maria, de Moeder Gods. Laten we bidden. God, Vader, Schepper van hemel en aarde, U die ons mensen de levensadem inblaast en ons een ziel geeft waaruit we leven en wie we zijn. Wij danken U voor Maria, de Moeder Gods, die door U uitverkoren is de moeder te zijn van Uw Zoon Jezus Christus. En Hij die haar aan ons geeft als onze moeder. Voor zoveel goedheid en liefde willen wij U danken en vragen U om zegen. Zegen over ons, over onze dierbaren. Ook Uw zegen voor hen die zijn gestorven. Dat ze binnengehaald mogen worden in de hemel, waar Maria mag zijn om hen welkom te heten. Liefdevolle God, zegen ons allen met uw kracht en met uw liefde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En van harte welkom hier bij de Club van Job. Met pastoor Mende natuurlijk van harte welkom. Zoals ja, bij de koffie zeiden, de oude garde die komt gewoon door de hitte.
1: Oh ja, ik ben eigenlijk een kwetsbare groep. Ja. Jullie moeten op mij letten volgens de regering. Want ik kan van alles overkomen, mij kan alles overkomen. Nou, het valt allemaal wel mee. Ik ben alleen gevallen, hè, dan weet iedereen dat ook.
0: Ja, ja.
1: Het is niet erg, alleen een beetje pijn in mijn schouder. Ik kan mijn arm niet goed omhoog en zo, maar verder is het niks.
0: Nee.
1: Het is alleen, ja...
0: We houden het gewoon in de gaten.
1: Tijdelijk een beetje lijden.
0: Ja.
1: Nou, fijn. Dus voordat mensen gaan denken dat ik bijna dood ben, het valt mee. Goed. Eerste groeten aan Christina, die waarschijnlijk wel ergens in Roemenië luistert.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja,
0: nou,
1: dat denk
0: leuk.
1: Ik wel, dus we doen de groeten maar.
0: Nou, bij deze.
1: Ze is natuurlijk benieuwd hoe het met Radio Maria gaat. Dus. Goed. We hebben een heleboel vragen en ook nog lange en moeilijke vragen. De eerste vraag die er al een tijdje is... gaat over pater Stefan Ansinger. Een Dominicaan, een jonge Dominicaan.
0: Ja.
1: Die heeft een podcast over Pius X en de Tweede Vaticaanse Voorziening. Die podcast hebben ze meegestuurd in de vraag. Die heb ik niet helemaal bekeken, maar wel een klein stukje.
0: Ja.
1: Want het was me nogal een lang gedoe, dus fijn. En er wordt hier gevraagd dat de Joodse godsdienst, volgens hem, wat men zegt... volgens de Tweede Vaticaanse Voorziening, een heilsweg is. Dan wel woorden van gelijke strekking.
0: Ja.
1: Ja, nou, gaat dit niet in tegen de exclusiviteit van het katholieke geloof, aangezien niemand tot de Vader komt dan via Jezus Christus? Nou, ik heb het begin gezien en daar ging het met name over Pius X. En daar zit hij dus te zeggen dat Pius X... niet traditioneel is, maar dan op een hele beperkte manier. Namelijk... dat ze alleen de tradities van de laatste twee eeuwen volgen... en niet van de kerkvaders en dingen. Nou, dat lijkt me niet terecht. Ik ben het daar niet mee eens. Ben het in zover wel met hem eens... dat ze erg veel de nadruk leggen op bepaalde tradities uit die laatste eeuwen... wat misschien niet helemaal hoefde. Hè? Zeker als het over de godsdienstvrijheid gaat... waar het Tweede Vaticaanse Concilie voor gekozen heeft... Daar zeggen ze dat is nooit geweest in de kerk. Dat is ook zo, dat is nooit geweest. Maar men gaat dan in het algemeen uit van een homogeen katholieke samenleving eigenlijk.
0: Ja.
1: En van het feit dat de waarheid alleen maar recht heeft en de leugen geen plaats verdient. En theoretisch is het natuurlijk waar.
0: Mm-hmm.
1: De regering moet de waarheid beschermen en de leugen. Maar in een samenleving waarin wij leven, die pluriform is... waar allerlei mensen hun eigen waarheid hebben en democratie is... kun je niet zeggen de regering moet de katholieke waarheid beschermen. Als we dat zouden eisen in een staat waarin de katholieken de meerderheid hebben... dan moeten we ook accepteren dat in een staat waar de islam de meerderheid is... dat die daar dat beschermen. Dus daar heeft het concilie van gezegd... het is verstandiger om de godsdienstvrijheid als uitgangspunt te nemen. Dan kan iedereen zijn eigen godsdienst beleiden... en niemand kan anders zijn godsdienst opleggen, ook niet vanuit de... Dat betekent niet dat iedereen vrij zou zijn... om zijn godsdienst te kiezen vanuit het geweten. Nee, je moet kiezen de waarheid. En de waarheid is de katholieke kerk.
0: Mm-hmm.
1: Dat zeggen ze er ook bij. Dus, en als dus Pius X vanuit de traditie zegt... ja, we moeten tegen elke andere godsdienst zijn... en die moeten allemaal minder... die mogen we wel dulden, maar die mogen niet bevorderd worden... dan doet men geen recht aan de situatie waarin de kerk op het moment bestaat.
0: Mm-hmm.
1: En de kerk ook de eerste eeuwen heeft bestaan. Hè, tot...
0: Ja.
1: Het staatsgodsdienstwet onder Constantijn. Dus ja, dat is een beetje, vind ik, benauwend. Dus ik ben het daar ook niet met Pius X eens. Maar dat is geen kerkscheidend probleem. Ik bedoel, binnen de kerk kun je verschillende opvattingen erover hebben... zonder dat je een verschillende...
0: En tegelijkertijd ben je als kerk missionair. Hè? Dus je mag altijd mensen uitnodigen om... en ze moeten ook, wat u zei, de waarheid zoeken.
1: Ja.
0: Dat is een opdracht, als het ware, aan iedereen.
1: Ja,
0: en dan hoop je dat ze bij de katholieke kerk uitkomen.
1: Ja. Kijk, het punt is wel dat wat het concilie gezegd heeft, positieve dingen over andere godsdiensten, dat dat vaak wordt uitgelegd na het concilie van, nou ja, langs die wegen kunnen ze ook wel in de hemel komen.
0: Ja, ja.
1: En dat heeft de vorige paus, Franciscus, nog nadrukkelijk gezegd, ook nog. Dus die zat helemaal in die flow van het niet-katholieke manier om er tegenaan te kijken. Dus in die zin heeft Pius X wel gelijk dat het na het concilie verkeerd uitgelegd is. Mm-hmm. En dat het geleid heeft tot geen missionering. Want de kerk had een grote missieactiviteit voor het concilie. Die is nu praktisch helemaal weg.
0: Ja.
1: Want iedereen moet zijn eigen geloof maar zalig worden. Dat is een beetje het idee bij veel mensen.
0: Ja. En ook natuurlijk op een gegeven moment in de jaren 60, 70, 80... de ecumenen die niet...
1: Ook dat.
0: Ja, zeg maar,
1: dat die... ligt op hetzelfde vlak eigenlijk. Hè? De ecumenen heeft de kerk in het concilie positieve dingen over gezegd. Maar... Ja, dat heeft men uitgelegd. Laat iedereen zijn eigen dingen blijven.
0: Ja, ja, ja. En allemaal water bij de wijn.
1: En dat soort dingen. Nou, dat is dus... Dus bewegingen naar de Pius X, die zien dus de fatale uitwerking van hoe men het concilie heeft uitgelegd. En men legt daar de oorzaak van in het concilie. En dat is ook wel een beetje waar. Men heeft in het concilie te weinig die verkeerde mogelijkheden gezien en daarvoor gewaarschuwd.
0: Ja, ja.
1: Dat was denk ik ook de bedoeling van degene die dit door wou drukken. Hè, er is wel eens gezegd dat een bepaalde groep het concilie deze weg opgeduwd heeft en bepaalde formuleringen in de mond heeft gelegd, waardoor ze ook verder konden gaan zoals ze verder gegaan zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was tegen de zin van de concilievaders.
0: Ja, ja,
1: die
0: ja.
1: hebben er nooit gewild.
0: Nee. En ik denk dan altijd, de Heilige Geest is ook nu met de kerk, toch? Ik bedoel, dat er een periode is geweest waarin het misschien de verkeerde kant op is uitgelegd. Dat kun je dan...
1: Maar ik denk, je gaat dus over het concilie, moet je uitleggen, heeft Paus Benedictus gezegd, in het geheel van alle andere concilies, in continuïteit.
0: Ja.
1: Het concilie heeft niet het concilie van Trente ongeldig gemaakt. Het concilie van Trente geldt nog even hard nu als het toen gelde. Dus je moet het concilie niet tegenover de hele traditie zetten.
0: Nee, precies.
1: En dat wordt vaak wel gedaan. Er zijn dus mensen, bepaalde groeperingen, die zeggen, ja, met het concilie is eigenlijk alles nieuw begonnen. En daarmee heeft men ook een nieuwe liturgie gemaakt. Ik bedoel, dat heeft het concilie ook niet gewild. Die nieuwe liturgie die er nu is, dat is gewoon tegen de zin van de concilievaders.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is wel een ontwikkeling die gebeurd is en waar natuurlijk wel een reactie op komt te zeggen, dit kan zo niet. Wij moeten dichter bij de traditie aansluiten. Dat mag wel vernieuwing zijn, maar aanpassing aan de wereld, wat we door het concilie of de tijd na het concilie gezien hebben, is helemaal verkeerd.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar het heeft wat u zegt, je moet het concilie zelf daar niet op aanvallen, maar het gaat om hoe het daarna...
1: Nee, je kunt hoogst zeggen dat het concilie niet duidelijk genoeg geweest is. Een concilie is, in het verleden was altijd zo, zus en zo, en wie dat niet aanvaardt, anathema sit. En nou hebben ze allemaal hele mooie dingen gezegd en nooit geen anathema sit. Dus net of dat niet meer voorkwam. Dat hoort wel bij de jaren 60. Niet bij de Heilige Geest, maar wel bij de geest van de jaren 60.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik denk dat het weer nodig is om dat soort dingen duidelijker te zeggen. Maar of dat nu al moet, dat weet ik niet. Want dan krijg je grote splitsingen in de kerk. Als je ziet hoe de hele kerk in Duitsland is enzovoort.
0: Ja.
1: Ik heb laatst een stuk gelezen. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Die zegt het modernisme, het progressisme in de kerk heeft al verloren.
0: Hmm.
1: En dat zie je. Dat is hetzelfde als toen het communisme al verloren had, de laatste 20 jaar. Met verwoede pogingen heeft men het proberen overeind te houden, terwijl ze zelf al niet meer in geloofden.
0: Ja, ja.
1: En hij zei datzelfde gebeurt in de kerk. Je ziet dus bepaalde babyboomers onder de kardinalen en zo en bisschoppen die in Rome zitten. Die hebben altijd gezworen bij dat progressisme van na het concilie. En die blijven eraan vasthouden, ook op het terrein van liturgie. Waarom heeft men de oude liturgie ineens verboden? Er komen er te veel die het doen. We moeten het tegenhouden. Dat zijn de laatste stuiptrekkingen. Ze weten eigenlijk in hun hart al dat ze het verloren hebben. Maar de jeugd zit aan die traditionele kant. Mm-hmm. Niet bij de progressieve.
0: Nee, nee.
1: De nieuwe bewegingen zitten bijna allemaal aan de traditionele kant. Niet, hè? Dus al die progressieve mensen. Een kardinaal Holleder in... Nee, Holleder zeker. Och, hoe zeg ik dat toch weer?
0: Nee.
1: Die,
0: hoe heet die ook weer?
1: Het is toch vreselijk.
0: Ja, ik weet het ook even niet. Maar ik weet wel wie je bedoelt.
1: Van Luxemburg bijvoorbeeld. He, die hebben het allemaal over de wijding van vrouwen. Over bestuur wacht door vrouwen.
0: Ja.
1: He, allemaal homoseksualiteit. Al die mensen die dat zeggen.
0: Ja.
1: Die hebben de strijd al verloren.
0: Ja.
1: Binnen de kerk. Ze geven het alleen nog niet toe. Kardinaal Roche, die van de liturgie. Die zegt, de paus zal nooit... traditionele gestolen terugdraaien. Ja, nooit! Terwijl de paus zelf zegt tegen de Franse bisschoppen: jullie moeten vrij omgaan met die traditionele groepering. Gun ze wat meer.
0: Ja.
1: Dus, nou, of de paus het niet zal doen, weet ik niet. Maar ja, fijn. Je ziet dus wat er allemaal aan de hand is. Ik ben even... is mijn beeld weggevallen. Op mijn computer. Of op mijn tablet. Als ik even niet kijk, dan is dat fout. Schiet op, terug. Ja.
0: Naar de volgende.
1: Oh ja, dan gaat het over de Joden. Dat zei ik net al.
0: Oh ja.
1: Is de Joden een eigen weg? Nee, er is positief gesproken door het concilie over de Joden. Gezegd dat de Joden het uitverkoren volk van het Oude Testament waren. En dat God zijn belofte niet laat vallen. Dat staat er dus. Maar de heilsweg van de Joden is uitgespeeld sinds Christus er is.
0: Ja.
1: En wij zijn het nieuwe Israël. En jij vroeg me straks voor de opname, dan komt daar een antwoord, kan er misschien net één bij, dat als wij in de psalmen lezen over Israël, in het Oude Testament over Israël, dan transplanteren we dat in het Nieuwe Testament naar de kerk. De kerk is het nieuwe Israël. En het oude Israël heeft in die zin niet helemaal van God afgedaan, maar eigenlijk zijn die op een grens gelopen, omdat ze Christus niet aanvaard hebben.
0: Ja.
1: En we zijn natuurlijk vriendelijker naar de Joden toe. Hè? Ik bedoel, in de

0: kijken naar de Joden toe. Hè? Ik bedoel, in de voorbeden van Goede Vrijdag. Daar stond eerst het ongelovige Joodse volk. Of het ontrouwe Joodse volk. Dat, we dat doen we niet meer. Nee. Dat is allemaal vriendelijker verwoord.
1: Ja.
0: Ook om het antisemitisme tegen te gaan. Wat zich daar wel eens op beroepen heeft. Dus heb ik jouw vraag ook meteen beantwoord?
1: Ja, nou geweldig.
0: Dan staat hier nog een vraag over. Ja, dit is ook weer over Pius X. Ik ben natuurlijk mijn dingen weer kwijt. Alles is weg. Nee. Nou ja, ik zeg het uit mijn hoofd. Er is iemand die een brief schrijft. Zei, ik ben tot bekering gekomen. Langzamerhand. Ik heb ontdekt de waarde en het geweldige schat van de Rooms-Katholiek geleerd. Dat ik volg daar catechese in. Ik wil gedoopt worden. Maar ik volg sinds een jaar of wat catechese in Leiden bij de Pius X. En daar vind ik een betere catechese dan in mijn eigen parochies, waar ik ook catechese volg. Dat gaat dieper en is beter.
1: Ja.
0: Maar nou ben ik in verwarring, want ja, dan zijn die bisschoppen gewijd en het gaat allemaal over excommunicatie. En wat moet ik nou toch doen? Een gewetensprobleem. Waar meer mensen mee zitten. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die naar Pius X naar de kerk gaan. En dat ging de laatste jaren, maakte daar niemand zich meer druk over en zo. Want dat ging allemaal over en weer enzovoorts allemaal. Excommunicaties waren opgeheven door Benedictus. Franciscus die heeft biechtfaculteit gegeven en trouwfaculteit. Dus nou ja, men liep over en weer. En bij jonge mensen was er eigenlijk ook geen probleem.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Voor mij was het ook steeds minder een probleem, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En dan komen ineens
1: die bisschopswijding. Ja, ja.
0: Met alle scherpe reacties erop zijn. Terwijl er eigenlijk niks anders gebeurt dan in 1988. En nou doet men ineens heel dramatisch de schisma. Nou, schisma vind ik onzin. Dat zei ik heel duidelijk, schisma is onzin.
1: Ja.
0: Bisschoppen wijden is een ongehoorzaamheid.
1: Ja.
0: Oorspronkelijk, voor de midden jaren 50, stond er op bisschoppen wijden zonder bisschop alleen maar, suspensie.
1: Oké.
0: Okay. Nee, geen excommunicatie. Gewoon suspensie, dan mocht je geen missen doen en gewijdingen doen enzovoort.
1: Ja.
0: Dus een lichtere straf.
1: Ja.
0: Een ongehoorzaamheidsstraf.
1: En
0: men heeft daar in de jaren 50 een excommunicatie van Pius XII in verband met China. Want daar gingen de Chinese regering ging daar bisschoppen wijden los van Rome.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat was duidelijk een schisma.
1: Ja, want
0: een Chinees die ondergrondse en de bovengrondse kerk ging toen.
1: Ja.
0: En die ondergrondse die werden toen door Rome beschermd. Enfin. Nu zie je het omgekeerd dat bij Pius X een bisschopswijding zonder goedkeuring met excommunicatie wordt gestraft. En wordt gezegd door sommigen dat een schismatieke act is. Terwijl de bisschopswijdingen in China door de regering niet aan de paus worden gevraagd, maar die worden gewoon gedaan en de paus keurt het achteraf goed. Dus
1: ingewikkeld, hè?
0: Heel erg ingewikkeld. En ik vind het heel erg dat dat op deze manier moet gebeuren. Dus ik ben helemaal niet voor bisschopswijdingen zonder toestemming van Rome, maar het is geen schisma. Dat is het niet. En excommunicatie van gelovigen en van priesters is geen sprake van. Het zijn alleen die zes bisschoppen.
1: Okay.
0: Die zijn geëxcommuniceerd, verder niemand.
1: Ja, want dat is belangrijk, omdat ik dacht ook dat er ergens gezegd werd dat het gold.
0: Er wordt natuurlijk een hoop gezegd om de mensen schrik aan te jagen.
1: Ja, ja.
0: Het lijkt de regering wel, weet je wel, met klimaat en zo. Dat doen ze in de kerk ook. Schrik aan jagen. Want over dat schisma, dat staat in een nota die geen rechtskracht heeft. Er wordt gesproken over schisma. Van iedereen die op den duur daar naar de kerk gaat en priesters en weet ik wat allemaal. Maar
1: dat is helemaal geen
0: rechtskracht.
1: Dat
0: zou de paus daar uitdrukkelijk zelf moeten zeggen dat dat zo is.
1: Ja,
0: maar
1: en dat
0: is niet
1: heeft
0: zo.
1: Hij dus
0: nee,
1: in
0: heeft
1: zijn
0: niet gedaan.
1: Dat heeft hij niet gedaan.

0: geleden ook niet gebeurd. Diezelfde kreten zijn er ook in 88 geweest. Dus dat wordt weer opnieuw opgerakeld. Voor schisma vind ik ook nodig dat men werkelijk wil een soort parallelle kerk naast de Roomse kerk wil oprichten.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat wil men absoluut niet. Daarom wil men ook niet dat die bisschoppen een eigen jurisdictie hebben. Ze zijn alleen maar voor wijdingen en voor dingen. En dan zeg je, ja, dat kan niet. Nee, daar zie je de bedoeling in dat men geen schisma wil.
1: Okay.
0: Ze bidden voor de paus. Ze willen ook gehoorzaam zijn aan de paus. Alleen op dit punt zeggen ze, kunnen we het niet. Want we hebben voor de pastoraal bisschoppen nodig. We hebben anders kunnen ons werk anders niet verrichten. Want wie zal onze kinderen vormen? Wie zal de nieuwe priesters wijden? Die ze heel veel hebben. Hè? Wij willen trouw zijn aan de katholieke kerk.
1: Ja.
0: Nou, dan vind ik het nogal sterk om te zeggen schisma. Wat er in het verleden gezegd is, een onregelmatige, niet-kanonieke situatie. Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Bovendien is het ook nog eens een keer zo dat niet is ingetrokken officieel door de paus het verlof om biecht te horen en dingen.
1: Ja.
0: Dat hebben ze dus ook nog.
1: Ja.
0: Daar zijn kanonisten het wel over eens. Want met zo'n flutpapiertje van de congregatie kun je dat niet terugtrekken. Dat moet de paus zelf doen.
1: Ja.
0: Want de paus heeft het ook gegeven.
1: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat dus die wijding is niet geldig. Het is toch?
0: Wijdingen zijn geldig. Zijn ze geldig als maar zijn.
1: Maar dus ongeoorloofd. Maar de priesters die deze bisschoppen dan wijden, dat
0: is ook geldig. Dat is allemaal geldig.
1: Het is allemaal geldig.
0: Alles is
1: dat
0: geldig.
1: Wel.
0: Het is alleen ongeoorloofd en irregulier. Dus het zit niet helemaal volgens de regeltjes.
1: Maar dat maakt het ook ingewikkeld voor de gelovigen die
0: natuurlijk
1: dus bij
0: maakt het ingewikkeld.
1: Ja.
0: En ik vind het dus dom van Rome dat men niet gezorgd heeft tot een overeenstemming te komen. Dat ligt ook wel een stukje aan Pius X die weinig meegaand waren. Hè? Maar Rome die eist dat men Vaticanum II tot in de puntjes en de comma's herkent. Nou, dat doe ik ook niet. Moet ze merk maar buiten zeggen. Ja. Er staan uitdrukkingen in Vaticanum II waar ik het niet mee eens ben.
1: Ja, ja, ja.
0: Als een positieve waardering over de islam, terwijl er niks negatiefs overheen staat, alleen maar dat ze ook God vereren en een morele orde hebben. Nou, die morele orde, sharia, ja, dat is toch een raar gezegde. Nou ja, fijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar zo zijn er dingen dat ik het ook niet mee eens ben. Maar dat hoeft ook niet, want het was een pastoraal concilie. Die heeft nooit gehoeven.
1: Nee, zeker niet.
0: Maken ze er een soort dogma van.
1: Ja, maar nou is de vraag terug naar de vraagsteller. Die zegt van, ik vind het toch ingewikkeld. Want
0: het is ook ingewikkeld. Aan de ene kant zijn er mensen, dat heb ik al een paar keer gezegd, die het gehoorzaamheidsmodel volgen. En zeggen, je moet gehoorzaam zijn in alles. Als je de paus in alles gehoorzaam bent, nou, schisma, terwijl ik zeg onzin, dat is helemaal niet waar. Dan moet het al op hele belangrijke punten zijn, maar niet op dit. Er zijn in het loop van de kerk gezien zoveel bisschoppen zonder paus, dat is helemaal geen punt. Een andere groep die zegt, wij zitten op het gebied van het geloof.
1: Mm-hmm.
0: Wij zijn, omwille van het geloof, willen wij onze eigen weg gaan. Omdat wij vasthouden aan de katholieke traditie. Wij blijven gewoon katholiek. En we gaan kijken, als we in de kerk zien wat voor rare dingen er allemaal gebeuren. Denk die homo's die binnentrekken in de Sint-Pieter, hand in hand en met regenboogvlaggen. Dat kan niet zonder instemming van de paus. Moeten we daar mee eens zijn? Is het onze kerk?
1: Is dat zo? Is dat met instemming van de paus geweest?
0: Ja, er gebeurt er niks zonder instemming van de paus.
1: Nou ja, dat was een pelgrimsgroep volgens mij. Die in het jubeljaar
0: hebben ze allemaal aangekondigd. Dus dat gebeurt niet buitenin. Er zijn meer dingen in de kerk. Er zijn bisschoppen die in Amerika die verbieden communiebanken. Die verbieden de communie op de tong.
1: Ja, ja, ja.
0: Die verbieden de gebed tot de aartsengel Michael. Allemaal die gekke dingen. De hele Duitse bisschoppen zitten in de frut.
1: Ja, ja.
0: En zeggen, moeten wij daar mee samen? Wij willen onze eigen dingen hebben binnen de katholieke kerk. Want anders zijn we afhankelijk van die gekke bisschoppen. Dus dat is ook een punt.
1: Ja.
0: De noodtoestand.
1: Ja.
0: En wat zeg ik tegen de mensen die mij iets vragen daarover? Ik zeg, raadpleeg je eigen geweten.
1: Mm.
0: Die twee dingen met elkaar. Ik zou geen problemen hebben met Pius X, als je oplet wat ze blijven doen. Want ik vind wel dat ze die eenheid met de kerk zoveel mogelijk moeten bewaren. dan is er geen kwestie van schisma, dan is er een onregelmatigheid.
1: Ja, want wat u laatst in een preek ook heeft gezegd, eigenlijk van, het is niet de bedoeling dat je jezelf beter gaat vinden dan, dan anderen.
0: Ook, ja, daar was daar ook een beetje hint daar ook op. Dat we, de een is nog katholieker dan de ander. En de een, dat moet Pius X niet doen, maar dat moeten wij ook niet doen.
1: Nee,
0: en de Petersbroederschap ook niet. Want die zijn natuurlijk in de tijd, die hebben bestaan te danken aan Pius X, hè?
1: Ja.
0: En nou verzetten ze zich tegen, want wij zijn de braven en zij niet. Ja, zij zijn de braven omdat ze hun mond moeten houden. Ze mogen eigenlijk niks zeggen over een hele hoop dingen. Doen ze dan ook maar niet.
1: Nee, nee. Maar de kern is in feite dat je probeert om zo dicht mogelijk bij de waarheid. Bij
0: de waarheid de... en bij de paus en bij de kerk te blijven.
1: Ja, ja,
0: dat,
1: ja.
0: Dat moet allebei.
1: Ja.
0: Goed, we hebben weer iets anders hier. Ja, ik denk dat als we de mensen op dergelijke manier aanspreken, je mag niet ter communie als je nooit in de kerk komt, dat je dan mensen nooit meer terugziet. Ik lees het maar zoals ik denk dat er staat.
1: Ja.
0: Terwijl als het uitgelegd wordt met Christus werken tegenwoordig in de communie, en dat men zelfs tot bekering kan komen en werkelijk geraakt wordt. Nou, dus zeggen we mogen in de kerk niet zeggen dat je niet ter communie mag. Nou, dat moeten we zeggen, want een onwaardige communie is nooit geen begin van bekering.
1: Nee.
0: Dus we kunnen alleen maar de communie, en de priester moet de heiligheid van het sacrament beschermen.
1: Mm-hmm.
0: Het brood mag niet voor de honden geworpen worden. Non mitendus canibus staat er in de... in de hymne van Sacramentsdag. En in dit geval zijn die mensen die nooit naar de kerk komen, die niet geloven, zijn bij wijze van spreken de honden. Dus daar moet het sacrament voor beschermd worden. Wel is belangrijk wat ze dus naderhand zegt, dat die catechese duidelijk moet zijn.
1: Ja.
0: Maar die catechese is juist duidelijk als je zegt, niet iedereen mag de communie.
1: Ja.
0: Als iedereen zomaar een snoepje mag komen halen, weet niemand wat er aan de hand is.
1: Ja.
0: Heb ik trouwens ook van heel veel mensen gehoord die zich naar de hand bekeerd hebben. Ik ben zo dicht als de communie, ik wist helemaal niet wat er aan de hand was.
1: Oh.
0: Want het liep maar mee.
1: Ja, ja, ja.
0: Als ik het toevallig was.
1: Ja.
0: Dus ik denk, de eisen voor de communie moeten duidelijk gesteld worden. En dan moet er catechese zijn. Maar die kan niet in de mis zijn. Die moeten natuurlijk daarbuiten zijn.
1: Ja. En er wordt op zich ook vaak bij een eucharistieviering toch ook heel, heel vriendelijk en netjes gezegd. Hè, wanneer u niet gedoopt bent of niet gelooft in de werkelijke aanwezigheid. Dat mensen ook gewoon
0: en als u in staat van dood zonder verkeerd, dat wordt er meestal niet bij gezegd.
1: Nee, dat is,
0: maar dat hoort wel zo.
1: Dat hoort erbij. Ja, ja. Ja. Maar dat weten mensen ook niet als ze die catechese niet hebben gehad.
0: Nee, en als er niet gezegd wordt. De priesters zijn bang van het woord doodzonde. En mensen nog erger. Als je over zonde praat, begint ze allemaal te stijgen. Want zonde, dat is niet. Nee, dat bestaat niet.
1: Nee, nee.
0: Nou, als er iets wel bestaat, is het zonde. En als er iets wel bestaat, is het doodzonde. Kijk maar om je heen wat er allemaal gebeurt.
1: Ja.
0: De hele wereld is toch een rotzooi dankzij de doodzonden. Nou ja. Goed, dan gaat het hier ook nog in die verdere vraag ineens over de boeren.
1: Die vandaag protesteren weer.
0: Ah ja, ja, ja, ja, ja. Hebben groot gelijk. Ik sta achter de boeren. Ja. Helemaal. Ja. En ik ben tegen de regering, want dat zijn allemaal D66-achtigen. Die ergens in Den Haag wonen of in de Randstad. Die van boeren geen verstand hebben. En die in het heilig geloof hebben afgezworen. Net als meneer Jetten, die katholiek is geweest enzovoort. Allemaal weg, alles afgezworen. En dan hebben ze een nieuw geloof. Het geloof namelijk in het milieu en in het klimaat.
1: Ja.
0: En daar offeren ze alles voor op. Zelfs de boeren die worden op het altaar ervan geofferd.
1: Ja.
0: Het is werkelijk te gek voor woorden, maar je kunt er bijna niet doorheen breken. Iedereen doet er een beetje aan mee. De stikstof, dat is het einde. Dan gaat het milieu of de natuur aan ten onder volgen zijn. Helemaal niet, er gaan een paar plantjes van dood. Laat ze toch doodgaan.
1: En ook als dingen veranderen, er is toch in alle eeuwen is er toch verandering.
0: Natuurlijk is er verandering.
1: We kunnen niet alles in de hand houden, precies zoals het...
0: Nee, de herstel van een viaduct stilleggen vanwege een zwaluw die er aan het broeden is, dan zijn we toch knettergek. Dan zijn we heel ver weg van wat boeren vinden.
1: Ja, ja, ja.
0: En boeren zijn voor de natuur, maar die zijn niet gek.
1: Nee. En wat is eigenlijk de vraag hier?
0: De vraag is... priesters die voedsel voor de geest geven en de boeren die voeren de mensen. Uiteindelijk van de zogenaamde bestuurders onder valse voorswenselen uit zijn op macht. Volstrekt geen idee hebben van hoe dicht we kunnen met de honger van een half eeuw geleden. Dat dus de honger terugkomt. En dat hebben die bestuurders niet eens in de gaten. En door de boeren weg te jagen. En we hebben, ja, dan kunnen we veel importeren. Nou, je ziet nou al dat importeren soms helemaal niet meer kan als er oorlog ergens is. Dus die heeft de vraagstel heeft wel gelijk. Verder zegt ze ook. Ik zeg nou ze, maar het kan ook wel een heus zijn. Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen. Dat hebben wij altijd geleerd.
1: Ja.
0: Doordat welvaart zo groot is, maar de geestelijke armoede zo groot, zal het een keer een keerpunt hopelijk komen. Ja, dat geloof ik ook, maar ik weet het niet. Ik zie het nog niet.
1: Nee. Nee, maar gewoon het respect ook hebben, hè, voor mensen die, dus voor boeren, die zo ongelooflijk hard werken om, nou ja, de melk, enzovoort, enzovoort.
0: En het landschap in stand houden. En we hebben toch een prachtig landschap?
1: Ja, zeker, zeker.
0: En als we die milieumensen, die gaan ineens een landschap verzinnen van 1870 of zoiets dergelijks. En dan moet dat teruggebracht worden daarin.
1: Ja.
0: Ik heb het in de Peel gezien, of ik zie het nog.
1: Ja.
0: Dan gaan ze goede boeren wegjagen en uitkopen. En ondertussen zetten ze eronder alles onder water om weer nieuwe Peel te krijgen. Terwijl de Peel, dat is een periode in de geschiedenis. Dat die turf ontstond enzovoorts allemaal. Die hebben we nou afgegraven. Dat is toch voorbij?
1: Ja, ja, ja, ja. Nou, zo zijn ze vandaag inderdaad, de boeren hier bij het provinciehuis in Den Bosch, om te protesteren tegen het feit dat dus een aantal boeren gewoon onteigend worden. En daarvan zeggen ze inderdaad van ja, als dat kan bij deze boeren, dan kan het straks ook bij andere boeren of misschien wel bij andere
0: mensen,
1: bedrijven.
0: Natuurlijk.
1: Hè, dat gewoon de overheid je onteigent omdat ze vinden dat dat moet. Terwijl je dus helemaal geen, ja, je kan daar geen bezwaar tegen maken. Je kunt er dus niks aan doen.
0: De overheid staat steeds meer tegenover de bevolking. En de mensen zelf van niet. Ze zijn ze zijn zo geweldig zorgzaam. Dat hebben we gezien in de COVID-periode. Ze hebben voor ons allemaal een prik verzorgd. Die prik die moest wel hoor. Als je niet eet, dan kon je nergens meer in. Maar het was toch de zorgende overheid. Oh, geweldig, geweldig. De gevolgen daarvan die mogen niet onderzocht worden. Want dat zou wel eens anders uit kunnen pakken dan ze bedoeld hebben en dan ze gezegd hebben.
1: Ja.
0: Nou, datzelfde is nu weer aan de gang. Dat geldt over het milieu. De stikstof, dat geldt voor energie.
1: Ja, ja.
0: Energie ook. Loopt ook totaal vast, terwijl het helemaal niet nodig is. Maar dat gebeurt vanwege het D66-geloof.
1: Ja, ja.
0: Dat atoomenergie eigenlijk niet kan, dat hadden ze lang kunnen doen. He? Dat steenkolen, allemaal, dat breken ze nog eerder af. En ze maken eerder de Waddenzee en de Noordzee kapot voor de vogels met die vreselijke windmolens.
1: Windmolens, ja.
0: En dan hebben we dan wiebelstroom die niks voldoet. En we kunnen, ik zag vanmorgen in de krant, we moeten allemaal stekkerauto's hebben, maar die kunnen niet meer geladen worden.
1: Ja.
0: Ja, dat hebben ze zelf zo geregeld. Ze doen het of dat van nature is. Dat is helemaal niet zo. Dat doen ze zelf. En als het dan veel geld kost, zeg je meer belasting.
1: Ja, tuurlijk.
0: We krijgen
1: nou
0: de suikertax. Ik heb bij de koffie nog gezegd, er komt straks nog een belasting op kalknagels waarschijnlijk. Bij wijze van spreken. Ze gaan overal belasting op zetten.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja.
1: Goed.
0: Het ligt aan onszelf. We hebben ze gekozen, die mensen.
1: Zullen we even muziek draaien? Is dat misschien een goed idee?
0: Ja, een beetje is goed, want ik ben nog niet door de vragen heen.
1: Nee,
0: maar draai maar wat muziek.
1: Ja, we gaan even luisteren naar een mooie vioolsonate. En dan zijn we hier zo weer terug in de Club van Job.

0: Ja, en bent weer terug bij de Club van Job, waar pastoor Menne natuurlijk een heleboel vragen steeds beantwoord. En er zijn er zeker nog een paar, dus ja, waar zijn we gebleven?
1: Ja, ik ben even op de draad kwijt, maar ik vind het weer. Een wedergeboorte vindt toch plaats door het geldig ontvangen van het sacrament van de doopsel. Vooral in protestantse kringen wordt dat moment van wedergeboorte via exegetische acrobatiek naar een later moment verplaatst. Dus inderdaad, protestanten die geloven niet dat je wedergeboren wordt uit water en heilige geest. Mm-hmm. Maar dat dat via een innerlijke ervaring enzovoorts gebeurt.
0: Ja.
1: Dat is toch een vorm van sacramentsverduistering die onnodig veel angst teweeg brengt bij de gelovigen die zo'n latere wedergeboorte niet hebben meegemaakt. Dat is ook zo. Bij protestanten is het ook vaak zo. Dat ze heel bang zijn. Van ben ik wel gered of zo? Want ben ik wel wedergeboren? Nou, terwijl natuurlijk in de kerktraditie, ook bij de kerkvaders, de doop en het evangelie is ook heel duidelijk, herboren uit water, heilige geest, dat heeft met de doop te maken. Dus dat is een fout van de protestanten, omdat die überhaupt niks van sacramenten willen hebben, eigenlijk. Mm, die geloven niet dat er met sacramenten iets gebeurt.
0: Nee.
1: Dat is zomaar een, ja, zal ik zeggen, een bevestiging van iets. Het is inmiddels alweer vele jaren geleden dat ik bij RK Charismatische Vernieuwing uitgenodigd werd de doop in de geest te ontvangen. Ik wilde dat niet. Wat vindt u ervan? Heb jij ooit de doop in de geest ontvangen?
0: Nee.
1: Nee. Nou, ik vind dat raar, maar ik weet dat het bestaat. Die doop in de geest vind ik ook iets geks. Ik bedoel, je wordt één keer gedoopt en daarmee uit. En die doop is in water en heilige geest.
0: Mm-hmm.
1: En dan bij die charismaten, die vinden dan dat je dat heel moet ervaren en zo. Dat dat in het doopsel misschien niet genoeg naar voren is gekomen. En dat je, hola die hupsake, ineens vol moet zijn van de heilige geest. Nog erger is natuurlijk als ze willen vallen in de heilige geest en dat soort dingen allemaal. Ja, ik zet daar wel vraagtekens bij.
0: Ja.
1: Ik zeg ook niet dat het bij alle charismaten zo is, hoor. Maar ik heb er wel meer van gehoord.
0: Ja. Mag ik iets toevoegen?
1: Ja.
0: Nou, ik ben wel een keer bij een conferentie geweest, waar Mary Healy was dat dan. Die vertelde, dat is een Amerikaanse, op een heel, vond ik althans op dat moment, toch nuchtere manier. Maar over hoe vaak de Heilige Geest in de Heilige Schrift voorkomt. Wat er allemaal wordt gezegd. De gaven van de Heilige Geest. Dat vond ik toch een toevoeging aan wat ik tot dat moment in ieder geval wist of geloofde. En dat was dus wel heel mooi en goed. En dat je dus de werking van de Heilige Geest misschien wat meer ruimte moet geven.
1: Dat zeker. Ik heb met Pinkster retraite gegeven. Alleen maar over de Heilige Geest.
0: Ja.
1: Dus een paar dagen inleiding. Er is veel meer over te zeggen dan meestal gebeurt. Dus dat wij te weinig leven vanuit de Heilige Geest, dat klopt helemaal.
0: Ja, ja.
1: Het Oosten, de orthodoxen en de Oosterkerken zijn veel meer dan de Heilige Geest. Dat zie je al in de Eucharistie. In het Oosten is er discussie over wat de consecratie teweeg brengt. Wij zeggen
0: de
1: woord, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Maar zij zeggen, het is de epiclese, de aanroeping van de Heilige Geest. Over brood en wijn. Want het is de Heilige Geest die het doet.
0: Ja, ja, ja.
1: Nu hebben wij in de vernieuwde liturgie in Vaticaan II ook de epiclese ingevoerd. Voor iedere consecratie, ook in alle argussen, wordt eerst de Heilige Geest afgesmeekt over brood en wijn.
0: Ja, ja.
1: Dus die epiclese hebben we een beetje van hun overgenomen weer. Alhoewel, de kern van de consecratie zit nog steeds bij ons in de consecratie.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Goed.
0: Ja.
1: Nou gaan we verder. Kardinaal Eik heeft ondanks verklaard dat de decreten van het Concilie van Trent onverkort gelden. Trent is het antwoord van de RK-kerk op de reformatie. Dat is toch een aangename duidelijkheid en een bijdrage aan de ontspoorde ecumene, lijkt mij. Toch is er kennelijk protest tegen. Hoe komt dat? Johan Lindhout, inmiddels een bekende Nederlander, geeft in zijn podcast enzovoorts met originele citaten uit de werken en geschriften van Luther aan wie Maarten Luther ook was. Een onthutsend beeld. Voor mij leidend aan een ernstige stoornis en kennelijk zelfmoord pleegt. Nou, dat Luther zelfmoord heeft, heb ik nooit gehoord. Dat weet ik niet.
0: Nee, dat durf ik ook niet.
1: Dat denk ik ook. Maar niet moeten verbreiden, dat idee. Maarten Luther kan toch niet los worden gezien van Johannes Calvijn? Ja. Tweemaal werd door Paus Franciscus een beeld van Maarten Luther in de ruimtes van het Vaticaan geplaatst. Moeten die ruimte niet opnieuw worden ingezegend? Ja, de laatste vind ik eigenlijk wel. Dan moet de paus eens doen, een nieuwe paus. Ja, ik vond het ook beneden alle pijl dat er een beeld van Luther. En als je nog weet wie Luther is, hè, inderdaad. Johan Lindhout, ik heb ook gezien die podcast, waarin hij dus gewoon teksten van Luther aangeeft en wie Luther is en wat hij allemaal gezegd heeft. Dan zeg je, het was een lompe, verschrikkelijke man. Heel anders dan Calvijn. Ik ben niet voor Calvijn, maar het was nog een nette man, zal ik maar zeggen, maar Luther helemaal niet. En die dan op een voetstuk plaatst als grote reformator. Ik vind het te gek dat gebeurde door de paus. En in het Lutherjaar een zegelend Vaticaan uitgegeven met een kruisbeeld met daaronder Luther en Melanchthon, geloof ik, in plaats van Maria en Johannes. Ja, het is weinig katholiek, zal ik maar zeggen.
0: Oké.
1: Dus dat geeft wel aan in welke staat de kerk is.
0: Toen?
1: Ja. Denk je dat het meteen helemaal weg is?
0: Nee, dat weet ik niet,
1: nou,
0: maar
1: de geest van
0: paus.
1: Franciscus waait nog steeds, hoor. Goed. In Duitsland mochten geschoolde lijken al vanaf de jaren 70 op basis van een indult soms spreken. Bijvoorbeeld tijdens schoolmissen. Maar dat indult heeft Rome nu teruggetrokken. Bisschop Kolgraaf van Mainz zegt zich ervan bewust te zijn dat er een aantal parochies in bisdom toch nog steeds lijken preken. Maar dat hij dat tolereert en dat hij lijken die toch preken niet disciplineren zal straffen. Of schoon hier formeel geen toestemming meer voor mag geven. De bisschop wijst erop dat volgens de nieuwe regels enkels de celebrerende priester nog mag spreken. Dat betekent volgens hem dus ook dat strikt genomen volgens het kerkrecht kon celebrerende priesters en diakens dus nu ook niet meer mogen preken. Maar ook diakens en concelerende priesters die nog preken zal hij tolereren in het toch nog gebeurt. Is dat niet erg raar allemaal? Want ik heb de indruk dat in Rome tegenwoordig niet de scherpste messen uit de lade regels opstellen. Waardoor dit soort rare regelgeving ontstaat. Zit Francho Pancho hierachter? Nou, eerst duidelijk maken dat de regel dat in een eucharistie geen lijken mogen preken, een regel is die in de codex staat, maar ook in de liturgische boeken.
0: Altijd zo geweest, toch?
1: Altijd zo geweest.
0: Ja.
1: En er kan zelfs een bisschop geen uitzondering op maken. Dat is in het verleden is hij gevraagd en heeft Rome gezegd, er kan geen uitzondering op zijn, omdat dat wezenlijk bij de eucharistie hoort.
0: Ja.
1: Sacrament en verkondiging horen in de eucharistie bij elkaar. En dat kun je niet splitsen. En dat is een ambtelijke bezigheid. Dus niet ongewijde mensen.
0: Hmm.
1: Wel kan er een diaken preken als de priester het hem toestaat.
0: Ja.
1: Dus wat hier staat, dat is onzin.
0: Nee.
1: Een diaken kan wel preken. Dat is gewoon in het kanonieke recht toegestaan. En ook een concelebrerende priester kan het ook. Want het is bedoeld, die celebreert ook.
0: Ja,
1: de concelebreert
0: gebeuren. Ja.
1: Wel is er in de nieuwe codex en in de liturgie gaat men ervan uit dat de celebrant preekt.
0: Ja.
1: Wat vroeger niet was. En ik ook lange tijd niet gedaan heb. Want ik vind het op zich natuurlijk toch wel een handig iets. Ik had in Os twee kerken. En ik had toen een kaplaan of een assistent van diaak. Dan zei ik dus, de ene zondag preekt de ene, de andere zondag de andere. Dan hoef je maar één keer in de 14 dagen preek voor te brengen. Kun je daar meer aandacht aan besteden. En dan preekt hij in alle kerken onder alle mis.
0: Ja.
1: Dat was vroeger ook heel gewoon.
0: Ja.
1: In de traditie was dat heel gewoon.
0: Ja.
1: Dus de zondagspreek, dat deed niet de eigen celebrant, maar altijd wel een priester. Nou, er gaan de huidige regels vanuit dat de celebrant dat doet. Maar ik vind het belangrijker dat het de priester blijft doen.
0: Ja.
1: Niet per se de celebrant. Betekent dat leken niet mogen preken? Die mogen wel preken. In woordvieringen.
0: Ja.
1: Hè, in preekdiensten en weet ik, zou dat mogen. Maar het is niet voor de hand liggend. Het is de eerste taak van de gewijde bedienaar. En pas als die niet kan,
0: ja,
1: dan is het de leek.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: wil leken alles laten doen waarvoor ze niet gewijd zijn.
0: Ja.
1: En dat is heel raar.
0: Ja, ja, ja.
1: En,
0: dat
1: en nog erger wordt het als het vrouwen zijn. Want vrouwen die kunnen geen priester worden, dus die moet je dan extra dingen geven.
0: Ja.
1: Dus je moet vooral vrouwen laten preken. Dit soort rare dingen.
0: Ja.
1: Dat is een katholiek soort feminisme waar we heel gauw vanaf moeten.
0: Maar het geldt inderdaad ook voor pastoraal werkenden, waarvan sommige mensen die denken, ja, die hebben ook een soort wijding of iets, hè, denken mensen wel eens. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dat zijn gewoon leken.
1: Gewoon leken.
0: Ja.
1: En al doen ze dan een of ander wiebertje om of iets wat erop lijkt, op een soort stola. Het zijn en blijven leken en dat mogen ze ook niet dragen, maar dat doen ze toch, want anders dan lijken ze niks. Goed. Dus dat zijn de regels. En zo moet je ermee omgaan. Dus meneer Koolgraaf, die bisschop, die heeft mis. Maar de meeste Duitse bisschoppen hebben het allerlei treinen mis. Dus die moet je nooit meer geloven. Alleen een paar, die zijn heel goed nog. Wilkie van Keulen, Oster van Passau, Voderholzen. Nou, dan heb je ze ongeveer gehad.
0: Ja, ja, ja.
1: Een paar hulpbisschoppen, ja. Maar voor ja. de rest. Goed, waar bij het verhaal over de wonderbare broodvermenigvuldiging niet over gesproken wordt, is de wonderbaarlijke geluidsoverdracht. Dat vind ik wel een mooie inzicht hier. Hoe kon Jezus in de open lucht nou verstaanbaar zijn voor 500 man zonder goede geluidsinstallatie? Misschien waren het maar 550 man en dan nog heeft Jezus de hele tijd hard moeten schreeuwen. Nou, ik denk dat dat niet waar is. Het is niet voor niks dat je de bergreden hebt en bij het meer, daar was de akoestiek al beter. Men had in het verleden, in die tijd, wel verstand van akoestiek.
0: Absoluut.
1: He, een heleboel theaters, de Grieken.
0: Precies, ja.
1: Die theaters, daar kon je gewoon dat allemaal letterlijk verstaan tot in de hoek van het theater.
0: Ja.
1: Dat hadden er meer verstand van dan nou soms.
0: Ja. Ik ben ooit met middelbare school, ik denk dat het in Ostia was, waar nog ook de resten waren. En het was niet eens meer een totaal theater, zeg maar. Maar buiten en dan op het, wat dan podium was geweest. En er konden inderdaad, nou hoeveel, dan ben je 30 meter verderop misschien wel, konden ze het gewoon verstaan.
1: Ja. Dus dat is het ene. Het andere is dat mensen gewend waren om voor grote groepen te spreken.
0: Ja.
1: Nu is men gewend aan microfoons. Soms zijn er in de kerk ook priesters of predikanten die te zachtjes praten. Want ze denken, de microfoon doet het wel. Terwijl je toch die grote ruimte moet bespreken. Toen er nog geen microfoons waren, stonden ze boven op de preekstoel met die geluidsschelp erboven. In
0: ja.
1: grote kerken, midden
0: ja.
1: in de kerk, om
0: ja.
1: de hele kerk te kunnen bespreken.
0: Ja.
1: En dat ze konden de hele kerk bekwijken, zou Wim Brabant
0: ja,
1: zeggen.
0: Ja.
1: Dus dat werd natuurlijk, er werd flink uitgehaald. En het vergde dus wel iets van de predikant, meer dan nu met die microfoons, maar dat kon natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Dus ik denk, in die tijd van Jezus was dat ook zo. Dus het gaat niet over 50 man, het gaat zeker over veel meer mensen. He, men zat daar op een bepaalde plaats waar men elkaar kon verstaan. Ja? Even kijken. Een mevrouw uit België had gebeld, blijken hier naar de receptie. Ze luistert graag naar de Club van Job en vroeg zich iets af. Ze hoort nooit iets over de boeken van Maria Valtorta, die visioenen heeft gehad. Ze heeft 12 delen van het epos van God, van de Godmens geschreven. Mevrouw vraagt zich af waarom ze hier niets over hoort. En toen was de telefoon verbroken. Nou, kan ik er iets over toelichten? Nou, ik weet er heel weinig van. Ik weet van Maria Valtorta dat niet door de kerk is goedgekeurd. Dat weet ik het enige en voor de rest ken ik het niet. Ken jij die boeken?
0: Nee. Nee, ik weet ook dat het inderdaad niet is goedgekeurd. En ik heb er wel eens mensen over horen vertellen, maar ik weet er ook te weinig van.
1: Nee. Er zijn heel veel mensen die dat mooi vinden en prachtig. Nou, er zijn een heleboel dingen die niet goedgekeurd zijn en die nog best aardig zijn om te lezen, hoor. Maar dat wil dus zeggen dat de kerk er niet achter staat en dat wij daar hier ook niet gaan verkondigen, zal ik maar zeggen. Dat doen we niet. Ander verhaal. Kardinaal Eik is onlangs in audiëntie ontvangen door paus Leo XIV. Geruchten dat hij vanwege gezondheidsproblemen vroegtijdig zou aftreden worden door het aartsbisdom ontkend. De kardinaal vindt dat de kerk haar heil moet zoeken in de verkondiging en de liturgie in plaats van in voortdurende hervormingen. Het synodale proces ziet kardinaal Eik met ledenogen aan en het synodeverslag ziet hij als een poging om de morele leer te verzwakken. Ziet de kardinaal dit juist en is iets bekend of hij hierover inhoudelijk met de Heilige Vader gesproken heeft? Dat laatste is niet bekend, er wordt nooit iets over bekendgemaakt.
0: Nee, dat weet je niet.
1: Dus dat weten we niet. Heeft de kardinaal gelijk? Ja, hij heeft volkomen gelijk. Dus de kerk moet haar heil zoeken in de verkondiging en in de liturgie. En niet in voortdurende hervormingen. Steeds weer nieuwe dingen, steeds de hele synodale gebeuren is een doodlopende weg. Dat hebben allerlei belangrijke katholieke mensen al gezegd. Ik ook. Van het begin van.
0: U schaart zichzelf onder de belangrijke katholieke mensen. Nou, dat mag ook.
1: Nou, nee, het is gewoon, als je het vergelijkt met wat er bij ons gebeurd is in de jaren 70 in iedere prochie. Die prochieraden, die dingen, dat was eindeloos praten. En dat ging ook over het afschaffen van celibaat. Weet je waar ze het allemaal over hadden? Het is allemaal op niks uitgelopen. Dus dat gepraat. En dan zegt hij, ja, maar we moeten naar elkaar luisteren. Niet te veel praten. Luisteren en dan stil zijn en bidden. En dan komt de Heilige Geest. Nou, die komt niet hoor. Weet maar zeker, die komt niet. Op afroep komt hij op deze manier niet. En dan willen ze hem nog laten horen dat die Heilige Geest iets komt vertellen wat hij in het verleden anders gezegd heeft.
0: Ja, ja. Nou, mag ik iets vragen ook daarover? Ja. Zeg maar de intentie, maar ik denk misschien te rooskleurig. De intentie om inderdaad te luisteren naar een wereld die ook verandert. Hè? Dus de wereld zelf, daar komen dingen in die. Nou, AI, allerlei medische mogelijkheden die er voorheen niet waren. Maar ook mensen kenden de moraal niet meer enzovoort. Dat je luistert om te weten van, we willen als kerk, we willen als pastoraal gezien, willen we de mensen nog altijd de juiste weg wijzen. In die intentie zit toch wel iets goeds.
1: Als dat de intentie zou zijn, zit het iets goeds. Maar ik geloof dat niet. De intentie is veel meer om als het ware de wereld binnen de kerk te brengen. Niet dat men de wereld wil veranderen door de boodschap op een goede manier te brengen. Nee, men wil laten horen wat er in de kerk leeft en dat in de kerk zelf binnenbrengen. Dat is, je ziet het over die hele kwestie van homoseksualiteit. Is het rapport nummer 9 of zoiets dergelijks? Een rapport van het conciliair proces, zal ik maar zeggen, van het synodale gebeuren. Officieel van de Heilige Stoel. Dat is een rapport geweest waarin James Martin die mensen die hij heeft gezegend, zal ik maar zeggen, heeft laten vertellen hoe fijn het is en hoe fijn ze God ontmoeten in hun relatie en noem maar op. En waarin ze afgeven op de Amerikaanse officiële homopastoraat, Courage, die dus proberen om mensen met een homoseksuele aanleg volgens de katholieke moraal te laten leven.
0: Mm-hmm.
1: En dan geven ze op af, het is niet kerkelijk en niet katholiek en weet je. Nou, dat komt in een officieel document van de kerk. Er is een hoop tegenstand tegen. Maar dan zie je dus wat de bedoeling is. Dat soort dingen moeten binnenkomen.
0: Mm.
1: Dat wij met elkaar praten op basis van ons geloof over de uitdaging, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik in de progio cult gedaan. Ik heb nooit zelfstandig alleen beslissingen genomen als het ging over het welzijn of dingen van de progio. Altijd met mensen die er ook verstand van hadden enzovoort. Maar dat is iets anders dan het geloof willen veranderen.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja.
1: We moeten uitgaan van ons gezamenlijk geloof. En uitgaan van de principes van de concilies, van de pausen enzovoort. Maar dat wil men niet. We willen het allemaal veranderen.
0: Ja, ja, ja, allemaal naar je eigen.
1: Ja, naar je eigen
0: dingen
1: toe
0: zetten. Hoe je er zelf het meeste,
1: En daarom is de kardinaal er ook tegen.
0: Ja.
1: Omdat de bedoelingen fout zijn.
0: Ja, Ja.
1: Het zijn mooie woorden, maar het is uiteindelijk allemaal ketterij. Goed, en dan het...
0: Een laatste vraag, denk ik, want... We zijn er bijna.
1: Die gezondheidsproblemen vroegtijdig aftreden. Nou, hij heeft wel gezondheidsproblemen. Maar ik heb niet begrepen dat hij vroegtijdig wil aftreden. Hij heeft nog een paar jaar te gaan. Ja. Hij is 72 of zo, 73, ik weet precies.
0: Laten we ervoor bidden, hè?
1: Goed, laatste vraag. Oh, die hebben we al gehad. Dat is die... Die celebrerende priester enzovoorts, de preken.
0: Over de preken. Ja, ja, oké. Okay.
1: Zo krijgen we wel veel vragen als er twee keer op staan.
0: Zo komen jullie wel, ja, inderdaad, ja.
1: Dus, heb jij nog een vraag? Allerlaatste?
0: Nou, eigenlijk, nee, niet specifiek. Er is hier nu ook niet verder iets binnengekomen. Wel mensen die bevestigen van de communie is voedsel ook voor de geest, zegt hier een luisteraar.
1: Zeker.
0: Dat natuurlijk ook.
1: Maar niet als die geest afgesloten is door zonde.
0: Nee.
1: Dan werkt het niet meer. Het sacrament werkt niet als je van doodzonde... Of je bent niet gedoopt.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt niet de communie gaan als je niet gedoopt bent, bijvoorbeeld. En dat doen ze ook nog. Ze lopen gewoon in de rij mee.
0: Ja. Ja. Ja. Dus die catechese, die moet...
1: Juist.
0: Daar moet aan gewerkt worden, eigenlijk.
1: En catechese is meer dan een vroom gevoel.
0: Nou, nee,
1: Sommige mensen hebben al vrome gevoelens, maar daar moet je een beetje mee opletten.
0: Ja, nee, dat is mooi. Een heel kleine verwijzing naar andere programma's hier bij Radio Maria. Gaat over een aantal van de apostolaten waar kardinaal Burke, die met de Rosary Rally naar Nederland komt, bij betrokken is. En een daarvan is ook een catechistenprogramma, project, waar mensen... worden opgeleid tot catechist, maar die zich ook werkelijk verbinden aan dat apostolaat.
1: Ja.
0: Dus dan is het niet alleen maar een lesje geven, maar je verbindt je als het ware aan een apostolaat, dat catechese als
1: dat is heel belangrijk.
0: Missie heeft.
1: En je ziet een andere tendens in de kerk, die is er al heel lang, sinds het concilie, dat het in de kerk gaat om naastenliefde. Alleen maar voor de anderen zorgen en vriendelijk zijn. En dan zijn we ineens, moeten we ineens alle vluchtelingen binnenlaten. En weet ik wat allemaal. Dat heeft niks met geloof te maken. Of niet veel.
0: Nee.
1: Tenminste, zolang als je de vluchtelingen in je eigen huis wilt opnemen, ben ik ervoor. Maar meestal wil ze er anders voor op laten draaien. Hè?
0: Het blijft ook een complex
1: is het ook.
0: Iets.
1: Ja, nee, maar je kunt niet zeggen dat christelijke plicht is op die manier.
0: Nee.
1: Dat doen pausen wel tegenwoordig. Vaticaan openzetten zou ik zeggen, laat ze daar maar binnen. Plaats dat.
0: Ja.
1: Mooie zalen, laat ze daar maar slapen. Maar dat doen ze niet. Nee. Het is zelfs strafbaar het Vaticaan om onbevoegd te betreden.
0: Dat is ook zo. Ja, goed. Daar is een reden voor natuurlijk. Maar...
1: Ja, maar ik begrijp dat wel. Ik ben het er ook helemaal mee eens.
0: Ja.
1: Maar dan moeten ze niet zo'n vrome praat verkopen. Net alsof we iedereen binnen kunnen. Dat kan gewoon niet.
0: Nee. Maar ook dat wat
1: dat is ook
0: gezegd,
1: geen christelijke naastenliefde.
0: Wat gezegd wordt, ook door de paus, maar ook door anderen. Moeten wij natuurlijk ook in perspectief wel ontvangen. Er wordt toch wel ook logisch nagedacht nog steeds over de mensen die hier onterecht naartoe willen vluchten. Die helemaal geen echte reden hebben.
1: Nee, en waar hebben we, wat is naaste liefde? Naaste liefde is liefde voor de naaste. Allereerst voor je vrouw, je kinderen, je man, en zo in de buurt. Voor de stad waarin je woont. En pas heel laat is het liefde voor mensen in Afrika.
0: Ja.
1: Dan moet je ook liefde
0: voor
1: hebben.
0: Wordt wel vaak omgedraaid, ja. Helaas.
1: Nou hebben wij ineens, moeten we die ineens hier binnen laten.
0: Ja.
1: Nee, die kunnen we daar ook helpen. Ze moeten zichzelf zien te helpen.
0: Ja, en dat zou beter zijn. Ja.
1: Ja,
0: we gaan afsluiten hier.
1: Ja, het is
0: dank
1: tijd.
0: Wel, het is hoogste tijd. Dus, Pastor Menne, heel veel dank weer voor deze keer. U luisterde dus naar De Club van Job.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw aan het begin van een nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht die ons van de pannen naar Knokke brengt. En dat door gebruik te maken van de kusttram. En dat via de langste tramroute ter wereld, 67 kilometer. In totaal legt de kusttram af. En zo kan u op iets meer dan 3 uur tijd van de pannen helemaal tot in Knokke reizen. De eindhalte van de tramlijn. Vorige keer waren we in gesprek met zuster Martien, de abdis van de gemeenschap van de zusters Clarissen in Oostende. De laatste vrouwelijke congregatie in de stad. Na het gastvrije onthaal en het mooie getuigenis van zuster Martien begeven we ons nu richting de hoofdkerk van Oostende. En dat gaan we dus opnieuw doen door gebruik te maken. U heeft 2 mogelijkheden, ofwel doet u dat te voet, dat is een mogelijkheid, of we gaan terug naar de kusttram Mariakerke Bad en u neemt daar de tram richting de halte van het station. Want vlak bij het station van Oostende bevindt zich dus de Petrus- en Pauluskerk. En dat is opnieuw een kerk die er ouder uitziet dan ze in werkelijkheid is, laten wij ze samen ontdekken.

Zodoende zijn we ondertussen aangekomen in de hoofdkerk van Oostende, meer naar het centrum toe. Op een steenworp van het station vinden we de hoofdkerk van Oostende, Sint Pieter en Paulus. En opnieuw is het een voorbeeld van een kerkgebouw dat ouder oogt dan het in werkelijkheid is. Op 14 augustus 1896 werd de voormalige Sint-Pieterskerk door een grote brand vernield. En het enige wat van deze kerk overblijft is de Peperbusse, de toren achter de huidige kerk. De nieuwe Sint-Petrus- en Pauluskerk werd gebouwd in neogotische stijl tussen 1899 en 1905, naar de gedetailleerde plannen van de Brugse architect Louis de la Cancerie. De stijl van de kerk is gespiegeld aan de gotische stijl van de neogotische votiefkirche in Wenen. De plannen waren uiterst gedetailleerd. Elke steen en elk decoratief element werden nauwkeurig getekend. De la Cancerie heeft het type van hooggotische kathedraal herleid tot een monumentale kerk met perfecte proporties. De bouw werd gestart op 18 april 1899 en de ruwbouw was reeds klaar in oktober 1904. De kerk werd plechtig ingehuldigd op 4 september 1905 in aanwezigheid van koning Leopold II en tal van prominenten. Maar de kerk werd pas ingewijd op 31 augustus 1908 door de toenmalige Brugse bisschop Monseigneur Waffelaert. Het gewelf van het middenschip is opgebouwd uit vierdelige kruisribgewelven, typisch voor de Franse hooggotiek. Ook het meubilair, ontworpen door de architect en gemaakt door ambachtslieden uit Antwerpen en Brugge, is in neogotische stijl. De marmeren preekstoel werd vervaardigd door Pierre Peters tussen 1901 en 1904. De kanselkuip is versierd met vier reliefs waarin scènes uit het leven van de heilige Petrus en de heilige Paulus, de pilaren van de kerk, uitgebeeld worden. Tussen de tafereelen worden de vier evangelisten afgebeeld. Tegen de zijmuren bevinden zich de 14 staties van de kruisweg, uiteraard. Getekend door de architect ook en uitgewerkt door Joris Gerrits in 1905. Alle personages, gebeiteld in een hoogrelief, dragen een Bourgondische klederdracht en zijn gesitueerd in een Vlaamse stad. En wanneer we onze blik naar boven richten, dan zien we dat deze kerk enkele bijzonder mooie glas- en loodramen herbergt. De oorspronkelijke glas- en loodramen werden vernietigd in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het enige originele raam bevindt zich eigenlijk achter het altaar, moeten we zeggen. Daar is een mausoleum en daar bevindt zich dus nog één glas- en loodraam dat origineel is. Alle andere zijn van de glaskunstenaar Michiel Martens. Aan de wand links van het altaar zijn er de gebrandschilderde ramen van alle Belgische koningen. Enkel koning Albert II en koning Filip ontbreken. De andere glasramen geven scènes weer met de patroonheilige Petrus en Paulus. Ook de inname van Oostende en de heilige Martinus. Helemaal vooraan dus, achter het hoofdaltaar, bevindt zich, als uitbreiding van de kerk, een neogotische kapel met het praalgraf van koningin Louise Marie. Zij overleed in Oostende op 11 oktober 1850 en op vraag van koning Leopold II werd deze kapel gebouwd op zeshoekig grondplan, zoals de Onze Lieve Vrouwenkerk in Laken. Deze kapel met spitskoepelgewelf is maar liefst 28 meter hoog. Het monumentale praalgraf uit wit Carrara-marmer is van de herentalse beeldhouwer Charles-Auguste Fracquin. Het is een typische romantische beeldhouwkunst. Oorspronkelijk bevond het zich in de crypte van de Sint-Pieterskerk.
Het werd ingehuldigd in 1859. De koningin echter zelf is begraven in Laken. En toen we daarnet binnenkwamen, was het onmogelijk om een of andere opname te doen, omwille van het feit dat de organist hier het beste aan het geven was op het Schijven-Fentrop-orgel, achteraan op het doxaal, gebouwd in 1907. En volledig gerestaureerd. Het is een prachtige kerk, zoals ik zei, die ouder oogt dan ze in werkelijkheid is, maar zeer stemmig. En ook een toeristische trekpleister natuurlijk voor Oostende. Toch is het zeker ook de plaats om een kaarsje te komen branden bij een van de mooie altaren, onder andere die van het Heilig Hart en die van de Heilige Maagd Maria, hier vlak achter mij. Het is ook mooi om een plaats van gebed te kunnen vinden zo vlak in de stad. En daar hebben wij ook even van kunnen proeven. Wij gaan van hieruit opnieuw verder, richting Knokke. Er liggen nog enkele mooie kerken in het vooruitzicht. Maar het eerste wat we gaan doen, is opnieuw halt houden bij de Visserskapel in Bredene. Ook daar, vlak bij de tramhalte, vindt u dus die fameuze kapel waar we eerder te gast waren in onze tocht van Brugge naar Bredene en waar we opnieuw zullen bidden voor de zielerust van een ieder die het leven heeft gelaten op zee. Zo, we stappen opnieuw de kusttram op en zullen deze keer een stuk van het water oversteken, namelijk wij gaan over het Vlotdok en de Noordede heen, richting het visserijdok en zo buigen we dan langzamerhand opnieuw af in de richting van het strand en volgen we opnieuw de kustlijn. De volgende halte ligt niet zo heel ver weg, namelijk Bredene. En wij zijn eerder in Bredene geweest, u weet dat, bij een vorige tocht hebben we daar de Visserskapel bezocht. Maar dat is zulk een mooie plaats dat we ook in deze aflevering daar zeker halt houden. En opnieuw mogen we ontdekken hoe onze lieve vrouw bepaalde mensen op ons pad stuurt om in gesprek te gaan, om iets te mogen ontvangen.

Zo zijn we ondertussen aangekomen in Bredene. En dat is een niet onbekende plaats voor iedereen die Pelgrim in eigen land meevolgt. We zijn hier al eens geweest, maar toen kwamen we van een andere richting, namelijk van Brugge. En was dit ons eindpunt. Maar ja, zo ziet u maar, onze lieve vrouw die... Zo ziet u maar, onze lieve vrouw vindt ons opnieuw op onze pelgrimstocht natuurlijk. Wel, die kapel, we gaan die zo meteen toch nog even bezoeken, ligt vlakbij het Paalsteenveld. Een park van zowat 10 hectare in de duin naar polderovergang, waardoor de graslanden die men hier kan vinden een typische en soms zeldzame kustflora kunnen herbergen. Het is zo dat men hier een grote verscheidenheid aan bloemen en planten kan terugvinden. De kaardenbol, de moerasrolklaver, echte koekoeksbloem, de grote ratelaar en duizend guldenkruid. Het zijn maar enkele mooie soorten die je hier in dit gebied kan aantreffen. Dat in de periode tussen 2013 en 2015 nog helemaal werd aangepakt. Al die bloemenpracht heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op, jawel, vlinders. Zoals bruin en bont zandoogje, de Atalanta en de kleine vos. U kan ze hier allemaal bewonderen. Talrijke broedvogels, zoals de tjiftjaf, de zwartkop, de tuinfluiter, de spotvogel en de groenling, vinden ook in het Paalsteenveld een plaatsje. Mocht u zich heel sportief voelen tijdens de pelgrimstocht, wel, dan is het ook de gelegenheid om hier even een bezoekje te brengen. U kan er terecht op een voetbalveld, er is een petankeveld en dergelijke meer. Een go-kart parcours vindt men natuurlijk hier ook. En bij de herinrichting van dit gebied is gezorgd voor zowel speelpleintjes voor de allerkleinsten als voor de wat grotere. Bovendien heeft het ook een educatief aspect. Er wordt onder meer geleerd hoe je jouw eigen tuin op een milieuvriendelijke en ecologische manier kan beheren. En aantrekkelijk kan maken voor bijvoorbeeld vlinders. Ja, u hoort het, we staan eigenlijk vlakbij een straat. Dus we gaan nu even opnieuw de straat oversteken. Naar de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Duinen, daterend uit de 18e eeuw.

En zo bevinden we ons onmiddellijk in een klein stukje groen zo vlakbij de weg. Dus het is zo dat deze kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw en de bijnaam van het Breiningskapelletje draagt. Het is een bekend bedevaartsoord voor onder meer vissers en zij die sympathisanten zijn met zij die op een of andere manier iets te maken hebben met de zee en daar hun broodwinning uit halen. Het is dus gelegen in een klein beboomd parkje met een altaarkapel onder dakruiter uit 1954. Men vindt hier ook tal van zitbanken en een omgang met 8 staties. Hier vlak naast de kapel, die gebouwd is in 1736, vinden we ook een kleine Mariagrot, waar ook nu opnieuw kaarsjes branden. Wat altijd een teken is natuurlijk dat mensen naar hier komen om hun intenties toe te vertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Misschien wel iemand hebben die op zee zit, iemand die de broodwinning dient te halen uit de zee. De kapel zelf dateert dus uit 1736, zoals we daarnet al konden horen, en vervangt eigenlijk een houten kapel die hier gebouwd werd uit 1717. We gaan even de kapel binnengaan. En daar treffen we natuurlijk de vele verhalen van mensen die het leven hebben verloren op de zee. Ook als we hier vorige keer zijn geweest, toen hebben we zo enkele van die verhalen tot bij u kunnen brengen. En we zien hier bijvoorbeeld een aandenken aan Julien de Rette, geboren op 4 december 1921. Vermist in de oorlogsjaren van 1943 met het schip Moanda van de koopvaardij en getorpedeerd door de Duitsers en nooit meer iets van gehoord. De overblijvende familie en zijn zus gedenken hem in hun gebeden. Mogen de Heer zich ontfermen over hem en mogen hij rusten in de vrede van Onze Lieve Heer. En dan een gedenkprentje van een ganse familie. Verschillende vermiste vissers die hier vermeld zijn. Met de tekst: op zee wilden ze zijn, op zee zijn ze gebleven. Ja, het is natuurlijk voor mensen die weinig te maken hebben met de zee, weinig te maken hebben met de broodwinning die men kan halen uit tal van beroepsactiviteiten die met de zee verbonden zijn. Soms een beetje ver van ons bed, zouden we kunnen zeggen. Maar als we hier in de visserskapel komen, dan worden we er mee geconfronteerd. Ik zie hier ook een afbeelding van de heilige Rita. En natuurlijk hier het beeldje van Onze Lieve Vrouw. In de maanden juli en augustus wordt hier iedere zaterdag om 18 uur een eucharistie gecelebreerd. Hier staat de tekst: Onze Lieve Vrouw der Duinen bidt voor ons. En ook een gedenkstandbeeld, de Bredense zeelieden die omgekomen zijn op zee. En een hele lijst van namen van mensen die dus nooit teruggekeerd zijn naar hun geliefden. Voor ons is het zeker de gelegenheid om voor hen te bidden. Laten we dat doen door samen een wees gegroet te bidden voor de zielenrust van al deze mensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We zien hier ook een krantenartikel van 19 januari 1971. Verdwijning in zee van scheepsjongen Jean-Pierre Beyen, de zoon van Gabriel Beyen en Gilberte Allard.
geboren te Oostende op 11 januari 1954 en omgekomen op zee bij ongeval aan boord van de O-198 Juhel. Het leven is in oorsprong en einde een groot geheim. Het is een gave van God die toevertrouwd wordt aan de liefde der ouders. Zij schenken hun kinderen het leven, zij voeden hen op, zij leven voor hun geluk. Maar overal dreigen er gevaren aan land en op zee, op reis en op het werk. Een tragisch ongeval op zee heeft een jong en beloftevol leven zo ongelooflijk plots afgebroken. Het is een zware slag voor zijn ouders en broer. Het is een groot verlies voor de visserij, vooral voor zijn kameraden op het schip en voor zijn reder die van hem hield. Jean-Pierre was door iedereen geliefd, omdat hij eenvoudig en rustig, dankbaar en werkzaam was. Hij ging helemaal op in het vissersleven, waar hij een veelbelovende toekomst tegemoet ging. Hij hield van zee en schip. Hij was bekwaam, fier op zijn werk en gelukkig om de vriendschap van zijn reders en zijn kameraden. Hij was nog zo jong dat hij de zorgen van het leven niet gekend heeft. Met zijn gave en ongerepte zielenschoonheid is hij het eeuwig leven ingetreden. Wij geloven dat de goede God hem in zijn liefde zal opnemen. Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt Christus. Jean-Pierre was een echt christenjongen, bemind door God en door de mensen. Wij zullen onze waardering en genegenheid tonen door ons gebed. Wij bidden u, Heer Jezus, voor de zielrust van Jean-Pierre en om sterkte en troost voor zijn die bedroefde familie. Wij vertrouwen op u, want gij hebt door uw dood en verrijzenis voor ons het eeuwige geluk verdiend. Heilige Maria, ster der zee, bid voor ons. Een doodsbericht dus uit 19 januari 1971, maar toch ook een heel ontroerend getuigenis van het christelijk geloof van Jean-Pierre Beyen, de scheepsjongen die nooit teruggevonden werd, voor altijd zijn rustplaats kent in de zee die toch altijd een beetje mysterieus blijft. Ja, tal van verhalen die we hier kunnen terugvinden. Veel jonge mensen ook die het leven laten op de zee. Toch confronterend om hier te komen. Dat was de vorige keer ook zo en dat is vandaag niet anders. En dus ben ik even naar de grot gewandeld. En hier branden dus tal van kaarsen. Allerhande. Tot de heilige Antonius, de heilige Therese van Lisieux zie ik, onze lieve vrouw van altijddurende bijstand, de barmhartige Jezus, van de kapel zelf natuurlijk ook, en vele van onze lieve vrouw. De heilige Maria Magdalena zie ik er ook staan, en ook een noveenkaars voor het jubeljaar, het heiligjaar 2025. We gaan nog even een plaatje zoeken tussen die statiekapelletjes, zoals dat heet. Een plaatje zoeken om een opnieuw een passage uit de Heilige Schrift te mogen ontvangen. En zo ben ik even in de richting van het altaar gewandeld. En wanneer het gaat over leven en dood, dan zijn er eigenlijk twee passages die onmiddellijk doen denken aan leven en dood tegelijkertijd. Namelijk het doopsel. Het doopsel van Jezus in de Jordaan. Met het doopsel sterven wij namelijk met Jezus Christus en verrijzen samen met hem tot een nieuw leven. Twee plaatsen in de gebeurtenissen rond het volk van Israël in het Oude Testament zijn verbonden met water.
We hebben één moment waarop het volk bevrijd door Mozes, in opdracht van God, door de Rode Zee trekt, om zo de woestijn in te gaan, 40 jaar lang, op weg naar het beloofde land. Gaandeweg zullen er verschillende momenten zijn waar water een belangrijke rol speelt. Denk maar aan het water dat opspringt uit de rots, wanneer Mozes op de rots slaat. Denk maar aan het ondrinkbare water dat drinkbaar wordt door een stuk hout in te werpen. Een beeld van het kruis van Jezus Christus. En natuurlijk de overtocht. De overtocht naar het beloofde land, iets wat Mozes zelf niet meemaakt. En die overtocht door de Jordaan, over de Jordaan, naar het beloofde land. Wel, in die zin kan men dus eigenlijk zeggen dat die geschiedenis van het volk van Israël ook symbool staat voor ons eigen leven. Wij worden bevrijd uit de slavernij, niet van Egypte, maar wel die van de zonde en van de dood, om niet door de Rode Zee te gaan, maar wel gedoopt te worden. Vervolgens komen we niet terecht in een of ander paradijs, maar we komen terecht in de realiteit, de woestijn, met al zijn moeilijkheden, waar wij het manna mogen ontvangen, de Eucharistie, en de verschillende beelden die ook in het Oude Testament naar voren komen. De 10 geboden worden ons geschonken om vervolgens door het laatste doopsel te gaan, namelijk de dood. En zo binnen te gaan in het eeuwig leven, het beloofde land. Laten we die twee passages, die van de Exodus, de doortocht door de Rode Zee, in het gelijknamige boek natuurlijk, in het Oude Testament, en het doopsel van Jezus in de Jordaan tot ons laten komen.

We zullen niet de hele passage uit het 14e hoofdstuk van het boek Exodus lezen. Het volk begint te morren, zegt eigenlijk, hier staan we dan aan die zee met Farao en zijn wagenmenners achter ons aan, die ons naar alle waarschijnlijkheid zullen doden. Had u ons niet met rust kunnen laten, het was beter, zo staat er in het boek Exodus, het is beter hen te dienen dan te sterven in de woestijn. De Heilige Schrift gaat verder. Mozes gaf het volk ten antwoord. Vrees niet en blijf volhouden. Dan zult u zien hoe Yahweh u vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog, daarna zult u ze nooit meer zien. Nooit meer. De Heer zal voor u strijden. Zelf hoeft u geen vinger uit te steken. Toen sprak de Heer tot Mozes. Wat roept ge mij toch? Beveel de Israëlieten verder te trekken. Gij zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mij verheerlijken ten koste van Farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, als ik mij verheerlijk ten koste van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners. De engel van God, die aan de spits van het leger der Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op. De wolkkolom ging weg van de spits en stelde zich achter hen op. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die nacht donker, zodat het heel die nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de Heer deed die hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten van één. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in. Alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners, gingen achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen de morgenwaken richtte de Heer vanuit de wolkkolom en de vuurzuil zijn blikken op de legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van de wagens scheef lopen, zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit, laten wij vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen tegen ons. Toen sprak de Heer tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun wagenmenners. Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en toen het licht begon te worden, vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. Daar de Egyptenaren er tegenin vluchtten, dreef de Heer hen midden in de zee. Het water vloeide terug en overspoelde wagens en wagenmenners, heel de strijdmacht van Farao, die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna was gegaan. Niet één bleef gespaard. De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de zee heen getrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte. Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen Israël de Heers machtige optreden tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag voor de Heer. Zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes, zijn dienaar.

0: Na een eerste passage te hebben voltooid, de laatste woorden waren nog maar net uitgesproken, overkwam een dame met een fiets richting de tuin, stapte af en ging het kleine kapelletje binnen voor een kort gebedsmoment. Iedere keer wanneer dit gebeurt, proberen we het ook te ontvangen als een geschenk van God, van onze lieve vrouw, om deze persoon aan te spreken en te ontmoeten. Soms volgt daar een korte ontmoeting uit, waarbij de persoon in kwestie eerder aangeeft het niet onmiddellijk te zien zitten om iets te zeggen in de microfoon of een kort gesprek te hebben aldaar. Maar soms delen we ook in de diepe emotie van de mensen die we ontmoeten. En dat is ook het prachtige aan pelgrimeren. Je wordt gedurende een korte tijd deel van het leven van andere mensen, die getroffen worden door van alles in hun leven, net zoals wij dat ook meemaken. Het leert ons dat we niet op het eerste zicht zomaar kunnen zien aan iemand die we voorbijgaan of ontmoeten, wat er in die persoons leven gaande is. We weten niet met welk verdriet, welke moeilijkheden ze rondlopen. Deze ontmoeting was, en dat moet ik op voorhand zeggen, een heel emotionele ontmoeting. Dat zal u ook zo meteen horen in het interview. De dame in kwestie heeft ons zeker ook toestemming gegeven om dit moment met u te mogen delen. Op deze wijze ontvangen we een intiem moment eigenlijk, waarbij we als het ware kort binnengaan in het leven van iemand. Mogen we daar ook de uitnodiging ontvangen om voor onze medepelgrims die we ontmoeten onderweg te bidden. Zo mocht ik in gesprek gaan met Rita, die het volgende aan ons toevertrouwde. Ja, beste luisteraars, ik sta ondertussen bij Rita. Rita, ik zag u hier met uw fiets toekomen en een klein gebedje doen hier in de visserskapel. Kunt u uzelf misschien kort voorstellen aan onze luisteraars en even vertellen waarom u vandaag naar hier gekomen bent?
1: Ja, ik kom hier regelmatig, omdat ik hier eigenlijk niet zo ver woon. En mijn man is gestorven. En we kwamen hier regelmatig samen. Nu doe ik dat alleen, maar ja. Het is een beetje moeilijk. Het zien ook mensen natuurlijk, dat ik hier zie op de foto, dat ik ook ken. Dat is ook een keer een aandenken aan hen terug. He. En blijf hier nog niet te lang. Maar ja, dat doet me deugd.
0: Een weesje groetje, zoals u mij zei in het kort voorgesprek dat we hadden. Ik zie natuurlijk de emotie van het feit dat dit u sterk doet denken aan iets wat u met uw man altijd samen deed. Hadden jullie een band met de zee? Kennen jullie veel mensen die eigenlijk op zee hun brood verdienen?
1: Eigenlijk niet echt, ja. Niet echt. Wel, ik kon niet zeggen, niemand. Maar eigenlijk niet zoveel. Maar dat ik natuurlijk achter haar naal gaan, ga ik naar de stand altijd. Naar de boot. En mijn man kon daar ook iemand heel goed. En zo ga ik ook nog altijd naar daar. Ik weet het niet, ja. Dat is lekker al 30 jaar dat ik hier kom. Ik kan toch niet laten nog passeren voor ik binnen te komen. Nee.
0: Ja.
1: Ja. Kijk, het is al triest, die mensen die op zee ook in het leven lopen.
0: Ja, ik vind het zelf ook altijd heel aangrijpend. Ik deel uw emotie ook. Vooral ook de jonge mensen die van op de foto's u aanstaren, het is toch wel confronterend.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat doet de mensen iets. Hè. Ja, maar ja, kijk. Het is zo, en we kunnen er niks aan doen.
0: Nee. Maar toch dat gebed bij onze lieve vrouw ter duinen, hè, zij die waakt ongetwijfeld over de zielen van alle mensen die het leven hebben verloren op de zee. Het blijft voor u iets belangrijk.
1: Ja, toch wel hoor. Toch wel, ja. Tuurlijk, als je naar de zee kijkt, dan denk ik altijd, mens toch. Als je daar al zo in, die boten die vergaan, dan moet het allemaal vreselijk zijn. Je ziet toch niet dood van het eerste moment, in feite. Het is eerst nog proberen je te redden, maar ja, wat dan in de zee is, gaat dat natuurlijk niet. Ja, de zee trekt me natuurlijk aan, maar ik ben niet meer zo... Maar ja, het is ook met mijn ouderdom, dat ik niet zoveel meer in de zee vroeg.
0: Ja.
1: Ik kan de zee zwemmen en al, maar ja, dat is nu wel een beetje gestopt.
0: Heeft u het geloof meegekregen van thuis uit? Van waar komt de gewoonte om toch naar ons liefvrouwke te gaan?
1: Van thuis uit, ben ik wel christelijk opgevoed. Maar met ouder te worden is dat wel iets veranderd. Maar dat wil niet zeggen dat ik hier niet kom. Nee, in feite. Mijn man was eigenlijk niet gelovig. Maar toch kwam hij altijd mee met me. Altijd, altijd. Ja, het is ook veel gebeurd natuurlijk. He. Met de kerk hebben een deur. He. Het is veel veranderd. He. De kerk die sluiten en al.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Het is inderdaad niet eenvoudig om nog ergens een goede mis te vinden waar dat je gemakkelijk naartoe kunt geraken. U ondervindt daar ook zelf de moeilijkheden in.
1: Ja, ja, maar ik persoonlijk heb het niet echt nodig om naar de mis te gaan. Ik kan gewoon een kerk of ergens binnenstappen, mij daar een beetje zetten en dat doet me wel deugd. En ja, een beetje spreken of ja, dat ik zijn een weesje grootje lezen. En dat doet mijn deugd. Ik vind het niet zo nodig van elke zondag, zoals vroeger, naar de kerk te gaan eigenlijk. Mm-hmm. Dat is eigenlijk zijn mening. He.
0: Zeker. En ik vind het toch heel mooi dat de Vlaming eigenlijk, en zeker ook hier in West-Vlaanderen, ja, er is die grote band met de zee, maar ook met Maria toch wel, hè?
1: Ja, toch wel. Zeker, ik heb dat ook meegekregen van mijn meetje bijvoorbeeld. Mijn meetje had altijd Maria aan een hele hart staan. Zelfs in haar tuintje, als ze met schelpjes, ze is zelf gemaakt hoor, een grotje gemaakt, maar weer ons lieve vrouwtje. En met de Bernadette, ik zie het nog altijd voor me, op een blokje, Bernadette en onze lieve vrouw. En we zaten daar ook, zoals ze door een bankje gemaakt, ik zat toen ook een beetje bij haar. Je ziet dat zo opgebracht.
2: Ja, ja. Ja.
0: En op die manier is natuurlijk ook wel het geloof altijd een beetje een herinnering aan uw jeugd en aan mooie momenten als kind.
1: Ja, tuurlijk, absoluut. Ik ben ook van de buiten, ik ben echt niet van geboorte. Mm-hmm. En het is toch nog een andere mentaliteit, de buiten of eigenlijk stad of oostend of stad. Ja, iedereen was er in feite, gelijk katholieke feiten. Kunnen niet echt zeggen, mensen. Ja, nu is dat veel veranderd al. Hè. En zeker in Oostende.
0: Komt u soms naar de mis bijvoorbeeld, als hier de mis wordt gedaan?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik zeg dat daar altijd. Hè. Ik ga moeten naar die mis komen. Hè. Want dat is de zondag. Hè. Of, hè. De zondag voormiddag. Hè. Maar het is iedere keer... Oei, ik zie weer te laat. Ik ga zeker een keer komen.
0: Ik denk dat onze ontmoeting misschien een keer aan uw mouw trekken is om u aan te sporen om te komen.
1: Ja, misschien wel. Hè. Misschien wel. Maar ja, ik kan dat toch zeker een keer moeten doen. Ik kan dat een keer moeten... Een keer op een zondag zeggen... Ja, ik kan dat nu eerst en vooral een keer naar die mis gaan. Wel. En nu gaat zeker... Ja, het is juli, augustus. Ik denk elke week. Hè,
2: ja,
1: anders niet, hè, in de winter niet.
0: En het is ook zo, hè, we beschouwen ieder die we ontmoeten op onze weg, of het nu mensen zijn die iedere zondag naar de mis gaan of niet, als een cadeau van God. Dus voor mij was het een mooi moment om u te mogen ontmoeten, ook om een stukje emotie te delen, hè, want ik denk dat soms ook wel belangrijk is. En we zullen zeker ook uw man meenemen in ons gebed op het verdere verloop van onze tocht, en ook zeker voor hem bidden.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen, ik wens u nog heel veel sterkte ook in uw verdriet. Is uw man lang geleden overleden?
1: Dat is 2 jaar, maar dat nog niet goed. Nee. Het is maar ja, natuurlijk dat enorm mensen dat alleen zijn die enorm moeilijk is.
2: Ja.
1: Maar 49 jaar getrouwd. Altijd samen. Ja, veel gewerkt. Maar we waren nu op ons pensioen. Ja, ik ben er niet lang van genieten in feite samen. Ja, dat is een stuk van mijn lichaam die verdwenen is.
0: Ja, het spijt mij om dat te horen. Ik deel ook zeker in uw pijn en in uw verdriet. Zo delen we toch een klein beetje. Ook al kennen we elkaar niet, maar het raakt mij ook echt om het verhaal te horen. We gaan zeker aan hem denken. Ik wens u toch veel sterkte en veel moed. Blijf naar ons lief vrouwke gaan.
1: Ja, zeker niet laten. Ik kan dat absoluut niet laten. Maar het is al meer natuurlijk. Nu is het een beetje als weer die drempel zoek gaan, zo, omdat ik weet dat ik weer ga in. Nee.
2: Ja.
1: Ik hier ben, kom. Maar ja, ik heb dat op buiten zien weer en met mijn fietsen weg ben. Het is misschien een verlossing dat je kan weten.
0: Het zou wel eens kunnen. En ook, het is toch wel goed ook om te bedenken, Jezus heeft zelf ook geweend, hè, over Jeruzalem. Dus de het emotionele, wat het hart aanbelangt, is toch ook echt belangrijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is een feit, hè. Ja. Ja, ik kan er eigenlijk niet veel meer over zeggen, in feite.
0: En ook een getuigenis van de waarde van het huwelijk, toch ook ergens wel. Ja. Want u zegt vele jaren getrouwd. Ja. Het is duidelijk.
1: Een goed huwelijk. Absoluut. Een goed huwelijk. Ook ik hoor sommige mensen dan zeggen, goh, maar... was hier ook een madame die zei tegen me, goh, zie je toch dat we samen een pensioen zien, hè? En we hebben het, goh, dat ik zei, maar durf je dat zeggen? Goh, ik heb toch echt een probleem, dat ik zei, met een genoten zo van een pensioen, samen met een fiets rijden, gaan wandelen, ik keer op reis gaan, ik keer gaan eten. En ja, kijk... En ik verlies hem toch.
0: Hoe is hij overleden?
1: Hartsbloeding. Ja.
0: Dus plots eigenlijk?
1: Plots. Maar niks meer kunnen zeggen tegen elkaar.
0: Maar ik ben er zeker van dat hij wist dat je hem graag zag.
1: Maar natuurlijk. Hij wist dat zeker. Ja. En wederzijds, ja, je moet dat niet altijd zeggen. Je voelt dat aan, je weet dat, zulke dingen, ja.
0: Wel, ik ben toch heel dankbaar dat u die kwetsbaarheid een stukje met ons hebt willen delen.
1: Ja.
0: Ik neem het zeker mee, en dat meen ik ook echt. We zullen er zeker voor bidden. En wie weet komen we elkaar nog wel eens op een andere gelegenheid tegen. Maar ik denk toch dat ons lief vrouwken op een of andere manier dit moment mogelijk heeft gemaakt, op zijn minst om toch, en ook onze luisteraars, om te bidden voor u, om echt te bidden voor u en te zeggen van kijk, we proberen het een stukje mee te dragen.
1: Ja, allee, maar ja, dus, ja. Kunnen lijkt niet echt veel op antwoorden.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee, ik denk, soms is verdriet gewoon te groot om er woorden op te plakken.
1: Ja, maar dat is zo. Iedereen zegt altijd, en denkt, dat gaat nooit gaan. Een keer mijn leven, maar toch een misleven, nee. Ja, en zie zoveel mensen die tegenkomen. Hè? Ja. Mensen die hun kinderen verliezen.
0: Ja,
1: haak als nee, verdriet. En als het niet tegenkomt, weet je niet wat dat is.
0: Nee. En dat kunnen we ook niet pretenderen, want het is voor mij niet in te beelden wat het is. Hè?
1: Moet het ook niet in beeld, moet niemand in beeld.
0: Nee.
1: Ja, en ik zeg, je kan het niet. Toch geen. Je had geen half uur met mij gedacht. Dat was nu 2 jaar. Een half uurtje had niet meer gedacht. Nou ja. Ik heb nog geluk. Ik heb kinders. Ik heb kleinkinders. Ik heb naar een achterkleinkindje.
0: Ja, mooi. Ja.
1: En dat geeft me wel weer een beetje moed. Maar ja, als de kindje geboren weer, dacht ik, oh, dat nu dan niet meemaakt. Dat is altijd hetzelfde.
0: Ik zou wel zeggen, misschien is het ook echt wel goed om te blijven spreken met hem. Hè?
1: Ja.
0: Te geloven dat hij echt bij onze lieve Heer is en dat hij u hoort als je tot hem spreekt. Hè?
1: Als er een hemel bestaat, God naar de hemel houden. Absoluut. Je nooit een kwaad woordje van iemand zeggen. Nooit niet roep. Rustig. Braaf. Staan ik dikwijls op de hemel is stuffen, zeker niet. Dan er niet is. Ja, moest het al zulke meisjes zien, lekkie. Zo nooit een oorlog zien we.
0: Het is echt een getuigenis van uw grote liefde voor uw man. En het moet ook een mooie man geweest zijn, als ik het zo hoor aan uw getuigenis.
1: Ja, absoluut, absoluut. Dat, ja. We worden 2 handen op een buikje, dat me zeggen. Ja. En dan moet ik leren leven zonder hem, hè.
0: Daar kan niemand iets op zeggen, want elk woord schiet tekort.
1: Ja, maar ja, dat is waar. Ik had er niemand iets zeggen. En iedereen weet dat wel. Hè.
0: Ja,
1: ze weten, ze zitten ook lekker in mijn straat, dan moet je er altijd samen worden en al. Iedereen weet dat. Hè.
0: Ik wens u oprecht veel sterkte, veel moed in het dragen van dit verdriet. Wij zullen ons klein steentje dat we kunnen bijdragen, proberen bijdragen om uw lijden een klein beetje te helpen dragen. Maar het is een verdriet dat jij inderdaad een stukje alleen moet dragen. Maar het toevertrouwen aan onze lieve vrouw af en toe hier is komen. Een keer denken aan uw man en wees gegroetje bidden. Ik denk dat het u zeker goed zal doen.
1: Oké, dank u wel hoor.
0: U bent bedankt. Van het moment van de ontmoeting met Rita gaan we terug naar de plaats waar we daarnet onze eerste passage uit de Heilige Schrift mochten ontvangen. Uit het boek Exodus. En keren ons met een biddend hart tot het evangelie. Daar ontvangen we de passage die velen onder u ook al vaak hebben gehoord, het doopsel van de Heer Jezus Christus in de Jordaan. Hoe frappant is het toch dat net op het moment dat we die twee passages over leven en dood lezen, dat je dan net zo'n getuigenis ontvangt, zoals we iedereen die we ontmoeten op onze weg, we zien als een geschenk van God, die ons iets wil zeggen, iets wil communiceren, iets wil meegeven. Ja, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Je ervaart daar de nabijheid van God zelf, van onze lieve Heer en van onze lieve vrouw, waarbij we hopelijk een klein beetje met ons gebed troost kunnen vragen voor Rita in het moeilijke afscheid dat ze moet nemen van haar man, die 2 jaar geleden zo plotseling overleed. We gaan daarbij opnieuw lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde hem tegenhouden met de woorden: "Ik heb uw doopsel nodig, en gij komt tot mij?" Jezus antwoordde hem: "Laat nu maar, want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen." Toen liet hij hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open, en hij zag de Geest Gods nederdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: "Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb." Zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust. Een volgende keer gaan we van hieruit vertrekken en gaan we verder richting Knokke, onze uiteindelijke eindbestemming. We komen opnieuw voorbij een duinenpartij en gaan richting De Haan. Gekend omwille van de Concessiewijk. Wist u trouwens dat Albert Einstein hier een tijd heeft verbleven en aan tafel heeft gezeten met James Ensor? Dat ontdekt u een volgende keer. We gaan op bezoek in de Concessiewijk en zullen ook halt houden in de kerk die toegewijd is aan de heilige Monica. Zo gaan wij verder in de richting van Wenduinen, Blankenbergen, Zeebrugge en uiteindelijk Knokke. Van harte dank voor het meegaan tot in Bredene en graag tot een volgende keer.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Marcelo, generaal Alvear, Mendoza, Argentinië. Marcelo en zijn vrouw Liliana namen deel aan de Mariathon door te bidden, de radio bekendheid te geven in hun gebied en donaties in te zamelen voor Radio Maria-projecten over de hele wereld. Hij vertelt ons dat hij 30 jaar in een andere kerk zat, maar dat hij na de dood van zijn vader Radio Maria vond en dat leidde tot zijn bekering. Mijn vader was heel vroom en luisterde elke dag naar Radio Maria. Toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen, sprak hij met mij over de heiligen, over Maria en over wat hij op Radio Maria hoorde over de rozenkrans. Maar ik schonk geen aandacht aan hem en ik was geen gelovige. Op een dag na de dood van mijn vader, terwijl ik zijn huis aan het schoonmaken was, zette ik de radio.

Joan en Radio Maria was daar. Ik begon te luisteren en beetje bij beetje begon ik te bidden met de radio. Op dat moment begreep hij dat de gebeden van zijn moeder, zijn vader, zijn zus, zijn vrouw en de maagd hem tot bekering hadden gebracht. Wat voor Marcel aanvankelijk van weinig belang was, werd via de radio omgevormd tot een dagelijks apostolaat dat hij deelt met zijn vrouw. Nu doen zowel Liliana als Marcelo actief mee aan de Mariathon. Mijn vrouw werkte al bij Radio Maria en toen we de brief kregen van het station waarin we werden uitgenodigd voor de Mariathon, ook al wisten we er niet veel van, zijn we erover gaan praten met familie en kennissen. We maakten fotocopieën van het materiaal, we baden en we gingen met Liliana op bezoek bij buren met een foto van onze lieve vrouw die ik van mijn zus had gekregen. We spraken ook met de burgemeester en wethouders, met veel mensen en zamelden donaties in voor de Radio Maria-projecten over de hele wereld. We gaan bijna elke dag op pad om reclame te maken voor de radio en om deel te nemen aan de Mariathon. We vroegen wat hij tegen iemand zou zeggen om hen aan te moedigen om mee te doen. Bidden. Vraag je moeder Maria en Jezus om je de kracht te geven. Over de hele wereld lijden veel mensen. Er zijn mensen die vervolgd worden omdat ze christen of katholiek zijn. We hebben martelaren voor het geloof. Daarom moeten we erop uitgaan, met geloof, om onze broeders en zusters te ontmoeten.

Dr. Dubravka Cimunovic, Zagabria, Kroatië. Mijn naam is Dr. Dubravka Cimunovic en ik werk al heel lang samen met Radio Maria. Ik organiseer en voer volksgezondheidsprogramma's uit. In het begin vroeg ik me vaak af of Maria mij had uitgekozen of dat ik Maria mijn verlangens wilde opleggen. Ik kwam vaak op deze vraag terug, tot ik op een vrijdag een show zou houden. Een paar dagen eerder had ik bedorven vlees gegeten, dat afkomstig was van een gerenommeerd bevoorradingscentrum, en ik raakte in een anafylactische shock. Hoewel tal van complicaties werden voorkomen door een snelle medische ingreep, legden doktoren me uit dat als de shock mijn ademhalingssysteem had aangetast, ik het niet zou hebben overleefd. Ik herinner mij het moment dat ik op de brancard lag en rondkeek om een van de verpleegkundigen te zoeken met de vraag om een deken over mij heen te trekken. Mijn hele lichaam voelde aan als een ijsberg. Op dat moment telde mijn werk, mijn taken en alle andere vooraf afgesproken activiteiten niet meer. Mijn geest werd alleen maar bezet door de enkele gedachte om warm te worden. Terwijl een verpleegster mijn vermoeide lichaam toedekte met een met bloed besmeurde deken, verontschuldigend dat er geen dekens voor waren, besefte ik hoe weinig er nodig was om tot rust te komen. Terwijl de warmte zich door mijn lichaam verspreidde, werd mij duidelijk dat al mijn verplichtingen en plannen voor die week niet door konden gaan. Gezond verstand vertelde mij dat het van woensdag tot en met vrijdag niet mogelijk zou zijn om voldoende te herstellen om de show te doen. In sommige situaties weten we echter niet echt wat we denken te weten. Onze lieve vrouw heeft mij een wonder geschonken. Door mijn pijnlijke en gevaarlijke ervaring kreeg ik een heel duidelijke boodschap. Jij hebt niet gekozen voor mij, maar ik heb jou uitgekozen. Op vrijdag werd er op de radio over mij gesproken. Aan mijn zijde waren de doktoren en boven mij alleen God. Die dag baden duizenden mensen voor mijn leven. Radio Maria bad dagenlang op alle continenten. Een priester kwam mij bezoeken en gaf me de ziekenzalving. God was mij genadig en gaf mij een nieuw leven. Ik dank hem er elke dag voor. Feit is, ik had geen stem en nu zing ik. Ik had geen benen en nu ren ik. Ik had geen armen en nu help ik. Ja, God is groot, prijs Jezus. Radio Maria is mijn tweede huis. Ik ben er wekelijks, meerdere keren als vrijwilliger. Ik wandel en prijs Gods voorzienigheid. Ik zit en ik voel de aanwezigheid van Jezus. Ik spreek en ik verkondig het geloof.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Theo's mond werd droog. Hij herkende dat accent. Hij hoorde het elke dag in de stem van zijn vriend en kapitein Taharka. Het was Kushitis. Kushitis? De moordenaar was brutaal het huis binnengewandeld om af te maken wat hij begonnen was. Hij probeerde Karilene helemaal achter zich te duwen. Tot zijn afschuw ontweek ze zijn zoekende handen en rende naar de donkere gang. Yeshua, fluisterde hij, even verlamd van afgrijzen voordat hij achter haar aanging. Ze hield haar pas niet in totdat ze voor de vreemdeling stil bleef staan. Theo bereikte haar een fractie van een seconde later. Al zijn spieren waren gespannen. Hij was klaar om te vechten. Hij was geschokt toen ze zich tegen de man aanwierp. Theo's hart stond stil. Hij had een ogenblik nodig om zich door te laten dringen wat ze riep. Nathema haar! Lange armen spreidden uit en werden om haar heen geslagen, hielden haar zachtjes vast en koesterden haar. Theo wankelde van opluchting. Nathema haar! Wat ter wereld deed die eunig in Rome? God zij dank dat je veilig en wel bent. Nathema haar liet zijn adem ontsnappen. Karilene drukte hem nog eens tegen zich aan. Ze kon niet ophouden met grijnzen. Hoe ter wereld heb jij mij gevonden? Dat is een lang verhaal. Zullen we gaan zitten? Natuurlijk. Karilene trok hem mee naar de binnenplaats. Pas toen onder het felle licht van de ochtendzon merkte ze de donkere kringen onder zijn ogen, zijn samengeknepen lippen, de holle wangen, haar stappen wankelden. Kom rust uit, zei ze met een trilling in haar stem. Je hebt jezelf uitgeput. Nathema haar zag er meer dan moe uit. Hij zag er ongezond uit. Ze leidde hem naar de stenen bank bij de fontein. Ik zal ontbijt voor je halen. Hij knikte en glimlachte naar haar. Zijn ogen straalden van genegenheid. En ook van opluchting. Haar hart werd samengeknepen van schuldgevoel. Ze had hem vreselijk ongerust gemaakt door zonder een woord van uitleg te vertrekken. Ze nam zich voor de uren en dagen van bezorgdheid goed te maken. Ze probeerde zich niet al te veel zorgen te maken en schepte een bord vol met warme tarwepap. Ze vulde een beker met posca, aangelengde azijn met specerijen, voegde een scheut honing toe en zette het ontbijt op de bank voor Nathemahar neer. Hij drukte zijn gevouwen handen tegen zijn buik. Ik was bang dat ik je nooit meer zou zien, Karilene. Ze wierp zich tegen hem aan, hield hem stevig vast en kuste zijn aschgrauwe gezicht. Vergeef me dat ik je ongerust heb gemaakt, Nathema haar. Ik ben naar Rome gegaan om Vitruvia te zoeken. Ik heb meerdere brieven geschreven aan Mariamne en Hermione. Ze wisten dat ik veilig in Rome was aangekomen. Ik heb jou geen brief gestuurd, omdat het niet bij me opkwam dat je te weten zou komen dat ik weg was. Ik was van plan om naar Caesarea terug te keren voordat je van mijn vertrek had gehoord. Nathema haar streek met een hand over zijn hoofd. De koningin vertelde me dat ze een gerucht heeft gehoord dat iemand een moordenaar in dienst heeft genomen om je te doden. Ze gaf me toestemming om naar Caesarea te gaan om je veiligheid zeker te stellen. Karilene viel bijna van de bank. De koningin? Weet ze wie ik ben? Ze weet dat je de kleindochter van Quintus Blandinus bent. En ze weet dat wij een hechte band hebben.
1: Nee.
0: Kennelijk. Wanneer heb je dat ontdekt? Toen ze me naar haar troonzaal liet komen om me op de hoogte te stellen, vlak voordat ze onthulde dat je leven in gevaar verkeerde. Tot dat moment dacht ik dat het me gelukt was om je een eind uit haar buurt te houden. Natuurlijk snelde ik na haar waarschuwing zo snel als ik kon naar Caesarea. Zodra ik daar aankwam, vertelde Philippus me dat je midden in de nacht verdwenen was. Dat je op de een of andere manier passage had gevonden op een schip en op weg was naar Rome. Zijn dochters hadden toen net je eerste brief ontvangen en vertelden me dat je van plan was om bij Priscilla en Aquila thuis te verblijven. Leerlooiers op de Aventijn. De gedachte dat je alleen op reis was, zorgde ervoor dat ik me allerlei nachtmerrie-achtige gruwelen in het hoofd haalde, omdat ik wist dat een moordenaar je op het spoor was. Oh, Natemahar! Hij schudde zijn hoofd. Ik volgde je naar Rome op het snelste vaartuig dat ik in de haven van Caesarea kon vinden. Ik ben net vanochtend aangekomen. Nog geen uur geleden heb ik mijn bagage afgegeven bij een herberg en ben ik vlug hierheen gegaan om je te vinden, om je te waarschuwen. Theo, die hun gesprek zwijgend had aangehoord, stapte naar voren. Vergeef me de onderbreking. Caroline stelde hen aan elkaar voor. Mag ik je voorstellen? Theodotus van Korinthe, zei ze. Maar iedereen noemt hem Theo. Hij is mijn vriend. Ik heb mijn leven aan hem te danken. Een leven dat nog steeds in gevaar schijnt te zijn, zei Theo. Natemahar, weet de koningin wie een moordenaar heeft ingehuurd om Caroline te doden? Nee, maar haar informatiebronnen zijn doorgaans onfeilbaar. Hij zette zijn beker voorzichtig op de grond. Is er iets gebeurd? Caroline schraapte haar keel. Ik heb een heel klein avontuur gehad. Ze vertelde hem over de val in de haven van Puteoli, gevolgd door het incident met de stenen pot. Hij wil me duidelijk niet neerschieten met een pijl of me doorsteken met een zwaard. Ik denk dat hij het op een ongeluk wil laten lijken. Maar het is hem nog steeds niet gelukt. Prijs God! Natemahar boog zijn hoofd alsof het gewicht hem te veel werd. De hand van de Heer heeft je bewaard. Caroline knikte. Dat is zo. Maar Natemahar, wie in Kush zou mij willen doden? Hij schudde zijn hoofd. Het is me een raadsel, moet ik bekennen. Theo sloeg zijn armen over elkaar. Caroline gelooft dat het de koningin is, omdat ze te dicht bij de ontdekking komt wie haar vader is. Natemahar fronste zijn wenkbrauwen. Dat kan niet. Zij is degene die me gestuurd heeft om je te helpen. Deze zaak wordt met het uur verwarrender. Caroline gooide haar handen in de lucht. En ik vergeet je nog het belangrijkste te vertellen. Ik heb Vitruvia gevonden. De lepel die Natemahar net had opgepakt, viel kletterend op zijn bord. Heb je haar gesproken? Ja, en haar man ook. Je moet ze ontmoeten, Natemahar. Ze hielden van mijn moeder en je zult het niet geloven, maar ze hebben een van haar ontwerpen laten bouwen. Laten bouwen? Ja, ze wonen in een domus die ontworpen is door mijn moeder. Ik heb je de tekening zelfs nog laten zien, die met de drie bogen, weet je nog wel? Ik geloof van wel. En je vader? Vitruvius weet niet meer hoe hij heet. Caroline overwoog hem te vertellen over Sisen, maar na één blik op Natemahars aschgrauwe gezicht bedacht ze zich. Je moet rusten, Natemahar, zei ze. Ik zal Priscilla toestemming vragen je naar mijn kamer te brengen. Ik weet zeker dat ze geen bezwaar zal hebben. Natemahar pakte haar hand. Eerst moeten we praten, Caroline. Ik heb je iets belangrijks te vertellen. Ja, natuurlijk moeten we praten. Meteen nadat je een poosje geslapen hebt. Ik wil niet onbeleefd zijn, Natemahar, maar je ziet er verschrikkelijk uit. Ik kan slapen als we gepraat hebben. Ik heb een kamer in een herberg, niet ver hier vandaan. Hij stond op en zwalkte op onvaste benen. Theo schoot toe om hem te ondersteunen voordat hij viel. Carilinee was verlamd van ontzetting. Naar bed met jou, oude man, nu meteen! Ze kuste zijn kruin en zonder acht te slaan op zijn gefrustreerde gepruttel rende ze naar de werkplaats om met Priscilla te overleggen. Even later lag de hoofdschatbewaarder van Koesh in haar smalle bed, waar ze hem achterliet met de belofte om terug te komen voor een lang gesprek, als hij een paar uur had geslapen. Ze stond net op de overloop toen er opnieuw werd aangeklopt. Theo liep met grote passen naar de ingang en mopperde zacht: als het weer een Koeshiet is, zal ik hem eerst wel ontvangen. Een ogenblik later kwam Theo terug naar de binnenplaats, gevolgd door de zachtmoedige bediende van Vitruvia. Hij boog voor Carilinee. Mijn mevrouw heeft me gestuurd met haar complimenten. Ze vraagt u onmiddellijk naar haar huis terug te komen. Ze heeft de brieven gevonden die u zoekt. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het centrale thema in de lezingen van deze week is Gods vasthoudendheid om bij zijn volk te zijn, bij ons, en dat hij ons niet in de steek zal laten. Vraag bij het begin van dit gebed dat je je meer bewust mag worden van hoe je Gods aanwezigheid deze week hebt ervaren.

Haal je het beeld voor de geest van een moment waarop je de afgelopen week samen was met God. Blijf even bij dat moment.

Kijk met Gods hulp terug op de week en merk op waar en wanneer je achteraf gezien kan zeggen: ja, daar was God ook.

Hoe zorgt de Gods aanwezigheid bij jou voor een verschil? Spreek nu met God over hoe jij de afgelopen dagen op zijn aanwezigheid hebt gereageerd.

In de komende week reis je verder naar het beloofde land van de hemel. God zal bij je zijn in dit volgende deel van je reis. Nu dit gebed een einde loopt, kan je vragen wat je de komende dagen het meest van hem nodig hebt.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. God heeft ons doen zetelen in de hemelen, in Jezus Christus. Broeders en zusters, onophoudelijk dank ik God voor u en gedenk ik u in mijn gebeden. Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest te geven van wijsheid en openbaring, om hem waarachtig te kennen. Mogen hij uw innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is waartoe hij u roept. Hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen, en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft hij betoond in Christus, toen hij hem opwekt uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en hemzelf verheven boven alles, heeft hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem, die het al in alles vervult. En gij die dood waart door uw afdwalingen en uw zonden, waarin gij eertijds hebt geleefd volgens de God van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de weerspannigen, trouwens, ook wij allen zonder uitzondering hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerte en deden wat onze zelfzucht en onze boze neigingen van ons wilden. Uit onszelf waren wij een voorwerp van Gods toorn, evenzeer als de anderen. Maar God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden. Aan zijn genade dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Jezus Christus, om de naderbijkomende eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof, niet aan uzelf. Gods gave is het, niet aan uw prestaties. Niemand mag zich verhoogvaardigen. Gods werk zijn wij, geschapen in Jezus Christus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Tweede lezing uit een preek van de heilige priester Johannes van Damascus. Door u is het kleed van de onsterfelijkheid ter wereld gebracht. Eertijds heeft God de eerste mensen, onze stamouders, uit het paradijs verbannen. Zij hadden zich aan de wijn van de ongehoorzaamheid bedronken. Door de overtreding was hun geest beneveld en ze waren van een dodelijke slaap bevangen.

0: God heeft hen uit Eden verjaagd. Maar hoe zou thans het paradijs niet openstaan voor haar, die elke bekoring van de zon heeft afgeslagen, die de vrucht heeft voortgebracht van de gehoorzaamheid aan onze God en Vader, en voor alle stervelingen het leven opnieuw heeft doen beginnen? Hoe zou de dood een prooi kunnen vinden in deze zalig geprezen vrouw, die door de persoon van het woord Gods zelf geheel met God verbonden was? Hoe zou het dodenrijk haar kunnen opnemen? Waarom zou zij niet veeleer een woonstede krijgen bij Christus, de weg en de waarheid die gezegd heeft: waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn? Zeker, kostbaar is de dood van Gods heiligen, maar kostbaarder is het heengaan van Gods moeder uit dit leven. Toen riepen Adam en Eva, onze stamouders, luid en vol vreugde uit: zalig dochter, die ons van de straf voor de overtreding van het gebod hebt bevrijd. Gij hebt van ons een sterfelijk lichaam ontvangen. Door u is het kleed van de onsterfelijkheid ter wereld gebracht. Gij hebt uw mensheid aan ons te danken. Aan u danken wij ons welzijn. Gij hebt ons uit de ballingschap teruggeroepen naar onze oude verblijfplaats. Wij hadden het paradijs gesloten, gij hebt de weg geopend naar de boom van het leven. Door ons is de droefheid gekomen na vreugde. Door u daarentegen is er weer vreugde gekomen na droefheid. Hoe zoudt gij, onbevlekte, onderhevig kunnen zijn aan de dood? Ge zijt de brug naar het leven, de ladder naar de hemel. De dood zal voortaan de overgang zijn naar de onsterfelijkheid. En zelf sprak Maria zonder vrees voor de werkelijkheid: in uw handen, Zoon, beveel ik mijn geest. Ontvang dan mijn geest die u zo dierbaar is. Ontvang mijn ziel die gij voor schuld hebt gevrijwaard. Aan u, niet aan de aarde, vertrouw ik mijn lichaam toe. Breng mij van hier over naar u. Waar gij zijt, vrucht van mijn schoot, laat ook mij daar uw woning delen. Ik haast mij naar u, voor wie geen afstand te groot was om tot mij te komen. Toen ze dit gezegd had, hoorde zij op haar beurt: kom, gezegende moeder, treed binnen in mijn rust. Sta op en kom, mijn vriendin, schoonste onder de vrouwen. De winter is nu voorbij. Schoon zijt gij, geheel en al mijn geliefde. Geen smet is er aan u. De geur van uw zalfolie gaat alle reukwerk te boven.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, een hele goede morgen. We hebben vandaag een hoogfeest. We hebben dat gisteravond, is dat feest al begonnen. En dan gaan we de getijden natuurlijk ook gaan daarover. En dan geef ik u graag even de bladzijde. En in het klein getijdenboek kunnen we alleen dus de psalmen meebidden. En dat is dan bladzijde 53. Dus dan zitten we in het klein getijdenboek. Bladzijde 53. We gaan dadelijk in het groot getijdenboek beginnen op bladzijde 1382. Daar staat de korte inleiding. Daar gaan we dadelijk naar luisteren. En dan gaan we verder met de antifoon voor de openingspsalm. Bladzijde 1383. Het loopt eigenlijk gewoon helemaal door. De hymne staat dan op bladzijde 1384. En zo loopt het gewoon helemaal door. Behalve de psalmen, die zijn van de zondag van de eerste dag. Van de eerste week. En die hebben in het groot getijdenboek heeft u twee keuzes. Of op bladzijde 780. Of op de losse kaart. En dan loopt het verder gewoon helemaal door. Dus we blijven steeds op dezelfde plek. Alleen voor de psalmen maken we even een uitstapje. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het grote getijdenboek gaan we naar bladzijde 1382. En luisteren nu eerst naar de inleiding.
1: De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking, van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen, dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.
0: Dank je wel. En dan gaan we naar de volgende bladzijde. Bij de uitnodiging. En dan gaan we dus eerst dus de openingspsalm gaan we doen. Komt, laat ons de koning der koningen aanbidden. Heden is zijn moeder, de maagd Maria, ten hemel opgenomen.
1: Komt, laat ons de koning der koningen aanbidden. Heden is zijn moeder, de maagd Maria, ten hemel opgenomen.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de koning der koningen aanbidden. Heden is zijn moeder, de maagd Maria, ten hemel opgenomen.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de koning der koningen aanbidden. Heden is zijn moeder, de maagd Maria, ten hemel opgenomen.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de koning der koningen aanbidden. Heden is zijn moeder, de maagd Maria, ten hemel opgenomen.
0: Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de koning der koningen aanbidden. Heden is zijn moeder, de maagd Maria, ten hemel opgenomen.
0: 40 jaar stond dit. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de koning der koningen aanbidden. Heden is zijn moeder, de maagd Maria, ten hemel opgenomen.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, laat ons de koning der koningen aanbidden. Heden is zijn moeder, de maagd Maria, ten hemel opgenomen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de koning der koningen aanbidden. Heden is zijn moeder, de maagd Maria, ten hemel opgenomen.
0: Bladzijde 1384, dus dat is de volgende bladzijde, gaan we verder met de hymne. Stralend als de dageraad, als het zonlicht zondeloos, groeiend als een gouden roos in een koninklijke staat.
1: Niets dan licht en niets dan glans, als de zon in praal en pracht, als de zilveren maan bij nacht, stijgt Maria naar haar trans.
0: Waar de Godheid in zijn troon zetelt in het eeuwig licht, staat zij voor zijn aangezicht en ontvangt de hemelkroon.
1: O, hoe lieflijk en schoon wordt haar heerlijkheid onthuld, wordt de profetie vervuld, staat zij voor haar grote zoon.
0: O Maria, koningin, bid voor uw geliefde zoon, om ons eeuwig zalig loon, treed voor uw getrouwe in.
1: Heilige drievuldigheid, die Maria zo verheft, dat zij allen overtreft, u zij onze lof gewijd.
0: In het Kleingetijdenboek kunt u dus de psalmen vinden op bladzijde 53 en in het Grootgetijdenboek op bladzijde 780 of op de losse kaart. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Verheven is de maagd Maria boven de koren der engelen. Laat allen die geloven zich in de Heer verheugen en een loflied zingen. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des zeren, prijst hem.
0: Loof hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Loof de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Loof de Heer regen en dauw. Alle stormwinden prijst hem.
1: Looft de Heer vuur en hitte. Koude en warmte prijst hem.
0: Looft hem nevels en buien. Hagel en vorst prijst de Heer.
1: Looft de Heer ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem.
0: Looft de Heer licht en donker. Bliksem en wolken prijst hem.
1: Looft de Heer heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Looft de Heer bergen en heuvels. Al wat er groeit, prijst de Heer.
1: Looft de Heer zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Looft de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, looft de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Ananja, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Verheven is de Maagd Maria boven de koren der engelen. Laat allen die geloven zich in de Heer verheugen en een loflied zingen. Zo hoog heeft de Heer uw naam verheven, dat uw lof nooit zal wijken uit de mond der mensen. Zing voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël, juiche zijn schepper toe. Laat Sion's volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
0: Jubelt dus heilige om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zo hoog heeft de Heer uw naam verheven, dat uw lof nooit zal wijken uit de mond der mensen. Ik jubel en juich om de Heer. Ik verheug me diep om mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met het kleed van de redding. Mij gehuld in de mantel van het heil. Zoals men in bruid tooit met haar sieraden.

0: Heden is de maagd Maria ten hemel opgenomen.
1: Heden is de maagd Maria ten hemel opgenomen.
0: In eeuwigheid triomfeert zij met Christus.
1: Ten hemel opgenomen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Heden is de maagd Maria ten hemel opgenomen.
0: Wie reist haar op als de dageraad, schoon als de zon en schoon als de maan, stralend als de zon, maar ook geducht als een leger? Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wie reist daarop als de dageraad, schoon als de maan, stralend als de zon, maar ook geducht als een leger? Gelooft zij Jezus, onze Verlosser, die uit de maagd Maria is geboren, en vragen wij hem.
1: Heer, laat uw moeder voor ons den beste spreken.
0: Eeuwig woord, gij hebt Maria uitgekozen om in haar te wonen. Als in een onvergankelijke ark van het verbond. Houd ons vrij van het bederf van de zonde.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Verlosser van ons allen, die de schoot van de maagd Maria tot uw woonplaats hebt uitgekozen en tot een tempel van de Heilige Geest. Maak ook ons tot een tempel waarin uw geest voor altijd woont.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Koning der koningen, gij hebt uw moeder met ziel en lichaam bij u opgenomen in de hemel. Laat ons steeds bedacht zijn op wat hierboven is.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Heer van de hemel en de aarde, je hebt Maria als koningin een plaats gegeven aan uw rechterhand. Geef dat wij eens mogen delen in dezelfde heerlijkheid door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Als u wilt, kunt u Heer in stilte nu bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, Gij hebt de onbevlekte maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U, open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in Uw heerlijkheid door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Heer, schenk ons zijn zegen, hebben waren ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 15 augustus viert de kerk het feest, het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Vandaag viert de kerk haar eigen toekomst. In de eerste lezing, er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Die 12 sterren, dat zijn wij. God heeft toch geschiedenis gemaakt met 12, de 12 stammen van Israël, gevormd naar de 12 stamvaders. Dat 12 stammenvolk van het oude verbond wordt het 12 sterrenvolk van het nieuwe verbond. Dus wij vieren vandaag onze eigen heerlijkheid. Wij eren Maria vandaag niet zozeer doordat wij haar om iets vragen, maar doordat wij in haar onze eigen heerlijkheid aanschouwen. Wanneer wij ons bewust zijn van de fouten die wij gemaakt hebben, van tekortkomingen, door eigen schuld, door de omstandigheden of de anderen, wij willen dit vandaag zien in het perspectief van dit feest. Alles zal worden opgenomen, goed en kwaad, positief en negatief, in de nieuwe heerlijkheid. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. En Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Daar hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. Zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen, heersers ontneemt hij een troon, maar hij verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig, jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze vaderen. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem, zodat u er aandacht voor kunt hebben wat er in u beweegt, wat er in u opspringt. Enkele passen voor de plaats even stil blijven staan, zien hoe hij u ziet, zoals Maria dan beleefde, omdat hij welwillend op mij neerzag. Die liefdevolle blik van God. Het begin is niet: ik zie God, ik heb God ontdekt. Nee, het beginnen met God. God heeft mij ontdekt. U dan klein maken in een gebaar, als antwoord voor hem. Zoals Maria dat ook doet in haar innerlijke geesteshouding. Hij zag neer op de kleinheid van zijn dienstmaagd. U merkt, die voorbereidingen voor het gebed zijn helemaal ontnomen aan het evangelie. Ze staan in het evangelie, maar ze kunnen ook door ons naar voren worden gehaald en mee beleefd en mee uitgesproken, als een soort waarborg dat wij het evangelie ook lezen in een evangelische houding, zodat wij het evangelie niet vervormen naar onze eigen geesteshouding. En dan ingaan in het gebed door de houding van het gebed aan te nemen en vragen om de genade dat zoals u nu bent, dat zo heel uw leven mag zijn. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden
zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In dienst. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken. Dat is ons leven. Hem dienen. In dienst en lof. De lofzang van Maria. De lof van zijn goddelijke majesteit. En wel om God mijn redder. De geschiedenis. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland. Het is de ark van het nieuwe verbond dat wij hier zien gaan. Van Galilea naar Judea. Het geheim van Gods tegenwoordigheid op aarde in de persoon van het mens geworden woord, door Maria gedragen. Maria is de eerste monstrans, de eerste gelovige die gecommuniceerd heeft. Maria is de eerste sacramentsprocessie en Elisabeth de eerste getuige langs de weg. De eerste die hem kent, de eerste bij wie het geheim in goede aarde is gevallen. Daarbij geleid door de Heilige Geest, net zoals Simeon. En dat zegt iets over hoe iemand het wees gegroet moet bidden, als woorden van God, van de Geest van God. Dan de plaats zien waar die twee elkaar ontmoeten. En u ziet een ontmoeting tussen twee mensen. Hoe die door God wordt gezien. Er staat niet dat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Er staat ook niet hoe ze elkaar hebben verrijkt. Er staat niet hoe ze tot ontplooiing zijn gekomen door elkaars aanwezigheid. Maar er staat alleen dit. Ze hebben samen en elk voor zich de lof van God uitgesproken. En dan vragen wat we verlangen, dat we net zoals Maria en Elisabeth door het gewone van de menselijke buitenkant heen het bijzondere van God mogen leren zien. Vandaag vieren wij dus dat er iemand van ons met lichaam en ziel bij God in de hemel is opgenomen. Iemand van ons, maar ook iemand namens ons, in onze naam. Vertegenwoordigend heel de mensheid, heel de aarde. Het is een feest van Maria, maar ook van heel de mensheid, van heel de aarde. De mensheid en de aarde hebben een toekomst in de hemel. Dat is de volle ontplooiing van wat God begonnen is in de menswording. Hij wilde niet ver van ons blijven. Hij wilde ons tegemoet komen en zich zozeer met ons verenigen dat wij nooit meer zonder hem zouden kunnen zijn. Hij niet zonder ons en wij niet zonder hem. Hij is één van ons geworden en wij zijn van hem geworden. Maar God is niet tegen onze wil in één van ons geworden. Hij respecteerde de vrijheid van de mens. Hij loopt niet zomaar over ons heen. In Maria vereren wij ook het vrije ja van de mensheid op de menswording van God. Wees gegroet, begenadigde. Dat de toestemming van Maria is van meet af aan door de genade omvat. Haar ja is geschenk, is een gave die God zijn komst in de wereld vooruitzendt. En deze gave is zelf weer mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van de Heilige Geest in de mens, waardoor deze in staat is een vrij ja tot God te spreken en hem in vrijheid bij zich op te nemen en zijn intrek te laten nemen. Met de woorden van Lucas: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. En toen gaf Maria haar inwilliging. Zonder deze inwilliging wilde God niet mens worden. Maria heeft daarmee plaatsvervangend voor ons allemaal het ja tot de menswording gesproken. Aan ons is het met dit ja in te stemmen en vrij mee te doen. Maria is het voorbeeld van het geloof geworden. Wegens dit geloof
werd zij zalig geprezen. Zalig omdat gij geloofd hebt wat u vanwege de Heer werd gezegd. Zalig herinnert aan de grote zaligsprijzingen van de bergreden. Het is de gelovende mens die hier zalig wordt geprezen. Het geloof richt zich op de mens geworden God en maakt hen in ons present. Door het geloof mogen Christus in uw hart wonen. In deze zin van Paulus heeft ook een mariale betekenis. Zoals Maria God in haar hart heeft opgenomen, zoals zij hem in haar lichaam heeft uitgedragen, zo moeten ook wij op onze manier de Heer gelovig in ons hart opnemen. Zo moet hij ook in ons en in ons leven gestalte aannemen. Sluiten met gesprekjes met Elisabeth, met Maria. En Maria, zo vol van Jezus, mag dan ook onze voorspreekster zijn bij Jezus. En Jezus mag het zijn bij de Vader. En dan sluiten met een Onze Vader.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Toen ik mijn priesteropleiding volgde op het seminarie in 's-Hertogenbosch, reed ik elke zondagavond vanuit Vlaanderen naar Nederland. 2 uur in de auto. En zoals zoveel Vlamingen toen, stond de radio op Radio 2. Nee, in die tijd was er nog geen Radio Maria, geen concurrentie dus. Wie wat ouder is, zal zich dat ongetwijfeld herinneren. Het programma in Vlaanderen op zondagavond op Radio 2, Vragen staat vrij, met Lutgard Simons. Wat heeft die vrouw een plaats gehad in de huiskamers van Vlaanderen? Iedere zondagavond luisterden duizenden mensen. Ze schreven haar over liefdesverdriet, verjaardagen, huwelijksaanzoeken, familieproblemen, herinneringen aan hun legerdienst, noem maar op. Lutgard las honderden brieven, gaf wijze woorden mee en draaide een passend verzoeknummer. Ik denk dat jullie in Nederland ook zo'n eigen versie hadden, heb ik wel eens gehoord. Vraag het aan Mona. Wie met een probleem zat, schreef naar Mona. Ze schreef honderden brieven per week. Ze kreeg honderden brieven per week en leek voor alles een antwoord te hebben. Blijkbaar hebben mensen altijd behoefte aan iemand die luistert. Iemand die raad geeft. Iemand die zegt, kom maar, vertel het eens. Eigenlijk is het helemaal niet vreemd. Ook vandaag zitten mensen met vragen. Hoe moet het verder met mijn huwelijk? Hoe ga ik om met ziekte? Waarom loopt mijn kind vast? Welke keuze moet ik maken? Hoe blijf ik geloven in een wereld die God lijkt te vergeten? En dan is de vraag, bij wie zoeken wij raad? Google heeft op alles een antwoord, behalve op de vraag wat God met jouw leven voor heeft. Sociale media geven duizenden meningen, maar wijsheid is iets anders dan een mening. En ChatGPT, die kan een mooie preek schrijven, maar hij kan niet in je ziel kijken. Daarom geeft Jezus ons iets veel mooiers. Hij geeft ons een moeder. Vanaf het kruis zegt hij, zie daar uw moeder. Maria is niet alleen de moeder van Jezus, ze is ook onze moeder geworden. En vandaag, 15 augustus, vieren wij dat deze moeder met lichaam en ziel is opgenomen in de hemel. Dat betekent niet dat zij verder van ons staat. Integendeel, ze leeft dicht bij haar zoon en blijft voor haar kinderen zorgen. De kerk noemt moeder Maria daarom al eeuwenlang de moeder van goede raad. Wat een prachtige titel. Eigenlijk heeft Maria maar één advies die ze haar hele leven blijft herhalen. We horen het in het evangelie van de bruiloft te Cana. Doe maar wat hij u zeggen zal. Korter kan een preek bijna niet. Doe maar wat hij u zeggen zal. En eerlijk gezegd, beter ook niet. Dat is de beste levensraad die ooit gegeven is. Misschien hebt u gehoord wat paus Leo XIV deed op de dag nadat hij gekozen was. Je zou denken, eerst een interview, een persconferentie, een staatsbezoek. Nee, hij stapte in de auto en reed naar heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, zo'n 40 kilometer buiten Rome. En waarom? Om Maria te vragen hem te helpen in zijn nieuwe opdracht als opvolger van Petrus. Hij zei daar dat hij zijn vertrouwen stelde in de moeder van Goede Raad, die hem altijd licht en wijsheid had geschonken. Wat een prachtig begin van een pontificaat. De paus zegt eigenlijk tegen ons allemaal, als ik raad nodig heb, ga ik eerst naar Maria. En misschien zouden wij dat ook vaker mogen doen. Wij vragen voor alles advies. Aan de huisarts, aan de bank, aan de buurman, aan internet. Maar hoe vaak vragen wij raad aan Maria? Ja, misschien zegt iemand, maar Maria spreekt toch niet? Oh nee, iedere moeder weet dat je niet altijd veel woorden nodig hebt om richting te geven. Maria wijst altijd dezelfde kant uit. Nooit naar zichzelf, altijd naar Jezus. Zoals een goede wegwijzer niet zegt, kijk eens hoe mooi ik ben, maar eenvoudig de juiste richting aanwijst. Zo zegt Maria ook vandaag tot ieder van ons, doe wat mijn zoon u zegt. Beste luisteraars, vandaag vieren we Maria ten hemel opneming. Dat is niet alleen een feest over Maria. Het is ook een feest van hoop. Waar Maria is aangekomen, daar wil God ons ook brengen. De hemel is geen sprookje, hij bestaat. En Maria is ons al voorgegaan. En daarom mogen we haar vandaag met vertrouwen aanspreken als onze moeder van goede raad. Hebt u zorgen? Vertel ze aan Maria. Moet u een moeilijke beslissing nemen? Vraag haar raad. Weet u even niet welke richting u uit moet? Bid dan eenvoudig. Maria, moeder van goede raad, toon mij de weg naar uw zoon. Want een moeder laat haar kinderen niet in de steek. Dat zei paus Leo XIV zo mooi tijdens zijn bezoek aan Genazzano. Omdat een moeder haar kinderen nooit in de steek laat, moeten wij ook trouw blijven aan de moeder. Laten we dat doen. Niet alleen vandaag, maar iedere dag opnieuw. En laten we Maria blijven vragen om ons steeds dichter bij Jezus te brengen. Want uiteindelijk is dat altijd haar beste raad. Doe maar wat hij u zeggen zal. Een zalig hoogfeest van Maria ten hemelopneming.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overdenken wij het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: U gaat nu luisteren naar een herhaling van het programma Zuiderlicht. Het onderwerp is Maria ten hemelopneming, wat dit jaar natuurlijk valt op zaterdag aanstaande. Maar in de tijd dat dit programma werd opgenomen, was dat op de dag zelf. En daarom klopt de tijdsaanduiding niet helemaal, maar het onderwerp is natuurlijk zeer toepasselijk, want aanstaande zaterdag, zoals gezegd, is het feest, hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Ik wens u heel veel luisterplezier.
3: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Na een korte zomerstop zijn we weer terug bij het programma Zuiderlicht. En ik heb er veel zin in, moet ik zeggen. Ik hoop u ook. Het is mooi om weer door te gaan. Het is mooi om weer wat te reflecteren over alles wat er gebeurt in de wereld. En natuurlijk met name wat er gebeurt in onze kerk. En we spreken hier bij Zuiderlicht wel vaker over kerkpolitieke ontwikkelingen. Maar daar wil ik het vandaag niet over gaan hebben. Het is vandaag namelijk feest. 15 augustus, een groot feest zelfs. Het is vandaag het feest van Maria ten hemelopneming. En dat is voor de Nederlandse kerk zelfs een van de 5 verplichte hoogfeestdagen in het jaar. Dus we worden vandaag door de kerk aangespoord om inderdaad vandaag naar de mis te gaan. En om ons te laten onderdompelen in het grote mysterie dat we vandaag vieren. Maria ten hemelopneming. Helaas in ons land, of in onze streken kan ik beter zeggen, want in heel West-Europa is het wat ondergesneeuwd geraakt, dit feest. Helaas is dit feest niet meer zo op de voorgrond als het ooit was. Als je vandaag in Spanje bent, dan wordt er in heel Spanje volop vuurwerk afgestoken. Omdat dit feest in Spanje heel uitgebreid gevierd wordt. Maar in een land als Nederland is het toch door de meeste parochianen eigenlijk een beetje vergeten. En dan zeggen ze, oh ja, natuurlijk 15 augustus, dan horen we ook naar de kerk te gaan. Maar toch wil ik vandaag, juist daarom, om dat feest weer wat uit die vergetelheid weg te nemen, wil ik met u gaan spreken over dit feest. Een prachtig feest en ook een feest dat heel nauw is verbonden met andere Mariafeesten. Zoals bijvoorbeeld 1 januari, Maria Moeder van God, maar ook 8 december, de onbevlekte ontvangenis van Maria. Ze hangen allemaal samen. Nou, ik ga dus vandaag spreken met u over dit mooie feest. En voordat we dat gaan doen, wil ik eerst gaan bidden, zoals gebruikelijk. En ik wil vandaag bidden het Memorare, het bekende gebed tot Maria. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o allermildste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o maagd der maagden, en sta hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen. Beste luisteraars, zoals u misschien hebt gemerkt, is de afgelopen weken dit programma niet doorgegaan. Ik ben 2 weken weg geweest om precies te zijn. Ik ben in Griekenland geweest en ik ben in Luxemburg geweest. En waar je ook komt in de wereld, je komt overal afbeeldingen van Maria tegen. En de kerk in Griekenland is natuurlijk wat anders dan de kerk in onze streken. Het is daar overwegend orthodox. Maar ook de orthodoxe kerk maakt volop afbeeldingen van de moeder van God. En als je de wereld rondreist, kun je geen land ontdekken waar Maria niet vereerd wordt. Je kunt op reis naar de graven van de grote heiligen, zoals Petrus en Paulus in Rome, of de heilige Jacobus in Santiago. Waar je ook gaat, welke heilige je ook gaat bezoeken, Maria is daar altijd aanwezig. En zoals je de graven van alle heiligen kunt bezoeken, dat zijn vaak grote bedevaartsoorden, zo kun je ook heel de wereld afzoeken op zoek naar het graf van Maria en dat zul je niet vinden. En u weet, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feest dat we vandaag vieren. Maria heeft geen graf op aarde, omdat we namelijk geloven dat het lichaam van Maria na haar dood door God in de hemel is opgenomen. En waarom geloven we dat? Nou, dit is nou typisch zo'n feest, zo'n dogma, waar de protestanten misschien van denken, hoe zit dat? He, dat ze denken, hierbij fronsen we onze wenkbrauwen. Want dit is nou typisch zo'n katholiek feest, wat wel heel mooi klinkt, maar wat nergens in de Bijbel staat. En dan zeggen ze, waar staat in de Bijbel dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen? Nou, daar wil ik vandaag met u over praten, want het is te eenvoudig om te zeggen, het staat niet in de Bijbel, dus het is niet waar. Het is namelijk zo met alles wat wij geloven in onze kerk, en dan met name onze dogma's, die zijn innerlijk allemaal heel intens met elkaar verbonden. En als we kijken wat we in het evangelie kunnen lezen over Maria, dan zijn er wel degelijk aanwijzingen dat Maria inderdaad maagd is, dat ze nooit de zonde heeft gekend, en als een logisch gevolg daarvan dat ook haar lichaam nooit het bederf van de zonde heeft gekend. Nou, dat zeg ik nogal veel in één zin. Ik ga het even uit elkaar halen om te ontdekken wat dat nou precies betekent. Als we eerst even kijken naar dat grote dogma van Maria onbevlekte ontvangenis, 8 december. Waarom is dat zo'n groot feest? Nou, we vieren het exact 9 maanden voor de geboorte van Maria, omdat we geloven dat op het moment dat de heilige Anna zwanger wordt van haar dochter, hè, dat zij Maria in haar schoot ontvangt, dat vanaf dag 1 van het leven van Maria, dus nog in de moederschoot van Anna, zij zonder zonde was. Ik heb daar vaker over gesproken, 8 december natuurlijk, de onbevlekte ontvangenis. En dat betekent dat Maria gevrijwaard is gebleven van de zonde, zo noemen we dat zo mooi. En waarom kan dat? Nou, als we geloven dat Jezus Christus zelf de Zoon is van God, het vlees geworden woord, en als we geloven dat Jezus een tempel heeft gezocht die hem volledig waardig is, dan kunnen we erop vertrouwen dat inderdaad Jezus in die tempel van Maria in haar schoot een tempel had gevonden die volledig rein was, volledig zonder zonde. En we zien ook dat dit in het evangelie wordt bevestigd. Op het moment dat de engel aan Maria verschijnt, de heilige aartsengel Gabriel, dan zegt hij ook Kechari Tomene. En wij vertalen dat altijd met vol van genade. En heel letterlijk in het Grieks staat daar in wie absoluut geen ongenade te vinden is. Zo zou je het kunnen vertalen. Dus Maria vol van genade gaat wat verder dan alleen maar ze is vervuld van genade. Nee, dat wil zeggen in Maria is er niks dan genade. Nou, op het moment dat we dat geloven, dan betekent het dus dat er geen duistere plekken zijn in het wezen van Maria. En die duistere plek, dat noemen we natuurlijk de erfzonde, hè? Die elke mens heeft overgeorven van zijn voorvaders. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk terug tot de zondeval van Adam en Eva. Nou heeft Paus Pius XII in 1950 deze feestdag, dit dogma wat we vandaag vieren, tot dogma verheven. Voor die tijd leefde het al wel als besef bij het gelovige volk, maar het was nog niet officieel tot dogma verklaard. En dat dogma had alles te maken en heeft alles te maken met die onbevlekte ontvangenis. Als we namelijk geloven dat Maria nooit de zonde heeft gekend en als we geloven dat het gevolg van de zonde de dood is, dan is het ook niet zo raar om te geloven dat Maria na haar dood, zelfs Jezus heeft moeten sterven, dus hun menselijke natuur is door de dood heen gegaan, maar de bovennatuur, het feit dat Christus rechtstreeks uit de hemel kwam, heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk de dood Christus niet in de strikken kon houden. De dood kon Christus niet gevangen houden, want Jezus is zelf het leven, Jezus is de verrijzenis en is dus sterker dan de dood. Dus we zien dat Jezus uiteindelijk, dat zijn graf niet een blijvend graf is, dat zijn lichaam niet tot ontbinding overgaat, dat dat niet tot verrotting overgaat. Nee, Jezus staat op uit de dood en zijn lichaam is dan nog steeds volledig ongerept. Op de wonden tekenen natuurlijk na, maar dat is onze zondigheid. Dat is niet de zondigheid van Christus die we in zijn wonden zien. Nou, als we dat geloven, en als we geloven dat Maria als enige ook geen zonde heeft gekend, dan is het eigenlijk heel logisch dat God ook niet heeft gewild dat het lichaam van Maria tot ontbinding zou overgaan. Want die ontbinding is juist een gevolg van de zonde. En daarom zie je in de Oosterse kerk wel heel mooi voor deze feestdag de volgende naam. Niet zozeer de dood van Maria, maar het ontslapen van Maria. Dus de menselijke natuur van Maria sterft wel degelijk, zoals de menselijke natuur van Christus ook wel degelijk stierf. Maar uiteindelijk is het zo dat door de genade van God het lichaam van Maria, omdat het geen zonde heeft gekend, omdat het een volmaakt zuivere tempel was van de Heilige Geest, ook daarna niet de verrotting van het graf hoeft door te maken. En dat Maria dus als het ware meteen na haar dood wordt opgewekt om met haar lichaam en haar ziel verenigd in de hemel te zijn. En daarin verschilt ze van alle andere mensen. Dat zijn geloofspunten waar we misschien in onze kerk, in de preken, in de homilies niet zo vaak bij stilstaan. Maar elke mens na zijn dood wordt voor God gebracht met zijn ziel. Dus dat wil zeggen dat de dood niks anders is dan de scheiding van de ziel en het lichaam. Onze lichaam blijft hier op aarde, ons lichaam gaat tot ontbinding over, maar onze ziel wordt voor God gebracht, voor het eerste oordeel, zoals ze dat dan noemen. Maar omdat Maria niet een oordeel hoeft door te maken, omdat Maria geen zonde heeft gekend, kan zij dus meteen met ziel en lichaam verenigd in de hemel worden opgenomen. Met ons gebeurt dat pas later. Zoals ik net al zei, als wij sterven, dan wordt de ziel van ons lichaam gescheiden. En aan het einde der tijden, bij het laatste oordeel, zal onze ziel pas weer verenigd worden met ons lichaam. En zullen we in die eenheid van ziel en lichaam, de volledige mens, weliswaar de verheerlijkte mens, zullen we dan voor eeuwig bij God zijn. Of voor eeuwig van hem gescheiden zijn. Dus aan het einde zijn er alleen nog maar hemel en hel. Er zal geen vagevuur meer zijn, want na het laatste oordeel is die wachtruimte van het vagevuur, wordt die opgeheven. En dan blijft er alleen nog maar voor eeuwig bij God of voor eeuwig van God gescheiden. En bij dat slotakkoord van heel de schepping, het laatste oordeel, zullen dus alle lichamen weer opstaan en zullen de zielen weer verenigd worden met hun lichaam en zal uiteindelijk dus die eenheid van lichaam en ziel de eeuwigheid delen met God. Maar Maria heeft niet op dat moment hoeven wachten. En voor Maria geldt het laatste oordeel niet meer, want zij is al volledig verlost. Haar hele persoon, ziel en lichaam zijn al in de heerlijkheid bij God. Nou, een beetje een theologische verhandeling vandaag, maar het is soms goed om dat ook echt helder voor ogen te houden. Ja, wat vieren we nou eigenlijk precies? Want het gevaar van bijgeloof ligt al best wel snel op de loer. Als we niet echt goed weten wat we vieren, ja, dan kan het zijn dat we inderdaad net als protestanten gaan zeggen, ja, dit is nou typisch zo'n katholiek feestje waarvan we nooit echt kunnen bewijzen dat het waar is. Het staat nergens in de Bijbel, dus we moeten het maar niet te serieus nemen. Zo wordt er vaak gedacht, zelfs door katholieken. Maar dat is heel jammer, want eigenlijk de diepte van dit feest is heel mooi uit te leggen en is ook heel goed te begrijpen als we er even bij stilstaan. En paus Pius XII, de ouderen onder u hebben hem nog gekend, was degene die in 1950 deze geloofsovertuiging tot dogma verhief. En wat wil dat precies zeggen? Dat wil zeggen dat op het moment dat een geloofsovertuiging tot dogma wordt verklaard, alle gelovigen wereldwijd verplicht zijn dit geloofspunt aan te nemen. Dus blijkbaar wordt dat als een zo belangrijk geloofspunt gezien dat je er niet omheen kunt. En op het moment dat je zo'n geloofswaarheid afwijst, mag je jezelf ook niet meer katholiek noemen. Dus zo fundamenteel is dat voor ons geloof. En dat was ook de laatste keer dat een paus een dogma uitriep. We hebben het er wel vaker over, de paus die bepaalde uitspraken doet. Soms zijn dat uitspraken die we misschien niet helemaal kunnen plaatsen. Maar dat wil niet zeggen dat het dogmatische uitspraken zijn. Nogmaals, de laatste keer dat een paus een dogma verklaarde was in 1950, paus Pius XII. Nou, dat was dus dit dogma, het feest dat we vandaag vieren. En de paus die zei dat toen ook heel duidelijk bij, zoals alle pausen ook voor hem die dogma's hebben verklaard, dat dat dogma niet een nieuwe overtuiging was. En ja, ik wil iedereen ook van harte aansporen om dat document wat de paus destijds uit heeft gegeven bij die dogmaverklaring, om dat eens te lezen. Dat zijn echt enorme mooie parels. En die zijn ook heel eenvoudig te vinden. Als u op rkdocumenten.nl kijkt, dan kunt u daar de hele tekst ook in het Nederlands lezen. Misschien bij vlagen een beetje ingewikkeld, maar toch zeker de moeite om dat eens te proberen. Het document heet Munificentissimus Deus. He, maar eenvoudiger om het te vinden op internet is gewoon intypen Maria ten hemelopneming. En dan ziet u op de Wikipedia pagina wel een verwijzing naar het document van rkdocumenten.nl. En daar kunt u dus die hele tekst lezen en dan kunt u ook zien dat de paus eerst op zoek gaat naar de Bijbelse fundamenten van dit feest. Dat hij gaat zoeken in de Heilige Schrift, waaruit kunnen we afleiden dat Maria inderdaad met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Nou, dan komt u dus bij de maagdelijkheid van Maria uit, bij het feit dat zij zonder zonde was. En als een logisch gevolg daarvan dus dat haar lichaam niet tot ontbinding over zou gaan, want die ontbinding is een gevolg van de zonde en die had zij niet. En zo komen we dan langs de hele weg van de kerkgeschiedenis, van de traditie, komen we uiteindelijk bij 1950 uit. En de paus die haalt dan allerlei kerkvaders aan, hè, dus heiligen uit de begintijd van onze kerk. Hij haalt verschillende voorgangers van hem aan, grote heiligen uit de middeleeuwen, maar ook daarna, om uiteindelijk uit te komen bij die dogmaverklaring. En voordat de paus dan deze belangrijke stap in 1950 ook daadwerkelijk zet, heeft hij eerst nog een brief geschreven aan alle bisschoppen van de hele wereld om raad te vragen over deze beslissing. En hij vroeg aan de bisschoppen, bevestigen jullie inderdaad diezelfde overtuiging dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen? Geldt dat ook voor de gelovigen van jullie bisdommen? En hebben jullie het verlangen dat dit dogma tot dogma wordt verklaard? En bijna alle bisschoppen van de wereld haast unaniem antwoorden met een volmondig ja. He, dus gekeken naar de situatie van de kerk toen, maar ook van alle eeuwen daarvoor. Deze geloofsovertuiging had er altijd bestaan, maar werd door die dogmaverklaring op een hele bijzondere manier in het licht gezet. En ik heb die vergelijkingen wel eens vaker gemaakt. Met een dogmaverklaring is het als met een bloem. Dat wil zeggen, de waarheid zelf, die was altijd al aanwezig in de knop van die bloem. Maar tijdens die dogmaverklaring gaat die bloem als het ware openstaan en kunnen wij de geur van die bloem ook ruiken. Ja, dus het is niet een nieuwe waarheid die wordt verkondigd. Het is een al bestaande waarheid die op dat moment op een hele bijzondere manier in het licht wordt gezet. En dan helemaal tot slot, waarom is dit voor ons zo'n prachtig feest? Nou, de paus, paus Pius XII, die zegt in zijn document Munificentissimus Deus, wat betekent de allervrijgevigste God. Aan het begin van dat document zegt hij, de allervrijgevigste God verzacht de smarten van volken en enkelingen door intervallen van vreugde. Nou, dat vat eigenlijk kort samen waarom we dit feest vieren. Het is een interval van vreugde, een soort onderbreking van de moeilijkheden die we toch ook in ons leven en in de wereld hebben. En we worden door dit feest even herinnerd aan die prachtige waarheid die ook voor ons wacht als we trouw zijn, dat we uiteindelijk met ziel en lichaam de eeuwigheid met God mogen delen. En dus dat is eigenlijk de reden van dit feest. Het is een soort injectie van hoop. Namelijk, als we naar Maria kijken, dan zien we al het absolute einde. Het is een beetje als een film die we even vooruit spoelen om te kijken hoe het laatste stukje van de film is, of die wel goed afloopt. Nou, de film loopt heel goed af, want uiteindelijk zullen ook wij met ziel en lichaam verenigd in de hemel bij God zijn. Als we trouw zijn hier op aarde. Dus dat is een prachtig, hoopvol verhaal en dat is het einde van alles wat er bestaat, wat we al kunnen zien. En dat einde is één grote glorie. Ik wens u een prachtige hoogfeestdag toe en ik hoop u weer te ontmoeten volgende week hier bij Radio Maria voor de nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
2: U heeft geluisterd naar een herhaling van het programma Zuiderlicht. Het onderwerp Maria ten hemelopneming is natuurlijk zeer toepasselijk omdat het aanstaande zaterdag het hoogfeest is van Maria ten hemelopneming. Maar toen het programma werd gemaakt, viel dat dus op de donderdag. Vandaar dat de tijdsaanduiding niet helemaal klopte.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Goedemorgen, luisteraar. Vandaag viert het feest van ho het hoogfeest van Maria de Hemelopneming. De heilige mis is hier om 9:30, half Bellevue. Dus ik begin meteen en houd het kort. Ave Maria. Volgens de heilige Alphonsus de Liguori kunnen we er samen met Maria in verheugen dat God haar verheven heeft tot op zo'n hoge troon in de hemel. Haar glorrijke hemelvaart heeft ons niet beroofd van haar liefde, zegt hij. Integendeel, dicht bij God ziet zij ons leed duidelijker, is haar medelijden groter en kan ze ons nog beter helpen. Moeders hebben zo'n groot gezag, dat zelfs als hun zoon koning wordt, hij geen gezag heeft over zijn moeder. Ja, de heilige Thomas van Aquino kon het mooi zeggen. Maar wat gedacht van de heilige Augustinus? Die zei, de vader behoedde Maria voor de zonde, omdat zij zijn dochter was. De zoon bewaarde haar, omdat zij zijn moeder zou zijn. De heilige geest bewaarde haar, omdat zij zijn bruid zou zijn. Alleen Maria verdiende het om zowel de moeder als de bruidegom van God te zijn. In het Bijbelsboek Apocalypse of Openbaring zien we Maria bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten. Zelfs de glans van de zon, die van alle sterren bij elkaar genomen overtreft, zo overstijgt de glorie van Maria, die van alle heiligen, als haar aldus de heilige Basilius zo'n 1600 jaar geleden. Voor het eerst vernemen we van de dood van Maria in een geschrift zo'n 4 eeuwen na de dood van Jezus. Vlak voordat ze haar aardse leven vaarwel zegt, bezoekt een engel de moeder Gods. Zij sterft omgeven door haar vrienden, de leerlingen van haar zoon. Zoals Jezus op de derde dag uit zijn graf verrees, zo wordt zijn moeder op de derde dag de engelen naar de hemel gedragen, waar ze haar zoon weer terugziet. Opgenomen in zijn heerlijkheid neemt ze deel aan het koningschap van haar zoon. Toch duurt het tot in de vorige eeuw dat wij haar koningin van hemel en aarde mogen noemen. Je gaat nu snel naar Rome, naar alle heiligen van het jaar 1950. Dagenlang had het in de Italiaanse hoofdstad geregend. Paus Pius XII betreedt het plein om plechtig het dogma af te kondigen van de ten hemel opneming van Maria. Het leek wel een herhaling van het scenario van een kleine 100 jaar ervoor. Ook toen regende het dagenlang tot op 8 december 1854 het huilen van de hemel stopte, om de wereld op te luisteren voor het feest van de dogmaverklaring van de onbevlektheid van de Maagd Maria. Maar nu ook weer in de 1950 is het sinds een week weer droog in Rome en de zon versiert het Pietersplein. Honderdduizenden juichen naar de paus Pius XII voor het eerst in zijn pontificaat gebruik maakt van de macht die hem als plaatsbekleder van Christus is gegeven en het vierde mariale dogma afkondigt. Maria is waarlijk met lichaam en ziel ten hemel opgenomen. Hij sprak, na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te hebben verheven en de geest der waarheid te hebben aangeroepen, roepen wij uit. Verklaren en definiëren wij dat het door een God geopenbaard dogma is dat de onbevlekte moeder Gods, altijd maagd Maria, na het voltooien van haar aardse levensbaan met lichaam en ziel tot de hemelse glorie is opgenomen. Paus had zijn woorden nog niet beëindigd of 2000 witte duiven werden losgelaten en cirkelden boven de gelovigen. Het was één groot feest. Een feest dat de avond daarvoor reeds was begonnen met een grote lichtprocessie. Honderden bisschoppen, priesters en leken waren met fakkels en vaandels naar de Sint-Pieter getrokken. En op deze dag van de dogmaverklaring was de heilige stad één grote lichtzee. Achter de ramen van alle huizen leek wel een kaars of lamp te branden als een groot eerbetoon aan de moeder van alle gelovigen. Geen raam was onverlicht. Met het ten hemel opnemen viel Maria het volmaakste geluk te deel. Eén wat ook voor ons is weggelegd op de laatste dag. Dan zal Jezus ons aardse lichaam herscheppen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijk lichaam. Daarmee zal hij voltooien wat hij is begonnen met zijn menswording uit de maagd Maria. Nog heel even dit. Toen paus Pius XII het dogma van Maria's ten hemelopneming definieerde, liet hij bewust de vraag open of Maria wel of niet stierf voor haar ten hemelopneming. Maar, zo sprak hij, als Maria stierf, dan was dat niet vanwege de erfzonde. Nou, volgens de heilige kerkleraar Alfons Liguori baarde Jezus Maria's lichaam na zijn dood vrij van bederf, omdat hij anders onteerd zou zijn als haar maagdelijk vlees voedsel voor wormen was geworden. Bederf is de schande van het menselijk ras. Maria werd vrijgesteld volgens Alfons, omdat Jezus vlees voortkwam uit het vlees van Maria. Haar verdorven lichaam zou een schande voor Jezus zijn geweest. Hoeveel te meer als haar ziel verdorven was door de erfzonde. Satan had Jezus kunnen verwijten dat hij een moeder had die besmet was met de zonde. Zo schreef Alfonsus. En dan sluiten we vandaag af met Paus Pius XII. Als iemand, zo sprak hij bij het uitroep van het dogma, als iemand, wat God verhoede, het zou wagen met vrij wil, ofwel te ontkennen, ofwel te betwijfelen, wat door ons gedefinieerd werd, hij weten dat hij van het goddelijk en katholiek geloof totaal is afgevallen. Heilige Maria, moeder van God en moeder van ons, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij u.
1: Graag heet ik u alle van harte welkom bij de Eucharistieviering op het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Het titelfeest van deze basiliek en het patroonsfeest van onze parochie. Graag begroet ik onze eregast, hulpbisschop monsieur Dr. Everard de Jong, die dit feest als hoofdcelebrant en predikant met ons zal vieren en ook de traditionele kroetwus zal zegenen. Van harte verwelkom ik ook onze emeritusbisschop, monsieur Frans Wirts, onze kaplaan Robin Thomas, Dr. Nacho Vergara, die als biechtvader verbonden is aan onze basiliek, kaplaan Ignatius van Sint-Servaas en Sint-Matthijs en de diaken Regie de Laheze. De Eucharistieviering wordt opgeluisterd door muziekensemble Da Capo 2000 onder leiding van Ger Chapin. Hen begroet ik hartelijk. Onze schola zal zingen, samen met ons ook, onder leiding van Hans Leenders en aan het orgel begeleid door Popeya Berden. Ik begroet de solisten heel hartelijk en vanzelfsprekend zullen wij ook samen veel gaan zingen. Deze basiliek is al lang een heiligdom van Onze Lieve Vrouw. In de loop van het jaar vieren wij hier alle Mariafeesten en gedachtenissen. Dat zijn er nogal wat. Het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming is het belangrijkste Mariafeest. Haar zomerspaasfeest, zo kunnen we het noemen, haar zomerspaasfeest, heeft een bijzondere glans en een bijzondere plek in ons hart. En daarom bent u ook van heinde en ver met velen gekomen om dit feest met ons mee te vieren. En onze parochie is toegewijd aan Maria ten Hemel opgenomen. En daarom is het een bijzonder feestelijke dag ook voor de parochiefamilie van Onze Lieve Vrouw. Daarom heet ik alle parochianen van harte welkom. Ons kerkbestuur, de algenoemde schola, de Suisse, de acolieten, de lectoren, de broederschap van Onze Lieve Vrouw, het dragerschilde van Onze Lieve Vrouw, de draagsters van de gordel van Maria, de kosters, de bloemversierders, de gastvrouwen, gastheren van de akuibalie en de akuiwinkel, de hostesses die de ontvangst na de mis zullen verzorgen. Alle heel hartelijk welkom, onze parochianen van de familie van Onze Lieve Vrouw. Maria is onze patrones. We mogen in haar de hemelse moeder en grote voorspreekster in de hemel begroeten. Een lichtend voorbeeld voor ons. En ook een belofte voor onze eigen toekomst. Want eens zullen wij met haar zijn in Gods heerlijkheid. En wij danken God in deze Eucharistieviering voor zijn grote weldaad.
2: Dank u wel, heer pastoor, monseigneur, om deze warme welkomstwoorden. We zijn allemaal bij moeder Maria terechtgekomen. Gelukkig is ze niet alleen in de hemel, maar is ze ook hier aanwezig op aarde. En ze doet nog van alles. Ik weet niet of u wel eens iets ervaren hebt dat u hier bent komen bidden. Dat prachtige gebed waarin u zegt, gedenk dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, door u in de steek is gelaten. Nou, uit eigen ervaring weet ik, dat is bij mij in ieder geval nog nooit gebeurd. Maar we zijn misschien nog niet zo heilig als Maria, die onze voorspreekster is hier op aarde. En een van de vruchten van haar heiligheid, van haar onbevlekte ontvangenis, is dat ze nu al met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Zover zijn wij nog niet. Trouwens, daar zullen we ook nooit meer worden, want het is al te laat daarvoor. Maar we kunnen wel opnieuw beginnen. En met Maria's hulp zal dat ook echt gaan lukken. Dus door onze schuld te beleiden aan het begin van deze mis, kunnen we die nieuwe kracht voelen van, oké, we laten het verleden achter ons, We gaan naar de toekomst, de blik vooruit, met hoop en met zegen. Dus beleiden we vol vertrouwen onze schuld en verbeteren we ons leven met haar hulp. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten. Door mijn schuld. Smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, gij hebt de moeder van uw Zoon, de onbevlekte maagd Maria, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij bidden u, geef dat wij altijd bedacht zijn op wat hierboven is, om eens te kunnen delen in haar glorie. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

Lezing uit het boek Apocalyps van de heilige apostel Johannes. De tempel van God in de hemel ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood. Ook verscheen aan de hemel een ander teken. Een grote, vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren van de hemel weg en wierp ze op de aarde. De draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggerukt naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats heeft, door God bereid. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Woord van de Heer. Amen.

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs. Broeders en zusters, Christus is verrezen uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, kwam ook door een mens de verrijzenis van de doden. Zoals allen immers sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus ten leven worden gewekt. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Als eersteling Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren. Daarna komt het einde, wanneer hij koningschap aan God de Vader zal overdragen, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht teniet heeft gedaan. Want hij moet het koningschap uitoefenen tot hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Immers, alles heeft hij aan zijn voeten gelegd. Woord van de Heer.

De Heer zij met u. Lezing uit het Evangelie volgens Lucas.

0: In die dagen stond Maria op en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waarom overkomt dit mij, dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Want zie, zodra de klank van uw groet mijn oren bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig, zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar door de Heer gezegd is. En Maria zei: Hoog verheft mijn ziel de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn heiland, omdat hij neerzag op de nederigheid van zijn dienstmaagd. En zie, van nu af prijzen alle geslachten mij zalig, omdat hij die machtig is grote dingen aan mij deed, en heilig is zijn naam. Zijn barmhartigheid geldt van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij doet kracht gelden met zijn arm, trotsen van hart slaat hij uiteen. Hij haalt de machtigen omlaag van hun troon, maar nederigen verheft hij. Hongerigen vervult hij met goede gaven, maar rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël is hij te hulp gekomen, indachtig zijn barmhartigheid, zoals hij gesproken had tot onze vaderen, jegens Abraham en zijn geslacht voor eeuwig. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde naar haar huis terug. Woord van de Heer.
1: Amen.

Dierbare mede pelgrims naar deze heilige steden waar Maria zozeer wordt vereerd. We hoorden zojuist, er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger. Een teken aan de hemel. Wie van u heeft afgelopen week naar de hemel gekeken? Hopelijk met zonnebril. Niet zomaar met zonnebril, maar met een eclipsbril, waardoor uw ogen hopelijk niet zijn beschadigd en uw netvlies nog heel is. Een teken aan de hemel. U weet, daar wordt wel vaker over gesproken in de Heilige Schrift. De fariseeën, staat er in Matthäus, kwamen hem op de proef stellen door te vragen hun een teken uit de hemel te laten zien. Maar hij gaf hun ten antwoord, des avonds, het wordt mooi weer, want de hemel is rood. En bij zonsopgang, vandaag komt er storm, want het rood van de hemel ziet er onheilspellend uit. Dus het aanzien van de hemel weet je wel te beoordelen. Kunt je dan de tekenen der tijd niet doorzien? Tekenen uit de hemel. U weet dat heel veel culturen kijken naar de stand van de sterren. En misschien leest u ook stiekem wel eens af en toe een astrologische boodschap waarvan u denkt, dat komt precies uit. Nou, ik weet niet of het altijd uitkomt. De aanwijzingen zijn niet zo sterk, eerlijk gezegd. Dus ik zou daar maar niet al te veel op vertrouwen. Maar tekenen uit de hemel, die zijn er genoeg. U weet, kijkt u ook wel eens naar de hemel in de hoop op regen? Een teken uit de hemel, er komt geen regen. Wat zou dat te betekenen hebben? Nou, ik denk dat we allemaal weten, het klimaat verandert. En er hangt een koepel boven ons continent als het ware, al weken lang. En we bidden natuurlijk heel hard om regen, ook op deze plaats. Maar er staat iets te gebeuren blijkbaar. Een teken uit de hemel, geen regen. Ik weet niet of u andere tekenen ziet, maar ik denk dat het teken van Maria vandaag een hele bijzondere teken is voor ons. Ze verwijst naar iets. Misschien kunnen we naar Maria kijken. Sommige protestanten zullen misschien zeggen, ja, dat teken van deze week, van de eclips, dat is een beetje de maan, dat staat voor Maria, die straalt van het licht van haar zon, dat is de zon, de zoon. En Maria verduistert de zon. Ik weet niet of hier protestanten in de kerk zitten. Die denken misschien, ja, die Maria die steekt veel te veel in het centrum. We moeten Jezus maar eens in het centrum zetten. Nou, u weet, goede mensen, we zetten Jezus hier in het centrum. Maria leidt tot Jezus, want Jezus is in de Eucharistie, de zon, de Eucharistie, die ons verblindt als het ware, op een goede manier. Die zo licht is dat we er amper in kunnen kijken. Maar Maria staat er als de bemiddelaar, als de ster, de morgenster die leidt naar de zon. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn dat dat het teken is of juist het verkeerde teken. Maar wat heeft die maansverduistering dan wel te vertellen? Misschien iets wat we in onze tijd een beetje vergeten zijn en wat eigenlijk alsmaar verder oprukt. En dat is de aandacht die we vandaag zien van de twee vrouwen die elkaar ontmoeten in de bergen waar Elisabeth woont. Die zwanger is van Johannes de Doper. In de zesde maand is toen Maria de boodschap kreeg dat zij ook moeder zou worden van de Zoon van God. Ze trekt meteen naar Elisabeth toe. En wat gebeurt er dan? Dat is ook een teken dat ze kunnen uitleggen op een bepaalde manier. Als Elisabeth de stem van Maria hoort, springt het kind van vreugde op in haar schoot. Is dat niet wonderlijk? Hoe weet Johannes de Doper in de zesde maand van zijn zwangerschap dat Jezus eraan komt? Dat Maria eraan komt. Want Maria die komt er niet zomaar aan, die komt met Jezus in haar schoot. Blijkbaar is daar een herkenning tussen twee ongeboren kindertjes die een teken geeft van een schop in de buik bij Elisabeth. Misschien heeft de zwangere vrouw dat wel eens meegemaakt. Wonderlijk. Wat betekent dat? Dat teken aan de hemel van Maria en waar we vandaag in het Magnificat van horen. Misschien mag ik u meenemen naar Mexico City in 2007, april 24. April 24, zeggen ze het in Amerikaans. Toen in Mexico City de abortuswet werd aangenomen. Toen is er 's avonds een mis gevierd tot eerherstel in de kathedraal van Mexico City. En toen is er
een uur lang op de afbeelding van Maria van Guadalupe. Dat is eigenlijk ook hetzelfde beeld als wat we nu hoorden vandaag in het evangelie. Een vrouw bekleed met de zon, de maan aan haar voeten, zwanger. Ze heeft een zwarte sjerp om. Het is 12 december in die tijd. Dus dan is adventstijd. Ze verwacht het kind. Verscheen er precies op de plaats waar normaal het kindje zit, in de moederschoot, een fel licht in de vorm van een embryo. Een uur lang. Is gefotografeerd, is opgenomen enzovoorts. Blijkbaar was Maria niet helemaal tevreden met die wetgeving. En is dat niet ook in onze tijd nog steeds een groot probleem? We hebben zojuist door de Eerste Kamer een wet aangenomen gekregen van: we mogen tegenwoordig embryo's kweken voor experimenten. Het zal ongetwijfeld met een goed bedoeling zijn, maar wie kweekt er nou menselijke embryo's? Dat is het einde van de beschaving, zou je bijna zeggen. Als je daarmee mag knutselen. Wat betekent het dat wij de allerkleinste in feite nu ook nog in een ziekenhuis moeten kunnen laten aborteren? Want het moet toch wel eigenlijk tot aan de geboorte kunnen dat mensen hun kind kwijt moeten. Dat mag niet meer in de klinieken, maar dat moet toch in zuivere omstandigheden gebeuren. Het ongeboren leven, waar Maria echt voor staat, wordt in onze tijd toch redelijk beschadigd. Als we nu oppassen. Het aantal abortus neemt ook elk jaar toe. Een moeder kan haar kind niet vergeten. En als wij de beschaving willen redden, zou ik kunnen zeggen, dan zullen we denk ik wat meer aandacht moeten besteden, niet alleen aan de ongeborenen, maar ook aan de geboren kinderen. Aan de kleine van onze samenleving. Aan de zwakke van onze samenleving. Aan degenen die er niet zo uitkomen. Dat de sterke hun aandacht, hun invloed, hun geld, hun goedheid willen uitstralen naar degenen die het moeilijk hebben. En dan is de dood niet de oplossing, maar dan is het leven het ware teken. Laten we proberen die kleine in onze eigen omgeving te zien. Moeder Teresa, zij, geef het kind maar aan mij. Maar ook moeder Maria, die zal tegen ons zeggen: kijk eens naar de naaste. We leven in de tijd van een ik, van het dikke ik, noemen sommige mensen wel eens. Maar misschien mogen we het iets verbreden naar, zoals moeder Maria probeert te doen, naar het wij. En ik zou u willen aanraden, goede mensen, in deze prachtige feestdag van Maria, die helemaal vol aandacht was voor Elisabeth vandaag, dat wij misschien net wat meer aandacht hebben voor elkaar. Dat met name die mensen die we niet zo zien zitten, de mensen die wat zwakker zijn, de mensen die op de een of andere manier geraakt zijn door het ongeluk of door tegenslag, door depressies, dat we die opvangen. U weet, de wachtlijsten van de geestelijke gezondheidszorg, die zijn schrikbarend lang. En er zijn zelfs psychiaters die zeggen: tegenwoordig wordt alles gemedicaliseerd. Oké, dat kan. Maar er zijn ook echte problemen van een sociaal vangnet, wat in een geïndividualiseerde samenleving steeds schraler wordt, dat uiteindelijk niet meer houdt. Dat scheuren begint te vertonen. Laten wij als katholieke christenen, als protestantse christenen, als christenen in het algemeen, maar ook als goede mensen van goede wil, proberen dat sociale vangnet, met name voor onze kleinste, voor onze zwakke, weer te verstevigen. Dat vangnet, zoals de mantel van Maria, als het ware, ons mag helpen om als samenleving door deze toch wel crisisjaren ook op internationaal vlak, daar kunnen we nog een hele preek over houden, met oorlogen enzovoorts. U weet dat moeder Teresa zei: abortus is de grootste aanleiding voor oorlog. Want als een kind wordt vergeten door haar eigen moeder, wat kan er dan nog te verwachten zijn van de vijand? Goede mensen, laten we aandacht voor kleden aan de kleine kinderen. Laten we onze toevlucht nemen tot Maria. Laten we onze ogen omhoog heffen tot Maria. Ik heb ooit in Mexico City in de kerk meegemaakt dat kleine kindertjes, die stonden onder de mantel van Maria. Dus Maria had een heel mooi beeld en een mooie mantel. En die kindertjes zijn allemaal onder die mantel gaan staan. En die hebben daar vol vertrouwen de rozenkrans gebeden. En overal waar Maria verschijnt, zegt ze: bid nou toch de rozenkrans. Bid nou toch de rozenkrans. Bid nou toch de rozenkrans. Misschien is dat iets wat we in onze gezinnen kunnen hernemen. Dan zullen we merken dat het misschien wat tegenzin oplevert. Zo van: we moeten dat kwartier eraan besteden. Nou, vergelijk dat maar eens met de media-aandacht die we hebben, uren per dag. Dat kwartiertje rozenkrans bidden, dat kan ons echt vooruit helpen in ons samen zijn, in ons samenleven, in onze aandacht voor elkaar, vooral ook voor de kleine.
Dus als het nou niet lukt allemaal en we denken, ja, die bisschop die geeft allemaal problemen die we niet kunnen oplossen. Oké, snap ik, we kunnen niet alles oplossen in de wereld.

Dus als het nou niet lukt allemaal en we denken, ja, die bisschop die geeft allemaal problemen die we niet kunnen oplossen. Oké, okay. Snap ik, we kunnen niet alles oplossen in de wereld. Maar ik kan u garanderen, u kunt ook met uw eigen probleempjes echt bij Maria terecht. Dus als u een probleem heeft in uw gezin, dan zou ik zeggen, roep gewoon Maria. Als u een probleem heeft met de opvoeding van uw kinderen, roep Maria. Als u problemen heeft met de buurt, roep Maria. Als u problemen heeft met langzaam achteruitgaan, met verlies van autonomie in uw leven, roep Maria aan. Problemen heeft met de buren, roep Maria aan. Problemen heeft met begrijpen van iets, roep Maria aan. Als u pijn heeft in uw arm, in uw buik, in uw teen, roep Maria aan. Gewoon één woordje, Maria. En ik weet zeker dat u zult geholpen worden. En als u dat met vertrouwen zegt, dat Maria u niet in de steek laat. Dus laten we moeder Maria op deze feestdag eren. Laten we haar danken. Laten we vooruitzien naar onze eigen toekomst bij haar in de hemel. Maar zolang we nog op aarde zijn, laten we ons verbonden weten met haar die ons zal helpen in alle onze omstandigheden. En die altijd onze toevlucht mag zijn. Want, zoals ik net ook al zei, gedenk, o Allerheiligste Maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken, door u in de steek is gelaten. Dat wens ik u van harte toe.

0: De lectoren voor de voorbeden verzoek ik naar voren te komen.
1: Op voorspraak van Maria, opgenomen ten hemel, bidden we in gelovig vertrouwen tot de Heer, onze God.
2: Voor de kerkgemeenschap onderweg is door de tijd dat zij in haar hemelse moeder Maria een lichtende sterre op haar tocht over de woelige zee mag vinden.

bidden wij om vrede in onze wereld op voorspraak van Maria, de koningin van de vrede. Dat allen die verantwoordelijkheid dragen voor de volkeren zich laten leiden door wijsheid, gerechtigheid en waarheid. Bidden wij vooral om een spoedig einde van de oorlog in de Oekraïne en het nabije Oosten.

Voor onze parochiegemeenschap op het patroonsfeest, dat wij één van hart en ziel mogen zijn. Dat wij eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus. Dat wij groeien in geloof, hoop en liefde. En dat de blijde boodschap van God velen mag raken.

bidden we voor alle vrijwilligers die zich, zoals Maria, ten dienst stellen van de kerkgemeenschap. Dat hun talenten en inzet ten goede mogen komen aan de opbouw van de geloofsgemeenschap.

bidden wij om genezing voor onze zieken, om troost voor hen die bedroefd zijn, om ondersteuning voor hen die in nood verkeren, dat allen die Maria, sterren der zee, om hulp komen vragen, verhoring mogen vinden.

Wij bidden voor ons bisdom, voor onze bisschop Cornelis en hulpbisschop Everard, voor onze priesters en diakens, monniken, religieuzen, seminaristen en voor allen die zich inzetten voor onze parochies, dat Gods zegen op allen mag rusten.

bidden wij voor de bijzondere intenties en voor hen die gestorven zijn en die wij in deze heilige mis bijzonder gedenken. Monseigneur Ben Janssens, Monseigneur Alfons Kastermans, Leij Meijers en Fien Bergs, Jan Leenders, Maria Paulussen Verheggen, Tom en Victoire Kremers-Kerpen, de overleden ouders Dassen Frederiks en kinderen, Leon de Boer, Kunig Brul van de Ven, Jan van Bernebeek, de overledene van het dragerschilde van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, Jos van de Ven, Pie Dassen en overleden familieleden, Marianne Gielgens, voor wie we de 6-weken-dienst houden, Willy Stallenberg, Maurice en Antoine Rompelberg, Gravin Marcel de Liedekerke, Jeu Heuschen, Annie Heuschen van Zandvoort, Jo Doverman en Els Doverman-Habets. Ook bidden wij om Gods zegen over Jean en Nicole Rompelberg-Ottenheim bij gelegenheid van hun 40-jarig huwelijksjubileum. En we bidden om Gods zegen voor Beer Bekkers, die vandaag 103 jaar is geworden. Mogen op voorspraak van Maria Sterre der Zee, overledene en levende, de zegen van God ervaren.

0: tegen Sellingen. Goedetje. Almachtige eeuwige God, gij hebt heel de schepping, hemel en aarde, al het zichtbare en het onzichtbare, geschapen uit het niets. In uw onuitsprekelijke goedheid laat gij kruiden en andere gewassen groeien die geneeskracht in zich dragen. Wij vragen u, zegen deze kruiden. Geef dat wij bij het gebruik ervan uw zorg en bescherming mogen ondervinden. Bescherm ons tegen alle gevaren en alle kwaad. Schenk ons veiligheid bij noodweer en onheil. Dat vragen wij u op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, de moeder van uw Zoon Jezus Christus onze Heer, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

De draagsters van de gordel van Maria. Wilt u even wachten? De draagsters van de gordel van Maria zullen namens alle de gaven naar het altaar brengen. En u kunt zich daaraan aansluiten door de collecte. Collecte is ook het aandragen van gaven voor de geloofsgemeenschap. En die collecte wil ik graag in uw milddadigheid aanbevelen. Misschien kunt u een feestelijk cadeau geven aan onze parochiegemeenschap op haar patroonsfeest. En dat de kerkbestuursleden zwaar beladen dan terugkeren naar hier, naar het altaar.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, mogen het offer dat wij met toewijding brengen tot u opstijgen. Geef gehoor aan de voorbeden van de Heilige Maagd Maria, die ten hemel is opgenomen. Ontsteek in ons hart het vuur van uw liefde en laat ons altijd naar u verlangen door Christus onze Heer.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig u een volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen, want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Toen nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie u welend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
1: Moge hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de maagd en moeder van God. Met heilige Jozef, haar bruidegom. Samen met uw apostelen en martelaren. En met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden.
2: Mogen de vrede in de wereld aan het geheel van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met uw woorden verzoend, maak uw volk onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar, Leo onze paus, en Cornelius onze bischof, en vooral onze hulle bischof, met alle bischopen, de geestelijkheid, en heel het gelovige volk, dat gij u hebt verworven.
3: Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap, de Heer bij u is, waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bij u.
4: Laat ons overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw almachtigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het Koninkrijk aan de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
2: Wens elkaar de vrede.
3: Vrede van Christus.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden wij een gebed voor een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden.

0: onze planten.
1: Laat ons bidden. Heer, we hebben uw heilzaam sacrament ontvangen en vragen u, op voorspraak van de heilige maagd Maria, die ten hemel is opgenomen, leid ook ons tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
2: Amen. Aan het einde van deze mooie plechtigheid wil ik graag monsieur de Jong van harte bedanken dat hij met ons het feest van de Maria ten hemel opnemen heeft willen vieren en de kroetwas heeft willen zegenen. We danken hem ook voor zijn inspirerende verkondiging. Heel hartelijk dank muziekensemble Da Capo 2000 onder leiding van dirigent Ger Champin voor de prachtige muziek. En ook de solisten, de schola, heel hartelijk dank. Iedereen die heeft meegeholpen om deze viering zo feestelijk te maken. Heel hartelijk dank. Aansluitend is er ontvangst in de kruisgang en in de pandtuin, de Mariatuin. U bent van harte uitgenodigd. Onze hostesses zullen koffie schenken en een lekker slevrouwentuurtje erbij aanbieden. En als het u goed heeft gesmaakt, dan kunt u dat laten blijken door een vrijwillige bijdrage. Na de uittocht kunt u hier bij de communiebank, daar worden de manden met de kroetwussen geplaatst. Je kunt die hier dan voor bij de communiebank komen ophalen, maar niet dat de hele kerk erop afstormt. Dus we doen het een beetje geordend. Dus ongeveer zoals bij het ter communie gaan. De Suisse zal een beetje reguleren. En er zijn voldoende. We hebben 3000 kroetwussen geplukt donderdagochtend in alle vroegte, toen de zon nog niet zo heet was, hebben we met man en macht kroetwussen geplukt op een braakliggend terrein hier aan de rand van de stad. We hebben met veel plezier gedaan en we bieden je dat ook met veel plezier aan. Deze kroetwussen die gezegend zijn, kunt ze thuis ergens in de kamer ophangen als bescherming vanuit onze lieve vrouw. Dan zal de bisschop nu met de zegen eindigen.
1: Goede mensen, toen ik hier door uw kerk liep met het wijwater, merkte ik dat sommige mensen even verschrikt waren, want die hebben al zo lang geen water meer op hun hoofd gevoeld dat ze dachten, nou het is hier. En anderen die waren meer. Dat deed me denken aan monsieur Wiertz, die ooit eens in Afrika was. En heel voorzichtig ook water moest besprenkelen. Tenminste, hij dacht dat dat voorzichtig moest. Dus hij doopte ook weer de kwast in de emmer. En begon heel voorzichtig. En de mensen, zoals monsieur Wiertz zei, zeiden toen more. Meer water. Goede mensen, laten we, zoals een goed gebruik is, ook echt bidden misschien om wat meer regen. Dat hebben we echt heel hard nodig. De waterschappen die weten niet meer wat ze moeten doen. Niemand praat erover. Het is een olifant in de kamer. Maar het is echt wel een probleem aan het worden. Dus bidden we ook bij de lieve vrouw af en toe wat meer. Meer regen alstublieft. En zij wil graag alles geven wat we nodig hebben. Daar zijn we van overtuigd. Dus aarzel niet altijd naar haar toe te gaan. Ze werkt echt. Ja, mag ik één verhaaltje vertellen? Sorry meneer. Eén verhaaltje, dat ze echt werkt. Toen ik kaplaan was in de Sint-Servaas, sorry meneer de pastoor. Ja, toen werd ik studentenpastor en toen moest ik een nieuwe woning hebben. Dus ik ging hier naar de lieve vrouw toe, stak een kaarsje op, vraag haar om een nieuwe woning, loop naar buiten en tikte de toenmalige pastoor tegen het raam, Rolf Wagenaar, die nu pastoor emeritus is van de Groningen. En die vroeg me om een mis. Dat deed ik wel regelmatig voor hem. Hij was hier en dan daar. Maar het interessante was dat toen ik hem vroeg, weet jij dan misschien niet een woning hier in de stad? Nou, toen verwees hij naar de kosterswoning, die nu in restauratie is, tussen de lieve vrouwenkapel en de pastorie. Dus nog dichter dan de pastoor mocht ik wonen naast de buurvrouw Maria. Meteen verhoord. sneller kon niet. Dus aarzel niet bij Maria aan te kloppen. En ook een goede bijdrage te doen uiteraard voor de onderhoud van de kerk. Want u weet, het dak hier lekt. Dus, toch?
0: Het moet gerenoveerd
1: worden. Nou, het moet gerenoveerd worden. Maar om te voorkomen dat het lekt. Oké, we gaan u zegenen. Nu niet met water, maar met toch de Heilige Geest. De Heer zij met u. De naam des Heren zij gezegend.
0: Van nu af tot in eeuwigheid.
1: Onze hulp is in de naam des Heren. En zegen u allen de almachtige en barmhartige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Gaat nu allen heen in vrede.
3: Amen.

Voor de viering van het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ter Hemelopneming was u verbonden met Onze Lieve Vrouw Sterren der Zee Basiliek in Maastricht.

We lezen in vers 27 hoe de vrouw erop reageert. Zij sprak, jawel heer, want de hondjes eten van wat er van de tafels van hun heren valt. Nou, dat is toch die reactie van die vrouw zo niet verbijsterend, dan toch wel uitermate verrassend. In plaats dat ze kwaad wordt om de neerbuigende toon en de houding van Jezus, die op het discriminerende af is, geeft ze hem gelijk. Wat blijkt ze er niet voor over te hebben om haar dochter genezen te krijgen? En ze is er blijkbaar van overtuigd dat alleen deze man dat kan en dat ze daarom alles op alles zet om het voor elkaar te krijgen. En in het antwoord aan de vrouw is Jezus niet de herder die mijn volk Israël zal wijden, maar de huisvader die het brood dat voor de kinderen bestemd is, niet voor de heidense honden werpt. En dat we het eerste broodwonder voor de kinderen van Israël hebben meegemaakt. He, dat broodwonder waarin Jezus voor 5000 mensen, dat was bestemd voor de kinderen van Israël die hem gevolgd waren uit het eigen land. En nu weigert Jezus dat brood ook te geven aan mensen in het buitenland. En de vrouw beaamt wat Jezus zegt. Nai curie, inderdaad heer, precies zoals u zegt. Ze erkent de voorrang van Israël. Sterker, ze noemt de kinderen van Israël heren. Ik lees u nog een keer vers 27 voor. Zij sprak, jawel heer, want de hondjes eten van wat valt van de tafels van hun heren. Jongen. Hoe ver gaat die vrouw wel niet? Aan het eind van Matteüs' evangelie wordt nog eens duidelijk herhaald wanneer Jezus zijn leerlingen opdraagt alle volken tot zijn leerlingen te maken, dat zij degene zijn die iets te bieden hebben voor dan alle volken. En je kunt daar dus verstaan eigenlijk met name de heidense volken aan het eind van ditzelfde evangelie. Terwijl hier nog staat dat Jezus daar niet voor bestemd was. Dus eigenlijk gaat in dit verhaal alweer de schaduw voorbij van hoe het later zal zijn. Als Jezus voorgoed van deze wereld is heen gegaan en de leerlingen zijn boodschap, zijn brood overnemen en doorgeven, dan worden uitdrukkelijk ook de heidenen erbij betrokken. En hoe dat kan, dat begint bij deze vrouw. Deze vrouw maakt het mogelijk dat Matteüs straks aan het eind kan schrijven dat Jezus zijn boodschap uitzendt voor alle volken. En er zit nog iets in dit gegeven. Aanvankelijk wordt het gebed van die vrouw dus niet verhoord. Nou, hoe vaak overkomt u en mij dat niet? Dat je ergens om vraagt, je vraagt om iets goeds, zoals deze vrouw ook, om de genezing van haar dochter. Je krijgt het niet. Waarom, dat is niet duidelijk. Daar wordt nooit antwoord op gegeven. Maar het feit ligt er, je krijgt zo vaak niet waar je om vraagt. Zeker niet meteen. En nu leer ik uit dit verhaal, vraag door. Vraag door. Misschien moet je heel lang wachten, maar wie weet zal uiteindelijk gegeven worden wat je verlangt. En nog iets.

0: prikkelende. Het vragen alleen al brengt verandering aan in deze wereld. Het vragen om iets goeds. Dat goede dat er nog niet is op het oog hebben door het te vragen. Dat goede er alvast te laten zijn door het te vragen. Blijf vragen naar het goede, want door het goede te noemen in je vraag, is het al enigszins aanwezig in een wereld waarin dat goede nog niet is. En in vers 28, toen antwoordend sprak Jezus tot haar, O vrouw, groot is uw geloofsvertrouwen, u geschiede zoals u wilt. En genezen werd haar dochter vanaf gins uur. Antwoordend. Er zit een, we hadden het er al eerder over. Tot vier keer toe antwoordt Jezus in dit kleine stukje tekst. En dit is de vierde keer. En de eerste keer dat hij antwoordde, weigerde hij in te gaan op die smeekbeden van die vrouw. En nu in de vierde keer gaat hij erop in. En daartussenin zit er nog een keer een antwoord aan de leerlingen en een antwoord aan die vrouw. Antwoord aan de leerlingen om uit te leggen waarom hij er niet op ingaat. En een antwoord aan die vrouw dat hij er niet op ingaat. En desondanks blijft die vrouw aanhouden en dan antwoordt hij, O vrouw, groot is uw geloofsvertrouwen, u geschiede zoals u wilt. En blijkbaar krijgt zij waarom ze vraagt, vanwege haar vertrouwen, dat zij zich aan Jezus toevertrouwt en aan niemand anders. Dat is waarom ze het krijgt. Ik wil nog even terugkomen op dat brood. We hoorden hoe Jezus zijn geest vergeleek met brood. Nu die heeft ingezien dat zijn geest ook bestemd is tot voedsel van degene die daar aanvankelijk helemaal niet bij hoorden. Nu zijn geest van ontferming zich ook blijkbaar uit te strekken tot over de grenzen van het land. Ja, nu is er als het ware een nieuw broodwonder nodig om dat alsnog te bevestigen. We hadden eerst het broodwonder voor de mensen van het land in hoofdstuk 14. Dan heb je eigenlijk een nieuw broodwonder nodig om te laten zien dat die mensen die van buiten komen er ook bij horen. Nou. En dat wordt onmiddellijk hierna dan ook verteld, het tweede broodwonder. Dat gaat hierna meteen plaatsvinden. Het wordt helaas niet gelezen. En dan, ik vertaal altijd graag niet groot is uw geloof, want bij ons in de Nederlandse taal heeft dat woordje geloof is een beetje versleten geraakt. Het is, wat voor geloof heb jij? En dat betekent het tot welke kerkdenominatie, maar dat zegt nog niks over je levenshouding, over wat dat voor je persoonlijk betekent en voor je ziel en voor je hart en in welke richting je leeft. Het is meer een vraag voor een of andere enquête, wat voor geloof heb jij? Maar er staat in het Grieks een woord dat betekent vertrouwen hebben in, je toevertrouwen aan, je vastklampen aan. Er zit een richting in, er zit een beweging in. Die vrouw die vertrouwt zich aan Jezus toe, ze heeft niks anders. En dus er wordt aan haar niet gevraagd, wat voor geloof heb je, ik ben katholiek. Nee, ik zie alleen maar iets in mijn leven als ik mij aan Jezus kan toevertrouwen. Dan, daar heb ik wat aan. Dat is een dragende kracht voor mijn leven. Dus blijkbaar is het ook niet langer nodig om bij het uitverkoren volk te horen. Nee, het is dus, je wordt dus niet verhoord omdat je nou eenmaal bij aan de goede kant zit. Ja, wij zijn Joden, dus wij worden verhoord. Ja, jullie jammer genoeg niet pech gehad. Nee, vanaf dit moment is het niet meer nodig om bij het uitverkoren volk te horen. Wat telt is of je geloofsvertrouwen hebt, of je op Jezus vertrouwt, of je aan hem durft toe te vertrouwen. Nou, we zitten dit jaar in het jaar van Luther, laten we eerlijk zijn. Dit was wat Luther zo ontzettend dierbaar was. Dat je niet meende dat je ergens recht op had als je geloofde, of dat je iets kon verdienen door goede werken te doen. Wel nee, de enige manier was door je aan God toe te vertrouwen. Hij is genade. Zeg nou ja tegen die genade. Ga erop in. Precies dat woord. Ga erop in. Daar zit een beweging in. Dat is wat telt. Ik overzie nog één keer met u het verhaaltje in zijn geheel. Want nu is er toch intussen iets heel beslissends gebeurd. Jezus geneeskrachtige, weldadige invloed reikt tot over de grenzen van zijn eigen volk en zijn eigen land heen. Dat heeft hij zelf moeten leren. Dat wist hij aanvankelijk zelf blijkbaar ook niet. En dat maakt voor mij persoonlijk Gods Zoon nog indrukwekkender. Hij is zozeer mens geworden dat hij zelf van zijn eigen geschiedenis, zijn eigen ervaring nog kon leren. Nieuwe inzichten opdoen. En dat op zich geeft mij al te denken. van welke ervaringen in mijn leven heb ik geleerd. Dingen die ik voor mijn leven lang nooit meer zou vergeten. En die voor mij richtingwijzers voor mijn leven zijn geworden. Dit is zo'n richtingwijzer in het leven van Jezus zelf. En we noemen hem Gods Zoon en we hebben er allerlei hoge titels voor. En daar hebben we ook onze beelden bij. Maar ik zie nu dat Jezus zozeer een menselijk mens was, dat hij ook zijn eigen mening moet herzien. Ik vind dat indrukwekkend. En dan op de tweede plaats, ik vind het ook nog een emotionerende gedachte, dat ik in Jezus kan en mag geloven, dankzij deze vrouw. Zij maakt in Jezus de kracht los om zijn erbarmen uit te strekken tot ver over zijn eigen grenzen. Kijk, voor zover ik weet, heb ik nergens in mijn stamboom, hoe ver ik ook kan teruggaan bij mijn voorouders, ongeveer tot 1700, ik heb nergens een Joodse voorouder, voor zover ik het kan zien. En ik ben ook niet van Joodse afkomst. En toch geloof ik in Jezus, en trouwens mijn hele leven cirkelt rondom het mysterie van Jezus en God met ons. En alles wat ik dus heb en ben, wel beschouwd, heb ik dat aan deze vrouw te danken. Daar zou je toch stil van worden. Tot slot, volgende week zullen we lezen uit Matteüs hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20. Hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag. Met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Welkom hier bij Radio Maria, beste luisteraars. Een hele goede middag. We mogen vandaag het hoogfeest van Maria Hemelvaart mogen we vieren. En daar gaat dus zelfs dus de zondagsliturgie gaat daarvoor wijken. En gaan we dus ook het middaggebed doen van de Maria Hemelvaart. En daarvoor, als dat op zondag viert, dan pakken we de psalmen van de zondag van de eerste week. Ik ga u eventjes de bladzijde geven. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 58. Daar kunt u in ieder geval dus de psalmen en de hymne kunt u daar volgen. De antifoon is even een andere, maar de psalmen die zijn dus dan wel hetzelfde. En ook de korte schriftlezing is anders. Maar u kunt in ieder geval toch de hymne en de psalmen kunt u meebidden. Dan gaan we naar het Grootgetijdenboek. Daar beginnen we met de hymne op bladzijde 758. En daarna dan staat de hymne op bladzijde 1387. Als u daar een lintje bij legt, dan komen we dadelijk daar nog op terug. Bladzijde 1387. En die antifoon die bidden we voor en na de drie psalmen. De psalmen zelf die staan van de zondag van de eerste week op bladzijde 784. Dan gaan we dus terug naar bladzijde 1387 voor de korte schriftlezing. En de slotgebed staat een bladzijde eerder. Nou, ik ga u tussendoor ook nog de bladzijde geven. Dan gaan we er samen, gaan we er wel weer uitkomen. Mogen we elkaar ook weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Bladzijde 58 in het Klein Getijdenboek en 758 in het Groot Getijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed. En ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Voor de antifoon gaan we naar bladzijde 1387. Maria, u noemen wij koningin van de hemel, want uit uw bruidsvertrek kwam Christus, de zon der gerechtigheid. En de psalmen, die staan op bladzijde 784. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het stammen van Israël? Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het zonen van Aaron? Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het dienaren van de Heer? Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
0: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk. In alle tenten der vromen.
1: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
0: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
1: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Dat gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad. die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons.
0: Begeeft u in optocht met lovertakken. Tot bij de horens van het altaar.
1: Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Maria, u noemen wij koningin van de hemel, want uit uw bruidsvertrek kwam Christus, de zon der gerechtigheid.
1: Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.

0: De Heilige Moeder Gods is ten hemel opgenomen.
1: Hoog verheven, boven de koren der engelen.
0: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, Gij hebt de onbevlekte maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U, open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in Uw heerlijkheid door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Toen ik mijn priesteropleiding volgde op het seminarie in 's-Hertogenbosch, reed ik elke zondagavond vanuit Vlaanderen naar Nederland. 2 uur in de auto. En zoals zoveel Vlamingen toen, stond de radio op Radio 2. Nee, in die tijd was er nog geen Radio Maria, geen concurrentie dus. Wie wat ouder is, zal zich dat ongetwijfeld herinneren. Het programma in Vlaanderen op zondagavond op Radio 2, Vragen staat vrij, met Ludgard Simons. Wat heeft die vrouw een plaats gehad in de huiskamers van Vlaanderen? Iedere zondagavond luisterden duizenden mensen. Ze schreven haar over liefdesverdriet, verjaardagen, huwelijksaanzoeken, familieproblemen, herinneringen aan hun legerdienst, noem maar op. Ludgard las honderden brieven, gaf wijze woorden mee en draaide een passend verzoeknummer. Ik denk dat jullie in Nederland ook zo'n eigen versie hadden, heb ik wel eens gehoord. Vraag het aan Mona. Wie met een probleem zat, schreef naar Mona. Ze schreef honderden brieven per week. Ze kreeg honderden brieven per week en leek voor alles een antwoord te hebben. Blijkbaar hebben mensen altijd behoefte aan iemand die luistert. Iemand die raad geeft. Iemand die zegt, kom maar, vertel het eens. Eigenlijk is het helemaal niet vreemd. Ook vandaag zitten mensen met vragen. Hoe moet het verder met mijn huwelijk? Hoe ga ik om met ziekte? Waarom loopt mijn kind vast? Welke keuze moet ik maken? Hoe blijf ik geloven in een wereld die God lijkt te vergeten? En dan is de vraag, bij wie zoeken wij raad? Google heeft op alles een antwoord, behalve op de vraag wat God met jouw leven voor heeft. Sociale media geven duizenden meningen, maar wijsheid is iets anders dan een mening. En ChatGPT, die kan een mooie preek schrijven, maar hij kan niet in je ziel kijken. Daarom geeft Jezus ons iets veel mooiers. Hij geeft ons een moeder. Vanaf het kruis zegt hij, zie daar uw moeder. Maria is niet alleen de moeder van Jezus, ze is ook onze moeder geworden. En vandaag, 15 augustus, vieren wij dat deze moeder met lichaam en ziel is opgenomen in de hemel. Dat betekent niet dat zij verder van ons staat. Integendeel, ze leeft dicht bij haar zoon en blijft voor haar kinderen zorgen. De kerk noemt moeder Maria daarom al eeuwenlang de moeder van goede raad. Wat een prachtige titel. Eigenlijk heeft Maria maar één advies die ze haar hele leven blijft herhalen. We horen het in het evangelie van de bruiloft te Cana. Doe maar wat hij u zeggen zal. Korter kan een preek bijna niet. Doe maar wat hij u zeggen zal. En eerlijk gezegd, beter ook niet. Dat is de beste levensraad die ooit gegeven is. Misschien hebt u gehoord wat paus Leo XIV deed op de dag nadat hij gekozen was. Je zou denken, eerst een interview, een persconferentie, een staatsbezoek. Nee, hij stapte in de auto en reed naar heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, zo'n 40 kilometer buiten Rome. En waarom? Om Maria te vragen hem te helpen in zijn nieuwe opdracht als opvolger van Petrus. Hij zei daar dat hij zijn vertrouwen stelde in de moeder van Goede Raad, die hem altijd licht en wijsheid had geschonken. Wat een prachtig begin van een pontificaat. De paus zegt eigenlijk tegen ons allemaal, als ik raad nodig heb, ga ik eerst naar Maria. En misschien zouden wij dat ook vaker mogen doen. Wij vragen voor alles advies. Aan de huisarts, aan de bank, aan de buurman, aan internet. Maar hoe vaak vragen wij raad aan Maria? Ja, misschien zegt iemand, maar Maria spreekt toch niet? Oh nee, iedere moeder weet dat je niet altijd veel woorden nodig hebt om richting te geven. Maria wijst altijd dezelfde kant uit. Nooit naar zichzelf, altijd naar Jezus. Zoals een goede wegwijzer niet zegt, kijk eens hoe mooi ik ben, maar eenvoudig de juiste richting aanwijst. Zo zegt Maria ook vandaag tot ieder van ons, doe wat mijn zoon u zegt. Beste luisteraars, vandaag vieren we Maria ten hemel opneming. Dat is niet alleen een feest over Maria, het is ook een feest van hoop. Waar Maria is aangekomen, daar wil God ons ook brengen. De hemel is geen sprookje, hij bestaat en Maria is ons al voorgegaan. En daarom mogen we haar vandaag met vertrouwen aanspreken als onze moeder van goede raad. Hebt u zorgen? Vertel ze aan Maria. Moet u een moeilijke beslissing nemen? Vraag haar raad. Weet u even niet welke richting u uit moet? Bid dan eenvoudig. Maria, moeder van goede raad, toon mij de weg naar uw zoon. Want een moeder laat haar kinderen niet in de steek. Dat zei paus Leo XIV zo mooi tijdens zijn bezoek aan Genazzano. Omdat een moeder haar kinderen nooit in de steek laat, moeten wij ook trouw blijven aan de moeder. Laten we dat doen. Niet alleen vandaag, maar iedere dag opnieuw. En laten we Maria blijven vragen om ons steeds dichter bij Jezus te brengen. Want uiteindelijk is dat altijd haar beste raad. Doe maar wat hij u zeggen zal. Een zalig hoogfeest van Maria ten hemel opneming.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Theo's mond werd droog. Hij herkende dat accent. Hij hoorde het elke dag in de stem van zijn vriend en kapitein Taharka. Het was Kushitis. Kushitis? De moordenaar was brutaal het huis binnengewandeld om af te maken wat hij begonnen was. Hij probeerde Karilini helemaal achter zich te duwen. Tot zijn afschuw ontweek ze zijn zoekende handen en rende naar de donkere gang. Yeshua, fluisterde hij, even verlamd van afgrijzen voordat hij achter haar aanging. Ze hield haar pas niet in totdat ze voor de vreemdeling stil bleef staan. Theo bereikte haar een fractie van een seconde later. Al zijn spieren waren gespannen. Hij was klaar om te vechten. Hij was geschokt toen ze zich tegen de man aanwierp. Theo's hart stond stil. Hij had een ogenblik nodig om zich door te laten dringen wat ze riep. Nathema haar! Lange armen spreidden uit en werden om haar heen geslagen, hielden haar zachtjes vast en koesterden haar. Theo wankelde van opluchting. Nathema haar! Wat ter wereld deed die eunig in Rome? God zij dank dat je veilig en wel bent. Nathema haar liet zijn adem ontsnappen. Karilini drukte hem nog eens tegen zich aan. Ze kon niet ophouden met grijnzen. Hoe ter wereld heb jij mij gevonden? Dat is een lang verhaal. Zullen we gaan zitten? Natuurlijk. Karilini trok hem mee naar de binnenplaats. Pas toen onder het felle licht van de ochtendzon merkte ze de donkere kringen onder zijn ogen, zijn samengeknepen lippen, de holle wangen, haar stappen wankelden. Kom rust uit, zei ze met een trilling in haar stem. Je hebt jezelf uitgeput. Nathema haar zag er meer dan moe uit. Hij zag er ongezond uit. Ze leidde hem naar de stenen bank bij de fontein. Ik zal ontbijt voor je halen. Hij knikte en glimlachte naar haar. Zijn ogen straalden van genegenheid. En ook van opluchting. Haar hart werd samengeknepen van schuldgevoel. Ze had hem vreselijk ongerust gemaakt door zonder een woord van uitleg te vertrekken. Ze nam zich voor de uren en dagen van bezorgdheid goed te maken. Ze probeerde zich niet al te veel zorgen te maken en schepte een bord vol met warme tarwepap. Ze vulde een beker met posca, aangelengde azijn met specerijen, voegde een scheut honing toe en zette het ontbijt op de bank voor Nathemahar neer. Hij drukte zijn gevouwen handen tegen zijn buik. Ik was bang dat ik je nooit meer zou zien, Karilini. Ze wierp zich tegen hem aan, hield hem stevig vast en kuste zijn aschgrauwe gezicht. Vergeef me dat ik je ongerust heb gemaakt, Nathemahar. Ik ben naar Rome gegaan om Vitruvia te zoeken. Ik heb meerdere brieven geschreven aan Mariamne en Hermione. Ze wisten dat ik veilig in Rome was aangekomen. Ik heb jou geen brief gestuurd, omdat het niet bij me opkwam dat je te weten zou komen dat ik weg was. Ik was van plan om naar Caesarea terug te keren voordat je van mijn vertrek had gehoord. Nathema haar streek met een hand over zijn hoofd. De koningin vertelde me dat ze een gerucht heeft gehoord dat iemand een moordenaar in dienst heeft genomen om je te doden. Ze gaf me toestemming om naar Caesarea te gaan om je veiligheid zeker te stellen. Karilini viel bijna van de bank. De koningin? Weet ze wie ik ben? Ze weet dat je de kleindochter van Quintus Blandinus bent. En ze weet dat wij een hechte band hebben.
1: Nee.
0: Kennelijk. Wanneer heb je dat ontdekt? Toen ze me naar haar troonzaal liet komen om me op de hoogte te stellen, vlak voordat ze onthulde dat je leven in gevaar verkeerde. Tot dat moment dacht ik dat het me gelukt was om je een eind uit haar buurt te houden. Natuurlijk snelde ik na haar waarschuwing zo snel als ik kon naar Caesarea. Zodra ik daar aankwam, vertelde Filippus me dat je midden in de nacht verdwenen was. Dat je op de een of andere manier passage had gevonden op een schip en op weg was naar Rome. Zijn dochters hadden toen net je eerste brief ontvangen en vertelden me dat je van plan was om bij Priscilla en Aquila thuis te verblijven. Leerlooiers op de Aventijn. De gedachte dat je alleen op reis was, zorgde ervoor dat ik me allerlei nachtmerrie-achtige gruwelen in het hoofd haalde, omdat ik wist dat een moordenaar je op het spoor was. Oh, Natemahar! Hij schudde zijn hoofd. Ik volgde je naar Rome op het snelste vaartuig dat ik in de haven van Caesarea kon vinden. Ik ben net vanochtend aangekomen. Nog geen uur geleden heb ik mijn bagage afgegeven bij een herberg en ben ik vlug hierheen gegaan om je te vinden, om je te waarschuwen. Theo, die hun gesprek zwijgend had aangehoord, stapte naar voren. Vergeef me de onderbreking. Carilliné stelde hen aan elkaar voor. Mag ik je voorstellen? Theodotus van Korinthe, zei ze. Maar iedereen noemt hem Theo. Hij is mijn vriend. Ik heb mijn leven aan hem te danken. Een leven dat nog steeds in gevaar schijnt te zijn, zei Theo. Natemahar, weet de koningin wie een moordenaar heeft ingehuurd om Carilliné te doden? Nee, maar haar informatiebronnen zijn doorgaans onfeilbaar. Hij zette zijn beker voorzichtig op de grond. Is er iets gebeurd? Carilliné schraapte haar keel. Ik heb een heel klein avontuur gehad. Ze vertelde hem over de val in de haven van Puteoli, gevolgd door het incident met de stenen pot. Hij wil me duidelijk niet neerschieten met een pijl of me doorsteken met een zwaard. Ik denk dat hij het op een ongeluk wil laten lijken. Maar het is hem nog steeds niet gelukt. Prijs God! Natemahar boog zijn hoofd alsof het gewicht hem te veel werd. De hand van de Heer heeft je bewaard. Carilliné knikte. Dat is zo. Maar Natemahar, wie in Kush zou mij willen doden? Hij schudde zijn hoofd. Het is me een raadsel, moet ik bekennen. Theo sloeg zijn armen over elkaar. Carilliné gelooft dat het de koningin is, omdat ze te dicht bij de ontdekking komt wie haar vader is. Natemahar fronste zijn wenkbrauwen. Dat kan niet. Zij is degene die me gestuurd heeft om je te helpen. Deze zaak wordt met het uur verwarrender. Carilliné gooide haar handen in de lucht. En ik vergeet je nog het belangrijkste te vertellen. Ik heb Vitruvia gevonden. De lepel die Natemahar net had opgepakt, viel kletterend op zijn bord. Heb je haar gesproken? Ja, en haar man ook. Je moet ze ontmoeten, Natemahar. Ze hielden van mijn moeder en je zult het niet geloven, maar ze hebben een van haar ontwerpen laten bouwen. Laten bouwen? Ja, ze wonen in een domus die ontworpen is door mijn moeder. Ik heb je de tekening zelfs nog laten zien, die met de drie bogen, weet je nog wel? Ik geloof van wel. En je vader? Vitruvius weet niet meer hoe hij heet. Carilliné overwoog hem te vertellen over Sisen, maar na één blik op Natemahars aschgrauwe gezicht bedacht ze zich. Je moet rusten, Natemahar, zei ze. Ik zal Priscilla toestemming vragen je naar mijn kamer te brengen. Ik weet zeker dat ze geen bezwaar zal hebben. Natemahar pakte haar hand. Eerst moeten we praten, Carilliné. Ik heb je iets belangrijks te vertellen. Ja, natuurlijk moeten we praten, meteen nadat je een poosje geslapen hebt. Ik wil niet onbeleefd zijn, Natemahar, maar je ziet er verschrikkelijk uit. Ik kan slapen als we gepraat hebben. Ik heb een kamer in een herberg, niet ver hier vandaan. Hij stond op en zwalkte op onvaste benen. Theo schoot toe om hem te ondersteunen voordat hij viel. Carilinee was verlamd van ontzetting. Naar bed met jou, oude man, nu meteen! Ze kuste zijn kruin en zonder acht te slaan op zijn gefrustreerde gepruttel rende ze naar de werkplaats om met Priscilla te overleggen. Even later lag de hoofdschatbewaarder van Koesh in haar smalle bed, waar ze hem achterliet met de belofte om terug te komen voor een lang gesprek, als hij een paar uur had geslapen. Ze stond net op de overloop toen er opnieuw werd aangeklopt. Theo liep met grote passen naar de ingang en mopperde zacht: als het weer een Koeshiet is, zal ik hem eerst wel ontvangen. Een ogenblik later kwam Theo terug naar de binnenplaats, gevolgd door de zachtmoedige bediende van Vitruvia. Hij boog voor Carilinee. Mijn mevrouw heeft me gestuurd met haar complimenten. Ze vraagt u onmiddellijk naar haar huis terug te komen. Ze heeft de brieven gevonden die u zoekt. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: onze uitzending.
1: Ik heb goed nieuws.
2: Haha.
1: Ja, Frederik is in de house.
0: Ah, oké. Okay.
1: Hey, Frederik.
2: Hallo.
1: Hey. Jij gaat vandaag muziek voor ons maken.
2: Ja, dat klopt.
1: En voor de luisteraars natuurlijk ook. Kan je misschien heel kort even jezelf voorstellen?
2: Nou, ik ben Frederik de Graaf. Ik ben 23 jaar, kom uit Roermond. Uit het mooie Limburg. En ik maak muziek, ja.
0: Oké.
1: Okay. Gek.
0: En wat voor muziek maak jij?
2: Ja, eigenlijk van alles een beetje worship eigenlijk. Maar worship. Dan ook popmuziek, rock. Met,
0: worship is aanbiddingsmuziek.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ook dat.
0: En jij bent een singer-songwriter, begrijp
2: ja.
0: ik.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb gehoord dat je een plaat gaat opnemen binnenkort.
2: Mm-hmm.
1: Bij het label God Love.
2: Ja.
1: Wanneer okay. gaat het gebeuren allemaal?
2: 1 juli zijn de eerste opnames volgens mij 3 juli. In ieder geval begin juli.
0: Oké.
1: Okay. Spannend.
2: Ja, inderdaad.
0: En hoeveel nummers ga je opnemen?
2: 5. Dus het wordt een extended play.
1: Kijk, een okay. EP'tje.
2: Ja.
0: En helemaal zelf geschreven nummers?
2: Ja, helemaal zelf.
0: Tekst, muziek, dans, choreografie?
2: Alles.
0: Alles?
2: Ja.
1: En daar gaan we nu iets van horen ook, begrijp helemaal. Ik.
2: Ja.
0: Gaaf.
1: Wat ga je spelen?
2: Your Glory Never Failed Me.
1: En waar gaat het nummer over?
2: Het gaat over dat wij God mogen volgen en dat Hij ons steeds met Hem meeneemt.
1: Ik stel voor dat we daarna gaan luisteren. Frederik de ja. Graaf met Your Glory Never Failed Me.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Maria Verhoef. Zij is universitair docent aan de ETF in Leuven, de Evangelische Theologische Faculteit. Wat is de ETF?
1: De ETF is een kleine theologische zelfstandige faculteit in Vlaanderen, gelegen in Leuven. We zijn een evangelisch-protestantse faculteit met ruim 250 studenten. En wij bieden hier zowel bachelor, master als doctoraatsprogramma aan. Zowel residentieel voor studenten die hier na de middelbare school komen of nadat ze een bachelor elders hebben gedaan, komen ze hier in een mooi oud-Jezuïtenklooster. Vaak wonen studenten hier ook. En dan hebben we een hele grote groep studenten die hier studeren in het ETF Open University programma op afstand, omdat ze al bijvoorbeeld werkzaam zijn in een andere job en opnieuw theologie willen studeren. Op die manier hebben we een grote groep studenten. En ik ben een van de docenten.
0: Wat is jouw vakgebied hier?
1: Mijn vakgebied is de historische theologie. En de laatste tijd beweeg ik mij ook meer in het vakgebied van de studie van de spiritualiteit, wat zich aan de ETF ook meer bevindt in de praktische theologie. Dus ik sta eigenlijk met mijn beide benen in twee vakgroepen.
0: Ja, wat is spiritualiteit? Of christelijke spiritualiteit? Want daar heb je het over.
1: Ja, spiritualiteit is altijd een begrip wat veel verwarring en vragen oproept. En het is inderdaad een verschil of je spiritualiteit definieert in brede zin of als christelijke spiritualiteit. Ik gebruik voor studenten altijd graag de definitie van Angela Roodhaan. Zij noemt spiritualiteit de levenshouding of de levensoriëntatie van iemand die zich bewogen laat worden door wat hem of haar ten diepste beweegt. En als je dat dan een specifiek christelijke invulling geeft, dan is die bewogenheid natuurlijk ingevuld met eigenlijk de christelijke begrippen, maar ook hoe je dat dan doet, hoe je die invulling specifiek een kleur geeft. Daar zijn natuurlijk verschillende visies op. En ik zelf vind een visie of een definitie van Willem-Marie Speelman van de Universiteit van Tilburg altijd een hele mooie. Hij spreekt over spiritualiteit als een leven dat weet heeft van zijn bestemming. En de bestemming van het leven is dan te delen in God. En dat delen is een betrekkingsgebeuren dat een mens omvormt tot het beeld van God. Dus opnieuw is spiritualiteit dan een leven dat het om zijn bestemming te doen is. En die bestemming is eigenlijk oorspronkelijk mens zijn. Een mens zijn zoals in aanwezigheid van God, zoals in de eerste dagen. En ik vind het een hele mooie definitie van spiritualiteit, omdat er een aantal elementen in zitten die ik heel herkenbaar vind vanuit hoe de kerkvaders spreken over spiritualiteit. Dus het leven van God delen. In de Oosterse theologie wordt dat vaak omschreven als vergoddelijking of deificatie. Deel krijgen aan het goddelijke leven. En dat is iets wat mij vanuit mijn eigen traditie niet echt is meegegeven, deze definitie. Dus als student, ik ben hier als 18-jarige gekomen en ben eigenlijk nooit meer weggegaan aan de ETF. Heeft me dat tijdens mijn studie gefascineerd. Van hé, dit is een heel andere manier van het christelijke leven beschrijven. En dat is, ja, dan ben ik verder onderzoek gaan doen ook in de kerkvaders. Omdat dit juist het beeld is wat je bij de kerkvaders duidelijk naar voren ziet komen. En dus ook het oorspronkelijk mens zijn. Het mens zijn zoals het God bedoeld heeft. Zoals we dat ook zien in de mensen in de eerste dagen. Dat duidelijk een beeld geeft van wat spiritualiteit, van wat echt vervuld leven is.
0: Als ik je nou zo hoor praten, dan krijg ik één moeite heb ik hiermee. Je gaat het over begrippen hebben, je gaat het over het leven hebben. En dan moet je woorden gaan gebruiken. Is dat niet lastig?
1: Ja, heel lastig. Omdat natuurlijk taal is altijd beperkend. En het is heel erg zoeken. En als we het hebben bijvoorbeeld over de definities van spiritualiteit. Onlangs las ik nog een boek waarin iemand schreef, ja, er zijn er inmiddels 90 en we zijn nog steeds, er komen er nog steeds nieuw bij. Dus stop alsjeblieft met proberen eenduidige definitie te vinden. Belangrijk is ook dat spiritualiteit een begrip is wat dus ook breder in de menswetenschappen gebruikt wordt. En niet enkel binnen theologische kaders. Maar ook vanuit bijvoorbeeld psychologie, filosofie. Wordt een heel belangrijk begrip ook in de zorg. En het is dus niet noodzakelijk, krijgt het een invulling die te maken heeft met christelijk geloof. En ook dus academisch gezien, als we het hebben in het onderzoek over praten we dezelfde taal. Dus enerzijds zijn definities belangrijk, maar ze schieten ook altijd tekort. En tegelijkertijd blijft het belangrijk om met elkaar uit te wisselen, waar hebben we het eigenlijk over? Dus als we bijvoorbeeld hebben in de zorg, in ziekenhuizen, in spirituele zorg, hoe maak ik dan verbinding met de ander? Wanneer gaat het dan over die spirituele dimensie? En dan hebben we het niet altijd over drie-eenheid of vergoddelijking. Heel vaak gaat het dan op een spirituele dimensie die veel minder al is ingevuld door de theologische zwaar geladen begrippen. Dus ja, inderdaad, het schiet te kort, maar het is ook belangrijk om het erover te hebben. Waar hebben we het over?
0: Als ik met jou praat, hè, want jij geeft het vak hier. Je doet het in de hand, onder andere zou het hebben van Athanasius, even kort. Dan sta je met een historisch figuur die ook in twee werelden zit. Die probeert aan de ene kant, staat hij in een enorm... In een enorme conflict scene heeft hij gezeten. Hij is verbannen geweest uit Alexandrië naar Trier toe en noem maar op. Tegelijkertijd probeert hij woorden te geven, iets wat toen nog geen goede woorden voor waren eigenlijk.
1: Klopt, hij sprak niet over op dezelfde manier over spiritualiteit zoals wij dat vandaag geneigd zijn te doen. Wij zijn vandaag ook geneigd een bepaald soort scheidingsdenken te maken tussen theologie en spiritualiteit wat niet bestaande was bij de kerkvaders. Dus dat was een totaal verweven gedachtegoed. En inderdaad, ik geef het vak christelijke spiritualiteit aan eerstejaarsstudenten. Dus dat is in die zin heel introducerend. Ik leer hen kennis maken met hedendaagse definities, maar ook met belangrijke figuren natuurlijk in de christelijke traditie. En vragen ze dan steeds weer, een figuur als Athanasius of andere, hoe spreken die, hoe vandaag de dag resoneert dat als wij die lezen? Of is dat een wereld die ver, ver van ons vandaan is? En op die manier kijk ik inderdaad ook naar Athanasius. Dus ik heb recent zelf wat meer mij verdiept in Athanasius. Vanuit die hele vraag van Athanasius staat vooral bekend om zijn theologische polemieken. Dus het gaat heel veel over de correcte formulering van het christelijk geloof. Rond de hele formulering van het geloof bij het concilie van Nicea in 325. Athanasius heeft daar zijn hele leven vervolgens aan besteed om die geloofsbelijdenis te verdedigen. Is daar zeer veel vol in ballingschap gedaan. Dus dat heeft heel veel te maken met wat wij vandaag de dag systematisch theologisch denken zouden noemen. Maar ik heb hem dan bekeken vanuit de vraag van maar als we nu ons afvragen wat Athanasius bezielde. Dus als we het hebben over spiritualiteit, waar je ten diepste door bewogen wordt, die oriëntatie. Wat was die bezieling dan? En herkennen wij nog iets in die bezieling van Athanasius? Houden we diezelfde bezieling vast als wij vandaag christen zijn? Of is dat toch heel anders? En hoe duidt hij dat? En in mijn zoektocht heb ik niet alleen maar zijn meer systematisch theologische werken, polemische werken bekeken, maar ook zijn levensbeschrijving van de heilige Antonius, monnik uit Egypte. Aan het eind van zijn leven heeft hij een levensbeschrijving geschreven. En dus gaat het eigenlijk om echt een soort van voorbeeld gelovigen. En als we die levensbeschrijving lezen, kunnen we ook iets proeven van maar hoe zag dan zo'n bezield leven er volgens Athanasius uit? En hoe werd dat belichaamd in de persoon van Antonius?
0: Is het een levensbeschrijving van Antonius dan? Die gedachte komt bij mij op nu. Een soort autobiografische biografie van een ander? Of van zichzelf en van een ander?
1: In het onderzoek wordt er... Dus natuurlijk is zo'n levensbeschrijving interessant om te zien wat kunnen we daar uit weten over de historische figuur van Antonius. Maar algemeen erkend wordt eigenlijk dat het vooral ook heel fascinerend is om die levensbeschrijving te bestuderen, om Athanasius zelf beter te leren kennen. Omdat eigenlijk zijn visie heel erg doorklinkt in die levensbeschrijving. Dus dat is misschien nog wel interessanter om te zien, Athanasius geeft natuurlijk een bepaald narratief over Antonius. En hoe doet hij dat dan? En wat benadrukt hij? En wat laat hij? Welke elementen doet hij oplichten? En wat laat hij bijvoorbeeld liggen?
0: Wat heb jij ontdekt? Wat waren van jou van die aha-momenten? Je dacht van, het zit toch. Dus die verbinding, ik noem het even mystiek en theologie, zit toch veel dichter bij elkaar. Is veel met elkaar verweven. Dat ik dacht, als historische docent historische theologie ben je hier gekomen. Mm-hmm. Alleen dit gaat nog een stap verder. Eigenlijk gaat het de essentie toe van dat theologie niet iets is wat je kunt weten, maar eigenlijk meer een verbinding ook ontstaat aan de verbinding met.
1: Ja, in die zin ben ik gewoon heel eenvoudig gaan lezen. Dus in zijn tweedelig werk Tegen de Heidenen en Over de Menswording. In eerste instantie gewoon om te zien vanuit die vraag, wat bezielde hij, wat valt me op? En een van de dingen die me opviel is dat Athanasius heel vaak spreekt over in termen van zien. Dus hij beschrijft de oorspronkelijke mens in de eerste dagen als de mens die door zijn gelijkenis met Christus, door geschapen te zijn naar het beeld, de werkelijkheid kon zien, de ware dingen kon schouwen. Dus de schouwende mens wordt eigenlijk besproken als degene die daadwerkelijk een niet vertroebeld zicht had. En vervolgens in zijn werk gaat Athanasius vertellen hoe de mens eigenlijk vervolgens volledig benomen wordt door allerlei afleidingen om nog juist te kunnen zien. Dus de blikrichting van de mens gaat naar beneden, is gericht op andere dingen, is gericht op datgene wat heel tastbaar is, wat heel dichtbij is, datgene wat de eerste aandacht trekt. En daardoor vertroebelt de blik van de mens. En dus op een gegeven moment ben ik heel veel aandacht gaan besteden eigenlijk aan die omschrijving steeds van het kunnen zien en schouwen. En Athanasius schetst dan eigenlijk hoe de mens geschapen was met de mogelijkheid tot godskennis vanwege het geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Want daardoor deelde hij daadwerkelijk in het goddelijke leven.
0: Een tussenvraagje, wat bedoel je met schouwen precies?
1: Het schouwen, dat klinkt misschien wat abstract. Mm-hmm. Mag ik misschien een klein stukje tekst voorlezen van Athanasius? Dus in zijn eerste deel van het werk tegen de heidenen. In een van de eerste passages schrijft hij: God de schepper heeft, omdat hij goed en verheven schoon is, door zijn eigen woord, onze heiland Jezus Christus, het menselijk geslacht naar zijn eigen beeld geschapen. En door de gelijkenis met hem heeft hij de mens zo geschapen dat hij de werkelijk zijnde dingen, en daarmee bedoelt hij dus alles wat verbonden is met God, het goddelijke, dus het werkelijk zijnde dingen, kon schouwen en kennen. En waarbij de mens dus ook een idee had gekregen en kennis had gekregen van zijn eigen eeuwigheid. En dan zegt hij, de bedoeling hiervan was dat hij door zijn identiteit te bewaren nooit het schouwen van God zou beëindigen, zich nooit zou onttrekken aan het leven met de heiligen, maar door zich te houden aan de genade van hem, die hij heeft gegeven, zich ook te houden aan zijn eigen kracht die heeft ontvangen van het woord van de Vader, zich zou verblijden in en gemeenschap zou hebben met het goddelijke. De schouwen is eigenlijk, gaat niet zozeer alleen maar om een soort van passieve kennis van God, maar het gaat ook om, in heel relationele termen, om verblijden in en gemeenschap hebben met het goddelijke. Dus de mens die deelde in de gemeenschap van God. En dus de mens was eigenlijk geschapen om daadwerkelijk in nabijheid, in gemeenschap, in een daadwerkelijk zicht op God te leven. Dus zonder schouwen is dan eigenlijk niet alleen maar de juiste blik hebben, maar ook het werkelijk kunnen verblijden, het delen vanuit een heel relationeel perspectief.
0: Is het nodig misgegaan in de geschiedenis? Ik bedoel, ook al toen, naar de schepping. Heeft hij daar ook over? Want dan komt het gewoon een kink in de kabel van dit schouwen.
1: Ja, dat beschrijft hij heel uitgebreid. Hoe die kink in de kabel komt. Voortdurend benadrukt hij dat eigenlijk het Gods doel was geweest dat de situatie zo bleef, zoals in het begin. Maar de mens die dan eigenlijk afgeleid werd. En vervolgens schept hij eigenlijk, dus hij vertelt heel uitgebreid in het eerste deel tegen de heidenen, hoe de mens zich eigenlijk qua blikrichting vergaapt aan al het geschapene. En hoe ze die geschapen dingen, de gewone tastbare dingen, vergoddelijkt in plaats van de werkelijkheid te zien. En hij vertelt hem vervolgens, eigenlijk was de mens dus geschapen vanuit het beeld van God. Was het geschapen zijn naar het beeld van God, maakte dat de mens in zichzelf eigenlijk als in een spiegel God kon zien. Dus hoe de mens echt geschapen is naar het beeld is fundamenteel voor spiritualiteit. En vervolgens bespreekt hij eigenlijk hoe God altijd degene is die, ook als de mens vervolgens zich afkeert en de andere blikrichting heeft, hoe God altijd degene is die afdaalt en zorgt dat de mens mogelijkheden heeft om hem te blijven zien. Om dus God te zien bijvoorbeeld in de harmonie van de schepping. Daaruit moet de mens eigenlijk wel concluderen dat er een schepper is achter dit alles. Vervolgens ook de schrift. De mens leert God kennen uit de geschriften en zou daarin ook moeten concluderen wie de werkelijk zijnde is, namelijk God. Vervolgens blijkt dat allemaal niet te helpen. En dus schrijft hij het tweede deel, waarin hij zegt hoe de incarnatie, de menswording van Christus, eigenlijk de ultieme daad van God is, waarmee God zichzelf opnieuw verbindt aan het hele lage, tastbare, zichtbare, werkelijke, zich tot ons keert op het aardse leven. En dat eigenlijk door de opstanding er een daadwerkelijk een andere realiteit mogelijk is. Dus dat maakt een hele duurzame manier van schouwen mogelijk. Omdat in Christus, doordat Christus gestorven is en opgewekt en opgestaan, ook de dood heeft overwonnen. En daarmee opnieuw eigenlijk een herschepping doet zoals in de eerste dagen, wanneer opnieuw het mogelijk wordt om weer een nieuwe blikrichting te hebben, om opnieuw te schouwen.
0: Dat hou je je studenten voor, dit?
1: Dit hou ik misschien niet in zoveel detail voor, maar het is wel wat mij, bijvoorbeeld het belangrijke element wat Athanasius aanduidt, dat eigenlijk God het altijd is die aan het begin staat en altijd zich uitstrekt om de mens tot zich te trekken. Zelfs zover dat God ons tegemoet komt in onze soort van beperkte gerichtheid op alles wat heel dichtbij is en tastbaar en zichtbaar is. Zorgt God er ook voor dat steeds opnieuw dat hij ons mensen trekt. En ik denk wel dat dat mijn eigen bewogenheid is, ook in spiritualiteit. Ik hou de studenten niet zozeer een bepaalde eenduidige visie, ook niet een bepaald kerkelijk gekleurde visie voor over hoe het precies allemaal in elkaar zit. Mijn startpunt is eigenlijk, God is aan het werk. En ik hoop dat studenten in het vak van spiritualiteit ook iets leren ontdekken van wat Athanasius laat zien. Namelijk, God is aan het werk en God is op zoek naar ons. En hoe kan ik in mijn eigen levenswijze daar aandacht voor hebben? Hoe kunnen mijn ogen terug opengaan? Wat resoneert er? En ik hoop dat op alle manieren die ik aanbied, van zowel het lezen van boeken uit de traditie, klassiekers die ze moeten lezen, als het gaan naar een retraite, als het bespreken van dit soort teksten, dat studenten uitnodigt om te zeggen, hoe word ik getrokken tot God die altijd aan het werk is, ongeacht wat ik doe? Het hangt niet zozeer af van mijn specifieke spirituele discipline die ik beoefen, maar hoe kan ik wel, en dat is wat Athanasius ook beschrijft, die heeft het eigenlijk over een soort van actieve ontvankelijkheid. Dus eigenlijk is het God die aan het werk is, maar de vraag is wel, hoe kunnen wij ons daarvoor openstellen? Hoe zorgen we ervoor dat onze blikrichting daarop gericht is? En daar bieden denk ik de kerkvaders ook heel wat, soms heel concrete handvaten, maar soms ook juist dat beeld van, misschien moeten we ons niet zozeer bezighouden met spiritualiteit in de zin van bijzondere geestelijke ervaringen of bijzondere vormen van gebed of rituelen. Niet dat die niet belangrijk zijn, maar wel, laten we niet alleen gericht zijn op gewoon het navolgen van Jezus, hoe hij op aarde was, hoe hij als zeer goed mens leefde, maar in hoeverre wordt onze blik nog bepaald door het oorspronkelijke doel van hoe wij geschapen zijn als naar het beeld van God. En God die zich eigenlijk altijd uitstrekt tot de mens om de mens in liefde tot zich te trekken. Ja, dus iets van dat, en dus soms lees ik wel teksten, maar een heel diepgaande bespreking is veel meer in de historisch-theologische vakken. Maar soms bespreken we inderdaad ook dit soort teksten wel binnen het vak christelijke spiritualiteit.
0: Ja, het loopt behoorlijk in elkaar over natuurlijk ook.
1: Ja, inderdaad. En dat is wat mijzelf ook heel erg fascineert. Dus ik merkte dat ik, toen ik enkel nog meer de historisch-theologische vakken gaf, dat ik soms wat op mijn honger bleef zitten. Omdat het soms wat stopt bij het eigenlijk leren kennen van bepaalde figuren, bepaalde geschriften, bepaalde bewegingen in de geschiedenis. Om daar eigenlijk, en het is heel belangrijk natuurlijk, om diepgaande kennis te hebben van bepaalde tijdperken, bepaalde visies, bepaalde ontwikkelingen. Maar ik merkte altijd een honger in mezelf om toch ook die vervolgvragen te stellen. Van maar dan, als we dat dan beter leren kennen, wat maakt ons dan als persoon in de 21ste eeuw, wat doen we daar dan mee? En hoe spreken die bronnen, die spirituele bronnen uit de christelijke traditie, waarom hebben die vandaag ook nog zeggenschap? En wie bepaalt dan wat de zeggenschap is? En hoe kunnen we die opnieuw aanwenden? Want er is zo'n enorme rijkdom. En dat zijn meer vragen die vanuit de studie van spiritualiteit expliciet gesteld worden.
0: Je hebt het dan over ontvankelijk zijn, ontvankelijk worden. Nou, mijn vraag is, hoe doe je dat? Lijkt me het een van de issues die ik vaak mis in deze tijd, is gewoon stilte. Ja, er is wel steeds meer aandacht naar, maar het is dan een soort stil zijn in een stille omgeving. Ik denk, dat is mooi, maar hoe verstil je jezelf waardoor je ontvankelijk te worden? Of is het wel een voorwaarde voor ontvankelijkheid?
1: Ja, ik ben daar zelf wel ook een groot voorstander van. En tegelijkertijd, de manier waarop je stil wordt is denk ik verschillend van persoon tot persoon. Het zijn wel oefeningen die ik ook met studenten doe. En ik merk, bijvoorbeeld ik begin eigenlijk mijn colleges vaak met een film die studenten kijken. Godspeed wordt die genoemd. En dat gaat eigenlijk over misschien typisch Amerikaanse pastor die eigenlijk naar heel kleine dorpjes in Schotland wordt gestuurd. En daar moet leren wat het betekent om daar predikant te zijn. Wat helemaal anders is. Want het zijn gewoon velden, huizen zonder huisnummer. Mensen hebben geen kantoor. Dus er is heel veel interpersoonlijk contact. Dus wat hij moet leren is gewoon door te wandelen. En door echt te leren luisteren naar mensen. En dus vaak is dat een startpunt van mijn colleges. Dat we dat bekijken. En dat we daarna ook een wandeling gaan maken. En dat we beginnen met een soort stilteoefeningen. En er zijn nog meer stilteoefeningen. Bijvoorbeeld, we gaan op retraite. En tijdens die retraite in het klooster van Chemin-Neuf in Antwerpen hebben we een heel druk programma op zich. Leven we mee. Bidden we de getijden, gebeden. Maar is er aan het eind van de middag ook altijd een volledig uur stilte. En studenten...
0: Ik wou bijna zeggen, zelfs in een klooster.
1: Zelfs in een klooster, ja. Dus verhoudingsgewijs is daar relatief weinig stilte op die dag. Maar toch richten we dat uur heel specifiek in. Studenten moeten dan dat uur ook stil zijn. Ze worden een vorm van Ignatiaans gebed aangereikt die ze kunnen bidden tijdens dat uur. En veel studenten geven achteraf aan dat ze er op voorhand enorm tegenop zagen. Omdat ze bang zijn dat ze dat uur niet kunnen volhouden. En dat ze daar heel moeilijk mee hebben. En dus veel studenten ervaren dat natuurlijk hun gedachten in de eerste instantie eigenlijk alle kanten op gaan. Maar het fascinerende vind ik is dat bijna alle studenten ook achteraf zeggen dat het een verademing was. En dat het ongelooflijk is dat ze niet hadden kunnen voorstellen hoeveel deugd ze hebben aan dat uur. En hoeveel verrijking dat is voor hun gebed. Dus ik denk echt dat het ook voor jonge mensen vandaag, juist ook door de enorme afleiding die we hebben, inclusief ikzelf met alle sociale media, en is dat er zoveel ruis is dat we stilte erg moeilijk vinden. En ik vind het dus juist heel leuk om te ervaren dat studenten dan eigenlijk zeggen wat voor een verademing is als ze het opeens doen. Dat het blijkbaar helemaal niet zo erg is, maar dat het hen juist heel veel biedt. En ik denk wel dat dat inderdaad, ook Athanasius spreekt daar al van, over hoeveel we eigenlijk worden afgeleid door de ruis, hoeveel we getrokken worden naar het onmiddellijke, naar alles wat in onze nabije omgeving is. Het was toen al zo, dat is nog steeds zo. En hoe...
0: Het kan ook heel normaal zijn, ik bedoel, als ik dorst heb, dan ga ik naar de kraan. Zo simpel is het wel.
1: Tuurlijk, er is ook niks op zich fout mee. Maar als je alleen maar wordt getrokken door datgene wat zich heel de tijd om je heen beweegt. Hoe leer je dan nog echt stil te staan bij van oké, maar wat beweegt er zich in mij? En als wij geloven in God die zijn geest gezonden heeft, die in ons woont. Zijn we dan nog opmerkzaam voor Gods werkzaamheid in ons? En ik denk dat stilte wel een cruciaal onderdeel daarin is, maar niet het enige natuurlijk. Maar wel heel belangrijk is.
0: Daar zei je net, dat ging verkeerd met de mensen. Zij keken naar de directe dingen om zich heen, vergoddelijkte dat eigenlijk. Tegelijkertijd is Athanasius ook een van de mensen die niet aan de wieg staan, maar waar het woord vergoddelijking toch op een andere manier ook een betekenis krijgt die voor ons relevant kan zijn.
1: Inderdaad, dus in het werkje van Tegen de Heiden en over de menswording, daar staat eigenlijk maar één zinnetje. Waar Athanasius wel heel bekend is geworden, is dat hij zegt, hij zelf werd mens opdat wij vergoddelijkt zouden worden. En in dat werkje zelf legt hij het niet heel erg uit. Maar eigenlijk zie je dan bijvoorbeeld wel, denk ik ook in het leven van de heilige Antonius, wat dat betekent voor Athanasius. Hoe hij Antonius afschildert als degene die eigenlijk echt leefde vanuit die... een soort actieve ontvankelijkheid om daadwerkelijk Christus te laten werken in zijn leven. En dus Antonius wordt, op veel manieren is het een heel bevreemdend werk, omdat het gaat over gevechten met demonen en verleidingen en iemand die zich terugtrekt in de woestijn, steeds verder terugtrekt en alleen leeft op water en brood. We kunnen het ons helemaal niet voorstellen. Ik denk ook niet dat we dat leven moeten naleven. Maar de manier waarop Athanasius het beschrijft is wel een manier om te laten zien dat Antonius het leven in volledige afhankelijkheid en verwevenheid met Christus die door hem heen werkte. Dus heel vaak benadrukt hij ook van maar het was eigenlijk niet Antonius kracht die dingen deed, maar het was Christus door hem die werkte. Dus hoe dat delen in het goddelijke leven en dus hoe dat een stukje als het ware van die hemelse werkelijkheid heel duidelijk al op aarde belichaamd werd in het leven van Antonius. En dus ook hoeveel... ik kan misschien één passage voorlezen, waarin Antonius ook een soort, wat je zou kunnen noemen alter Christus wordt. Dat mensen getrokken worden tot hem. Dus ze trekken allemaal naar de woestijn om eigenlijk hem te zien. En er waren heel veel monniken die daar ook samenleefden. Op een gegeven moment wordt er zelfs gesproken over door Antonius werd de woestijn eigenlijk een stad van monniken. Dus als er dan mensen naar de woestijn trokken, dan wisten ze niet per se wie van die monniken dan Antonius was. Maar blijkbaar was hij zo opvallend dat ze onmiddellijk al zagen van dat moet hij zijn. Ik kijk even waar ik mijn passage heb. Dus er staat geschreven over Antonius. Hij was geheel en al in balans. Zoals iemand die zich laat leiden door de reden. En dat wordt dan in het Grieks logos genoemd. Dus iemand die zich laat leiden door de verbondenheid met de logos, het beeld van God. En die zich dus in zijn natuurlijke toestand bevindt. Dus de natuurlijke toestand wordt eigenlijk het daadwerkelijke mens zijn, zoals het van nature bedoeld is. In die toestand bevond Antonius zich. En door hem genas de Heer veel van de aanwezigen die aan lichamelijke ziekte leden, reinigde hij anderen van demonen en verleende hij gratie aan de woorden van Antonius. Zo kon hij vele bedroefden troosten en bij ruziemakers vrede brengen, waarbij hij iedereen voorhield om niets anders in de wereld te stellen boven de liefde voor Christus. Ja, en dus dat gehele, wij zouden dat vandaag de dag misschien een beetje vaag vinden, dat geheel en al in balans zijn. Studenten reageren soms ook op dit soort teksten, alsof het om een soort spirituele zweverigheid gaat. Maar wat je bij Athanasius ziet eigenlijk is hoe Antonius dus daadwerkelijk een verwevenheid had, doordat hij met Christus en van daaruit leefde en op die manier eigenlijk ook herkenbaar was voor anderen.
0: Heb je het dan in wezen over het normale christelijke leven, het dagdagelijks leven van iedere christen zoals wij zouden kunnen leven in deze maatschappij? Nu op dit moment, want dit was in de woestijn. Er was een tijd dat het christendom weer bon ton werd. Dus er zijn allerlei filosofieën en allerlei ideeën waarom die mensen naar de woestijn gingen. Maar goed, even los daarvan. Is dit, Paulus schrijft hier net zo over.
1: Ja, ik denk van wel. Natuurlijk moeten wij op alle manieren dit soort teksten uit de christelijke traditie zijn soms bevreemdend. Dus als je bij een snelle lezing van het verhaal van Antonius staat dat deels ver van ons af. Dus ik denk wel dat we het soms moeten vertalen naar vandaag en soms ook nieuwe beelden nodig hebben. Maar tegelijkertijd denk ik dat het heel belangrijk is om te zien, en daardoor denk ik wel dat de bezieling van Athanasius, waar hij door bezield werd, dat nog steeds de kern is van het christelijk geloof. En dus bijvoorbeeld een van de, hoe wij vandaag kunnen leven, ik denk een van de mooie manieren om dat te vertalen naar vandaag is een recent boekje wat in het Nederlands vertaald is van Rowan Williams, Hartstochten van de Ziel, hoe we onze verlangens ten goede kunnen keren. Hij maakt de verbinding tussen de elementen die ook Athanasius zegt, maar ook de woestijnvaders en de bergreden. En vertelt ons eigenlijk ook hoe diezelfde manier van denken, manier van denken ook over hoe wij bedoeld zijn als mensen die geschapen zijn om Gods heerlijkheid te zien, om deelgenoot te worden van God. Hoe dat bijvoorbeeld uitdrukking kreeg vaak bij de woestijnvaders en moeders, met de gerichtheid op bijvoorbeeld hoe we onze verlangens ten goede keren. Dus dat we eigenlijk heel veel bezig zijn met het gewone, concrete leven, door allerlei impulsen die op ons afkomen. Hoe we soms afgeleid worden juist door impulsen van honger en van lust en van boosheid. En van
0: mooie voetbalwedstrijd, noem het maar op. Max Verstappen doet weer wat.
1: Ja, inderdaad. Dus,
0: het klinkt gek, maar het zijn vaak dat soort banale dingen die ook heel gewoon zijn.
1: Ja, inderdaad. En dat is het, in die zin het leuke van de woestijnmonniken. Dat die, juist omdat ze zich terugtrokken, vaak alleen of in kleine groepjes in cellen, veel met zichzelf bezig waren, hebben die ontzettend veel aandacht gegeven aan menselijke gemoedsbewegingen. Waar worden we enthousiast van? Waar worden we verdrietig van? Wat maakt ons somber? Wat maakt ons passief? Wat zet ons in vuur en vlam? En omdat ze daar ze hadden zoveel stilte eigenlijk om zoveel ruimte gaf om daarmee bezig te zijn, hebben ze ook, en natuurlijk moet je dat helemaal vanuit tijd en context, en ook vanuit, ik bedoel, er zitten heel veel parallellen ook in de hele Griekse, Romeinse denken daarin. Dus je moet dat in die tijd uitleggen, maar op bepaalde manieren zijn ze dus ook heel praktisch. En kunnen we ook vandaag de dag, kunnen we nog heel veel daarvan leren. Dus ik vind zo'n boekje wat Rowan Williams dan geschreven heeft, hij heeft echt een hertaling gedaan naar datzelfde gedachtgoed voor vandaag. Mooi is dat we steeds opnieuw die vragen bij de traditie moeten stellen van oké, wat betekent dat dan vandaag de dag? Ik zou graag wel een andere citaat willen voorlezen. Wat ik geleerd heb van Rob Vaassen, collega aan de Katholieke Universiteit Leuven, die specialist is in mystiek. Ja, van hem heb ik ook een citaat geleerd wat veel zegt denk ik over spiritualiteit en wat ook vandaag sprekend is. Dat is een citaat van Henri Bremond. heeft dat in het Nederlands verteld. En als het mag, wil ik die wel voorlezen. En hij zegt daarin, of we nu goed of slecht zijn, heiden of christen, God is in ons. Of beter, wij zijn in hem. We kunnen alleen maar handelen als hij in ons en door ons handelt. Hij is in ons nog voor we iets doen, vanaf het moment dat we bestaan. Hij is er niet als een religieus boek dat ergens van achter in een kast ligt, maar wel als het levende principe van alle leven. Hij is er niet als een gedachte, want een gedachte betreffende God, of ze nu verworven of geschonken is, is niet God. Of we nu aan hem denken, dan wel aan iets anders denken, of indien onze geest sluimert, God is daar. Wat hem in ons doet binnentreden, is niet een of andere religieuze daad. Hij is in mij, ook als ik hem niet bemin, nog voor ik hem bemin. Hij is aanwezig bij alles wat me het meest eigen is in mezelf. Een verborgen, onvoelbare aanwezigheid, aangezien ze vooraf gaat aan al onze daden, zelfs de meest onbewuste. Een aanwezigheid die ik niet verdiend heb, door geen enkel gebed, geen enkele inspanning. Hij is daar, heel actief. Hij ondersteunt, vormt, schept het verlangen om hem te beminnen. De hunker naar hem, waarover de heilige Franciscus van Sales zo mooi geschreven heeft. Deze innerlijke gerichtheid, constant, substantieel, dat is ons wezen. Noodzakelijkerwijs gericht op de aanwezige God. Door de aanwezige God. En de mens is mystiek. Of spiritueel zou je ook kunnen zeggen. Wanneer er een bewustzijn ontstaat van Gods aanwezigheid in ons. Wanneer we in zekere zin zijn aanwezigheid in ons ervaren. Wanneer het contact tussen God en ons dat er altijd is. En dat noodzakelijk is voor ons bestaan. Voelbaar wordt. Wanneer het de kenmerken van een ontmoeting krijgt. Van een omhelzing. Van een overweldiging. Dit is wat mij betreft zo'n ongelooflijk rijke tekst. En datzelfde lees ik in het boekje van Rowan Williams. Datzelfde lees ik bij Athanasius, steeds in andere bewoordingen. Dat God vooraf gaat en God die altijd trekt en bezig is met ons om zich tot ons toe te keren, om ons tot hem te trekken. Dat dat ook mijn motivatie is in het vak christelijke spiritualiteit. Dat ik denk, het hangt niet zozeer van mij af wat ik doseer, maar ik zou graag wel die elementen uit de traditie, uit verschillende mogelijkheden, ook van spirituele disciplines die we vandaag hebben, willen aanreiken aan studenten om hen op weg te helpen en te zeggen van oké, die zoektocht is niet zozeer een zoektocht die gericht is op wat kan ik vandaag doen, hoe kan ik spirituele ervaringen hebben, maar hoe kan ik ruimte maken, hoe kan ik opnieuw leren zien, hoe kunnen mijn ogen opnieuw geopend worden voor die God die altijd actief is. En hoe kan ik daar ontvankelijk voor worden? Meer dan spiritualiteit die alleen maar gericht is op onze activiteiten en vormen en theologische ideeën. Dus dat bewustzijn, wat we denk ik heel vaak ook weer vergeten. Zeker als we bezig zijn met de heel dagelijkse, gewone, soort van niet relevante dingen, maar die wel ons leven uitmaken. Is onze blik vaak vertroebeld. En de spiritualiteit heeft alles te maken met dat zien. Hoe God aan het werk is.
0: Als ik naar de drievuldigheidsicoon van Rublev ga. Het perspectief is daar net omgekeerd. Wij denken toch in ons westerse denken, denk ik. Ook ikzelf. Wij moeten naar God toe. Of wij moeten iets doen om. Wij gaan van een dienst genieten. Wij zingen liederen ter ere van. Terwijl in die icoon is het perspectief precies omgekeerd. Dus ik ga niet het schilderij in, maar ze komen naar mij toe. Is dat een beetje wat hier aan de grondslag ligt?
1: Ja, de openheid in die icoon. De open tafel. De tafel die heel verwelkomend, gastvrij is, ontmoeting uitstraalt. Ja, dat is inderdaad het. En natuurlijk is die ook uitnodigend van. Zet je aan tafel bijna. Maar het is de beweging van God naar ons. Die uiteindelijk, dat schrijft Athanasius in zijn hele werk ook. Wij zijn geneigd weg te bewegen. Maar het is God die constant, onophoudelijk, voortdurend, nooit aflatend, zich altijd tot ons beweegt. Naar ons toe gaat. Ja, en het is daarvoor die grootheid, als het ware, de drijfveer laten worden van alles wat je beweegt. En dat heeft niet alleen maar te maken met een soort, laten we zeggen, alleen maar alles in een soort geestelijke wereld, in een geestelijke toestand verblijft. Maar dat maakt, heeft heel concreet invloed op je dagelijks leven. Dus ik heb eerder onderzoek gedaan naar de thematiek van vriendschap bij Johannes Chrysostomos. En ja, ik zie daar ook parallellen in, want hij schrijft bijvoorbeeld over de relatie tussen God en mens als een vriendschapsrelatie. En een van de beelden die hij gebruikt is van, kijk, echte vriendschap is eigenlijk gericht om steeds meer mensen ook in die vriendschapsrelatie te trekken. Dus het is een zich uitstrekkende vriendschap. Je wil altijd het beste voor de ander. Het is een heel vrijwillige relatie waar je het beste voor je vrienden wil. Waar je vrijwillig instapt. Je gaat op elkaar lijken als vrienden. Maar het is ook niet exclusief. En daarin is Chrysostomos een klein beetje anders dan andere denkers over vriendschap. Maar ook daarin is het idee van, kijk, als God zich eigenlijk altijd aan het werk is om zich te bevrienden met mensen. Hij zegt dus eigenlijk altijd in mijn vriendschap uitstrekt naar de mens. Als wij dan vriend worden met God. En dat is misschien niet zo'n veelgebruikte term. Maar ik denk wel een heel rijke theologisch concept om daar ook over na te denken. Dus als wij vriend worden met degene die als grootste kenmerk heeft om zich altijd uit te strekken in vriendschap naar deze wereld, naar mensen. Ja, dan worden wij deelgenoot aan dat doel ook. Want je wil heel graag datzelfde als wat jouw vriend wil. Je wordt één daarmee, je deelt in die vriendschap. Dus dat betekent dat ook, dat heeft consequenties gewoon voor het leven van alle dag. Namelijk dat je je ook uitstrekt in vriendschap naar anderen, naar deze wereld. Het heeft te maken met hoe je omgaat met de armen. Dat heeft te maken hoe je in dialoog treedt met mensen. Dat heeft consequenties op alle vlak. Op politiek vlak, op je inzetten in deze wereld. Dus in die zin wordt spiritualiteit dan, dat heeft alles te maken met ons gewone belichaamde leven op alle vlakken. Dus het gaat hier echt niet alleen maar om een soort geestelijk idee waarvan we een soort in contemplatie en rust en stilte een soort van alleen maar ons over verwonderen. Nee, het heeft consequenties voor ons hele leven. Als we daardoor, ja, dat geeft richting aan ons leven. Dus daarmee is die definitie van Angela Rothaan over spiritualiteit denk ik ook zo van toepassing. Het is de levenshouding of de oriëntatie van iemand die zich bewogen laat worden door datgene wat de hem of haar ten diepste beweegt. En dus als wij bewogen worden door de God die zich altijd naar ons uitstrekt, kan dat niet anders dan dat wij ook zo delen in het leven van God, dat wij ons ook altijd naar anderen uitstrekken. En daarmee zit je met spiritualiteit denk ik in een heel rijk geheel van theologisch ook nadenken over welke consequenties dat heeft voor het alledaagse.
0: De beweging, die zeg je in wezen, de beweging van God naar ons toe, continu. Terwijl bij de drievuldigheidsicoon. Het is Abraham die de maaltijd, met Sarah die de maaltijd klaarmaken. Nog een keer. Dat vind ik het hele bijzondere ervan, denk ik. Ja, het is alsof hij nog iets nodig heeft.
1: Ja, en ook dat zou je kunnen zien als, God heeft ons gewild, maar heeft het ook zo. Chrysostomos zegt het ook altijd, God heeft alles zo bepaald dat hij het zo geregeld heeft dat wij iets kunnen doen voor God. Dat God zo in een ontmoeting met ons wil staan, dat hij ook, dat het daadwerkelijk een dynamische relatie is. Dus dat wij als mens elkaar nodig hebben, maar ook als wij delen in het goddelijke leven, dat we eigenlijk ook, doordat we maaltijden bereiken, dus dat we daarmee ook de relatie met God versterken. En natuurlijk in de icoon gaat het daadwerkelijk om Abraham die de maaltijd bereidt voor de bezoekers. Wat dan een icoon is geworden van de drievuldigheid. Maar hetzelfde is als je een maaltijd bereidt voor de armen bijvoorbeeld. Of geeft aan de anderen. Dat heeft onmiddellijk, dat staat in verbinding met het geven aan God zelf. Omdat God zich identificeert eigenlijk met de armen. Is een maaltijd bereiden voor de armen ook een maaltijd bereiden voor God zelf. Dat zijn gedachten die helemaal niet vreemd zijn in de kerkvaders. Maar waar ik bijvoorbeeld vanuit mijn eigen achtergrond vroeger nooit iets van meegekregen heb.
0: Het is bij mij die omkering geweest vooral. Hè? Die omkering van hij komt naar mij toe in plaats van tot bekering komen en dingen doen. Stille tijd houden, ik noem het allemaal maar op. Dan laat ik nog een ander verhaal vertellen. Iemand die ik redelijk goed ken nu. Die belde me een keer op. Hij zei, heb ik nou iets ontdekt. Hij zegt, en ik moet erbij vertellen dat hij van 5 tot 7 elke ochtend stil is voor God. Dat doet hij al jaren. Lijkt me geen sinecure, maar goed, hij doet dat. En hij zei op een gegeven moment, belde hij me op en zei, ik heb nou eens ontdekt. Ik ontdekte dat als ik daar 2 uur stil zit van God, dat God er al lang is. En de laatste keer, ik sprak hem een maand of 2 geleden weer in Antwerpen. En toen zei hij van ja, hij zegt, ik zit nu op het punt, als ik het zo mag noemen, dat ik beseft dat God er is, maar dat het nog anders is. Ze zegt, ik kom naar mijn stilte ruimte toe, om na 2 uur stil te zitten. En dan zegt God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, die zeggen dan, we zijn alvast begonnen. Dus dat aspect dat je ergens in binnenkomt, ja, dat.
1: Inderdaad, en ik denk ook dat citaat wat ik net voorlas van Henri Bremont, dat exact dat uitdrukt. Van kijk, ongeacht wat wij doen, ook als wij zelf geen aandacht voor hebben, is God daar, is God al begonnen. Ja, het is bijna zonde om dat te missen. De spiritualiteit heeft alles te maken met daar opnieuw oog voor hebben. Hoe God voortdurend werkzaam is, actief is, al begonnen is. Dus ja, inderdaad. Terwijl we zijn, denk ik, van onszelf uit geneigd om onze focus op onszelf te leggen. Wat kunnen wij doen? Of dat het allemaal van ons afhangt.
0: Maar het ego, dat is nogal nadrukkelijk aanwezig. Ja. En dit is het meest nadrukkelijke in de subtiliteit. Ik zeg wel eens, als je dan, ik gebruik een Bijbelse term even. Als er staat, we zijn meegekruisigd met, dan heb ik het idee dat mijn ego erbij staat van, nou gaat wel lekker zo.
1: Ja, inderdaad. Terwijl het perspectief ook verandert. Als je focust op het feit dat God altijd aan het werk is. Op een bepaalde manier vind ik het ook een geruststelling. Dus ik voel ook niet een soort druk om de studenten tot een bepaalde iets te bewegen. God is sowieso aan het werk. En ik denk heel veel mensen zijn zoekend op verschillende vlakken. En soms denk ik dat we vanuit misschien de kerk ook wat krampachtig kunnen zijn over, een goed christen moet toch daar en daaraan voldoen. Want anders klopt het eigenlijk niet. Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen, nee, wij zijn allemaal kwetsbaar, zwak en zoekend. Maar we moeten altijd juist voor ogen houden hoe God constant aanwezig is en werkzaam. En God gaat wel door.
0: Ja, het is gek, we zijn de neiging dan ook, en dan ga ik weer naar Athanasius toe. Die kant, die Antonius kant, zal ik het maar noemen, van hem beschreven. Maar die Nicea kant, daarop bekijken we elkaar vaak van, klopt het wel wat jij daar zegt?
1: Klopt. En ja, dus deels doen we dat. Deels zijn we nogal dogmatisch georiënteerd binnen de kerken. Aan de andere kant heb je ook een tendens dat tegenwoordig populair is om bijvoorbeeld spiritualiteit en religie als contrasten te zien. Dus spiritualiteit wordt dan iets heel vrijblijvends. En religie wordt dan vereenzelvigd met het strakke, met het dogmatische. Terwijl dat eigenlijk ook een contrast is, ja, waar je wel heel wat kritiek op zou kunnen hebben. En ook spiritualiteit hoeft niet een vrijblijvend alternatief te zijn. Maar inderdaad, dat evenwicht zoeken. En natuurlijk was Nicea ook heel belangrijk. Ik wil niet het belang van Nicea onderschatten. En ook, ja, dat is fascinerend natuurlijk in de ontwikkeling van de kerk, van het christendom als toegestane godsdienst, als erkende religie, hoe er met communicatie onderling werd omgegaan, hoe theologische verschillen, hoe dat een proces ook van wat tegenwoordig populaire synodaliteit op gang bracht en hoe dan gezocht wordt om de kern van het christelijk geloof te verwoorden. En we moeten niet onderschatten hoe complex dat is en hoeveel variaties er zijn. En tegelijkertijd is ook dat, denk ik, is het ook fascinerend om daar het werk van de geest in te zien. Dus de kunst is om ze niet uit elkaar te houden. En niet theologie en dogmatiek uit te spelen tegenover spiritualiteit. En dus daar kunnen we ook van de kerkvaders veel leren over die verwevenheid.
0: Ik moet ook denken wat Jezus zelf zegt. Hè? Je kunt in de schriften van mij lezen. Tegelijkertijd, je kunt hem kennen. Maar het is ook wel handig om een bron te hebben van waaruit je hem kunt kennen natuurlijk. En die twee staan niet los van elkaar. En dat heb ik ben het met je eens hoor. Dat is spiritualiteit wat ik tegenwoordig wel tegenkom. De vaak een soort vrijblijvende, mistigheid is het goede woord niet. Schimmigheid omheen hangt. Waardoor, het is allemaal God, het is allemaal goed. Terwijl ik denk van pas even op.
1: Inderdaad, en daardoor blijft het ook belangrijk om te zien, maar wat is er dan beleden bij Nicea? Wat is dan de kern van ons geloof? Wat is essentieel? En dat we daarin een belijdenis hebben die door de eeuwen heen in alle tradities beleden wordt, is een groot goed. Omdat dat natuurlijk gebaseerd op de schrift ons ook een houvast geeft. Niet zozeer omdat het alleen maar een soort geloofssysteem is wat ontwikkeld is, maar omdat daadwerkelijk erkend is geweest als datgene wat vanuit de schrift, vanuit God zelf openbaring helder is geworden. En tegelijkertijd moeten vragen blijvend gesteld worden over wat geloven we nu eigenlijk en wat betekent dat. Dus al die onderdelen blijven cruciaal. Ook de vraag naar, maar wat is die bezieling, die moet daarmee samengaan. Het kan niet alleen maar los als een niet geëngageerd geloofssysteem besproken worden. En dus ja, die verwevenheid lijkt me van groot belang.
0: Er zit een wezen, je hebt het eerder over het woordje gebruikt, die ontmoeting. Je kunt het ook een relatie noemen die al daar is. En die relatie komt altijd van twee kanten natuurlijk.
1: Inderdaad, ja. En zoals ook met gewone menselijke relaties is het altijd belangrijk om die niet als statisch te zien. Ja. En ook daar weer steeds open te zijn voor nieuwe ontdekkingen. En dus ook, dat is ook het fascinerende wat ik in het vak spiritualiteit eigenlijk studenten laat ontdekken. En wat ik ook met studenten mee ontdekt, is dat elke student vanuit zijn eigen kader en context en kerkelijke achtergrond komt. Soms heel strakke vaste ideeën heeft over wat betekent dat dan om in die relatie te staan, om een relatie met God te hebben. Maar dat dan opeens blijkt van, oh, oké, er zijn hier heel veel studenten met een heel andere visie, met andere accenten. Wat betekent dat dan? Dus ook, dat is het fascinerende van een relatie. Dat is niet een vaststaand gegeven, maar dat is altijd in ontwikkeling. En daar, als we geloven in een levende God die nabij is, die nog steeds die relatie aangaat, dan ja, is het de relatie van elk van ons met die God. En wat we dan in verschillende culturen en contexten ervaren, blijft een enorm fascinerende zoektocht ook van wat betekent het dan om die bezieling te hebben. Wat zegt dat over de kern van ons geloof?
0: Je hebt het al eerder over gehad in andere bewoordingen, maar het blijft toch voor mij die verwondering ook van dat God in zijn Zoon tot het laagste is neergedaald. Hè, tot het laagste is gekomen. Zich van laten bespotten, van alles met zich heeft laten doen. Dus ook die wanhoop heeft gekend van waarom heeft hij mij verlaten, dat soort dingen. En toch zijn dat de kernoorzaken geworden van, om, ja, ik zeg het een beetje voorzichtig, die naar die vergoddeling toe leiden. Wat ik verwonderlijk vind. Ik kan het niet kunnen uitvinden, maar goed.
1: Ja, dat is ook iets waar ik mee bezig blijf, inderdaad. Ik vind het ook complex. In die zin, Athanasius heeft er ook specifieke teksten over hoe, wat betekent dan Gods afdalen in zijn Zoon, in die menswording aan het kruis. En hoe wij dan eigenlijk met Christus ingelijfd worden en met hem mee opstaan. Dat zijn natuurlijk allemaal enorme, rijke, theologische manieren om uitdrukking te geven aan hoe wij eigenlijk, hoe echt verlossing in Christus zelf plaatsvindt. En dat wij door ons, door als het ware, gehecht te worden aan Christus. En Athanasius spreekt daarover soms in alsof het echt een heel tastbare inlijving is. Natuurlijk, Paulus heeft van allerlei begrippen over het in Christus zijn en hoe wij dan deelgenoot worden. Ja, dat allemaal manieren zijn om uitdrukking te geven aan hoe wij deel krijgen aan het goddelijke leven. Maar ja, daar hebben zoveel mensen zoveel dingen over gezegd die tegelijkertijd ook nog vele jaren onderzoek kunnen geven hoe dat precies uitgedrukt wordt.
0: Ja, misschien net wel gewoon een kop koffie met iemand drinken of een eitje koken, weet ik niet. Maar goed, nog iets anders. Er staat in de Openbaring, en daar eindig ik ermee, zo'n prachtige tekst van het lamgeslacht van voor de grondlegging de wereld. Of tijdens de grondlegging de wereld. Is het de verlangen van Christus dan, of van Jezus zelf, als het woord van God, is het verlangen daar van meet af aan geweest om die mensen te willen bereiken, ondanks het feit dat het fout zou gaan?
1: Ja, nu komen we in grote theologische domeinen terecht over Gods oorspronkelijke bedoeling met de mens en Gods verordeningen en voorzienigheid en bepalingen in deze wereld.
0: Ook het risico wat hij nam?
1: Ja, maar dat is juist het mooie als je spreekt in relationele termen. Liefde en ontmoeting en relatie en vriendschap ook. Misschien nog veel meer vriendschap. Dat zijn altijd vrijwillige, zichtgevende elementen die altijd risico in zich dragen. Als er risicoloos waren, ja, dan ging het niet meer over liefde of vriendschap. Dan kloppen die woorden niet meer. Dus dat is inherent, denk ik, aan als wij zeggen dat Gods liefde is. Dat God liefde is. God liefde is in zichzelf een liefdegemeenschap tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat die liefde ook betekent dat hij zich altijd uitstrekt. En dat hij dus een gevende God is. En op die manier de mens gewild heeft. Dan kan dat niet zonder dat risico.
0: Dat stemt je toch een zekere verwondering. En ook dat kan een zekere blijdschap geven. Die je denkt van, hè, bijna zo van zucht. Ik ben blij dat het zo is.
1: Ja, op een bepaalde manier is het

0: zucht. Ik ben blij dat het zo is.
1: Ja, op een bepaalde manier is het een opluchting. Omdat het is zo groot en zo onbevattelijk. Zoiets waarover je kan blijven verwonderen. Dat het ons enerzijds klein maakt. Maar tegelijkertijd ook een soort van bevrijdende gedachte. Van kijk, het juist degene die volmaakt lief is. En dat tot in alle grootsheid kan. Ja, die gaat ons voor. Die is er altijd eerst. Dus het, ja, ik mag dan op bepaalde vlakken voortdurend mislukken. Of daarin falen. Maar het hangt ook helemaal niet van mij af. Dus ja, het geeft ook zoveel ruimte om te kunnen verwonderen en te blijven zoeken hoe we deelgenoot kunnen zijn van die liefde.
0: Nog één tekst van Athanasius om mee te besluiten, echt mee te besluiten.
1: Nog één tekst.
0: Ik vind het altijd wel plezierig om de man zelf aan het woord te laten. Dan weet je in ieder geval wat hij ook gezegd heeft.
1: Ja, er is misschien nog, dus ik heb vooral ook verteld over tegen de heiden in de menswording. Maar hij heeft ook wat meer uitleg nog gegeven over die vergoddelijking in een tekst. Moet ik weer even zoeken waar ik hem opgeschreven had. Ja, dus waar Athanasius veel duidelijker in relationele termen als het ware uitdrukking geeft aan die vergoddelijking. Dat is in zijn werk tegen de Arianen. En daarin geeft hij commentaar op 1 Johannes 4, vers 13.
0: En dan ben je tegen de Arianen, dat is Jezus alleen als mens.
1: Ja, dus kernachtig zou je kunnen zeggen, de Arianen die rekende Christus tot de schepselen. En dus dat het kernpunt van Athanasius was van kijk, maar dan vervalt ons daarmee dat Christus juist God is. Daarmee valt onze hele verlossing. Dus dat is zijn kernidee. En hij zegt dan in Johannes 4 vers 13, verklaart in welke zin wij in God kunnen zijn. Door deel te krijgen aan de geest. Dus anders dan de Zoon. En Athanasius zegt, Johannes zegt, hieraan zullen wij weten dat wij in hem blijven, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dus door de genade van de geest die ons gegeven wordt, komen wij in hem en hij in ons. En aangezien de geest van God is, worden, doordat hij in ons komt, ook wij met recht beschouwd als in God te zijn. En in deze zin is God ook in ons. Dus wij komen niet in de Vader in de zin waarin de Zoon in de Vader is. Dus hij maakt voortdurend het onderscheid van, kijk, wij worden wel ook aangenomen als kinderen, als zonen en als dochters. Maar niet op dezelfde manier als de Zoon in de Vader is. Want de Zoon is in de Vader als zijn eigen woord en uitstraling. Wij echter zijn zonder de geest vreemd aan God en ver van hem. Maar door deel te krijgen aan de geest komen wij in contact met de Godheid. Dus ons zijn in de Vader is niet van ons, maar van de geest die in ons is. En die in ons blijft zolang wij door hem de belijdenis in ons bewaren. Want Johannes zegt ook, al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Dus hier is hij veel explicieter, spreekt hij in termen van de drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest. Veel explicieter dan in het werkje tegen de heidenen en over de menswording. Dus wij worden zonen Gods, wij worden vergoddelijkt, wij krijgen deel aan God. Niet van nature, omdat we deel hebben aan het wezen van de Vader. Dat is namelijk voorbehouden aan de Zoon. Maar door genade. Wij worden door de menswording van de Zoon en daardoor door deel te krijgen aan de geest, worden wij deelgenoot van de Zoon, die Zoon is van nature. En dus, ja, dat is ook leuk om te zien. In Athanasius heb je een hele ontwikkeling in zijn denken. En ook in Nicea was die aandacht voor de geest eigenlijk nog heel beperkt. En dat kwam in een later concilie, in het concilie van Constantinopel in 381. En in deze tekst zie je wat meer het theologische uitgedachte denken van Athanasius daarover. Over de verhouding vader, zoon en geest en hoe wij dan daarin deel krijgen.
0: En betekent vergoddelijking, betekent dat we wel deel krijgen aan de goddelijke natuur, als ik het zo mag zeggen. Maar toch ook schepsel blijven. En helemaal, jij blijft dan helemaal Maria, ik blijf Joop. Dus dat wonder wat er ook in zit.
1: Ja, inderdaad. Dus dat de scheidslijn tussen God en mens wordt nooit opgeheven. Dat is heel belangrijk. Dus dat is soms wat ook vanuit protestants gedachtegoed soms als een soort schrikreactie is. Als ze een term horen als vergoddelijking, van dat kan toch niet? Dan is er geen verschil meer tussen God en mensen. Maar dat is eigenlijk wat alle kerkvaders die je daarover spraken ook als kern zagen. Van nee, we worden niet God zoals de Zoon God werd van nature. Dus niet op een ontologische manier worden wij God vanuit ons wezen. Maar door genade, dus door deel te krijgen aan de Zoon die vanuit zijn wezen God is.
0: Ik wou het hier wel laten, dankjewel.
1: Oké, dankjewel.
0: En dit is Maria Verhoef en met haar was ik in gesprek. Zij is trouwens universitair docent aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

0: in België. En met haar was ik in gesprek op basis van de persoon van Athanasius, als ik het wel heb. En dat deed ik in deze uitzending van Emma's Gangers.
1: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emma's Gangers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem. Barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van engelen als van mensen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondagen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop van de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Het leven is ons door God gegeven. In dit gebedsuur Guadalupana bidden we voor het ongeboren leven. Ja, welkom beste luisteraars in deze nieuwe uitzending van Guadalupana. Welkom Bert-Jan Heusinkveld hier in de live studio. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Je en jij, hebben we afgesproken.
1: Zeker.
0: Dus dat is ook al iets fijner, hè? Ja, Bert-Jan Heusinkveld, bijzonder dat je er bent. Heel speciaal voor deze uitzending van Guadalupana. Je bent directeur van NPV. Zeg ik dat goed?
2: Ja, klopt. NPV, ja. Zorg voor het leven.
0: Zorg voor het leven, ja. En natuurlijk heel bijzonder, deze week is het ook de week van het leven. En aankomende zaterdag hebben we de Mars voor het leven. Die twee, zeg ik dat goed? Dus van en voor?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja,
2: dat klopt. Ja.
0: Nou, en wat hebben die twee met elkaar te maken? En wie doet nu wat?
2: Nou ja, ik zit hier vandaag ook als voorzitter van het platform Zorg voor Leven. Ja. En dat platform is een samengaan van verschillende organisaties die zich inzetten voor de zorg voor het leven. En die organiseren de week voor het leven. En dat is deze week dus. Ja. Die eindigt met de Mars van het Leven, die vooral wordt georganiseerd door Schreeuw om Leven.
0: Ja.
2: Een week waarin we aandacht hebben voor de bescherming van het leven, vooral voor het prille mensenleven. En wij komen voor het recht van dat leven en de bescherming van dat leven in het bijzonder op.
0: Ja, dus verschillende petten op wat dat betreft. Ja. De platform Zorg voor het Leven, die vooral de week van het leven organiseert. En dan de directeur van NPV Zorg voor het Leven.
2: Correct.
0: Zorg voor Leven. Het leven.
2: Ja.
0: En wat verder zou je misschien heel kort willen voorstellen?
2: Ik ben dan inderdaad directeur van de NPV. Nederlandse Patiëntenvereniging ook, maar NPV Zorg voor het Leven. Een organisatie die heel druk is met de zorg voor het leven, met verschillende afdelingen. We hebben een afdeling die is bezig met onderzoek en beleid. We onderzoeken de ethische aspecten van wetgeving over het begin van het leven, de zorg voor het leven. En we kijken en beoordelen die ethisch en juridisch. En geven daar ook commentaar op in de media, in de richting van de politiek. We hebben een advieslijn 24/7 voor alle vragen rond medisch-ethische kwesties. Dat kan zijn bijvoorbeeld als het eind van het leven en de beademingsmachine moet losgekoppeld worden en mensen denken van, kan dat wel, kan dat niet? Ze bellen en vragen ons om te begeleiden. Mm-hmm. En eventueel advies te geven. En we hebben een vrijwilligersorganisatie van 6500 vrijwilligers die in het land helpt om het leven te ondersteunen. Dat is de NPV. Vandaag dus ook als voorzitter platform Zorg voor het Leven. En dat platform is een samengaan van best wel veel organisaties.
0: Ja.
2: Dat platform zegt eigenlijk, ieder mens heeft recht op leven in alle fasen van dat leven. Mm-hmm. Wij komen op voor de beschermwaardigheid van het leven. En of dat nou leven nu is in moeilijkheden is door ziekte, handicap of wilsonbekwaamheid. Mm-hmm. Daar is het recht op leven en wij komen daarvoor op. En we willen graag dat dat recht op leven gedragen wordt door de samenleving. Dat dat gewaarborgd wordt in wet en regelgeving. En dat dat gepraktiseerd wordt, zeker in de sector zorg en welzijn. Maar het liefst natuurlijk in de hele samenleving.
0: Ja. Ja.
2: Dus bezig met bewustwording. We zijn gesprekspartner voor de politiek, voor de sector zorg, welzijn. We komen op voor patiënten, voor cliënten, voor de werkers in de zorg. En ook hier het juridisch en ethisch beoordelen van ontwikkelingen en wetgeving.
0: Ja. Nu, we gaan in deze uitzending vooral ook kijken naar de week van het leven. Waar komt het nou vandaan? Hoe is dat nou ontwikkeld? Wat staat er zoal op het programma? En daarna gaan we nog iets anders doen. Dat heeft namelijk te maken met, wat is nu de reikwijdte van pro-life? We denken dan altijd in eerste instantie aan abortus. Maar het is zoveel meer dan dat. En dat is denk ik ook, ik vind het zelf althans ook heel interessant, hopelijk de luisteraars ook, om daar meer zicht op te krijgen. Wat er nou allemaal bij hoort. Nu, zoals in iedere uitzending van Guadalupana gaan we ook bidden. En ik heb aan Bert-Jan gevraagd, kun je iets meenemen? En toen kwam jij met het lied van Maria. Nou, ik kan wel vertellen dat vanochtend nam ik dit mee. We hebben dan hier vaak aan deze ronde tafel waar je naar binnen kwam een moment van koffie drinken. En even de dag doornemen. En toen nam ik dit mee. Toen zei iemand, oh, gaan we zingen? Dus ja. En toen was het, hebben we dat ook werkelijk gedaan. Want deze tekst blijkt heel mooi te passen bij een melodie van een hymne. Die hebben we allemaal uit volle borst gezongen vanochtend.
2: Mooi, ja. Mooi, ja. Ja.
0: Nou, en nu gaan we hem ook bidden. Mag ik jou vragen om daarin voor te gaan?
2: God wil bij mensen wonen. Hij vraagt om onderdak. Wie stelt zich voor hem open? Wie geeft aan hem zijn hart? Waar is het huis op aarde dat hem een welkom roept? Wie is voor God de Vader, de mens naar wie hij zoekt?
0: Een vrouw neemt hem ter harte, Maria is haar naam. Haar God is haar te machtig, zij biedt haar diensten aan. Zij huivert van ontroering, geluk valt in haar schoot. God kiest haar tot de moeder van zijn geliefde zoon.
2: Maria zingt haar loflied, God voelt zich thuis bij haar. Wie is hij dat hij omziet naar haar geringe staat? Hij is de God der armen, voor wie hem roept in nood. Hij is de mens barmhartig, die nederig op hem hoopt.
0: Amen. Ja, het is niet echt een gebed, maar meer een gedicht. Een lied van Maria. Dankjewel, Bert-Jan. Ja, en straks hebben we nog een ander, ook een gedicht eigenlijk, hè? Kind van Pijn. Daar zullen we straks mee afsluiten. Het is een heel intens gedicht. Nou, daar komen we straks op terug. Nu, Bert-Jan, we gaan eens even kijken naar de Week van het Leven. Die vindt nu op dit moment plaats, hè? Die is gisteren eigenlijk begonnen.
2: Ja, zaterdag al. Afgelopen zaterdag. Ja.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk een week en een dag. Afgelopen zaterdag begonnen en volgende, de aankomende zaterdag afgesloten met de Mars. Een week waarin allerlei activiteiten ook zijn gepland. De verschillende organisaties die aangesloten zijn bij platform, die organiseren dat eigenlijk dan zelf en wordt in de gedeelde agenda gedaan. En er zijn gespreksavonden geweest. Schreeuw om leven, kies leven heeft een avond gehad. Met politici, met mensen om stil te staan bij de waarde van het leven en van het ongeboren kind dan in het bijzonder.
0: Ja. En er zijn ook allerlei clubs bij betrokken. Hè?
2: Er zijn allerlei al clubs. Ja, de Nederlandse Patiëntenvereniging, NPV Zorg voor het Leven, wij dus. De RMU, Juristenvereniging, Provita, Schreeuw om Leven, Helpende Handen. Het Professor Dr. Lindeboom Instituut, Kiesleven, politieke partijen. En nog een hele lijst meer.
0: Ja, wat dat betreft. Fantastisch. Ja, ja. Zo mooi dat er zoveel mooie samenwerking is. En dat er ook zo'n heel platform voor is. Ja.
2: Elkaar verstevigen in de boodschap. En,
0: precies. De handen ineen. Het is toch allemaal streven naar hetzelfde.
2: Exact.
0: Ja.
2: Dus dan is het ook mooi om dat samen te doen onder één vlag. In het bijzonder in de Week van het Leven. En dat werkt ook gewoon. Dat is mooi.
0: Mm-hmm.
2: We hebben zelf als Week van het Leven, als platform dus, hebben we een onderzoek uitgezet.
0: Ja.
2: Naar de kennis over abortus. En daar is een onderzoekinstituut mee bezig geweest.
0: Ja.
2: Dus daar komt een wetenschappelijk resultaat uit. En wij hebben al heel vroeg in september de pre-campagne gestart, om zo te zeggen.
0: Ja.
2: En een keuzetest uitgezet. www.jouwkeuzetest.nl. Daar kun je nog steeds naartoe om die test te maken.
0: Ja.
2: En eigenlijk hebben we dan twee doelstellingen. Hè? Stilstaan bij de waarde van het leven van het ongeboren kind.
0: Ja.
2: En het tweede is ook van goede informatie geven. Want het blijkt dus dat heel veel mensen eigenlijk de situatie rond abortus veel te positief inschatten. Er staan vragen bijvoorbeeld van hoeveel zwangerschappen eindigen in een abortus.
0: Ja.
2: En dat blijkt dus 1 op 6 te zijn.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Maar,
0: ja.
2: Maar 10% van de mensen die de test invullen, kiezen dat. Ze denken dat het veel minder is.
0: Ja.
2: Dus in werkelijkheid is het aantal abortussen veel hoger dan men bedenkt.
0: Dan wat men denkt te weten.
2: Ja, precies. Ja. Afgelopen jaar 39.438 abortussen. Nog nooit zo hoog geweest. Dus bijna 40.000 in een jaar alleen in ons land.
0: Goh. Ja. Dat is intens, hè?
2: Dat is heel intens.
0: Ja.
2: Ja.
0: En hoe komt het dan dat het toch lager wordt ingeschat, blijkbaar? De meeste mensen denken dat het minder is.
2: Ja, de meeste mensen denken dat. Ik denk dus dat het een gebrek aan informatie is. En dat ook. Er is een lobby, zou je kunnen zeggen, voor abortus, pro-choice. Abortus als mensenrecht, hè, is pas in de politiek besproken. Men wilde, D66 voorop, wilde eigenlijk abortus als mensenrecht hebben. En dat is gelukkig niet door de Kamer gekomen.
0: Ja, ja.
2: En integendeel is nu een voorstel aangenomen dat we, als het in Europa aan de orde is, dat we daar tegen ingaan, abortus als mensenrecht.
0: Ja.
2: Zou natuurlijk ook wat wezen, hè, dat het mensenrecht is om beginnend leven te beëindigen. Dat ja, is eigenlijk bijna onvoorstelbaar, zo'n voorstel.
0: Ja.
2: Los nog van de problematiek die er is, hè, daar doe ik niks aan af. Maar het als mensenrecht willen presenteren om een einde te kunnen maken aan zich ontwikkelend leven.
0: Ja, ik heb dat een klein beetje gevolgd, ook in het Kamerdebat heb ik gevolgd. Daar hebben we ook een uitzending over gemaakt. En wat mij opviel is dat alle wetsvoorstellen die daarna volgden, ja, die werden niet eens, er werd niet eens echt heel erg serieus op ingegaan. Dus van, dit is gewoon kansloos.
2: Mm-hmm.
0: Maar het lijkt wel meer een soort van symboolpolitiek wat dat betreft, wat D66 daar heeft nagestreefd.
2: Dat kan, maar dat is dan wel een symboolpolitiek die wel wat doet. Want het komt in de media, er wordt gepropageerd. En als je het maar vaak genoeg hoort, heb je ook de kans dat je nog gaat geloven dat het een mensenrecht wordt. Dus het is aan de ene kant symboolpolitiek, maar het is niet onschuldige symboolpolitiek.
0: Nee.
2: En daar zit het probleem.
0: Ja.
2: Als je het vaak genoeg hoort dat het een mensenrecht zou moeten zijn, dan denk je van ja, het is normaal. En daar zit ook een beetje een probleem natuurlijk. De normalisering van abortus.
0: Ja.
2: Je merkt dat ook wel aan vrouwen die je hoort, spreekt. Van ja, eigenlijk was het gewoon. Abortus is een optie. De abortuspil is een optie.
0: Ja, het mag, dus het mag, kan.
2: Dus, ja, precies.
0: Ja.
2: En dan pas na die tijd ontdekken dat dat meer is dan alleen maar een handeling. Medische handeling vind ik al een beetje problematisch. Het wordt al als medische handeling natuurlijk gezien. Maar het
0: Het is niet gericht op het de verbeteren van de gezondheid.
2: Precies.
0: Ja,
2: het is geen geneeskunde.
0: Dat is geen geneeskunde, nee. Dus dan is het al discutabel om dat zo te noemen. Hè,
2: exact, vind ik wel. Ja,
0: ja. Nou.
2: Dus je hebt nog meer vragen die zijn uitgesteld. Hè, van hoeveel aborten zijn dat dan per week? En dan merk je dat daar ook het laagste aantal dat uit de keuzemogelijkheden wordt gegeven, 115 per week, dat wordt door 51% aangekruist als ja, dat is het juiste antwoord. Terwijl het niet 115 per week is in Nederland, maar 756.
0: Ja.
2: En dat is dus echt wel substantieel veel meer.
0: Ja, 5 keer zoveel.
2: Precies.
0: Ja.
2: En dus daar merk je ook van, jongens, er is gebrek aan kennis. En,
0: maar is dat misschien ook een klein beetje van soort schaamte van, we praten daar niet over of zo? Zo van, hoe gaat het? Ja, ik heb gisteren abortus laten uitvoeren.
2: Ja, nee, dat ga je niet zomaar
0: zeggen.
2: Het
0: is een beetje taboe.
2: Ja, en dat is ook logisch. Daaruit blijkt al, het feit dat het taboe is, als er ergens een taboe is, zegt dat het een gespannen situatie is. Dat het niet normaal is. Dat het geen mensenrecht is. Anders was het geen taboe.
0: Ja.
2: Daar zit natuurlijk ook wel een probleem. Het feit dat je er niet makkelijk over praat, betekent vaak ook dat je, voordat abortus wordt gedaan, dat je ook niet makkelijk erover durft te praten. Geen hulp durft te halen. De schaamte van, ik ben zwanger. Ik ben ongewild zwanger. Wat betekent dat? Als niemand het weet, je gaat naar een abortuskliniek, dan hoeft ook niemand het te weten.
0: Ja.
2: Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want het is wel beginnend zich ontwikkelend leven. En je merkt aan vrouwen die een abortus hebben ondergaan, vaak ook dat het problematisch is. Dat er na die tijd wordt gedacht van, ja, mijn kind zou nu zoveel jaar zijn geweest. Of
0: spijt.
2: Ja, of je hebt een abortus ondergaan en je raakt niet weer zwanger, terwijl je dat wilt.
0: Ja.
2: Dan krijg je ook gesprekken waaruit gewoon blijkt van, jongens, dit is echt wel meer dan een zogenaamde medische handeling. Het doet echt wat. En dat is ook logisch, want het gaat over leven.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk heel normaal dat het veel doet.
0: Ja.
2: En dat daar een schaamte is logisch. Maar het is wel erg jammer dat de hulp niet gezocht wordt. Want die hulp wordt eigenlijk overal aangeboden. Hè? Als je bij de Week van het Leven kijkt, ook op de site, zie je ook de doorverwijsmogelijkheden. De organisaties die ik net noemde. We hebben zelf als NPV dan een advieslijn. Als je die belt, kun je doorverwezen worden.
0: Ja. Er is hulp.
2: Er is hulp, precies.
0: Ja.
2: En ongewenstzwanger.nl. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om in ieder geval het gesprek aan te gaan. Ja. Dus ik zou willen oproepen voor vrouwen en mannen die het betreft van zoek het gesprek.
0: Ja.
2: Zoek hulp is nog wat, maar zoek het gesprek.
0: En dat is heel laagdrempelig.
2: Dat is super laagdrempelig.
0: Je ziet dat de verschillende organisaties, NPV wellicht ook, omdat die gang zeg maar naar überhaupt dat te bespreken, of de tweede stap kan zijn hulp te zoeken.
2: Ja.
0: Om die stap zo laagdrempelig mogelijk te maken.
2: Ja. En het is ook gewoon anoniem. Hè? Ik bedoel, wij hebben anoniem, een hulplijn, maar als directeur kan ik niet zien wie hulp
0: wie
2: vraagt.
0: Dat was, of is.
2: Daar weet ik niks van, in de zin van ik weet natuurlijk wat voor soort vragen er komen.
0: Mm-hmm.
2: Maar dus dat is anoniem en dat geldt voor al die organisaties. Dus zoek het gesprek op als het je betreft.
0: Uh-huh.
2: En er is allerlei vorm van hulp en gesprekken. Dus dat is denk ik gewoon heel belangrijk.
0: Ja, ja, dat het mogelijk is, althans, om uit die cirkel, uit die, zeg maar, die spiraal te stappen van schaamte in geval van een ongewenste zwangerschap.
2: Ja.
0: Om werkelijk hulp te zoeken met mensen die daar ook ervaring mee hebben, verstand van hebben, weten hoe ze de mensen te woord moeten staan. Maar vaak heeft het misschien veel meer met luisteren te maken.
2: Ja.
0: Om niet direct een antwoord te geven, maar iemand echt te laten. En dat is al winst nummer 1. Want als je zelf, als het jou betreft, dan.
2: En hoe spreek je er in gezinnen over? Hè? Hoe praat je over seksualiteit überhaupt?
0: Mm-hmm.
2: Maar ook als jouw dochter ongewild zwanger is, kan ze daarmee bij jou als ouder komen?
0: Los
2: van eventuele schrik of zo, maar is er een veilige situatie waarin jij je verhaal kwijt kunt? Waar je kunt zeggen wat er gebeurd is en dat je zwanger bent. Dus dat is al de veiligheid van een gezin of een omgeving of vrienden of familie. Dat is best wel belangrijk.
0: Daar hebben we zo dadelijk een heel mooi voorbeeld van tienermoeder Selena. Die allereerst moeten we zeggen, als u hulp zoekt en u klopt aan bij NPV of een andere pro-life organisatie die hulp wil bieden, dat is anoniem. Dat is allemaal zo goed mogelijk laagdrempelig gemaakt om inderdaad werkelijk die stap te zetten. Maar er zijn ook mensen die in het licht treden, zeg maar, die echt eigenlijk een stuk van hun anonimiteit opgeven. Althans, deze tienermoeder Selena geeft alleen haar voornaam. Dat is oké. Okay. Maar het zijn heel intense verhalen van vrouwen die te maken hebben gehad met ongewenste zwangerschap en hoe ze daarmee om zijn gegaan. En die zijn te vinden op de website van Week van het Leven. Die zijn daar te vinden. En als je dan klikt op verhalen, als je klikt op video's, dan vind je echt prachtige verhalen, echt intense verhalen. Daar gaan we zo dadelijk eentje van luisteren. Maar zou je, voordat we dat gaan doen, Bert-Jan, iets kunnen vertellen over hoe de Week van het Leven zo is ontstaan en hoe zich dat door de tijd heen heeft ontwikkeld?
2: Het is ontstaan vanuit het platform. En het is ontstaan in die strijd dat de abortuswet besproken werd en abortus in de wetgeving geregeld werd.
0: Ja.
2: Toen is daar een beweging opgekomen van een beweging voor het leven.
0: Ja.
2: En in dat kader is deze organisatie ontstaan, dat platform ontstaan, van jongens, dit gaat wel ergens over. En in dat kader is het platform opgekomen en hebben ze gezegd van jongens, wij willen dus opkomen voor de recht van het leven, bescherming van het leven, ook in dat prille stadium, vooral omdat in dat stadium dat nieuwe, zich ontwikkelende leven zelf geen stem heeft.
0: Ja.
2: Dus we zijn stem voor het leven dat zelf stemmeloos nog is.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk vanuit christelijk optiek ook een belangrijke, hè? Opkomen voor de mensen die geen stem hebben.
0: Mm-hmm.
2: En voor de zwakken in de samenleving. Dus in dat kader is dat platform opgericht.
0: Mm-hmm.
2: En het leven is het grootste geschenk wat we kunnen hebben. De Heere God heeft ons het leven gegeven. En ik snap ook wel dat we dat leven niet altijd als geschenk ervaren. En dat het leven moeilijk kan zijn. Dat ongewenste zwangerschap heel erg moeilijk kan zijn. En toch, er is ook een Heer, de Heere God, die dat leven geeft. En die dat leven ook wil zegenen. Waarmee ik niet zeg dat dat automatisch makkelijk wordt. Maar straks aan Selena zullen we ook wel horen hoe daar dwars doorheen toch in mijn optiek ook iets van zegen te zien is en te horen is.
0: Ja, we hebben vandaag de lezing van de dag, de eerste lezing uit het boek Wijsheid. En die vangt aan met: God heeft de mens geschapen voor de onsterfelijkheid. Hij heeft hem gemaakt tot het beeld van zijn eigen wezen. Nou, een prachtige...
2: Ja, hoe mooi wil je het hebben?
0: Hoe mooi wil je het hebben? Dat we juist vandaag en juist in deze week van het leven deze lezing krijgen.
2: Ja. Het is ook mooi de eeuwigheid. Hè? Dus dat zich ontwikkelend leven is bestemd voor de eeuwigheid. Mm-hmm. En dan het ongewild zwanger zijn. Het kan een hele moeilijke situatie zijn. Kan een moeilijke periode zijn. Maar op de eeuwigheid is dat dan eigenlijk een kleine periode. Hè? En wat kun je als moeder wel niet betekenen? Je mag iemand op de wereld zetten die eeuwigheidswaarde heeft. Mm-hmm. Dus de schok van ongewild zwanger zijn. En wat betekent dat voor mijn leven? Mijn leven staat op de kop. Mijn leven moet anders. Ik moet mij inzetten voor een kind. Ja, maar dat is het mooiste wat je kunt doen. Want al het andere

0: Ja, maar dat is het mooiste wat je kunt doen. Want al het andere, je werk, je geld, je huis enzovoort, heeft geen eeuwigheidswaarde. Als je sterft, is het toch echt einde oefening wat dat betreft. Maar het kind dat je mag voortbrengen, heeft eeuwigheidswaarde. Ja. Dus er is geen betere investering dan investering in kinderen. Ja. In menselijk leven. Dat is voor eeuwig.
1: Dat is voor eeuwig, ja. Ja, misschien dat juist ook omdat het dan zo iets groots is, dat het dan juist ook beangstigend is voor sommige vrouwen die te maken krijgen met ongewenste zwangerschap of ongewilde zwangerschap. En dat ze dan zeggen van ja, ik wil juist alles helemaal goed voorbereid hebben. Ik wil juist alles in orde hebben en klaar zijn voor de komst van een kindje. Maar dat ben ik helemaal niet.
0: Nee. En dat snap ik ook. En dat zijn ze ook niet. Ja. Maar daar zit ook iets in van klaar zijn voor. Dat zit ook iets in van onze cultuur. Hè? De maakbaarheid van onze cultuur. Ik wil eerst dat. Dan moet het zover. Dan moet ik nog geld genoeg hebben. En dan is het zover dat eventueel kinderen kunnen komen. Ja. En dat snap ik wel in onze maatschappij. Maar dat is eigenlijk niet hoe het werkt. Hè? Dus de schrik die kan ook enorm groot zijn. En de moeite kan groot zijn. En de strijd kan heftig zijn. Ja. Uh-huh. Maar is het dat dan ook niet waard?
1: Ja. Ja. Uh-huh. Oké, nou dat besef inderdaad. Dat was eigenlijk dan de aanleiding van... ik ga even een klein stapje terug in waar we het over hadden. Uh-huh. Inderdaad, ontstaan van dat platform Zorg voor het Leven. En waarin verschillende partijen, verschillende clubs, samen de krachten bundelen. Hè, voor het eigenlijk om stem te geven aan het ongeboren leven. Die dat zelf niet hebben. Nou, en hoe is dat dan door de tijd heen ontwikkeld? Want we zien nu een prachtig programma met allerlei verschillende activiteiten van verschillende betrokkenen. Hoe is dat gegroeid door de tijd heen?
0: Ik ben natuurlijk zelf nog maar voorzitter, nog maar een jaar. Dus de hele geschiedenis weet ik ook niet precies. Nee. Het is eigenlijk wordt er steeds gekeken van wat zijn de mogelijkheden op dit moment en wat speelt er op dit moment. En dan zoek je elkaar op en je gaat bij elkaar zitten en je kijkt wat kunnen wij betekenen voor het leven. Ja. En het is natuurlijk ontstaan vanuit die verschillende organisaties. Er zit echt een grote hoeveelheid aan organisaties die al krachtig staan in hun eigen organisatie. En dan probeer je samen dat geluid naar buiten te brengen. Wat het nog krachtiger maakt. Ja. Dus dat is eigenlijk de weg waarop het gaat. Hè? Als platform bij elkaar zijn om voor de sector gezondheid en welzijn, zorg en welzijn, maar voor de hele samenleving op te komen. Dus eigenlijk is het een continu bezig zijn met de zorg van het leven vanuit alles wat er in de samenleving gebeurt. Dus je agenda wordt meebepaald door de samenleving. Je komt niet zelf per se met een agenda alleen, maar wat speelt er in de samenleving? En daar kijken we ethisch, juridisch naar en geven wij onze gedachten, onze pro-life gedachten.
1: En is er veel animo voor? Krijgen jullie veel respons? Of hoe zien jullie dat? Hoe wordt er zeg maar gereageerd op wat jullie brengen en het programma wat jullie hebben?
0: Dat is wisselend. Week van het leven, dan merk je ook altijd wel dat er wat reactie komt. Vorig jaar hadden we billboards met een hele mooie en eenvoudige tekst. Jij mag er zijn. Ja. En dat geldt voor elk mensenleven. Ja. En die billboards zijn op zwart gegaan. Ik zou bijna zeggen, hoe gek wil je het hebben? Want dat is gewoon een liefdevolle boodschap. Niet confronterend in bijzondere zin. Je gaat niet met gestrekt been erin of zo. Nee. En toch is dat alles op zwart gezet.
1: Dan denk ik hoe dan op zwart?
0: Dat zijn billboards, digitale billboards. En die zijn op zwart gezet. Omdat die boodschap niet gewenst werd. En dat betekent van wat ga je dan doen ook als organisatie? Hè? Moet je daar, hoe wil je daarop reageren? Ja. Je kunt meteen naar de rechter stappen. Dat hebben wij niet gedaan. Maar het zegt op zich wel wat van jongens. Waarom zijn jullie zo getriggerd door een boodschap die fantastisch is? Jij mag er zijn. Ja. Nou, wat wil je nou nog meer? Dat is een boodschap, zeker ook die jongeren moet aanspreken en voor jongeren ook heel belangrijk is. Ja. Je ziet, dat is een ander deel van pro-life, dat heel veel jongeren onzeker zijn over, mag ik er wel zijn? Wat is mijn identiteit? Wie ben ik? Wie mag ik zijn? Nou, dan is de boodschap vanuit het evangelie ook, jij mag er zijn. Ja. He, als schepsel van God. He, God die het leven geeft. En met alles wat er gebeurt, en dat geldt ook trouwens voor mensen die abortus hebben ondergaan. Je mag er zijn in de zin van, ik zie achter jou een mooi crucifix hangen. Ja, oftewel de Heer Jezus Christus aan het kruis.

0: Ja. Dat is, als je naar hem gaat voor vergeving, dan heb je weer die nieuwe, ik mag er zijn. Ja. Uit vergeving, uit liefde, tot liefde. En daar zit ook dat mooie van die boodschap, jij mag er zijn. Nou, en dat geldt voor het ongeboren leven. Dat nog ongerept is, om zo te zeggen. Schepsel van God. En ook als vrouwen dan met name, maar ook mannen, die verdriet hebben over abortus een andere video die ik zou kunnen laten, die mensen thuis kunnen kijken. Daar zegt een dame ook, ik heb een gat in mijn hart. Hmm. Dat betekent dat je hart kapot is.
1: Ja.
0: En dan
1: gebroken.
0: Dan, gebroken. Ja. En dan is dat ook het mooie van het evangelie. Van naar het kruis gaan, naar Christus gaan. Van hoe kan ik verder?
1: Ja.
0: En dat is dan vanuit het evangelie. Ken je het evangelie nog niet zo goed, dan is het ook met hulp van anderen mag je verder gaan. En het platform is vanuit een christelijke identiteit. Hè? En daar zit ook de vorm van gedrevenheid in. Niet van, moet je ons eens zien, wij zijn beter. Maar de gedrevenheid van de gave van het leven. De gedrevenheid van de liefde voor het leven. Ja. De gedrevenheid van God die het leven geeft, bij wie je veilig bent, bij wie je mag zijn. De gedrevenheid van Christus die zijn leven voor ons heeft gegeven.
1: Ja.
0: En daar zit voor mij ook wel iets van, Christus is mijn redder, maar hij is ook een voorbeeld, ook mijn voorbeeld van, hij heeft zijn leven gegeven voor. En als je dan kijkt van de schrik van, ik ben zwanger, die schrik is, kan volkomen begrijpelijk zijn, de moeite is, kan enorm zijn, dat je je leven mag geven voor je kind. Hè? Dus je leven inzet voor je kind. Dat is op zich een geen makkelijke boodschap, maar wel een mooie boodschap. En dan nog weer even terug over dat eeuwige leven wat jij voorlas. Ja. Mm-hmm. Je doet het niet voor niks. Je doet het voor het leven van je kind.
1: Ja.
0: En nogmaals, ik doe niks af van de moeite die er allemaal kunnen zijn. Maar daardoorheen, door de moeite, kan de zegen van de Heer ook werken.
1: En dat is ook een hele mooie, bemoedigende boodschap. Ja. En wat ik ook zie, wat ik ook zelf altijd echt nastreef, is dat als wanneer we praten over pro-life, is altijd een gevoelig onderwerp, een precair onderwerp, waarin wat ook iets losmaakt, hè, wat je zegt, wat iets losmaakt bij mensen. En waar onbedoeld ook een oordeel in kan zitten.
0: Ja.
1: En dat is nooit de bedoeling. Dat is altijd, niemand wil geoordeeld worden. Niemand wil ook oordelen. Ook niet als het gaat om abortus. We kunnen de daad van abortus afkeuren of afwijzen. Mm-hmm. Maar de persoon niet afwijzen.
0: Precies.
1: Ja, dat is het verschil.
0: Ja. Ja. En dat geldt bij allerlei dingen die goed en fout zijn. Hè? Mm-hmm. Dat is ethiek. Wat is verantwoordelijk handelen? En dan is abortus in mijn optiek geen goed verantwoordelijk handelen. Maar daarmee wijs ik de personen niet af.
1: Ja.
0: En dat is heel moeilijk. En dat vinden mensen ook moeilijk om te onderscheiden. Als wij als platform wat zeggen, dan wordt dat soms inderdaad als veroordelend gezien. Of als zij zijn beter. Nou, dat is in geen van beide gevallen waar.
1: Ook al zeg je alleen maar, je mag er zijn.
0: Precies.
1: Ja,
0: ja, daar zit al helemaal geen. Ja, zit ook een oordeel in, hè? Daar zit een oordeel in van jij mag er zijn.
1: Ja,
0: goed en kwaad en verantwoordelijk handelen heeft met oordelen te maken, maar niet met het veroordelen van anderen. Kijk, ik noemde net de crucifix achter je. Als ik zelf niet, laat me zeggen, bij dat kruis kniel, wie ben ik dan? Dus dat is mijn uitgangspunt ook. Ik ben op geen enkele manier beter dan wie dan ook. Als ik niet van genade zou kunnen leven, zou ik ook niet kunnen leven. Ja. Dus dat is voor mij, hè, de liefde van Christus, de reddingswerk van Jezus. Dat is de bron van mijn leven, het fundament voor mijn leven. En wie zou ik zijn om mensen te veroordelen? Maar wie zou ik dan ook zijn als ik mensen denk van, ach, laat ze toch lekker uitzoeken. Hè? Dat lijkt al modern en fijn te zijn. Ieder voor zich en zolang je een ander niet in de weg zit, moet je zelf weten wat je doet. Ja, dat is volgens mij juist een hele slechte zaak. Daarmee laat je mensen los. Dus het is niet veroordelend. Het is mensen willen helpend, steunend in een proces waarin iemand zwanger is. Om het leven te laten leven dat gegeven is. En daar zit iets in van, voor mij, liefde voor het leven. Opkomen voor het leven. En daar zit juist geen veroordeling in. Want dan zouden we de dames en de mannen die het betreft het mooi laten uitzoeken.
1: Ja.
0: En we willen juist steunen. En daar zit ook, als je alleen maar wat zegt en oordeelt zonder steun te bieden, is het een zwak verhaal. En dan kun je een soort fariseer zijn, hè, die zich verheft boven.
1: Precies.
0: En dat is absoluut wat mij betreft niet aan de orde. Het is naast de mensen staan en dienend helpen. Dat dienen vind
1: en
0: ik ook belangrijk.
1: En natuurlijk. Hè? We kunnen ook bidden om barmhartigheid bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus dat is ook
0: en
1: heel
0: kracht
1: goed,
0: en wijsheid.
1: Doen.
0: En levend, een biddend leven spreken met de Heer.
1: Ja.
0: En je merkt ook wel dat vrouwen in nood, hè, zie de video's bijvoorbeeld, dat ook wel in nood een schreeuw soms is als gebed naar boven.
1: Ja. Nou, daar wou ik net over hebben, inderdaad over de video van tienermoeder Selena. Nog één opmerking wilde ik maken, is dat je bent natuurlijk voorzitter van het platform Zorg voor het Leven, die ook de Week van het Leven organiseert. Maar je bent ook directeur van NPV. Die doet heel veel natuurlijk met beleid en onderzoek, de ethische uitleg, de juridische uitleg. Ja, dat kan allemaal wat droog klinken. Maar als je dan kijkt naar de website van Week van het Leven, vind je daar prachtige verhalen. Het zijn echt heel indrukwekkend. Het is echt een uitnodiging om daar een kijkje te gaan nemen. Dat is weekvanhetleven.nl. En als je dan klikt op video's, is dit een van de verhalen die je kunt tegenkomen. En daar gaan we nu naar luisteren. Het verhaal van Selena.
2: De dag dat ik ontdekte dat ik zwanger was, was ik al één dag over tijd. En normaal liep dat altijd perfect. En toen had ik al een gevoel van, hey, er klopt iets niet. Ik heb een test gekocht en had mijn vriend aan de lijn. En voor hem was het eigenlijk gewoon abortus plegen, want hij wou geen problemen met zijn ouders hebben. En hij wou ook geen problemen met mijn ouders hebben. En er kwam eigenlijk gelijk een gevoel van paniek over me heen. Voordat de afspraak met de abortuskliniek gemaakt was, ben ik eerst naar de huisarts gegaan om eigenlijk om hulp te vragen. En om andere mogelijkheden ook aan te horen. En ook voor steun, want ik wist niet bij wie ik anders terecht moest komen. En ik had gehoopt dat zij mij eigenlijk zou helpen van, als je de baby wil houden, dan is dat ook een goed idee. Maar ik kwam daar en eigenlijk was het al meteen abortus als enige optie voor mij. Omdat ik nog 16 ben en op school zit. En dat was voor haar dus een goed idee om dan een afspraak te maken bij de abortuskliniek. Nadat ik van de huisarts was gekomen, zat ik heel erg met mezelf in een gevecht van, eigenlijk sta ik helemaal, ben ik niet voor abortus. Ik ben daar heel erg tegen. Maar nu heb ik toch zelf die afspraak gemaakt en het voelt heel slecht. Dus ik heb het aan mijn vriendinnen verteld. En door mijn vriendinnen ben ik met de leidinggevende gaan praten van school, met de zorgcoördinator. En heb ik die afspraak ook meteen gecanceld. Mijn moeder had mij aangegeven dat ik het zelf aan mijn vader moest vertellen. Want ze wou mijn vader niet onder ogen komen om te vertellen dat ik zwanger was. Dus heb ik het zelf moeten doen. Diezelfde week nog heb ik hem het in de avond verteld na het eten. En zijn reactie was al woede, pure woede eigenlijk. En gelijk moest ik ook van hem een abortusafspraak maken in zijn bijzijn. Ik ben naar de zorgcoördinator gegaan en ik heb haar verteld dat ik weer een afspraak heb gemaakt bij de abortuskliniek. En diezelfde dag waren mijn vader en mijn moeder ook naar school gekomen voor een gesprek. En is hun verteld dat de afspraak weer is gecanceld. En toen ik weer thuis kwam, was het eigenlijk een slechte sfeer. Mijn moeder sprak niet meer tegen mij. En als we aan het praten waren, dan was ze eigenlijk altijd boos. En zei ze ook van, je bent toch christelijk, je kent de Bijbel toch zo goed. En dan ben je nu zwanger. Dus thuis was ik gewoon vooral alleen. En heb ik ook niet over de zwangerschap gesproken met hun. Heb ik zelf de afspraak gemaakt. En ben ik ook alleen naar de afspraak gegaan. De eerste keer dat ik daar naartoe ben gegaan was op 17 oktober. Daar heb ik ook een foto van gemaakt. En heb ik mijn zoontje mogen horen en mogen zien. En toen kwam het wel echt binnen eigenlijk. Van, dat is mijn zoontje. En hij heeft zijn eigen hartslag en al die dingen. Ik vond het zo mooi om mee te maken, maar het was zo eng tegelijkertijd. Omdat ik geen steun had. ik het gevoel had dat ik eigenlijk er echt alleen in stond. Maar het hele probleem was ook dat hij ter wereld is gekomen tijdens mijn examens. Want ik was met mijn examens bezig. Maar ja, ik moest naar het ziekenhuis gaan. En heb ik de laatste toetsen met hem in mijn armen gemaakt. Letterlijk. Als er meiden zijn die in dezelfde situatie zitten, tegen hun wil ik eigenlijk zeggen van, je kan het. Je kan het, echt waar. Nu voelt alles alsof de wereld vergaat. Iedereen lijkt jou te haten. Niemand werkt mee. En het voelt alsof je er alleen voor staat. Maar op een gegeven moment, die tijd gaat veranderen. Het gaat weg. En je gaat straks terugkijken van, wauw. En nu ben ik hier. En nu heb ik mijn kindje. En ik ben blij. Ik ben gelukkig. En je gaat echt gelukkig worden. Vertrouw me, echt waar. Je gaat blij zijn met je kind. En je gaat je leven op rails krijgen weer. Het voelt nu even niet zo, maar het komt goed. Het komt goed. Ik weet niet precies wat ik hem later ga vertellen. Maar hij gaat weten dat hij er mag zijn en gewoon gewenst is. En dat gewoon, dat we allemaal van hem houden.
1: Ja, ongepland, maar niet ongewenst. En wat een... Dat was het verhaal van Selena, tienermoeder. Bert-Jan, het is een indrukwekkend, hè?
0: Heel indrukwekkend.
1: Ja.
0: Dan moet je ook wel kracht krijgen, hè? Van, hier heb je iets van wat we net zeiden, van thuis is het gesprek niet mogelijk. En eigenlijk wordt het christelijk geloof nog tegen haar gebruikt, als ik haar goed begrijp. Ja, je weet toch, dat je bent toch christen en dan gebeurt het toch. Dat kan natuurlijk ook extra moeilijk zijn. Hè? Christen hebben de neiging om een hoog ideaal te hebben. En dat hebben we ook. En dat moet vooral zo houden. Maar nogmaals, dat crucifix. Door genade leven we. Hè? Door de goedheid van de Heer.
1: Ja.
0: En wat we ook doen. We kunnen altijd bij dat kruis, bij Christus komen. Om daar onze verkeerde beslissingen, zonden neer te leggen en weten dat je dan dat eeuwige leven mag ontvangen, wat je ook waarvoor ook je kind geboren wordt. En dat ze dat zo krachtig heeft mogen doen, examen tussendoor, is eigenlijk onvoorstelbaar.
1: Het is, toen ik dit voor het eerst zag, dan kan ik wel zeggen dat ik wel een traantje weggepikt.
0: En tegelijk zegt ze ook, hè, van je komt er doorheen. Dat kan nog niet zo donker zijn.
1: Ja, ja.
0: Die donkerte houdt een keer op en dan kijk je terug. En dan heb je leven in je armen.
1: Ja, want je hoort dan, dit is dan een video, maar het leent zich goed voor audio alleen. En je hoort dan een stem die ook wel, er zit ook wel veel dramatiek in. Een soort van kwetsbaarheid hoor je in die stem. Maar het is tegelijk zo krachtig, zo vol van hoop.
0: Ja, huh?
1: Ja.
0: En die kwetsbaarheid, dat is een beetje het probleem. Hè? Kwetsbaarheid hoort bij het leven. De schepper geeft ons het leven, maar leven doe je altijd in afhankelijkheid. Afhankelijkheid wat mij betreft van God, de schepper, en van Jezus Christus. Maar ook gewoon, je kunt je in je uppie niet redden in deze wereld.
1: Ja.
0: Dat kan helemaal niet.
1: Nee.
0: Dus je hebt te alle tijden zorg nodig. En als je schrikt van, ik ben ongewenst zwanger, hoe doe ik dat? Ja, je hebt hulp nodig.
1: Precies.
0: Maar dat heeft ieder mens eigenlijk in elke fase van het leven. Ja. En die kwetsbaarheid is dus niet iets slechts. Dat is het leven.
1: Ja.
0: En daarom is het ook goed dat we om elkaar heen staan. En elkaar de hand toereiken. Een luisterend oor. En elkaar voorthelpen.
1: Hmm.
0: De zorg voor elkaar is ook bij het begin van het leven zo belangrijk.
1: Ja.
0: Van wat kunnen we voor je doen? Wat kunnen we voor je betekenen?
1: Precies,
0: anders wordt het inderdaad een holle frase. Van, dan kun je zeggen van, je mag geen abortus doen. Dat is te makkelijk.
1: Dat is te makkelijk, ja. En het is ook meer dan alleen maar luisteren of meedenken en dergelijke. Het is ook echt materieel, substantieel hulp.
0: Ja.
1: Hè?
0: Als je geen plekje hebt, waar kunnen we een plekje voor je vinden? Ja. Wat heb je financieel nodig? Ook gewoon, als het kind er is, de boodschappen doen, de zorg, de hulp, dat organiseren.
1: Luiers kopen. Ja.
0: Precies. En ze verschonen.
1: Ja, ook belangrijk, ja. Nou, dit is dan een voorbeeld van een prachtig verhaal. Er zijn op de website heel veel verschillende bijdragen te vinden. Eentje bijvoorbeeld van Family 7. Eentje, ik zie ook EO. Ik zie ook Schreeuw om Leven, SGP, Reformatorisch Dagblad. Iedereen heeft er een bijdrage aan geleverd. Echt een heel mooie uitnodiging om eens een kijkje te gaan nemen op de website van weekvanhetleven.nl.
0: En we hebben ook nog een folder, een brochure, Abortus, met feiten en inzichten voor jongeren. Okay. Die kun je ook op de site bestellen en anders op de site van de mpvzorg.nl. En daar zitten alle wetenswaardigheden in en ook de adressen voor hulp.
1: Dus heel goed.
0: De brochure Abortus.
1: Ja, nou, heel erg mooi. Ja, dan gaan we toch dit gedeelte van het van onze uitzending van Guadalupana afronden. En dat gaat dus over de week van het leven. We zitten er middenin en aankomende zaterdag is er de kers op de taart, zeg maar. Dat is de mars voor het leven. En ik zal er zelf ook bij zijn. Voor het eerst is dat voor mij, dus dat is ook een bijzondere... kijk heel erg naar uit. Maar we gaan het ook nog over iets anders hebben. Je bent namelijk voorzitter van de Platform voor het Leven. Je bent ook directeur van de NPV, Zorg voor het Leven. Maar je bent ook onderzoeker, of was onderzoeker, wetenschapper. Je weet ongelooflijk veel over pro-life. We willen dan graag kijken samen. Want als we nou denken aan pro-life, dan denken we vaak, althans, dat was bij mij zelf zo, van dat gaat over abortus, hè, of over voor het leven, dus oftewel tegen abortus. Ja. En de zorg voor de ongeborenen en hun een stem te geven. Nu, maar dat pro-life is zoveel meer.
0: Pro-life is heel veel meer.
1: Heel veel meer. Ja. Nou,
0: dat gaat nog maar over een kwartiertje. Ja, precies. Dat gaat ons niet lukken in dat kwartiertje. Maar we kunnen een aanzet geven.
1: Ja.
0: Er zijn zoveel onderwerpen. Want het gaat over het hele leven. Hè? De zorg voor het hele leven. En natuurlijk een groot accent ligt ook op het begin van het leven. En dan gaat het niet alleen over abortus. Maar dan gaat het bijvoorbeeld ook over embryokweek. Dat is het wetsvoorstel om embryo's te kweken, om die te kunnen onderzoeken. Dus het voorstel is, wij willen eigenlijk graag weten wat er nou precies gebeurt bij dat ontstaan van leven. Op zich is dat al mooi, hè? Dat we als wetenschappers nog steeds niet precies weten wat er gebeurt. Het is dus wonderlijk, het ontstaan van leven. Hoe lang onderzoeken we al niet en nog steeds weten we niet precies wat er gebeurt. Alleen als je embryo's gaat kweken, dan betekent dat dat je dus menselijk leven dat zich aan het ontwikkelen is, gaat inzetten voor wetenschappelijk onderzoek. Maar het probleem daarbij is dat het daarna wordt vernietigd.
1: Ja.
0: Dus kijk, als je embryo's zou kunnen onderzoeken en de ontwikkeling gaat gewoon door, dan zou er niet zoveel tegen zijn. Maar dan worden speciaal embryo's gekweekt. Wordt onderzoek dan meegedaan. Vervolgens wordt het vernietigd. Ja. Dat woord wordt ook gewoon gebruikt in de wetsvoorstellen Tweede Kamer. Dat is het normale woordgebruik. Dat zou eigenlijk betekenen dat je twee categorieën van mensen krijgt. Mensen waarvan, als het in het laboratorium gebeurt, IVF, in vitro fertilisatie, als daar nieuw leven ontstaat, dan bepalen wij mensen, nou, dit leven mag zich ontwikkelen. Dit wordt teruggeplaatst bij een moeder in spe. En het andere, nou, dat wordt niet teruggeplaatst, dat mag niet leven. Daar gaan we mee onderzoeken en daarna gaan we het vernietigen. En ik denk dat dat oordeel ons eigenlijk niet aankomt. Toekomt. Om te zeggen van, nou, dit is een vorm van menselijk leven. Dat is alleen bedoeld om onderzoek te doen. En dat onderzoek heeft op zich legitieme doelen. Van wat gebeurt daar precies? En kunnen wij kijken of erfelijke ziekten te voorkomen zijn? Kunnen we wat doen op het gebied van vruchtbaarheid? Want onvruchtbaarheid kan ook uitermate verdrietig punt zijn natuurlijk.
1: En,
0: dus dat doel van het onderzoek hoeft niet verkeerd te zijn. Maar dat legitimeert niet elk middel. En het middel van het kweken van leven te onderzoeken en te vernietigen is dan in pro-life gedachte een hele moeilijke. Dus dat is ook zo'n onderwerp wat pro-life een rol speelt.
1: De echo's een beetje er ook een kant in terug. Hè? Van, mogen niet een mens inzetten tot een ander doel dan alleen het doel in zichzelf.
0: Ja, precies.
1: Dat gebeurt natuurlijk wel bij embryo-kweek.
0: Ja. Ja, en kijk, en nogmaals, als dat zo zou kunnen dat je het kunt onderzoeken en het ontwikkelt zich door, dan is het een heel ander verhaal. Maar dit is echt inzetten met vernietiging als eindresultaat.
1: Ja.
0: En dat gaat dus best wel heel ver. Ja. En het mooie van een embryo, er zit ook dat wonderlijke in. Een embryo heeft alles in zichzelf om zich te ontwikkelen. Die heeft alleen eigenlijk een veilige omgeving nodig en voeding.
1: Ja.
0: Nou, een moeder schoot in moederschoot in principe.
1: Baarmoeder.
0: Ja, precies. En voor de rest zit het allemaal in zichzelf. Dat maakt het leven ook zo bijzonder. Ja. Hè? Dus een embryo ontwikkelt zichzelf. andere vorm ook aan het begin van het leven. Het wetsvoorstel prenatale genetische testen mm-hmm. bij dragerschap. Ja. Dus dan heb je een erfelijke ziekte in de familie. Maar je bent alleen drager, dus je wordt niet ziek. Maar je kunt het verkeerde gen wel doorgeven.
1: Ja.
0: Nou, daar zou eventueel op getest kunnen gaan worden, is het voorstel. Maar wat betekent dat dan bijvoorbeeld? Dat betekent dat gezonde embryo's verloren gaan. Dat betekent dat embryo's die relatief gezond zijn, want je kunt drager zijn van een erfelijke ziekte, daar zelf geen last van hebben.
1: Niet krijgen.
0: Ja, precies. Ja, uh-huh. Dat leven wordt beëindigd.
1: Ja.
0: Dus je ziet in dat soort onderwerpen de maakbaarheidsgedachte in onze samenleving.
1: Genetica ook.
0: Ja, daar moet je dan altijd even mee uitkijken hoe je dat framed. Maar het klopt wel. Ui is goed. Genetica is de erfelijkheid. Dus we willen goede erfelijkheid. En het bestrijden van ziekte, ook erfelijke ziekten, kan prima zijn. Hè. Dat is geen verkeerd doel. Maar heiligt dat de middelen. En bovendien het leven maakbaar. Hè. Dat is over het onderwerp waar we het net over hadden. Abortus. Hè, de schrik van de moeder. En we zijn er nog niet klaar voor alles wat we besproken hebben. Die maakbaarheid zit in onze cultuur gewoon heel erg ingebakken. Van wij hebben het leven in handen. Hè, kwetsbaarheid vinden we al lastig. We hebben het leven in handen. We willen het ongeveer dat het zo gaat. En ons leven is een vorm van project. Een project dat we zelf ontwikkelen en dat we zelf uitvouwen. Uh-huh. En we leven ook nog in de maatschappij. En ik denk dat jongeren daar ook vooral mee te kampen hebben. Dat eigenlijk wordt gezegd van kijk, alle mogelijkheden die er zijn, sociale media. En als jouw leven dan niet goed is, ja, dan is het mislukt. En is je eigen schuld, want je hebt het project uh-huh. leven niet goed uitgevoerd. En dan denk je, jongens, waar zijn we mee bezig?
1: Yeah. Uh-huh.
0: Het leven is heel mooi, het kan heel moeilijk zijn. Maar één ding is het niet, maakbaar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Er gebeuren allerlei dingen die je niet in handen hebt. Je hebt sowieso het leven niet in handen wat mij betreft. Het is bij God in goede handen.
1: Ja.
0: Maar je hebt het leven niet in handen. En op het moment dat je denkt dat het wel maakbaar is, ga je eisen stellen aan het leven. Ga je zelf in de kramp komen. Dus ik denk dat de maakbaarheid van het leven best heel veel, de gedachte aan die maakbaarheid, heel veel problemen in onze samenleving geeft.
1: Ja.
0: Dus de vraag is eigenlijk al, en dat is pro-life ook, wat is leven precies? En wat is een mens precies?
1: Ja.
0: En ik denk dat als je het hebt over wat is pro-life, de vraag wat is de mens? Dat is een van de hoofdvragen van de komende eeuw. Daar zijn de meeste ethici het ook wel over eens, dat het onderwerp is. Van wat is nou de mens? Nou, het bleek net al een wonder te zijn. Hè? Wetenschappelijk weten we het nog steeds niet. Maar er komen allerlei vragen van wie mag ik zijn? Ander onderwerp van pro-life is bijvoorbeeld gender.
1: Ja.
0: Gender is de vraag naar de beleving van je seksen, laat maar zeggen. Dat is eigenlijk de vraag. Genderidentiteit, dat is de zelfbeleving. Hè? Beleef ik mij als man en vrouw? Genderexpressie is hoe
1: geef ik de uiting aan?
0: Geef ik de uiting aan, precies. En de seksuele gerichtheid is eigenlijk op wie val ik.
1: Hmm.
0: En dan heb je het biologische geslacht.
1: Ja.
0: Biologisch geslacht is nog steeds alleen man en vrouw.
1: Ja.
0: En genderdysforie is dat je een onbehagen hebt met het geboortegeslacht dat je hebt. Dus je
1: dat je
0: bent
1: niet als basis neemt van ik heb een zeker geslacht. En dat je identiteit bepaalt. Maar dat je meer uitgaat van de beleving.
0: Ja, precies. Ja. En ook daar zijn echt grote problemen. Enorm verdriet. Dat moet je serieus nemen. En dat doen we als platform. En het pro-life natuurlijk ook helemaal. Hè. Dan daal je af naast die persoon. Wat betekent dit voor jou? Hoe beleef je dit? Enzovoort. In onze maatschappij is er inmiddels ook wat meer aan de hand. Dat bijna 25% van jongeren niet meer weet wie hij of zij is.
1: Hmm.
0: En dat is niet een medisch-ethisch probleem. Dat is een cultureel probleem.
1: Ja.
0: En wat gebeurt daar precies? En en dan heb je soms het gevoel dat er echt sprake is van de genderideologie. Dat is eigenlijk de overtuiging dat seksuele oriëntatie, genderbeleving, dat een kwestie is van keuze. Die losstaat van de biologische geslacht.
1: Ja.
0: En dan wordt het een vorm van ideologie. En als pro-life organisatie zeggen we dan ook van, ja, is dat zo? Hè? Of is je geslacht echt een keuze die je kunt maken. En genderideologie is dan ook nog dat de samenleving zou kunnen gaan vinden, of de politiek kunnen gaan vinden, dat je die keuze ook moet goedkeuren. Dat is nog weer wat anders, hè? Mm-hmm. Oordelen hadden we het net over. Pro-life oordeelt niet in de zin van veroordeelt mensen, maar kijkt wel wat is hier aan de hand. Hè? Als 25% van jongeren niet de identiteit van zichzelf meer kent, niet meer weet, dan is er echt wat aan de hand. Ja. En als pro-life organisaties willen we daar ook naast de jongeren staan, bij jongeren staan, van wat gebeurt daar. En als christelijke organisaties heb je daar ook een, en dat spreek ik ook voor mezelf, een mooi antwoord, en dat is niet een te makkelijk antwoord, maar ik geef hem nu eerst, dat je in Christus, in Jezus Christus, vind je identiteit. We hadden het net over de scherper, de crucifix achter je.
1: Ja. Daar hangt er ook nog één.
0: Ah, ja, die kan ik dan niet zien. Je mag er zijn, was een boodschap vorig jaar in de Week van het Leven. Maar dat geldt ook in de situatie van dat je moeilijk vindt vast te stellen wie je bent. Je voelt je soms anders dan dat je biologische geslacht is. Mijn identiteit zit niet in of ik man of vrouw ben, hoe ik het precies voel en hoe ik het kan uitdrukken. Maar dat ik bij God mag horen, een kind van God ben, dat Jezus mijn redder is en dat in hem ik het leven heb. En kijk, dat pro-life legt dat niet zomaar op. Kun je ook niet zomaar opleggen. Mm-hmm. Je kunt daar iets van proberen te laten zien. En in de hulp aan jongeren kun je dat ook laten zien. Dus en dat is soms een beetje moeilijk. Hè? Als ethicus geef je een oordeel, een beoordeling. Maar als je bij mensen zit, heb je nog steeds diezelfde mening, maar is de toon, laat maar zeggen, anders. Hè? Wij zeggen ook vaak, waarheid en liefde moet samengaan. Als je denkt de waarheid te verkondigen, en als je dat vanuit de Bijbel helemaal kunt onderbouwen, dan ga je voor die waarheid. Maar als je de liefde er niet bij betracht, dat hadden we net ook bij abortus. Hè? Mm-hmm. Van, je kunt zeggen, abortus is niet goed, dat ben ik ook mee eens. Maar als je niet helpt, niet liefdevol nabij bent, dan is het een verkeerde boodschap.
1: Ja. En andersom kan het juist ook evangeliserend zijn om op een goede manier na te denken over pro-life onderwerp en een goede hulp te bieden.
0: Precies.
1: Dat kan enorm leiden, iemand op het spoor van Jezus brengen.
0: Ja, ja. Ja. En ook merken dat, hè, dat is de kern. Ja. En merken dat de mensen om je geven, om je heen staan, er voor je willen zijn. En dat is in onze samenleving toch wel waar het individualisme groot is. Hè? Ieder voor zich. Je moet het zelf maar uitzoeken. Denk ik dat we daar als pro-life, als christenen, een uitdaging hebben van, dit is hem niet in je uppie. Ja. We moeten het samen doen. En een mens is ook een relationeel wezen. Hè? Zo zijn wij gemaakt. Ja. Ja. Dus in je uppie red je het niet. Je hebt hulp nodig. En als je hulp geeft, kan dat heel erg ook lerend zijn. Hè? Als je de dame van net, dat je die bijstaat, helpt.
1: Selena,
0: dat doet haar goed. Dat doet jezelf goed. Dat is goed. Ja. En daar in die gemeenschap, dat moeten we weer zien terug te krijgen eigenlijk. Ja. Een vorm van gemeenschap, van relaties. Dat je er bent voor elkaar en elkaar helpt.
1: Oh. Oké. Okay. Nou, we hebben verschillende onderwerpen, noem je. Het gaat over het begin van het leven, zoals bijvoorbeeld abortus, embryo-kweek, prenatale onderzoek voor erfelijke ziekten. We hebben ook gekeken naar de maakbaarheid. Dat gaat er meer over als het leven al begonnen is. Hè, en onze cultuur, onze samenleving. Maar ook hoe kijken we naar onszelf als mensen. Antropologie is dat, hè?
0: Ja,
1: de christelijke antropologie. Gender. Genderdysforie, genderideologie. Daarbij ook heb je volgens mij nog niet genoemd dat mensen die zich laten,
0: Transitie
1: zijn. Dus oftewel, zij zijn man, maar zij willen vrouw zijn en daar ook
0: medische
1: de uiterlijke kenmerken van hebben en de medische handelingen daarvoor doen. Die raken doorgaans ook onvruchtbaar.
0: Ja, dat klopt. Kijk, en dat is bij de conversie, verbod op conversiehandelingen heeft in de Tweede Kamer gespeeld, speelt nog in de Eerste Kamer. Dat jongeren die dus twijfelen aan hun identiteit en zeggen ik wil in transitie, Dan gaan ze puberteitsremmen slikken enzovoort. Ja. En als je dat lang doet, word je dus onvruchtbaar.
1: Onvruchtbaar, ja.
0: En dat heeft grote consequenties. En het verbod op conversiehandelingen, dat wordt geframed als homogenezing. En dat is dus echt een frame, want het gaat over heel wat anders en heel veel meer. Als je met zo'n jongere in gesprek gaat en vraagt, heb je daar wel goed over nagedacht? Hè? Ja. En heb je wel eens met iemand gesproken die in het vak zit? Hè? Ook iemand, heb je wel eens met een psycholoog gesproken? Of als predikant dat je zegt van, heb je het ook met Heere God besproken? Hè? En mogen we het samen in gebed neerleggen? Dat wordt strafbaar.
1: Ja.
0: Dat is ook volstrekt bizar wat mij betreft.
1: Ja.
0: Dat je wilt helpen en ook vraagtekens bij zetten. En bij vraagtekens zetten bij jongeren, bij allerlei dingen die ze doen, daar groeien jongeren van.
1: Ja.
0: Die gaan hun eigen mening vormen enzovoort. En het is toch van de zotte dat als je met die jongeren optrekt in goede harmonie, in liefde, trouw enzovoort, en met waarheid, aandacht voor die jongeren in waarheid en biddend. Alleen dat biddend al. Hè? Wij zijn gewend te bidden en vinden dat mooi. Maar dat je dat met een jongere niet mag doen en dan de problematiek hoger mag leggen bij de Heere God.
1: Ja.
0: En dan ook vraag van wijsheid enzovoort. Die vind ik dus echt wel vrij ernstig.
1: Ja,
0: en
1: dat
0: gaat dus
1: ook
0: ver. Want het gaat ook nog op een gegeven moment op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geweten, vrijheid van godsdienst.
1: Ja,
0: en dan denk je, jongens, pro-life is in die zin dus wel ook veel breder. Hè? Want medische transitie, dat hoort bij medische ethiek en dat soort onderwerpen. Maar het betreft gewoon ook de cultuur waarin we leven en wat voor een samenleving wil je hebben.
1: Ja.
0: Dus we willen graag een samenleving pro-life. Hè? En dat is dus niet van dat en dat mag niet. Nee, dat is voor het leven en voor het goede leven. En samen proberen goed te leven.
1: Ja. Nou, dan hebben we het nog niet eens gehad over levenseinde en euthanasie en zelfmoord. En
0: kunstmatige intelligentie in de zorg en nog zoveel meer.
1: Nog veel meer onderwerpen zijn er te bespreken. Maar helaas is de tijd op, al bijna op. En dan hadden we zelfs ook nog bedacht om muziek te gaan luisteren. Nou, dat lukt niet. Ik ga toch even noemen welke muziek we in gedachten hadden. Dat u zelf nog daarnaar kunt luisteren. Dat is een lied van Sela, Een toekomst vol van hoop. En een lied dat heet Genade zo oneindig groot. Of dat is tussen haakjes de muziek van Amazing Grace. Nou, dat kunt u zelf vinden, hopelijk. Dat u daar zelf naar kunt gaan luisteren. Ja, maar we komen aan het einde, Bert-Jan. Het is hopelijk een brugje naar een toekomstige. Dat ik je nog een keer mag uitnodigen om hier naar de studio te komen.
0: Dat zou heel mooi zijn.
1: Om verder daarop in te gaan. Want er is nog zoveel meer over te zeggen. En er hangt zoveel mee samen ook.
0: Ja.
1: En er is en het is ook zo nodig om daar goede uitleg over te geven en bewustwording en ook om daarvoor te bidden. En daar wilde ik dan ook graag mee afsluiten met gebed. Het is een gedicht, dus niet helemaal gebed. Het gebed is natuurlijk op God gericht, maar ja, het is wel zo dat we natuurlijk dit is een gedicht met heel veel drama daarin. En dat is ook zeker iets wat we bij God willen brengen. Zal ik, hoe zullen we dat doen? Mag ik jou vragen om te beginnen dat we dan afwisselen? Ja? Oké.
0: Okay. Kind van pijn. Ik gaf je geen liefde, geen warmte, geen hand.
1: Ik had geen verlangen, geen waarde, geen band.
0: Jij was als het onkruid. Ik rukte en trok.
1: Maar overal kwam je weer op.
0: Je groeide en schopte. Ik schreeuwde en bad.
1: Dat jij nooit zou weten dat ik in het begin jou niet lief heb gehad. Ja, en dan is het even stil. Dat is de stilte van de pijn en inderdaad, Kind van Pijn heet het gedicht. Ja, het drama wat hierin zit. Hè? Voor het kind, maar ook voor de moeder die dit heeft meegemaakt. Nou, geen hele vrolijke afsluiten, maar toch wil ik jou erg bedanken, Bert-Jan Heusinkveld, voor jouw komst naar de studio en jouw verhaal.
0: Dankjewel dat je hier mag zijn.
1: Ja, en jouw prachtige werk, wat je mag doen voor het platform Zorg voor het Leven. En natuurlijk ook voor NPV. En ik zou het heel mooi vinden om je nog een keer uit te nodigen om dieper in te gaan op een van de andere onderwerpen. Waar je zo ongelooflijk veel van af weet. En zo sterk verbonden bent met al die andere partijen. Nog één keer noem ik de website waar we zitten natuurlijk in het midden van de week van het leven. Nou, dat is weekvanhetleven.nl. Prachtige informatie, prachtige verhalen, prachtige getuigenissen, van harte aanbevolen. En graag tot de volgende.
0: Hopen.
1: Dank u wel voor het luisteren.

programma Guadalupana staan we stil bij de noodzaak om te bidden voor het ongeboren leven. Wij erkennen de waarde van het menselijk leven als een geschenk van God, al direct vanaf het allereerste begin. Door het gebed plaatsen wij het ongeboren leven onder de mantel van Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 15 augustus viert de kerk het feest, het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Vandaag viert de kerk haar eigen toekomst. In de eerste lezing, er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Die 12 sterren, dat zijn wij. God heeft toch geschiedenis gemaakt met 12, de 12 stammen van Israël, gevormd naar de 12 stamvaders. Dat 12 stammenvolk van het oude verbond wordt het 12 sterrenvolk van het nieuwe verbond. Dus wij vieren vandaag onze eigen heerlijkheid. Wij eren Maria vandaag niet zozeer doordat wij haar om iets vragen, maar doordat wij in haar onze eigen heerlijkheid aanschouwen. Wanneer wij ons bewust zijn van de fouten die wij gemaakt hebben, van tekortkomingen, door eigen schuld, door de omstandigheden of de anderen, wij willen dit vandaag zien in het perspectief van dit feest. Alles zal worden opgenomen, goed en kwaad, positief en negatief, in de nieuwe heerlijkheid. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. En Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Daar hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. Zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen, heersers ontneemt hij een troon, maar hij verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig, jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze vaderen. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem, zodat u er aandacht voor kunt hebben wat er in u beweegt, wat er in u opspringt. Enkele passen voor de plaats even stil blijven staan, zien hoe hij u ziet, zoals Maria dan beleefde, omdat hij welwillend op mij neerzag. Die liefdevolle blik van God. Het begin is niet: ik zie God, ik heb God ontdekt. Nee, het beginnen met God. God heeft mij ontdekt. U dan klein maken in een gebaar, als antwoord voor hem. Zoals Maria dat ook doet in haar innerlijke geesteshouding. Hij zag neer op de kleinheid van zijn dienstmaagd. U merkt, die voorbereidingen voor het gebed zijn helemaal ontnomen aan het evangelie. Ze staan in het evangelie, maar ze kunnen ook door ons naar voren worden gehaald en mee beleefd en mee uitgesproken, als een soort waarborg dat wij het evangelie ook lezen in een evangelische houding, zodat wij het evangelie niet vervormen naar onze eigen geesteshouding. En dan ingaan in het gebed door de houding van het gebed aan te nemen en vragen om de genade dat zoals u nu bent, dat zo heel uw leven mag zijn. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden
zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In dienst. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken. Dat is ons leven. Hem dienen. In dienst en lof. De lofzang van Maria. De lof van zijn goddelijke majesteit. En wel om God mijn redder. De geschiedenis. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland. Het is de ark van het nieuwe verbond dat wij hier zien gaan. Van Galilea naar Judea. Het geheim van Gods tegenwoordigheid op aarde in de persoon van het mens geworden woord, door Maria gedragen. Maria is de eerste monstrans, de eerste gelovige die gecommuniceerd heeft. Maria is de eerste sacramentsprocessie en Elisabeth de eerste getuige langs de weg. De eerste die hem kent, de eerste bij wie het geheim in goede aarde is gevallen. Daarbij geleid door de Heilige Geest, net zoals Simeon. En dat zegt iets over hoe iemand het wees gegroet moet bidden. Als woorden van God, van de Geest van God. Dan de plaats zien waar die twee elkaar ontmoeten. En u ziet een ontmoeting tussen twee mensen. Hoe die door God wordt gezien. Er staat niet dat ze dat goed met elkaar kunnen vinden. Er staat ook niet hoe ze elkaar hebben verrijkt. Er staat niet hoe ze tot ontplooiing zijn gekomen door elkaars aanwezigheid. Maar er staat alleen dit. Ze hebben samen en elk voor zich de lof van God uitgesproken. En dan vragen wat we verlangen. Dat we net zoals Maria en Elisabeth door het gewone van de menselijke buitenkant heen het bijzondere van God mogen leren zien. Vandaag vieren wij dus dat er iemand van ons met lichaam en ziel bij God in de hemel is opgenomen. Iemand van ons, maar ook iemand namens ons, in onze naam. Vertegenwoordigend heel de mensheid, heel de aarde. Het is een feest van Maria, maar ook van heel de mensheid, van heel de aarde. De mensheid en de aarde hebben een toekomst in de hemel. Dat is de volle ontplooiing van wat God begonnen is in de menswording. Hij wilde niet ver van ons blijven. Hij wilde ons tegemoetkomen en zich zozeer met ons verenigen dat we nooit meer zonder hem zouden kunnen zijn. Hij niet zonder ons en wij niet zonder hem. Hij is één van ons geworden en wij zijn van hem geworden. Maar God is niet tegen onze wil in één van ons geworden. Hij respecteerde de vrijheid van de mens. Hij loopt niet zomaar over ons heen. In Maria vereren wij ook het vrije ja van de mensheid op de menswording van God. Wees gegroet, begenadigde. Dat de toestemming van Maria is van meet af aan door de genade omvat. Haar ja is geschenk, is een gave die God zijn komst in de wereld vooruitzendt. En deze gave is zelf weer mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van de Heilige Geest in de mens, waardoor deze in staat is een vrij ja tot God te spreken en hem in vrijheid bij zich op te nemen en zijn intrek te laten nemen. Met de woorden van Lucas: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. En toen gaf Maria haar inwilliging. Zonder deze inwilliging wilde God niet mens worden. Maria heeft daarmee plaatsvervangend voor ons allemaal het ja tot de menswording gesproken. Aan ons is het met dit ja in te stemmen en vrij mee te doen. Maria is het voorbeeld van het geloof geworden. Wegens dit geloof
werd zij zalig geprezen. Zalig omdat gij geloofd hebt wat u vanwege de Heer werd gezegd. Zalig herinnert aan de grote zaligsprijzingen van de bergreden. Het is de gelovende mens die hier zalig wordt geprezen. Het geloof richt zich op de mens geworden God en maakt hen in ons present. Door het geloof mogen Christus in uw hart wonen. In deze zin van Paulus heeft ook een mariale betekenis. Zoals Maria God in haar hart heeft opgenomen, zoals zij hem in haar lichaam heeft uitgedragen, zo moeten ook wij op onze manier de Heer gelovig in ons hart opnemen. Zo moet hij ook in ons en in ons leven gestalte aannemen. Sluiten met gesprekjes met Elisabeth, met Maria. En Maria, zo vol van Jezus, mag dan ook onze voorspreekster zijn bij Jezus. En Jezus mag het zijn bij de Vader. En dan sluiten met een Onze Vader.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaalt is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: beste luisteraars, een hele goede avond. En ja, het is vandaag hoogfeest. Misschien merkt u morgen ook wel de internationale mis gezien. Die was erg mooi, Eurovisie. En dan mogen we nu ook deze feestdag ook afsluiten met de tweede Vespers. En dan luisteren we dadelijk nog even naar de inleiding. Alleen het grootgetijdenboek kunt u gebruiken. Het kleine, daar staat niks van in. En dat staat op bladzijde 1382. En daar heeft dus de inleiding. En dan gaan we daarna naar bladzijde 1387. En dat begint met de hymne. En dat loopt eigenlijk helemaal door. Behalve de psalmen, die zijn van Maria. En die staan op bladzijde 1567. Kunt u eventueel dus een linkje bij leggen. Daar gaan dus de psalmen, maar de rest staat allemaal bij elkaar. 1567. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. En luisteren nu eerst eventjes naar de inleiding.
1: De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking, van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.
0: En dan gaan we in het grootgetijdenboek verder op bladzijde 1387. God, om mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon, de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Hoog boven alles springt gij uit, o maagd, o koningin, o bruid. En alle schoonheid vloeit in één, en alle glans in u alleen.
1: Uw schip schiep als schoonste eens het woord, aan wie gij eeuwig toebehoort. De Zoon die gij het leven geeft, de God die u geschapen heeft.
0: Als Christus die aan het kruishout leed, die koning was in purper kleed, zo gij die met hem medelijdt en moeder van het leven zijt.
1: Gekroond met zoveel glans en eer, o, zie op ons die bidden neer en neem met vreugd het loflied aan, wanneer wij zingend tot u gaan.
0: U Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, het Vader en het Geest is saam, eeuwig lof, u ook de naam. Dan gaan we gewoon verder met de antifonen en de psalmen, die staan op bladzijde 1567. Maria is opgenomen ten hemel, de engelen verheugen zich, zij loven en prijzen de Heer. Hoe blij was ik toen men mij riep, ik trek naar Gods huis.
1: Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden.
0: Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht op één gebouwd.
1: Naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk.
0: Ze gaan naar Israëls gebruik, naam van de Heer vereren.
1: Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis.
0: Bid dan om vrede voor Jeruzalem. Ieder die u lief heeft, veilig zij.
1: Laat eendracht heersen binnen uw omwalling. In al uw huizen rust.
0: Wille van mijn broeders en mijn makkers. Wens ik u vrede toe.
1: Ter wille van het huis van onze God. Bid ik voor u om zegen.
0: Heer, de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Maria is opgenomen ten hemel. De engelen verheugen zich. Zij loven en prijzen de Heer.
0: De maagd Maria is opgenomen in het hemels bruidsvertrek, waar de koning der koningen gezeten is op de troon der sterren. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs.
1: Als de Heer de stad niet beschermt, maakt de wachter vergeefs.
0: Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt. Rust ge pas laat in de nacht.
1: Ge eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend.
0: Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Vrucht van de schoot is zijn gave.
1: Als pijlen gelegd in de hand van de strijder. Zijn zonen verwekt in zijn jeugd.
0: Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De maagd Maria is opgenomen in het hemels bruidsvertrek, waar de koning der koningen gezeten is op een troon van sterren.
0: Zegen zet gij, dochter Sion, want door u ontvingen wij het leven, de vrucht van uw schoot. Zegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die in de hemelen in Christus heeft gezegend. Elke geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
0: Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, vergeving der zonden.
1: Ik ben het even kwijt, moment hoor. Ja, ik zie hem al. Ja, dankzij de rijkdom van zijn genade. Die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheime raadsbesluit doen kennen. De beslissing die hij in Christus had genomen. De verwezenlijking van de volheid der tijden.
1: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend zijt gij, dochter Sion, want door u ontvingen wij het leven, de vrucht van uw schoot. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven, maar ieder in zijn eigen rangorde, als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst zij die Christus toebehoren.

0: Maagd Maria is verheven, hoog boven de koren der engelen.
1: De Maagd Maria is verheven, hoog boven de koren der engelen.
0: Gezegend de Heer die haar verheven heeft.
1: Hoog boven de koren der engelen.
0: Verheug u, want heden is de Maagd Maria opgenomen ten hemel, waar zij met Christus het koninkrijk bezit voor eeuwig. Ook verhef nu mijn ziel de Heer. Het is mijn geest, God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het, hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Metele drijft hij uiteen.
1: Machtige haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Als hij de vaderen heeft beloofd. Maar Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verheugt u. Want heden is de Maagd Maria opgenomen ten hemel, waar zij met Christus het koninkrijk bezit voor eeuwig.
0: Hij is bij God de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten van Maria, de moeder van zijn zoon, zalig prijzen. Vragen we hem ootmoedig.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: Wonderbaar in uw werken. Je hebt de onbevlekte Maagd Maria, haar lichaam en ziel, in Christus glorie doen delen. Laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: Je hebt ons Maria gegeven als moeder. Schenk op haar voorspraak aan zieke genezing, aan bedroefde vertroosting. Aan zondaars vergiffenis en aan ons allen heil en vrede.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: Dankzij u is Maria vol genade. Schenk ons allen blijdschap van uw overvloedige genade.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: Maak uw kerk één van hart en één van ziel, ware liefde. Laat alle gelovigen eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, moeder van Jezus.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: Heb Maria gekroond tot koningin van de hemel. Neem de overledene voor altijd in u de vreugde van uw rijk, samen met alle heiligen.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: Kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
1: De Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, u hebt de onbevlekte maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen u, open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, tot alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Schenk ons zijn zegen, bewaar ons voor onheil, leide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw aan het begin van een nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht die ons van de pannen naar Knokke brengt. En dat door gebruik te maken van de kusttram. En dat via de langste tramroute ter wereld, 67 kilometer. In totaal legt de kusttram af. En zo kan u op iets meer dan 3 uur tijd van de pannen helemaal tot in Knokke reizen, de eindhalte van de tramlijn. Vorige keer waren we in gesprek met zuster Martien, de abdis van de gemeenschap van de zusters Clarissen in Oostende, de laatste vrouwelijke congregatie in de stad. Na het gastvrije onthaal en het mooie getuigenis van zuster Martien begeven we ons nu richting de hoofdkerk van Oostende. En dat gaan we dus opnieuw doen door gebruik te maken. U heeft 2 mogelijkheden, ofwel doet u dat te voet, dat is een mogelijkheid, of we gaan terug naar de kusttram Mariakerke-Bad en u neemt daar de tram richting de halte van het station. Want vlak bij het station van Oostende bevindt zich dus de Petrus- en Pauluskerk. En dat is opnieuw een kerk die er ouder uitziet dan ze in werkelijkheid is, laten wij ze samen ontdekken.

Zodoende zijn we ondertussen aangekomen in de hoofdkerk van Oostende, meer naar het centrum toe. Op een steenworp van het station vinden we de hoofdkerk van Oostende, Sint Pieter en Paulus. En opnieuw is het een voorbeeld van een kerkgebouw dat ouder oogt dan het in werkelijkheid is. Op 14 augustus 1896 werd de voormalige Sint-Pieterskerk door een grote brand vernield. En het enige wat van deze kerk overblijft is de peperbussen. De toren achter de huidige kerk. De nieuwe Sint-Petrus- en Pauluskerk werd gebouwd in neogotische stijl tussen 1899 en 1905. Naar de gedetailleerde plannen van de Brugse architect Louis de Cancerie. De stijl van de kerk is gespiegeld aan de gotische stijl van de neogotische votiefkerken in Wenen. De plannen waren uiterst gedetailleerd. Elke steen en elk decoratief element werden nauwkeurig getekend. De Cancerie heeft het type van hooggotische kathedraal herleid tot een monumentale kerk met perfecte proporties. De bouw werd gestart op 18 april 1899 en de ruwbouw was reeds klaar in oktober 1904. De kerk werd plechtig ingehuldigd op 4 september 1905 in aanwezigheid van koning Leopold II en tal van prominenten. Maar de kerk werd pas ingewijd op 31 augustus 1908 door de toenmalige Brugse bisschop Monseigneur Waffelaert. Het gewelf van het middenschip is opgebouwd uit vierdelige kruisribgewelven, typisch voor de Franse hooggotiek. Ook het meubilair, ontworpen door de architect en gemaakt door ambachtslieden uit Antwerpen en Brugge, is in neogotische stijl. De marmeren preekstoel werd vervaardigd door Pierre Peters tussen 1901 en 1904. De kanselkuip is versierd met vier reliefs waarin scènes uit het leven van de heilige Petrus en de heilige Paulus, de pilaren van de kerk, uitgebeeld worden. Tussen de tafereelen worden de vier evangelisten afgebeeld. Tegen de zijmuren bevinden zich de 14 staties van de kruisweg, uiteraard. Getekend door de architect ook en uitgewerkt door Joris Gerrits in 1905. Alle personages, gebeiteld in een hoogrelief, dragen een Bourgondische klederdracht en zijn gesitueerd in een Vlaamse stad. En wanneer we onze blik naar boven richten, dan zien we dat deze kerk enkele bijzonder mooie glas- en loodramen herbergt. De oorspronkelijke glas- en loodramen werden vernietigd in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het enige originele raam bevindt zich eigenlijk achter het altaar, moeten we zeggen. Daar is een mausoleum en daar bevindt zich dus nog één glas- en loodraam dat origineel is. Alle andere zijn van de glaskunstenaar Michiel Martens. Aan de wand links van het altaar zijn er de gebrandschilderde ramen van alle Belgische koningen. Enkel koning Albert II en koning Filip ontbreken. De andere glasramen geven scènes weer met de patroonheilige Petrus en Paulus. Ook de inname van Oostende en de heilige Martinus. Helemaal vooraan dus, achter het hoofdaltaar, bevindt zich, als uitbreiding van de kerk, een neogotische kapel met het praalgraf van koningin Louise Marie. Zij overleed in Oostende op 11 oktober 1850 en op vraag van koning Leopold II werd deze kapel gebouwd op zeshoekig grondplan, zoals de Onze Lieve Vrouwenkerk in Laken. Deze kapel met spitskoepelgewelf is maar liefst 28 meter hoog. Het monumentale praalgraf uit wit Carrara-marmer is van de herentalse beeldhouwer Charles-Auguste Fracquin. Het is een typische romantische beeldhouwkunst. Oorspronkelijk bevond het zich in de crypte van de Sint-Pieterskerk.
Het werd ingehuldigd in 1859. De koningin echter zelf is begraven in Laken. En toen we daarnet binnenkwamen, was het onmogelijk om een of andere opname te doen, omwille van het feit dat de organist hier het beste aan het geven was op het Schijven-Fentrop-orgel, achteraan op het doxaal, gebouwd in 1907. En volledig gerestaureerd. Het is een prachtige kerk, zoals ik zei, die ouder oogt dan ze in werkelijkheid is, maar zeer stemmig. En ook een toeristische trekpleister natuurlijk voor Oostende. Toch is het zeker ook de plaats om een kaarsje te komen branden bij een van de mooie altaren, onder andere die van het Heilig Hart en die van de Heilige Maagd Maria, hier vlak achter mij. Het is ook mooi om een plaats van gebed te kunnen vinden zo vlak in de stad. En daar hebben wij ook even van kunnen proeven. Wij gaan van hieruit opnieuw verder, richting Knokke. Er liggen nog enkele mooie kerken in het vooruitzicht. Maar het eerste wat we gaan doen, is opnieuw halt houden bij de Visserskapel in Bredene. Ook daar, vlak bij de tramhalte, vindt u dus die fameuze kapel waar we eerder te gast waren in onze tocht van Brugge naar Bredene en waar we opnieuw zullen bidden voor de zielerust van een ieder die het leven heeft gelaten op zee. Zo, we stappen opnieuw de kusttram op en zullen deze keer een stuk van het water oversteken, namelijk wij gaan over het Vlotdok en de Noordede heen, richting het visserijdok en zo buigen we dan langzamerhand opnieuw af in de richting van het strand en volgen we opnieuw de kustlijn. De volgende halte ligt niet zo heel ver weg, namelijk Bredene. En wij zijn eerder in Bredene geweest, u weet dat, bij een vorige tocht hebben we daar de Visserskapel bezocht. Maar dat is zulk een mooie plaats dat we ook in deze aflevering daar zeker halt houden. En opnieuw mogen we ontdekken hoe onze lieve vrouw bepaalde mensen op ons pad stuurt om in gesprek te gaan, om iets te mogen ontvangen.

Zo zijn we ondertussen aangekomen in Bredene. En dat is een niet onbekende plaats voor iedereen die Pelgrim in eigen land meevolgt. We zijn hier al eens geweest, maar toen kwamen we van een andere richting, namelijk van Brugge. En was dit ons eindpunt. Maar ja, zo ziet u maar, onze lieve vrouw die... Zo ziet u maar, onze lieve vrouw vindt ons opnieuw op onze pelgrimstocht natuurlijk. Wel, die kapel, we gaan die zo meteen toch nog even bezoeken, ligt vlakbij het Paalsteenveld. Een park van zowat 10 hectare in de duin naar polderovergang, waardoor de graslanden die men hier kan vinden een typische en soms zeldzame kustflora kunnen herbergen. Het is zo dat men hier een grote verscheidenheid aan bloemen en planten kan terugvinden. De kaardenbol, de moerasrolklaver, echte koekoeksbloem, de grote ratelaar en duizend guldenkruid. Het zijn maar enkele mooie soorten die je hier in dit gebied kan aantreffen. Dat in de periode tussen 2013 en 2015 nog helemaal werd aangepakt. Al die bloemenpracht heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op, jawel, vlinders. Zoals bruin en bont zandoogje, de Atalanta en de kleine vos. U kan ze hier allemaal bewonderen. Talrijke broedvogels, zoals de tjiftjaf, de zwartkop, de tuinfluiter, de spotvogel en de groenling, vinden ook in het Paalsteenveld een plaatsje. Mocht u zich heel sportief voelen tijdens de pelgrimstocht wel, dan is het ook de gelegenheid om hier even een bezoekje te brengen. U kan er terecht op een voetbalveld, er is een petankeveld en dergelijke meer. Een go-kart parcours vindt men natuurlijk hier ook. En bij de herinrichting van dit gebied is gezorgd voor zowel speelpleintjes voor de allerkleinsten als voor de wat grotere. Bovendien heeft het ook een educatief aspect. Er wordt onder meer geleerd hoe je jouw eigen tuin op een milieuvriendelijke en ecologische manier kan beheren. En aantrekkelijk kan maken voor bijvoorbeeld vlinders. Ja, u hoort het, we staan eigenlijk vlakbij een straat. Dus we gaan nu even opnieuw de straat oversteken. Naar de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Duinen, daterend uit de 18e eeuw.

En zo bevinden we ons onmiddellijk in een klein stukje groen zo vlakbij de weg. Dus het is zo dat deze kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw en de bijnaam van het Breiningskapelletje draagt. Het is een bekend bedevaartsoord voor onder meer vissers en zij die sympathisanten zijn met zij die op een of andere manier iets te maken hebben met de zee en daar hun broodwinning uit halen. Het is dus gelegen in een klein beboomd parkje met een altaarkapel onder dakruiter uit 1954. Men vindt hier ook tal van zitbanken en een omgang met 8 staties. Hier vlak naast de kapel, die gebouwd is in 1736, vinden we ook een kleine Mariagrot, waar ook nu opnieuw kaarsjes branden. Wat altijd een teken is natuurlijk dat mensen naar hier komen om hun intenties toe te vertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Misschien wel iemand hebben die op zee zit, iemand die de broodwinning dient te halen uit de zee. De kapel zelf dateert dus uit 1736, zoals we daarnet al konden horen, en vervangt eigenlijk een houten kapel die hier gebouwd werd uit 1717. We gaan even de kapel binnengaan. En daar treffen we natuurlijk de vele verhalen van mensen die het leven hebben verloren op de zee. Ook als we hier vorige keer zijn geweest, toen hebben we zo enkele van die verhalen tot bij u kunnen brengen. En we zien hier bijvoorbeeld een aandenken aan Julien de Rette, geboren op 4 december 1921, vermist in de oorlogsjaren van 1943 met het schip Moanda van de koopvaardij en getorpedeerd door de Duitsers en nooit meer iets van gehoord. De overblijvende familie en zijn zus gedenken hem in hun gebeden. Moge de Heer zich ontfermen over hem en moge hij rusten in de vrede van Onze Lieve Heer. En dan een gedenkprentje van een ganse familie. Verschillende vermiste vissers die hier vermeld zijn. Met de tekst: op zee wilden ze zijn, op zee zijn ze gebleven. Ja, het is natuurlijk voor mensen die weinig te maken hebben met de zee, weinig te maken hebben met de broodwinning die men kan halen uit tal van beroepsactiviteiten die met de zee verbonden zijn, soms een beetje ver van ons bed, zouden we kunnen zeggen. Maar als we hier in de visserskapel komen, dan worden we er mee geconfronteerd. Ik zie hier ook een afbeelding van de heilige Rita. En natuurlijk hier het beeldje van Onze Lieve Vrouw. In de maanden juli en augustus wordt hier iedere zaterdag om 18 uur een eucharistie gecelebreerd. Hier staat de tekst: Onze Lieve Vrouw der Duinen bidt voor ons. En ook een gedenkstandbeeld, de Bredense zeelieden die omgekomen zijn op zee. En een hele lijst van namen van mensen die dus nooit teruggekeerd zijn naar hun geliefden. Voor ons is het zeker de gelegenheid om voor hen te bidden. Laten we dat doen door samen een wees gegroet te bidden voor de zielenrust van al deze mensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We zien hier ook een krantenartikel van 19 januari 1971. Verdwijning in zee van scheepsjongen Jean-Pierre Bijen, de zoon van Gabriel Bijen en Gilberte Allard.
geboren te Oostende op 11 januari 1954 en omgekomen op zee bij ongeval aan boord van de O-198 Juhel. Het leven is in oorsprong en einde een groot geheim. Het is een gave van God die toevertrouwd wordt aan de liefde der ouders. Zij schenken hun kinderen het leven, zij voeden hen op, zij leven voor hun geluk. Maar overal dreigen er gevaren aan land en op zee, op reis en op het werk. Een tragisch ongeval op zee heeft een jong en beloftevol leven zo ongelooflijk plots afgebroken. Het is een zware slag voor zijn ouders en broer. Het is een groot verlies voor de visserij, vooral voor zijn kameraden op het schip en voor zijn reder die van hem hield. Jean-Pierre was door iedereen geliefd, omdat hij eenvoudig en rustig, dankbaar en werkzaam was. Hij ging helemaal op in het vissersleven, waar hij een veelbelovende toekomst tegemoet ging. Hij hield van zee en schip. Hij was bekwaam, fier op zijn werk en gelukkig om de vriendschap van zijn reders en zijn kameraden. Hij was nog zo jong dat hij de zorgen van het leven niet gekend heeft. Met zijn gave en ongerepte zielenschoonheid is hij het eeuwig leven ingetreden. Wij geloven dat de goede God hem in zijn liefde zal opnemen. Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt Christus. Jean-Pierre was een echt christenjongen, bemind door God en door de mensen. Wij zullen onze waardering en genegenheid tonen door ons gebed. Wij bidden u, Heer Jezus, voor de zielerust van Jean-Pierre en om sterkte en troost voor zijn die bedroefde familie. Wij vertrouwen op u, want gij hebt door uw dood en verrijzenis voor ons het eeuwige geluk verdiend. Heilige Maria, ster der zee, bid voor ons. Een doodsbericht dus uit 19 januari 1971, maar toch ook een heel ontroerend getuigenis van het christelijk geloof van Jean-Pierre Beyen, de scheepsjongen die nooit teruggevonden werd, voor altijd zijn rustplaats kent in de zee die toch altijd een beetje mysterieus blijft. Ja, tal van verhalen die we hier kunnen terugvinden. Veel jonge mensen ook die het leven laten op de zee. Toch confronterend om hier te komen. Dat was de vorige keer ook zo en dat is vandaag niet anders. En dus ben ik even naar de grot gewandeld. En hier branden dus tal van kaarsen. Allerhande, tot de heilige Antonius, de heilige Therese van Lisieux zie ik, onze lieve vrouw van altijddurende bijstand, de barmhartige Jezus, van de kapel zelf natuurlijk ook, en vele van onze lieve vrouw. De heilige Maria Magdalena zie ik er ook staan, en ook een noveenkaars voor het jubeljaar, het heiligjaar, 2025. We gaan nog even een plaatje zoeken tussen die statiekapelletjes, zoals dat heet. Een plaatje zoeken om opnieuw een passage uit de Heilige Schrift te mogen ontvangen. En zo ben ik even in de richting van het altaar gewandeld. En wanneer het gaat over leven en dood, dan zijn er eigenlijk twee passages die onmiddellijk doen denken aan leven en dood tegelijkertijd. Namelijk het doopsel. Het doopsel van Jezus in de Jordaan. Met het doopsel sterven wij namelijk met Jezus Christus en verrijzen samen met hem tot een nieuw leven. Twee plaatsen in de gebeurtenissen rond het volk van Israël in het Oude Testament zijn verbonden met water.
We hebben één moment waarop het volk bevrijd door Mozes, in opdracht van God, door de Rode Zee trekt, om zo de woestijn in te gaan, 40 jaar lang, op weg naar het beloofde land. Gaandeweg zullen er verschillende momenten zijn waar water een belangrijke rol speelt. Denk maar aan het water dat opspringt uit de rots, wanneer Mozes op de rots slaat. Denk maar aan het ondrinkbare water dat drinkbaar wordt door een stuk hout in te werpen. Een beeld van het kruis van Jezus Christus. En natuurlijk de overtocht. De overtocht naar het beloofde land, iets wat Mozes zelf niet meemaakt. En die overtocht door de Jordaan, over de Jordaan, naar het beloofde land. Wel, in die zin kan men dus eigenlijk zeggen dat die geschiedenis van het volk van Israël ook symbool staat voor ons eigen leven. Wij worden bevrijd uit de slavernij, niet van Egypte, maar wel die van de zonde en van de dood, om niet door de Rode Zee te gaan, maar wel gedoopt te worden. Vervolgens komen we niet terecht in een of ander paradijs, maar we komen terecht in de realiteit, de woestijn, met al zijn moeilijkheden, waar wij het manna mogen ontvangen, de Eucharistie, en de verschillende beelden die ook in het Oude Testament naar voren komen. De 10 geboden worden ons geschonken om vervolgens door het laatste doopsel te gaan, namelijk de dood. En zo binnen te gaan in het eeuwig leven, het beloofde land. Laten we die twee passages, die van de Exodus, de doortocht door de Rode Zee, in het gelijknamige boek natuurlijk, in het Oude Testament, en het doopsel van Jezus in de Jordaan tot ons laten komen.

We zullen niet de hele passage uit het 14e hoofdstuk van het boek Exodus lezen. Het volk begint te morren, zegt eigenlijk, hier staan we dan aan die zee met Farao en zijn wagenmenners achter ons aan, die ons naar alle waarschijnlijkheid zullen doden. Had u ons niet met rust kunnen laten? Het was beter, zo staat er in het boek Exodus, het is beter hen te dienen dan te sterven in de woestijn. De Heilige Schrift gaat verder. Mozes gaf het volk ten antwoord. Vrees niet en blijf volhouden. Dan zult u zien hoe Yahweh u vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog, daarna zult u ze nooit meer zien. Nooit meer. De Heer zal voor u strijden. Zelf hoeft u geen vinger uit te steken. Toen sprak de Heer tot Mozes. Wat roept ge mij toch? Beveel de Israëlieten verder te trekken. Gij zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mij verheerlijken ten koste van Farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, als ik mij verheerlijk ten koste van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners. De engel van God, die aan de spits van het leger der Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op. De wolkkolom ging weg van de spits en stelde zich achter hen op. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die nacht donker, zodat het heel die nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de Heer deed die hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten van een. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in. Alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners, gingen achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen de morgenwaken richtte de Heer vanuit de wolkkolom en de vuurzuil zijn blikken op de legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van de wagens scheef lopen, zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit, laten wij vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen tegen ons. Toen sprak de Heer tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun wagenmenners. Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en toen het licht begon te worden, vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. Daar de Egyptenaren er tegenin vluchten, dreef de Heer hen midden in de zee. Het water vloeide terug en overspoelde wagens en wagenmenners, heel de strijdmacht van Farao, die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna was gegaan. Niet één bleef gespaard. De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de zee heen getrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte. Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen Israël de Heers machtige optreden tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag voor de Heer. Zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes, zijn dienaar.

0: Na een eerste passage te hebben voltooid, de laatste woorden waren nog maar net uitgesproken, overkwam een dame met een fiets richting de tuin, stapte af en ging het kleine kapelletje binnen voor een kort gebedsmoment. Iedere keer wanneer dit gebeurt, proberen we het ook te ontvangen als een geschenk van God, van onze lieve vrouw, om deze persoon aan te spreken en te ontmoeten. Soms volgt daar een korte ontmoeting uit, waarbij de persoon in kwestie eerder aangeeft het niet onmiddellijk te zien zitten om iets te zeggen in de microfoon of een kort gesprek te hebben aldaar. Maar soms delen we ook in de diepe emotie van de mensen die we ontmoeten. En dat is ook het prachtige aan pelgrimeren. Je wordt gedurende een korte tijd deel van het leven van andere mensen, die getroffen worden door van alles in hun leven, net zoals wij dat ook meemaken. Het leert ons dat we niet op het eerste zicht zomaar kunnen zien aan iemand die we voorbij gaan of ontmoeten, wat er in die persoons leven gaande is. We weten niet met welk verdriet, welke moeilijkheden ze rondlopen. Deze ontmoeting was, en dat moet ik op voorhand zeggen, een heel emotionele ontmoeting. Dat zal u ook zo meteen horen in het interview. De dame in kwestie heeft ons zeker ook toestemming gegeven om dit moment met u te mogen delen. Op deze wijze ontvangen we een intiem moment eigenlijk, waarbij we als het ware kort binnengaan in het leven van iemand. Mogen we daar ook de uitnodiging ontvangen om voor onze medepelgrims die we ontmoeten onderweg te bidden. Zo mocht ik in gesprek gaan met Rita, die het volgende aan ons toevertrouwde. Ja, beste luisteraars, ik sta ondertussen bij Rita. Rita, ik zag u hier met uw fiets toekomen en een klein gebedje doen hier in de visserskapel. Kunt u uzelf misschien kort voorstellen aan onze luisteraars en even vertellen waarom u vandaag naar hier gekomen bent?
1: Ja, ik kom hier regelmatig, omdat ik hier eigenlijk niet zo ver woon. En mijn man is gestorven en ik kwam hier regelmatig samen. Nu doe ik dat alleen, maar ja, het is een beetje moeilijk. Het zien ook mensen natuurlijk, dat ik hier zie op de foto, dat ik ook ken. Dat is ook een keer een naam denken aan hen terug. He. En blijf hier nog niet te lang, maar ja, dat doet me deugd.
0: Een wees gegroetje, zoals u mij zei in het kort voorgesprek dat we hadden. Ik zie natuurlijk de emotie van het feit dat dit u sterk doet denken aan iets wat u met uw man altijd samen deed. Hadden jullie een band met de zee? Kennen jullie veel mensen die eigenlijk op zee hun brood verdienen?
1: Eigenlijk niet echt, ja. Niet echt. Wel, ik kan niet zeggen, niemand. Maar eigenlijk niet zoveel. Maar dan kijk ik natuurlijk achter haar naam gaan. Dan kijk ik naar de stand altijd. Naar de... Ja, een boot. En mijn man kon daar ook iemand heel goed. En zo hang ik ook nog altijd naar daar. Ik weet het niet, ja. Dat is lekker al... 30 jaar dat ik hier kom. Ik kan toch niet laten nog passeren voor ik binnen te komen. Nee.
0: Ja.
1: Ja, kijk, het is al triest, hè. Die mensen die op zee ook in hun leven lopen.
0: Ja, ik vind het zelf ook altijd heel aangrijpend. Ik deel uw emotie ook. Vooral ook de jonge mensen die van op de foto's u aanstaren. Het is toch wel confronterend.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat doet de mensen iets, hè. Ja, maar ja, kijk... Het is zo, en we kunnen er niks aan doen.
0: Nee. Maar toch dat gebed bij onze lieve vrouw ter duinen, hè, zij die waakt ongetwijfeld over de zielen van alle mensen die het leven hebben verloren op de zee, het blijft voor u iets belangrijk.
1: Ja, toch wel hoor. Toch wel, ja. Tuurlijk, als je naar de zee kijkt, dan denk ik altijd, mens toch, als je daar al zo in, die boten die vergaan, dat moet vreselijk zijn, je ziet toch niet. Niet dood van het eerste moment, in feite. He. Dus eerst nog proberen je te redden, maar ja, wat dan in de zee is, gaat dat natuurlijk niet. Ja, de zee trekt me natuurlijk aan, maar ik ben niet meer zo... Maar ja, het is ook met mijn ouderdom, he, dat niet zoveel meer in de zee. Vroeger kon de zee zwemmen en al, maar ja, dat is nu wel een beetje gestopt.
0: Heeft u het geloof meegekregen van thuis uit? Van waar komt de gewoonte om toch naar ons liefvrouwke te gaan?
1: Van thuis uit ben ik wel christelijk opgevoed. Maar met ouder te worden is dat wel iets veranderd, maar dat wil niet zeggen dat ik hier niet kom. Nee, in feite. Mijn man was eigenlijk niet gelovig, maar toch kwam hij altijd mee met me. Altijd, altijd. Het is ook veel gebeurd natuurlijk, hé. Met de kerk heb een deur. Hé. Het is veel veranderd, hé. Die kerk die sluiten en al.
0: Ja, zeker, ja. Het is inderdaad niet eenvoudig om nog ergens een goede mis te vinden waar dat je gemakkelijk naartoe kunt geraken. U ondervindt daar ook zelf de moeilijkheden in.
1: Ja, maar ik persoonlijk heb het niet echt nodig om naar de mis te gaan. Ik kan gewoon een kerk of ergens binnenstappen, mij daar een beetje zetten en dat doet me wel deugd. En ja, een beetje spreken of ja, dat zanenweesje grootje lezen. En dat doet mijn deugd. Ik vind het niet zo nodig van elke zondag, zoals vroeger, naar de kerk te gaan, eigenlijk. Mm-hmm. Dat is eigenlijk zijn mening, hè.
0: Zeker. En ik vind het toch heel mooi dat de Vlaming eigenlijk, en zeker ook hier in West-Vlaanderen, ja, er is die grote band met de zee, maar ook met Maria toch wel, hè?
1: Ja, toch wel. Zeker, ik heb dat ook meegekregen van mijn meetje bijvoorbeeld. Mijn meetje had altijd Maria aan een hele hart staan. Zelfs in haar tuintje, als ze met schelpjes, is zelf gemaakt hoor, een grotje gemaakt, maar weer ons lieve vrouwtje. En met de Bernadette, ik zie het nog altijd voor me, op een blokje, Bernadette en onze lieve vrouw. En we zaten daar ook, zoals ze door een bankje gemaakt, ik zat toen ook een beetje bij haar. Je ziet dat zo opgebracht, hè.
0: Ja. En op die manier is natuurlijk ook wel het geloof altijd een beetje een herinnering aan uw jeugd en aan mooie momenten als kind.
1: Tuurlijk, absoluut. Ik ben ook van de buiten. Ik ben echt niet van geboorte. Mm-hmm. En het is toch nog een andere mentaliteit. Mm-hmm. De buiten of eigenlijk stad of oostend of stad. Iedereen was er in feite, gelijk katholieke feiten. Kan ik niet echt zeggen, mensen. Ja. Nu is dat veel veranderd al, hè. En zeker in Oostende.
0: Komt u soms naar de mis bijvoorbeeld, als hier de mis wordt gedaan?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik zeg dat daar altijd, hè. Ik ga moeten naar die mis komen, hè. Want dat is de zondag, hè. De zondag voormiddag, hè. Maar het is iedere keer... Oei, ik zie weer te laat. Ik ga zeker een keer komen.
0: Ik denk dat onze ontmoeting misschien een keer aan uw mouw trekken is om u aan te sporen om te komen.
1: Ja, misschien wel, hè. Misschien wel. Maar ja, ik kan dat toch zeker een keer moeten doen. Ik kan dat een keer op een zondag zeggen. Ja, ik kan dat nu eerst en vooral een keer naar die mis gaan. Wel. En nu gaat het zeker, ja, het is juli, augustus. Ik denk elke week, hè. Ja, anders niet, hè. In de winter niet, hè.
0: En het is ook zo, hè, we beschouwen ieder die we ontmoeten op onze weg, of het nu mensen zijn die iedere zondag naar de mis gaan of niet, als een cadeau van God. Dus voor mij was het een mooi moment om u te mogen ontmoeten, ook om een stukje emotie te delen. Hè, maar ik denk dat soms ook wel belangrijk is. En we zullen zeker ook uw man meenemen in ons gebed op het verdere verloop van onze tocht. Ja. En ook zeker voor hem bidden. Ja. Ik zou zeggen, ik wens u nog heel veel sterkte ook in uw verdriet. Is uw man lang geleden overleden?
1: Dat is 2 jaar, maar dat gaat nog niet goed. Nee. Het is al, maar ja, natuurlijk dat ik enorm mensen dat alleen zijn die enorm moeilijk is. Ja. Maar 49 jaar getrouwd. Altijd samen. Ja, veel gewerkt. Maar we waren nu op ons pensioen. Ja, ik ben er niet lang van genieten in feite samen. Ja, dat is een stuk van mijn lichaam die verdwenen is.
0: Ja, het spijt mij om dat te horen. Ik deel ook zeker in uw pijn en in uw verdriet. Zo delen we toch een klein beetje. Ook al kennen we elkaar niet, maar het raakt mij ook echt om het verhaal te horen. We gaan zeker aan hem denken. Ik wens u toch veel sterkte en veel moed. Blijf naar ons lief vrouwke gaan.
1: Ja, zeker niet laten. Ik kan dat absoluut niet laten. Maar het is al Samir natuurlijk. Nu is het een beetje als Samir die drempel zoek gaan, zo, omdat ik weet dat ik weer ga in. Nee. Ja. Dat ik hier ben, kom. Maar ja, ik heb dat op buiten zien weer en met mijn fietsen weg ben. Het is misschien een verlossing dat je kan weten.
0: Het zou wel eens kunnen. En ook, het is toch wel goed ook om te bedenken, Jezus heeft zelf ook geweend, hè, over Jeruzalem. Dus de het emotionele, wat het hart aanbelangt, is toch ook echt belangrijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is een feit. Hè. Ja. Ja, ik kan er echt niet veel meer over zeggen in feite.
0: En ook een getuigenis van de waarde van het huwelijk toch ook ergens wel. Ja. Want u zegt vele jaren getrouwd. Ja. Het is duidelijk...
1: Absoluut. Een goed huwelijk. Ook ik hoor sommige mensen dan zeggen... Goh, maar... was hier ook een madame die zei tegen me... Goh, zie je toch dat we samen een pensioen zien, hè? En we hebben het... Goh, dat ik zei... Maar durf je dat zeggen? Goh, ik heb toch echt een probleem, hè? Dat ik zei, we hebben er een noten zo van een pensioen. Maar dus een

0: gaan wandelen. Ik ga op reis gaan. Ik ga niet. En ja, ik verlies hem toch.
1: Hoe is hij overleden?
0: Hartsbloeding. Ja.
1: Dus plots eigenlijk?
0: Plots. Maar niks meer kunnen zeggen tegen elkaar.
1: Maar ik ben er zeker van dat hij... Dat hij wist dat je hem graag zag.
0: Natuurlijk. Hij wist dat zeker. Ja. En wederzijds, ja, je moet dat niet altijd zeggen. Je voelt dat aan, je weet dat, zulke dingen. Ja.
1: Wel, ik ben toch heel dankbaar dat u die kwetsbaarheid een stukje met ons hebt willen delen.
0: Ja.
1: Ik neem het zeker mee, en dat meen ik ook echt. We zullen er zeker voor bidden. En wie weet komen we elkaar nog wel eens op een andere gelegenheid tegen. Maar ik denk toch dat ons lief vrouwke op een of andere manier dit moment mogelijk heeft gemaakt, op zijn minst om toch, en ook onze luisteraars, om te bidden voor u. Om echt te bidden voor u en te zeggen van kijk, we proberen het een stukje mee te dragen.
0: Ja, kunnen lijkt niet echt veel op antwoorden.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee, ik denk, soms is verdriet gewoon te groot om er woorden op te plakken.
0: Ja, dat is zo. Iedereen zegt altijd. En denkt, dat gaat nooit gaan. Een keer mijn leven. Maar toch een misleven, nee. Ja, en zie zoveel mensen die tegenkomen. Hè? Ja. Mensen die hun kinderen verliezen.
1: Ja,
0: haak als nee verdriet. En als het niet tegenkomt, weet je niet wat dat is.
1: Nee, en dat kunnen we ook niet pretenderen, want het is voor mij niet in te beelden wat het is. Hè.
0: Moet het ook niet in beeld, moet niemand in beeld.
1: Nee.
0: Ja, en ik zeg, je kan het niet. Toch, je had geen half uur met mij gedacht. Dat was nu 2 jaar. Een half uurtje had niet meer gedacht. Nou ja, ik heb nog geluk. Ik heb kinders, ik heb kleinkinders. Ik heb naar een achterkleinkindje.
1: Ja, mooi. Ja.
0: En dat geeft me wel weer een beetje moed. Maar ja, als de kindje geboren weer, dacht ik, oh, dat nu dan niet meemaakt. Dat is altijd hetzelfde.
1: Ik zou wel zeggen, misschien is het ook echt wel goed om te blijven spreken met hem. Hè?
0: Ja.
1: Te geloven dat hij echt bij onze lieve Heer is en dat hij u hoort als je tot hem spreekt. Hè?
0: Als er een hemel bestaat, God naar de hemel houden. Absoluut. Je nooit een kwaad woordje van iemand zeggen. Nooit niet roep, rustig, braaf. Staan ik dikwijls op de hemel is, stuiven zeker niet. Dan er niet is.
1: Want,
0: moest het al zulke meisjes zien, lekkie. Zo nooit geen horloge hebben.
1: Het is echt een getuigenis van uw grote liefde voor uw man. En het moet ook een mooie man geweest zijn, als ik het zo hoor aan uw getuigenis.
0: Ja, absoluut. Dat, ja. Er worden 2 handen op een buikje, dat me zeggen. Ja. En dan moet ik leren leven zonder hem. Hè.
1: Daar kan niemand iets op zeggen, want elk woord schiet tekort.
0: Ja, maar ja, dat is waar. Ik had er niemand iets zeggen. En iedereen weet dat wel. Hè.
1: Ja.
0: Ze weten ze er ook lekker in mijn straat, maar dan moet je er altijd samen worden en al. Hè. Iedereen weet dat. Hè.
1: Ik wens u oprecht veel sterkte, veel moed in het dragen van dit verdriet. Wij zullen ons klein steentje dat we kunnen bijdragen, proberen bijdragen om uw lijden een klein beetje te helpen dragen. Maar het is een verdriet dat jij inderdaad een stukje alleen moet dragen. Maar het toevertrouwen aan onze lieve vrouw af en toe hier is komen. Een keer denken aan uw man en wees gegroetje bidden. Ik denk dat het u zeker goed zal doen.
0: Oké, dank u wel hoor.
1: U bent bedankt. Van het moment van de ontmoeting met Rita gaan we terug naar de plaats waar we daarnet onze eerste passage uit de Heilige Schrift mochten ontvangen, uit het boek Exodus, en keren ons met een biddend hart tot het evangelie. Daar ontvangen we de passage die velen onder u ook al vaak hebben gehoord, het doopsel van de Heer Jezus Christus in de Jordaan. Hoe frappant is het toch dat net op het moment dat we die twee passages over leven en dood lezen, dat je dan net zo'n getuigenis ontvangt, zoals we iedereen die we ontmoeten op onze weg, we zien als een geschenk van God, die ons iets wil zeggen, iets wil communiceren, iets wil meegeven. Ja, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Je ervaart daar de nabijheid van God,

zelf, van onze lieve Heer en van onze lieve vrouw, waarbij we hopelijk een klein beetje met ons gebed troost kunnen vragen voor Rita in het moeilijke afscheid dat ze moet nemen van haar man, die 2 jaar geleden zo plotseling overleed. We gaan daarbij opnieuw lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde hem tegenhouden met de woorden: "Ik heb uw doopsel nodig, en gij komt tot mij?" Jezus antwoordde hem: "Laat nu maar, want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen." Toen liet hij hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open, en hij zag de Geest Gods nederdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: "Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik wel behagen heb." Zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust. Een volgende keer gaan we van hieruit vertrekken en gaan we verder richting Knokke, onze uiteindelijke eindbestemming. We komen opnieuw voorbij een duinenpartij en gaan richting De Haan. Gekend omwille van de concessiewijk. Wist u trouwens dat Albert Einstein hier een tijd heeft verbleven en aan tafel heeft gezeten met James Ensor? Dat ontdekt u een volgende keer. We gaan op bezoek in de concessiewijk en zullen ook halt houden in de kerk die toegewijd is aan de heilige Monica. Zo gaan wij verder in de richting van Wenduinen, Blankenbergen, Zeebrugge en uiteindelijk Knokke. Van harte dank voor het meegaan tot in Bredene en graag tot een volgende keer.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 20e zondag door het jaar A is de lezing genomen uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 15, vers 21 tot 28. In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw afkomstig uit dat gebied naar voren, luid roepend: "Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld." Maar hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: "Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen." Hij antwoordde: "Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden." Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: "Heer, help mij." Hij gaf haar ten antwoord: "Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven." "Wel waar, Heer," sprak zij, "want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen?" En daarop zei Jezus haar: "Vrouw, gij hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd." En van dat ogenblik af was haar dochter genezen. We zitten dus in het evangelie van Matteüs, u weet het. Hij heeft drie delen. Het grootste deel is het openbare leven van Jezus. Dat loopt van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Daaraan vooraf gaan twee hoofdstukken over de kindertijd van Jezus, hoofdstuk 1 en 2. En hij besluit met drie hoofdstukken, 26 tot en met 28, met lijden, dood en opstanding van Jezus. En in zijn openbaar leven weeft Matteüs vijf toespraken. De eerste, de bergrede. Die beslaat zelfs drie hoofdstukken, 5, 6 en 7. In hoofdstuk 10, de zendingsrede. In hoofdstuk 13, de gelijkenissen van het koningschap. In hoofdstuk 18, wat men noemt de gemeenterede, hoe het onderling leven van de volgelingen van Jezus eruit zou moeten zien. En in 24 en 25, aan het eind van Jezus' openbaar leven, de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus nu tussen die reden over de gelijkenissen van het koningschap en dat het zaad wordt uitgezaaid, en straks de reden over hoe het eruit moet zien tussen de volgelingen van Jezus. En als we nu kijken waar we ons bevinden in het evangelie van Matteüs en in het openbaar leven van Jezus en wat er zo al gebeurd is, hebben we de gelijkenissen van het koningschap van de hemelen, van de zaaier en die huisvader, dat hebben we achter de rug. En dan vertelt Matteüs over Jezus' bezoek aan zijn eigen vaderstad Nazareth. Hoe daar het zaad van zijn woord geen goede aarde vindt. Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen vaderland, zegt hij zelf, aan het eind van hoofdstuk 13. En als illustratie van die woorden horen we het tragische lot van Johannes de Doper, hoe hij door koning Herodes om het leven wordt gebracht. En daarmee loopt Matteüs vooruit op het tragische levenseinde van Jezus straks zelf. Daarna horen we over de wonderbare broodvermenigvuldiging, hoe Jezus duizenden weet te voeden met 5 broden en 2 vissen. En daarmee loopt Matteüs vooruit op de tijd hoe het na Jezus heen gaan zal zijn. Dan zullen de leerlingen van Jezus inderdaad zijn brood, zijn woord, onder de mensen verspreiden. En met dat broodwonder loopt Matteüs misschien ook wel vooruit op het laatste avondmaal, waar Jezus net als tijdens de vermenigvuldiging van de broden het brood zal nemen, zegenen, breken en geven. En dat was het moment voor Matteüs om te vertellen dat Jezus over de zee wandelde, de plek van waaruit het kwaad de mensen bedreigd, domineerde, zoals dat over God zelf geschreven stond in het Oude Testament. En dat was het moment voor Matteüs om te vertellen dat Jezus er een andere opvatting van reinheid en onreinheid op nahield dan zijn gelovige tijdgenoten. Die waren er zo op bedacht om rein te blijven dat ze de naastenliefde en de barmhartigheid uit het oog verloren waren. Ze wilden zich immers niet verontreinigen door met zogenaamd onreinigen om te gaan. En veel betekenend dat die uitleg van Jezus komt nadat hij over het water gewandeld heeft. En nu, vandaag zal blijken dat de consequenties van zijn stellingname verder gaan dan Jezus zelf ook had gedacht. En intussen houden we dat wandelen over het water in gedachten. Dat was een soort van verrijzenis gebeuren. En met dat verrijzenis gegeven in het achterhoofd lezen we het vervolg. U weet, ik houd ervan om steeds naar het Grieks te kijken, omdat soms de woorden die de schrijver in de Grieks gebruikt ook weer reden tot nadenken en stof tot geestelijk voedsel geven. Dan gaan we vers 21. En erop uitgaande van ginds week Jezus uit naar de gebieddelen van Tyrus en Sidon. Eerst maar even Tyrus en Sidon. Dat waren welvarende kuststreken gelegen ten noorden van Palestina. In de Bijbelse cultuur, bij de profeten, staan de namen Tyrus en Sidon vaak model voor hoogmoed, voor gedrag waaraan je kunt zien dat ze van God los zijn. Vanuit Palestina gezien zijn we dan ook definitief in het buitenland, waar de mensen niet geloven in de God van de Bijbel, maar in hun eigen afgoden. We zijn in het gebied van de heidenen. En dan staat er dat Jezus daarnaar uitweek. Dat is een van de keren dat er van Jezus geschreven staat dat hij uitwijkt. Dat is de laatste keer dat er van Jezus wordt verteld dat hij uitwijkt. Wel beschouwd is hij, om zo te zeggen, gedurende zijn openbaar leven, steeds verder weg uitgeweken ten opzichte van Jeruzalem. Terwijl daar in Jeruzalem toch het einddeel van zijn leven ligt. Dat zal hij straks tot drie keer toe bij zijn leerlingen aankondigen. In hoofdstuk 16 vers 21, in hoofdstuk 17 vers 22 en voor een derde keer in hoofdstuk 20 vers 17. Tot drie keer toe zal hij zeggen dat hij naar Jeruzalem moet gaan. En terwijl, stel je voor dat we dat zouden hebben geweten van het begin af aan, we zien Jezus steeds verder uitwijken. En dat woord gebruikt Matthäus ook consequent. De eerste keer dat we het hoorden, hoorden we het over de wijzen die bij Jezus op bezoek waren geweest om hem te aanbidden in hoofdstuk 2. Die weken uit. En vervolgens meteen daarna moest ook Jozef uitwijken naar Egypte. En dan in Jezus' openbaar leven zelf horen we het in het vierde hoofdstuk, dan wijkt Jezus uit. In het twaalfde hoofdstuk, dan wijkt Jezus verder uit. In het veertiende hoofdstuk, dan wijkt hij nog verder uit. En vandaag, in dit hoofdstuk, weer wijkt hij uit. Hij bevindt zich dan op de meest ver verwijderde plek ten opzichte van Jeruzalem. Nog noordelijker dan het uiterste noorden van het land. Ja, tot over de grens, in het buitenland, het gebied waar de heidenen wonen. Het is alsof hij een enorme aanloop nodig heeft om straks de sprong naar Jeruzalem tot een goed einde te brengen. De Fransen zouden zeggen, reculer pour mieux sauter. Die aanloop die zal dus beginnen vanuit het gebied van de ongelovigen. Vanuit het gebied waar we nu zijn aangekomen. Het is alsof het elastiek tussen Jeruzalem en Jezus nu op zijn allerstrakst gespannen staat. Meestal wijkt Jezus uit omdat er iets dreigt. Hier heeft hij, zojuist, alles wat als cultisch onrein werd beschouwd door zijn religieuze tijdgenoten, rein verklaard. En nu voegt hij de daad bij het woord en gaat het buitenland in naar de onreine heidenen. Ook wel de volken genoemd in de Bijbelse cultuur. Heidenen en volken is in de Bijbelse cultuur hetzelfde. Of heeft hij zich de ergernis van zijn tegenstrevers zo op de hals gehaald dat hij uit moet wijken naar het gebied waar de mensen wonen over wie situatie het juist heeft gehad? Dat is niet helemaal duidelijk. Maar dan staat er in vers 22. En zie, een Canaanese vrouw, vanuit gindse landspalen erop uitgegaan zijnde, schreeuwde, zeggend, heb medelijden, Heer, zoon van David, mijn dochter wordt lelijk gedemoniseerd. Zie. Matthäus begint deze geschiedenis met het woordje dat hij zo graag gebruikt als hij de aandacht van de lezer, de toehoorder, extra wil prikkelen. Zie. En doordat hij dat woord gebruikt, weten wij dat er iets bijzonders staat te gebeuren. In vers 22. En zie, een Canaanese vrouw, vanuit gindse landspalen, erop uitgegaan zijnde, schreeuwde zeggend, heb medelijden, Heer, zoon van David, mijn dochter wordt lelijk gedemoniseerd. Een Canaanese vrouw, geen Joodse vrouw dus, uit gindse landspalen, waar we in dat heidense gebied zitten. Dus zelfs niet eens een vrouw uit Galilea, dat immers al bekend stond om zijn heidense inslag. Dat hadden we gehoord in het vierde hoofdstuk, Galilea van de heidenen. Des te verrassender dus, dat deze vrouw uit het buitenland van een andere godsdienstige cultuur een beroep doet op Jezus en blijkbaar niet op haar eigen priesters en geneesheren. Had ze daar geen vertrouwen in? Of was zij daar teleurgesteld in geraakt omdat ze haar niet hadden kunnen helpen? Dat weten we niet. Maar die vrouw zegt wel iets heel bijzonders. Voordat ik dat behandel, nog even kijken naar dat woord en zij erop uitgegaan zijnde. Ja, dat is toch weer leuk van Matthäus. Want even tevoren in vers 21 hoorden we en Jezus erop uitgaande vandaar. En nu die vrouw erop uitgegaan zijnde. Het is alsof ze allebei dezelfde beweging maken en dat die ontmoeting wel moet plaatsvinden omdat ze allebei erop uitgegaan zijn. En dan roept die vrouw Kyrie eleison. Zo staat het er echt in het Grieks. Heer, ontferm u. En haar gebed, dat gebed, bidden we nog steeds telkens als wij samenkomen in de liturgie. Aan het begin. Dat bidt ze. Kyrie eleison. En afgezien van de inhoud van dat gebed, ik kan me afvragen, hoe vaak bid ik het? En als ik het nu zou moeten bidden, aan welke situatie denk ik dan? Voor die vrouw was het die dochter die lelijk werd gedemoniseerd. Die ten prooi was aan de slechte invloed, aan de knellende invloed van boze geesten. Wat zou ik op het oog hebben als ik nu zou bidden, Heer, ontferm u. Alleen dat ene woordje is al voldoende om een hele meditatie mee te vullen. Maar dan, die vrouw die spreekt Jezus aan met Heer. Dat is een typische Bijbelse uitspraak. Die werd in het Oude Testament steeds gebruikt voor God zelf. Nou dan, en zoon van David. Dat zijn toch twee verrassende aanspreektitels. Wat Jezus in zijn eigen land Israël nog niet was overkomen, gebeurt hem nu hier in het land van de heidenen. En nog wel door een vrouw, ja, één vrouw. Een persoon die voor het toenmalige gerecht geen enkele getuigenkracht had, want je had twee volwassen mannen nodig, wilde je een dragend getuigenis krijgen. En wat doet Matthäus dus hier? Nu is het voor het eerst dat Jezus met zijn titels wordt aangesproken door één vrouw. Het evangelie gedraagt zich echt heel anders dan de wereldse organisatie en de maatschappelijke organisaties. Het evangelie zet de zaken echt op zijn kop. Namelijk één, het is een heidense, en het is een vrouw en niet twee mannen. Dat is toch allemaal leuk om over na te denken, hoe Matthäus stiekem weg allerlei verborgen boodschappen stopt in de woorden die hij gebruikt.

0: En dan lezen we in vers 23 in mijn eigen quasi-vertaling. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En toegaande vroegen hem zijn leerlingen, zeggend: verlos haar, omdat ze achter ons aanschreeuwt. Antwoorden. Ja, nu zou je toch eigenlijk de oorspronkelijke taal en de oorspronkelijke de vertaling zo dicht mogelijk bij het Grieks willen houden. Waarom? Omdat tot 4 keer toe van Jezus wordt gezegd dat hij antwoordt. En dat knipt als het ware dit verhaaltje in 4 stukjes. Waarin je steeds ziet hoe met elk antwoord de houding van Jezus verandert en de kern van de zaak nadert. In vers 23 hier zegt hij dus, hij, Matthäus, hij antwoordde. En in vers 24, hij antwoordde en sprak. En in vers 26, hij antwoordend sprak. En in vers 28, toen antwoordend sprak Jezus tot haar. Je zou bijna zeggen, alleen dat al is een meditatie waard. Hij antwoordde haar met geen woord. Dat is nu. En straks, hij antwoordde, dat gaat dan over zijn leerlingen, en sprak. En hij antwoordend in vers 26 en sprak. En in vers 28, toen antwoordend sprak Jezus tot haar. Het is dus gevat in Jezus antwoordde haar niet en Jezus antwoordde haar wel. Mooi verhaaltje eigenlijk sowieso al. En hij antwoordde haar met geen woord en toegaande vroegen hem zijn leerlingen zeggend: verlos haar, omdat zij achter ons aanschreeuwt. Die vrouw schreeuwt. Zo staat het terecht. Die vrouw schreeuwt, heel onbehoorlijk in het openbaar dat een vrouw schreeuwt. Maar wij herinneren ons van de vorige keer dat in hoofdstuk 14, als Jezus over het water van de zee wandelt, dat dan ook de leerlingen schreeuwden als ze dat zien. En hoe Petrus schreeuwde toen hij wegdreigde te zinken in het water. En nu schreeuwt die vrouw om de verlossing van haar dochter. Dat geeft aan dit woord toch wel een heel bijzondere kleur als we die verhalen van de vorige keer, waar Matthäus precies hetzelfde woord gebruikt, in ons achterhoofd houden. En dan staat er: verlos haar. Ja, onze vertaling geeft: stuur die vrouw weg, maar er staat: verlos haar. En dat heeft een dubbele betekenis. Het kan inderdaad betekenen: laat haar gaan, stuur haar weg, maar het kan ook betekenen: verlos haar. En is dus de vraag, wat vragen die leerlingen nu aan Jezus als ze vragen haar te laten gaan? Vragen ze nou om haar te verlossen? Of vragen ze om haar gewoon weg te sturen? Vragen ze om haar te verlossen van die boze geest bij haar dochter of die lastige vrouw? En uit Jezus' antwoord maak ik op dat Jezus althans verstaat: verlos haar. Anders zou hij toch niet gezegd hebben: ja, nee, maar daar begin ik niet aan, want ik ben gestuurd tot de eigen kinderen en niet tot de heidense mensen. Dan kan ik wel aan de gang blijven. Dus er staat niet: stuur haar weg. Nee, er staat: verlos haar, doe wat ze vraagt. En Jezus zegt dan: dat doe ik niet, want ik ben alleen maar gezonden tot de kinderen van Israël. Hij, antwoordend, vers 24, sprak: niet ben ik gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Alleen, ja, de vrouw had Jezus aangesproken als zoon van David en als Heer. En daarvan trekt Jezus nu de consequentie. De zoon van David is bestemd om het huis Israël te herstellen en niet om over de eigen grenzen heen te regeren. Tja. Maar, in vers 25, zij, komend, valt op haar knieën, hem zeggend: Heer, help mij. Ze valt op haar knieën. Dat hadden we destijds ook gehoord bij de wijzen die uit het oosten kwamen om Jezus te aanbidden. Die vallen ook op hun knieën. Bij Matthäus is dat woord op de knieën vallen altijd een teken van aanbidden. Dus deze vrouw doet dus wat destijds de heidense wijzen uit het oosten deden toen Jezus nog een kind was op de schoot van zijn moeder. En dat woord gebruikte Matthäus ook aan het verhaal, aan het einde van het verhaal dat Jezus over het water wandelde. Daar vielen ze ook op hun knieën. En Matthäus gebruikte dat woord op de knieën vallen ook, zoals ik al zei, toen de wijzen uit het oosten kwamen om het kind Jezus te aanbidden. Waar daar het woord aanbidden vertaald wordt, gebruikt het Grieks dat woord dat hier klinkt, op de knieën neervallen. Deze vreemde vrouw uit het buitenland, die doet dus wat aan het begin de vreemde uit het buitenland afkomstige wijze deden en wat later de leerlingen in de boot na de storm doen, op de knieën neervallen. Daar voegen ze er nog aan toe, u bent de zoon van God. Welnu, dat gebaar maakt vandaag die heidense vrouw. Ze spreekt hem immers aan met het woordje Heer. En dan zegt ze, Heer, help mij. En dat is dan weer vreemd, want dat woord helpen dat hier wordt gebruikt in het Grieks, dat komt in Matthäus' evangelie alleen maar op deze plek voor. Voor de rest horen we dat nergens in het evangelie van Matthäus. Ze gebruikt dus een uiterst ongebruikelijk woord. Het is dus ook een uiterst ongebruikelijke vorm van helpen die aan Jezus wordt gevraagd. Wat schrijft Matthäus toch zorgvuldig? We lezen bij vers 26. Hij, antwoordend, sprak, het is niet mooi het brood van de kinderen te nemen en te werpen voor de hondjes. Ja, wel beschouwd is dit eigenlijk een heel bar antwoord van Jezus. Zeker voor ons die zo gevoelig zijn geworden voor discriminatie. Daar wordt zijn eigen volk, hij vergelijkt zijn eigen volk met kinderen. En de buitenlanders, degene die niet in de God van de Bijbel geloven, vergelijkt hij met hondjes. Dat is toch... Ja, ik heb ooit een uitleg gelezen van iemand die ook in verlegenheid was bij deze woorden van Jezus. Ja, je zou het toch van hem niet verwachten. En die zei, ja, maar hij heeft het met een soort van ondertoon van humor gedaan. Nou, dat is dan goed praten wat niet goed te praten valt, of zeker in onze oren niet. Er staat gewoon een bar antwoord van Jezus. En ik denk ook dat Matthäus dat antwoord heeft opgeschreven, juist om de straks des te meer verrast te zijn door de reactie van die vrouw. Hoe zou ik nou gereageerd hebben als dat zo tegen mij werd gezegd door iemand die het allemaal veel beter heeft en die vergelijkt zich dan met normale mensen en ik word met beesten vergeleken? Intussen merken we ook op dat Jezus zijn geneeskracht, zijn geest, vergelijkt met brood. Niet alleen herinnert hij daarmee aan het broodwonder dat zojuist is geschied in hoofdstuk 14, maar hij loopt er ook mee vooruit op het laatste avondmaal. Waar Jezus uitdrukkelijk van het brood zal zeggen, dit is mijn lichaam, dit ben ik. Dat staat bij Matthäus in hoofdstuk 26, vers 26. Geestelijk voedsel, dit ben ik. En u vraagt die vrouw om hem en hij geeft het niet. We lezen in vers 27 hoe de vrouw erop reageert. Zij sprak, jawel heer, want de hondjes eten van wat er van de tafels van hun heren valt. Nou, dat is toch die reactie van die vrouw zo niet verbijsterend, dan toch wel uitermate verrassend. In plaats dat ze kwaad wordt om de neerbuigende toon en de houding van Jezus, die op het discriminerende af is, geeft ze hem gelijk. Wat blijkt ze er niet voor over te hebben om haar dochter genezen te krijgen? En ze is er blijkbaar van overtuigd dat alleen deze man dat kan en dat ze daarom alles op alles zet om het voor elkaar te krijgen. En in het antwoord aan de vrouw is Jezus niet de herder die mijn volk Israël zal weiden, maar de huisvader die het brood dat voor de kinderen bestemd is, niet voor de heidense honden werpt. En dat we het eerste broodwonder voor de kinderen van Israël hebben meegemaakt. Dat broodwonder waarin Jezus voor 5000 mensen, dat was bestemd voor de kinderen van Israël die hem gevolgd waren uit het eigen land. En nu weigert Jezus dat brood ook te geven aan mensen in het buitenland. En de vrouw beaamt wat Jezus zegt. Nai curie, inderdaad heer, precies zoals u zegt. Ze erkent de voering van Israël. Sterker, ze noemt de kinderen van Israël heren. Ik lees u nog een keer vers 27 voor. Zij sprak, jawel heer, want de hondjes eten van wat valt van de tafels van hun heren. Jongen. Hoe ver gaat die vrouw wel niet? Aan het eind van Matthäus' evangelie wordt nog eens duidelijk herhaald wanneer Jezus zijn leerlingen opdraagt alle volken tot zijn leerlingen te maken, dat zij degene zijn die iets te bieden hebben voor dan alle volken. En je kunt daar dus verstaan, eigenlijk met name de heidense volken, aan het eind van ditzelfde evangelie. Terwijl hier nog staat dat Jezus daar niet voor bestemd was. Dus eigenlijk gaat in dit verhaal alweer de schaduw voorbij van hoe het later zal zijn. Als Jezus voorgoed van deze wereld is heen gegaan en de leerlingen zijn boodschap, zijn brood overnemen en doorgeven, dan worden uitdrukkelijk ook de heidenen erbij betrokken. En hoe dat kan, dat begint bij deze vrouw. Deze vrouw maakt het mogelijk dat Matteüs straks aan het eind kan schrijven dat Jezus zijn boodschap uitzendt voor alle volken. En er zit nog iets in dit gegeven. Aanvankelijk wordt het gebed van die vrouw dus niet verhoord. Nou, hoe vaak overkomt u en mij dat niet? Dat je ergens om vraagt, je vraagt om iets goeds, zoals deze vrouw ook, om de genezing van haar dochter. Je krijgt het niet. Waarom, dat is niet duidelijk. Daar wordt nooit antwoord op gegeven. Maar het feit ligt er. Je krijgt zo vaak niet waar je om vraagt. Zeker niet meteen. En nu leer ik uit dit verhaal, vraag door. Vraag door. Misschien moet je heel lang wachten. Maar wie weet zal uiteindelijk gegeven worden wat je verlangt. En nog iets prikkelender. Het vragen alleen al brengt verandering aan in deze wereld. Het vragen om iets goeds. Dat goede dat er nog niet is op het oog hebben door het te vragen. Dat goede er alvast te laten zijn door het te vragen. Blijf vragen naar het goede, want door het goede te noemen in je vraag, is het al enigszins aanwezig in een wereld waarin dat goede nog niet is. En in vers 28, toen antwoordend sprak Jezus tot haar, o vrouw, groot is uw geloofsvertrouwen, u geschiede zoals u wilt. En genezen werd haar dochter vanaf ginds uur. Antwoordend. We hadden het er al eerder over. Tot vier keer toe antwoordt Jezus in dit kleine stukje tekst. En dit is de vierde keer. En de eerste keer dat hij antwoordde, weigerde hij in te gaan op die smeekbeden van die vrouw. En nu in de vierde keer gaat hij erop in. En daartussenin zit er nog een keer een antwoord aan de leerlingen en een antwoord aan die vrouw. Antwoord aan de leerlingen om uit te leggen waarom hij er niet op ingaat. En een antwoord aan die vrouw dat hij er niet op ingaat. En desondanks blijft die vrouw aanhouden en dan antwoordt hij, o vrouw, groot is uw geloofsvertrouwen, u geschiede zoals u wilt. En blijkbaar krijgt zij waarom ze vraagt, vanwege haar vertrouwen, dat zij zich aan Jezus toevertrouwt en aan niemand anders. Dat is waarom ze het krijgt. Ik wil nog even terugkomen op dat brood. We hoorden hoe Jezus zijn geest vergeleek met brood. Nu die heeft ingezien dat zijn geest ook bestemd is tot voedsel van degene die daar aanvankelijk helemaal niet bij hoorde. Nu zijn geest van ontferming zich ook blijkbaar uit te strekken tot over de grenzen van het land. Ja, nu is er als het ware een nieuw broodwonder nodig om dat alsnog te bevestigen. We hadden eerst het broodwonder voor de mensen van het land in hoofdstuk 14. Dan heb je eigenlijk een nieuw broodwonder nodig om te laten zien dat die mensen die van buiten komen er ook bij horen. Nou. En dat wordt onmiddellijk hierna dan ook verteld, het tweede broodwonder. Dat gaat hierna meteen plaatsvinden. Het wordt helaas niet gelezen. En dan, ik vertaal altijd graag niet groot is uw geloof, want bij ons in de Nederlandse taal heeft dat woordje geloof is een beetje versleten geraakt. Dus wat voor geloof heb jij? En dat betekent het tot welke kerkdenominatie, maar dat zegt nog niks over je levenshouding, over wat dat voor je persoonlijk betekent en voor je ziel en voor je hart en in welke richting je leeft. Het is meer een vraag voor een of andere enquête, wat voor geloof heb jij? Maar er staat in het Grieks een woord dat betekent vertrouwen hebben in, je toevertrouwen aan, je vastklampen aan. Er zit een richting in, er zit een beweging in. Die vrouw die vertrouwt zich aan Jezus toe, ze heeft niks anders. En dus er wordt aan haar niet gevraagd, wat voor geloof heb je, ik ben katholiek. Nee, ik zie alleen maar iets in mijn leven als ik mij aan Jezus kan toevertrouwen. Dan, daar heb ik wat aan. Dat is een dragende kracht voor mijn leven. Dus blijkbaar is het ook niet langer nodig om bij het uitverkoren volk te horen. Nee, het is dus, je wordt dus niet verhoord omdat je nou eenmaal bij aan de goede kant zit. Ja, wij zijn Joden, dus wij worden verhoord. Ja, jullie jammer genoeg niet pech gehad. Nee, vanaf dit moment is het niet meer nodig om bij het uitverkoren volk te horen. Wat telt is of je geloofsvertrouwen hebt, of je op Jezus vertrouwt, of je aan hem durft toe te vertrouwen. Nou, we zitten dit jaar in het jaar van Luther, laten we eerlijk zijn. Dit was wat Luther zo ontzettend dierbaar was. Dat je niet meende dat je ergens recht op had als je geloofde, of dat je iets kon verdienen door goede werken te doen. Wel nee, de enige manier was door je aan God toe te vertrouwen. Hij is genade. Zeg nou ja tegen die genade, ga erop in. Precies dat woord, ga erop in, daar zit een beweging in. Dat is wat telt. Ik overzie nog één keer met u het verhaaltje in zijn geheel. Want nu is er toch intussen iets heel beslissends gebeurd. Jezus' geneeskrachtige, weldadige invloed reikt tot over de grenzen van zijn eigen volk en zijn eigen land heen. Dat heeft hij zelf moeten leren. Dat wist hij aanvankelijk zelf blijkbaar ook niet. En dat maakt voor mij persoonlijk Gods Zoon nog indrukwekkender. Hij is zozeer mens geworden dat hij zelf van zijn eigen geschiedenis, zijn eigen ervaring nog kon leren, nieuwe inzichten opdoen. En dat op zich geeft mij al te denken. Van welke ervaringen in mijn leven heb ik geleerd? Dingen die ik voor mijn leven lang nooit meer zou vergeten en die voor mij richtingwijzers voor mijn leven zijn geworden. Dit is zo'n richtingwijzer in het leven van Jezus zelf. En we noemen hem Gods Zoon en we hebben er allerlei hoge titels voor en daar hebben we ook onze beelden bij. Maar ik zie nu dat Jezus zozeer een menselijk mens was, dat hij ook zijn eigen mening moet herzien. Ik vind dat indrukwekkend. En dan op de tweede plaats, ik vind het ook nog een emotionerende gedachte, dat ik in Jezus kan en mag geloven, dankzij deze vrouw. Zij maakt in Jezus de kracht los om zijn erbarmen uit te strekken tot ver over zijn eigen grenzen. Kijk, voor zover ik weet, heb ik nergens in mijn stamboom, hoe ver ik ook kan teruggaan bij mijn voorouders, ongeveer tot 1700, ik heb nergens een Joodse voorouder, voor zover ik het kan zien. En ik ben ook niet van Joodse afkomst. En toch geloof ik in Jezus, en trouwens mijn hele leven cirkelt rondom het mysterie van Jezus en God met ons. En alles wat ik dus heb en ben, wel beschouwd, heb ik dat aan deze vrouw te danken. Daar zou je toch stil van worden. Tot slot, volgende week zullen we lezen uit Matteüs hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20. Hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Goedemorgen, luisteraar. Vandaag viert het feest van ho het hoogfeest van Maria de Hemelopneming. De heilige mis is hier om 9:30, 10:30. Dus ik begin meteen en houd het kort. Ave Maria. Volgens de heilige Alfonsus het Liguori kunnen we er samen met Maria in verheugen dat God haar verheven heeft tot op zo'n hoge troon in de hemel. Haar glorrijke hemelvaart heeft ons niet beroofd van haar liefde, zegt hij. Integendeel, dicht bij God ziet zij ons leed duidelijker, is haar medelijden groter en kan ze ons nog beter helpen. Moeders hebben zo'n groot gezag, dat zelfs als hun zoon koning wordt, hij geen gezag heeft over zijn moeder. Ja, de heilige Thomas van Aquino kon het mooi zeggen. Maar wat gedacht van de heilige Augustinus? Die zei, de vader behoedde Maria voor de zonde, omdat zij zijn dochter was. De zoon bewaarde haar, omdat zij zijn moeder zou zijn. De heilige geest bewaarde haar, omdat zij zijn bruid zou zijn. Alleen Maria verdiende het om zowel de moeder als de bruidegom van God te zijn. In het Bijbelsboek Apocalypse of Openbaring zien we Maria bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten. Zelfs de glans van de zon, die van alle sterren bij elkaar genomen overtreft, zo overstijgt de glorie van Maria, die van alle heiligen, als haar aldus de heilige Basilius, zo'n 1600 jaar geleden. Voor het eerst vernemen we van de dood van Maria in een geschrift zo'n 4 eeuwen na de dood van Jezus. Vlak voordat ze haar aardse leven vaarwel zegt, bezoekt een engel de moeder Gods. Zij sterft omgeven door haar vrienden, de leerlingen van haar zoon. Zoals Jezus op de derde dag uit zijn graf verrees, zo wordt zijn moeder op de derde dag de engelen naar de hemel gedragen, waar ze haar zoon weer terugziet. Opgenomen in zijn heerlijkheid neemt ze deel aan het koningschap van haar zoon. Toch duurde het in de vorige eeuw dat wij haar koningin van hemel en aarde mogen noemen. Je gaat nu snel naar Rome, naar alle heiligen van het jaar 1950. Dagenlang had het in de Italiaanse hoofdstad geregend. Paus Pius XII betreedt het plein om plechtig het dogma af te kondigen van de ten hemel opneming van Maria. Het leek wel een herhaling van het scenario van een kleine 100 jaar ervoor. Ook toen regende het dagenlang tot op 8 december 1854 het huilen van de hemel stopte, om de wereld op te luisteren voor het feest van de dogmaverklaring van de onbevlektheid van de Maagd Maria. Maar nu ook weer in 1950 is het sinds een week weer droog in Rome en de zon versiert het Pietersplein. Honderdduizenden juichen naar de paus Pius XII voor het eerst in zijn pontificaat gebruik maakt van de macht die hem als plaatsbekleder van Christus is gegeven en het vierde mariale dogma afkondigt. Maria is waarlijk met lichaam en ziel ten hemel opgenomen. Hij sprak, na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te hebben verheven en de geest der waarheid te hebben aangeroepen, roepen wij uit, verklaren en definiëren wij dat het door een God geopenbaard dogma is dat de onbevlekte moeder Gods, altijd maagd Maria, na het voltooien van haar aardse levensbaan met lichaam en ziel tot de hemelse glorie is opgenomen. Paus had zijn woorden nog niet beëindigd of 2000 witte duiven werden losgelaten en cirkelden boven de gelovigen. Het was één groot feest. Een feest dat de avond daarvoor reeds was begonnen met een grote lichtprocessie. Honderden bisschoppen, priesters en leken waren met fakkels en vaandels naar de Sint-Pieter getrokken. En op deze dag van de dogmaverklaring was de heilige stad één grote lichtzee. Achter de ramen van alle huizen leek wel een kaars of lamp te branden als een groot eerbetoon aan de moeder van alle gelovigen. Geen raam was onverlicht. Met het ten hemel opnemen viel Maria het volmaakste geluk te deel. Eén wat ook voor ons is weggelegd op de laatste dag. Dan zal Jezus ons aardse lichaam herscheppen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijk lichaam. Daarmee zal hij voltooien wat hij is begonnen met zijn menswording uit de maagd Maria. Nog even dit. Toen paus Pius XII het dogma van Maria's ten hemel opneming definieerde, liet hij bewust de vraag open of Maria wel of niet stierf voor haar ten hemel opneming. Maar, zo sprak hij, als Maria stierf, dan was dat niet vanwege de erfzonde. Nou, volgens de heilige kerkleraar Alfons Liguori baarde Jezus Maria's lichaam na zijn dood vrij van bederf, omdat hij anders onteerd zou zijn als haar maagdelijk vlees voedsel voor wormen was geworden. Bederf is de schande van het menselijk ras. Maria werd vrijgesteld volgens Alfonsus omdat Jezus vlees voortkwam uit het vlees van Maria. Haar verdorven lichaam zou een schande voor Jezus zijn geweest. Hoeveel te meer als haar ziel verdorven was door de erfzonde. Satan had Jezus kunnen verwijten dat hij een moeder had die besmet was met de zonde. Zo schreef Alfonsus. En dan sluiten we vandaag af met Paus Pius XII. Als iemand, zo sprak hij bij het uitroep van het dogma, als iemand, wat God verhoede, het zou wagen met vrij wil, ofwel te ontkennen, ofwel te betwijfelen, wat door ons gedefinieerd werd, hij weten dat hij van het goddelijk en katholiek geloof totaal is afgevallen. Heilige Maria, moeder van God en moeder van ons, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De oude van dagen uit het boek Daniël. In het boek Daniël lezen we hoe hij de hemelse rechtschaal ziet, waar deze oude van dagen, de hoogbejaarde, zetelt op zijn troon van vlammend vuur. 1000 × 1000 dienen hem. En 10.000 × 10.000 staan voor zijn aangezicht. De boeken worden geopend, het kwaad wordt geoordeeld. We lezen, het beest wordt gedood en zijn lichaam vernietigd door het vuur. Daniël hoofdstuk 7, vers 11. Dan verschijnt de mensenzoon op de wolken van de hemel. Aan hem worden heerschappij, luister en een eeuwig koningschap geschonken. Alle volken zullen hem dienen en zijn rijk zal nooit vergaan. Dit indrukwekkende visioen openbaart Gods eeuwige majesteit en vormt tegelijk een voorafbeelding van de verheerlijkte Christus. Kijken we ook even naar de verschijningen van moeder Eugenia Ravasio in het begin van de 20e eeuw. Volgens haar eigen getuigenis een bijzondere uitnodiging dat we de Vader opnieuw leren kennen. De kern van haar boodschap is niet een nieuwe openbaring, maar een hernieuwde ontdekking van wat Christus zelf heeft geopenbaard. God is onze liefdevolle Vader. Op ontroerende wijze beschrijft zij hoe de Vader, terwijl hij verschijnt als de koning van hemel en aarde, zijn kroon en scepter aan zijn voeten neerlegt wanneer hij zich tot haar richt. We zien deze onder de icoon aan de voeten van de troon liggen. Dit beeld wil uitdrukken dat Gods vaderliefde niet kleiner is dan zijn majesteit. De Almachtige verlangt er niet in de eerste plaats naar gevreesd te worden, maar, zoals het gebed ook luidt, gekend, bemind en met vertrouwen aangesproken te worden als Vader. We zien hoe het visioen van Daniël en de boodschap van moeder Eugenia elkaar op bijzondere wijze aanvullen. De oude van dagen blijft de verheven Heer van hemel en aarde, omringd door de hemelse machten, maar zijn hoogste heerlijkheid wordt zichtbaar in de liefde waarmee hij zich over zijn kinderen, over ieder van ons, ontfermt. De God die recht spreekt, is dezelfde God die ieder mens uitnodigt om zonder angst tot hem te naderen. In Christus, de mensenzoon, worden Gods majesteit en zijn oneindige vaderliefde voorgoed met elkaar verbonden. We zien in de mandorla, de groene cirkel, al de afbeelding van Christus Emmanuel en boven hem de duif die op hem blijft rusten. Zo is deze icoon ook een bijzondere icoon van de Triniteit. Een ander voorbeeld hiervan vinden we in de kapel van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. Kijken we nu samen naar wat het evangelie ons aanreikt. Wat Jezus zelf ons aanreikt over de Vader.
2: Het ging hier dus over de enige erkende verschijning van God de Vader. Kerkelijk erkend. Niemand heeft ooit God gezien. Toch verlangt ieder mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, naar zijn hemelse Vader. Heel de heilsgeschiedenis is Gods weg naar de mens. In Jezus Christus wordt dit verlangen vervuld. Hij is het volmaakte beeld van de Vader, zo lezen we in 1 Colossenzen vers 15. Daarom zegt hij tegen Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 14 vers 9. Jezus en de Vader zijn één. Alles wat Jezus spreekt en doet, openbaart het hart van de Vader. Hij leert ons God niet alleen kennen als de almachtige schepper van hemel en aarde, maar ook als Abba, Vader, die zijn kinderen lief heeft en hen uitnodigt te delen in zijn eigen leven. In het Onze Vader geeft Jezus ons de woorden waarmee wij als kinderen tot God mogen spreken. Dit gebed is een samenvatting van het evangelie en de weg waarlangs Christus ons terugbrengt naar de Vader. Uw naam worden geheiligd. Jezus openbaart zijn naam, Gods naam, door zijn hele leven heen. Wanneer Mozes vraagt naar Gods naam, antwoordt de Heer, ik ben die is. Zo lezen we bij Exodus hoofdstuk 3 vers 14. In Jezus wordt deze naam zichtbaar. Hij is de Emmanuel, God met ons, het woord waardoor alles geschapen is. Door de doop worden ook wij kinderen van de Vader. Daarom leert Jezus ons niet bidden tot een verre God, maar tot onze Vader. Hij noemt hem zelfs Abba, Vadertje, zo lezen we bij Matteüs 14, hoofdstuk 14, vers 36. Dat is het vertrouwelijke woord van een kind voor zijn vader. De Vader is de schepper van de hemel en aarde, die iedere mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Hij zendt ook ons de wereld in zoals hij de Zoon gezonden heeft. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u, horen we Jezus zeggen bij Johannes hoofdstuk 20 vers 21. Ons leven wordt zo een heiliging van Gods naam, wanneer Christus zichtbaar wordt in alles wat wij doen.

0: uw rijk komen. Jezus verkondigt geen koninkrijk van macht, maar een koninkrijk van liefde. Hij geneest zieken, vergeeft zondaars, zoekt verlorenen en wast de voeten van zijn leerlingen. Hij spreekt tot hen: de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Marcus hoofdstuk 10, vers 45. In Jezus zien wij het hart van de Vader. Gods koninkrijk groeit overal waar liefde sterker wordt dan eigen belang, waar vergeving overwint op vergelding en waar barmhartigheid het laatste woord heeft. Daarom geeft Jezus zijn leerlingen een nieuw gebod: heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Johannes hoofdstuk 13, vers 34. Wie Christus volgt, wordt zo geroepen dezelfde dienende liefde zichtbaar te maken, zodat de wereld de Vader leert kennen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zoals God Israël manna uit de hemel gaf, zo geeft de Vader nu zijn eigen Zoon als het levende brood. We lezen het bij Johannes, hoofdstuk 6, vers 35. Ik ben het brood des levens. Iedere dag voedt de Vader ons, zijn kinderen, met zijn woord en met het lichaam en bloed van Christus. Door naar Jezus te luisteren, leren wij de Vader kennen. Zijn woord vernieuwt ons hart en bevrijdt ons van de macht van de zonde en de duivel. Daarom leert Jezus ons bidden: vergeef ons onze schuldenaren, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Vergeef ons onze schulden. Matteüs hoofdstuk 6, vers 12. Wie de liefde van de Vader zo ontvangt, kan zelf een mens van vergeving worden. Zo wordt heel de schepping opnieuw een lofzang tot Gods eer, zoals Paulus ons schrijft, die Gods barmhartigheid ervaren heeft. Alles is door hem en voor hem geschapen. Kolossenzen hoofdstuk 1, vers 16.
1: In de hof van Gethsemane bidt Jezus: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Matteüs hoofdstuk 26, vers 39. Hier openbaart zich de volmaakte liefde van de Zoon voor de Vader. Jezus aanvaardt vrijwillig de beker van het lijden om de mens te bevrijden van de macht van de zonde en van de boze. Dat woord gebruikt Matteüs. Bij de andere evangelisten horen we duivel, de boze of het kwaad. Door zijn kruis en verrijzenis opent Jezus opnieuw de weg naar het paradijs, dat sinds Adam gesloten was. Hij is dan ook de nieuwe Adam. In de openbaringen ziet Johannes de boom des levens opnieuw te midden in de stad van God staan. Zo lezen we bij Apocalyps hoofdstuk 22 vers 2. Christus is de nieuwe Adam die ons terugbrengt in de gemeenschap met de Vader. Door de Heilige Geest leert Hij ons ook Gods wil te zoeken, niet uit angst, maar uit liefde. Zo mogen we opnieuw wandelen met God, zoals Adam en Eva eens wandelden in de hof, totdat alles vervuld wordt in het hemels koninkrijk. De Vader die verlangt niets anders dan dat al zijn kinderen thuiskomen. Daarom zond Hij zijn enige geboren Zoon. En daarom ook bidt de kerk tot op vandaag met de woorden die Jezus zelf haar leerde: Onze Vader. Want in dat ene gebed ligt de weg besloten van de aarde naar de hemel, van de zonde naar vergeving, van de dood naar het eeuwige leven en van de verloren mens naar het Vaderhuis.
0: Laat ons bidden. Eeuwige Vader, oude van dagen, Wij aanbidden uw heilige majesteit. Duizendmaal duizenden loven u, en toch noemt u ons uw geliefde kinderen. We danken u voor Jezus Christus, de Mensenzoon, die ons uw gelaat heeft geopenbaard en ons leerde bidden, Abba, Vader. Heilig uw naam in ons leven en laat uw koninkrijk van liefde groeien. Voed ons dagelijks met uw woord en met het brood des levens. Schenk ons een hart dat vergeeft, zoals u ons vergeeft. Leer ons met Christus dan zeggen, uw wil geschieden. Maak ons tot getuigen van uw barmhartigheid en uw vrede, dat zo uw heerlijkheid zichtbaar wordt in alles wat wij doen. Leid ons eens van het geloof naar het aanschouwen, opdat wij voor eeuwig thuis mogen zijn in uw vaderhuis, door Christus onze Heer.
2: Heer, toon ons uw gelaat, en wij zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, weer hartelijk welkom bij De Ladder van Jacob. U gaat luisteren naar de tweede uitzending in een serie van drie over de Engelse historicus Christopher Dawson. We hebben in de eerste uitzending een korte schets van zijn jeugd en zijn sociale afkomst gegeven. We hebben gezien hoe hij uit een anglicaans en aristocratisch milieu afkomstig was. Grootvader, anglicaans geestelijke, vader, officier in het Brits leger. Een moeder met grote belangstelling voor literatuur. Een enorme familiebibliotheek. Na als jong kind huisonderwijs gehad hebben, wordt hij naar internaten gestuurd, public schools, en gaat dan later naar Oxford, waar hij geschiedenis studeert. In Oxford begint Dawson zijn weg naar de katholieke kerk. In 1914 wordt hij na jarenlange studie en overweging in de katholieke kerk opgenomen. Vervolgens hebben we als inleiding in zijn werk gesproken over de relatie die hij ziet tussen cultuur en godsdienst. Een van zijn kerngedachten: alle grote historische culturen hebben berust op een religieuze fundering. Dat wil zeggen op een erkenning van een andere, een transcendente werkelijkheid. Vervolgens hebben we met behulp van de catechismus van de katholieke kerk de gedachte uitgewerkt dat de mens van nature een godsdienstig wezen is. Een idee dat we ook bij antieke denkers konden aantreffen. We zagen als voorbeeld een gedachte van Aristoteles. Dat is ook de basis waarop de cultuuropvatting van Dawson stoelt. Maar dan rijst natuurlijk onmiddellijk de vraag hoe het met het huidige Europa gesteld is. En ooit de bakermat van een christelijke cultuur ziet Dawson een proces van secularisering optreden. Hier niet alleen in de betekenis van ontkerkelijking, maar vooral ook in de betekenis van gescheiden worden van de christelijke godsdienst en de cultuur. We hebben een paar voorbeelden gegeven uit de sfeer van de Europese Unie. In deze uitzending willen we het vooral hebben over de manier waarop volgens Dawson een christelijke cultuur in Europa is ontstaan en zich verder heeft ontwikkeld. Voordat we wat uitvoeriger ingaan op het beeld dat Dawson ons schildert van de vroege middeleeuwen, het tijdvak waarin in Europa een christelijke beschaving ontstaat, is het goed om eerst zijn visie op de middeleeuwen in een breder perspectief te plaatsen. Want Dawson polemiseert in zijn werk impliciet met twee opvattingen. In de eerste plaats kunnen wij zijn werk zien als kritiek op een school van rationalistische historici die in het verlengde van Renaissance en Verlichting de middeleeuwse geschiedenis zagen als een periode van louter intellectuele duisternis, van sociale stagnatie, een doelloze duizendjarige zwerftocht in de wildernis tussen de wereld van de klassieke cultuur en het beloofde land van de moderne verlichting en de moderne vrijheid. Het is overigens niet moeilijk te begrijpen hoe dit beeld ontstaan was. De vroege middeleeuwen waren economisch inderdaad een periode van stagnatie of achteruitgang zelfs. Politiek waren er tijden dat de staat praktisch weggesmolten leek, samen met de klassieke traditie van burgerschap en publiek recht. Ook intellectueel was er het nodige verloren gegaan. Maar Dawson laat ons zien dat ondanks dit alles de zich vormende westerse cultuur een verbazingwekkende geestelijke energie kende, onafhankelijk van politieke macht of economische voorspoed. Tegenwoordig zien we in de media voortdurend nog een soort populaire neerslag van die rationalistische school. Alles wat de moderne mens met afschuw vervult, wordt al snel als middeleeuws gebrandmerkt. Of nu gaat om jihadisten die mensen onthoofden, of mensen die dieren slecht behandelen, of wat men maar afschuwelijk noemt, het wordt met het grootste gemak middeleeuwen genoemd. En soms worden zaken middeleeuws genoemd die helemaal niet uit de middeleeuwen stammen. Hè, zoals de bekende heksenvervolgingen die veel meer een fenomeen vormen uit de 16e en 17e eeuw. Maar gelijktijdig is het van belang te benadrukken dat Dawson's visie op de middeleeuwen ver weg blijft van romantische idealisering of religieuze propaganda. Zijn werk laat zich niet lezen als een neogotisch platenboek waarin de katholiek weg kan zwijmelen in een ideale katholieke wereld. Zijn boeken over deze periode dienen nu juist gezien te worden als een noodzakelijke correctie op het werk van veel katholieke schrijvers in de 19e eeuw, die in een reactie op het beeld van de duistere eeuwen, als een periode van gotische barbaarsheid en onwetendheid, van die geschiedschrijving vooral een apologetische bezigheid gemaakt hadden. Het feit dat de Europese cultuur gedurende meer dan een millennium een christelijke genoemd kan worden, mag ons volgens Dawson niet blind maken voor het feit dat de doordringing van die cultuur door het christendom nooit volledig is geweest. Zeker, het christendom schiep in Europa een nieuwe wereld en het verschafte voor zeer lange tijd de belangrijkste geestelijke impuls in die nieuwe beschaving, maar het valt er nooit volledig mee samen. Het oude conflict tussen de kerk en de wereld blijft ook dan voortduren. En de pogingen van de kerk om oude barbaarse elementen te kerstenen lukken vaak maar ten dele. Het is heel wel mogelijk bijvoorbeeld in de kruistochten een poging van de kerk te zien het agressieve ethos van de Germaanse barbaar te verzoenen met de morele idealen van het christendom. Een slechts gedeeltelijk geslaagde poging, de agressieve instincten van de Germaanse krijgsman te sublimeren in termen van religieus idealisme. In dit verband schrijft Dawson bijvoorbeeld over de kruistochten dat zij, en ik citeer, het hoogste en het laagste in de middeleeuwse samenleving hebben uitgedrukt. Zowel de agressieve hebzucht van een Karel van Anjou als ook de heroïsche zelfverloochening van een Lodewijk de Heilige. In dit verband benadrukt Dawson dat geen enkele historische periode, ook de middeleeuwen niet, het recht heeft zich christelijk te noemen in een absolute zin. De enige verdienste van een christelijk tijdperk als de middeleeuwen is dat het een geestelijk tekort erkent en openstaat naar God en de geestelijke wereld. Daar waar onze huidige cultuur zich steeds meer afsluit voor God en die geestelijke wereld. Met andere woorden, Dawson is een serieus en genuanceerd denkend historicus die zich in zijn werk zowel verzet tegen een idealisering van de middeleeuwen, maar ook tegen het beeld van een louter donkere middenperiode tussen oudheid en moderne tijd in. In de korte pauzes van deze uitzending hoort u dit keer wereldlijke muziek en wel pianocomposities van de Catalaan Frederic Mompou. De muziek van Mompou, overleden in 1987, is de laatste jaren steeds bekender geworden. U gaat luisteren naar I Font y la Campana uit de bundel Paisajes, Landschappen. De pianist is Adolf Pla.

Nu gaan we kijken naar de meer specifieke opvattingen van Dawson over het ontstaan van de christelijke cultuur in Europa. En komen dan meestal terecht bij wat zonder meer het bekendste boek van hem is geweest. The Making of Europe. Ooit hier vertaald als De Schepping van Europa. In dit boek laat Dawson zien hoe de identiteit van Europa gevormd wordt in de periode tussen circa 400 en 1000 na Christus. Dat was dus in de periode die in de geschiedschrijving stevast werd aangeduid als de duistere eeuwen. Het betreft hier inderdaad niet een periode van politieke stabiliteit, van grote welvaart, van indrukwekkende artistieke prestaties of van belangwekkende wetenschappelijke ontdekkingen. Dawson schetst het ontstaan van de Europese beschaving vooral als een intern organisch proces dat zich niet primair uit in opzienbarende uiterlijke prestaties. De nadruk die hij zoals altijd legt op de geestelijke elementen in de cultuur maakt het hem mogelijk zo helder en doordringend voor ons te schilderen hoe alle kenmerken die wij als fundamenteel zien voor ons begrip van een Europese identiteit al in de 11e eeuw aanwezig zijn. In The Making of Europe onderscheidt Dawson vier fundamentele elementen die cruciaal zijn geweest voor het ontstaan van onze beschaving. Daar is op de eerste plaats het Romeinse Rijk. Het is het Rome waaraan wij schatplichtig zijn voor het bewaren en doorgeven van de beschaving van het antieke Griekenland, waaruit Europa geput heeft voor haar meest onderscheidende prestaties op het gebied van wetenschap, filosofie, literatuur, kunst en politiek denken. Het is ook het Romeinse Rijk geweest, vooral in de persoon van Julius Caesar, dat het continentale Europa verbond met de culturele eenheid van het Middellandse Zeegebied. In een vier eeuwen durend proces van romanisering introduceerde Rome de stad in continentaal Europa en de daarmee verbonden ideeën betreffende burgerschap en burgertraditie. De Romeinse soldaat en de militaire ingenieur treden op als belangrijkste agenten in deze expansie. De Romeinse cultuur raakte in belangrijke mate geseculariseerd en de verspreiding van de vele mysteriegodsdiensten binnen het Rijk vullen het religieuze vacuüm op dat ontstaan was. In deze wereld verscheen het christendom. Zoals Dawson ergens schrijft, als een frisse ademtocht. En daarmee verscheen natuurlijk de katholieke kerk op het historische wereldtoneel als het geestelijke vormende element van het latere Europa. Behalve dat de kerk in de laatste fase van het Rijk steeds meer het eenheidsprincipe leverde, ging de kerk in het westelijk deel van het Rijk geleidelijk ook steeds meer de plaats innemen van de oude civiele organisatie. In de chaos van de volksverhuizingen werd de bisschop de belangrijkste vertegenwoordiger van de stedelijke gemeenschap. Het derde element is dan de klassieke traditie. Dawson schrijft: als Europa zijn politieke bestaan dankt aan het Romeinse Rijk en zijn geestelijke eenheid aan de katholieke kerk, is het voor zijn intellectuele cultuur schuldplichtig aan een derde factor, de klassieke traditie. Volgens Dawson is het samengaan van deze twee tradities in de vierde en vijfde eeuw, die van de kerk en de Bijbel enerzijds en die van de klassieke anderzijds, cruciaal geweest. De klassieke cultuur was primair literair georiënteerd. Het retorische opleidingsideaal, stammend uit de vijfde eeuw voor Christus en verder ontwikkeld in de scholen van de Hellenistische wereld, domineerde de klassieke wereld en de succesvolle retoricus was het idool van het toenmalige ontwikkelde publiek. Denkt u bijvoorbeeld aan Cicero. Zonder begrip voor dat ideaal is de vroege loopbaan van iemand als Augustinus eenvoudigweg niet te begrijpen. Het begrip retorica had natuurlijk een veel wijdere betekenis dan wij er nu aan hechten.
Het was de culminatie van de hele cyclus van de vrije kunsten, de artes liberales, de voorlopers van het middeleeuwse quadrivium en trivium. De verzoening tussen die twee tradities was overigens geen vanzelfsprekende. In de tweede eeuw kon de christelijke auteur Tertullianus zich nog afkeurend afvragen wat Athene in hemelsnaam met Jeruzalem te maken had. En in dat verband kon deze Tertullianus verwijzen naar passages bij Paulus, waar deze de stilistische sierlijkheid en de wijsheid van de wereldse filosofen afwijst. Zo kunnen we bijvoorbeeld in de eerste brief aan de christenen van Korinthe lezen: de wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn ze? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Maar andersom, met hoeveel minachting zagen vele vertegenwoordigers van de klassieke beschaving de christenen.

Veel minachting zagen vele vertegenwoordigers van de klassieke beschaving de christenen niet als vijanden van de cultuur. Zo haalt Dawson de retoricus Maximus van Madaura aan, die in zijn correspondentie met Augustinus het christendom als een heropleving van oosterse barbarij ziet, waarin men de verering van gratievolle figuren van de klassieke goden wil vervangen door de cultus van terechtgestelde misdadigers. Trouwens, ook Augustinus zelf heeft trouwens in zijn jonge jaren de Bijbel teleurgesteld opzij geschoven, omdat hij daar niets vond van zijn klassieke gading. Hij gruwelde van het taalgebruik, daarbij natuurlijk ook niet geholpen door de wat primitieve Latijnse vertaling waarover hij beschikte. Augustinus las, voor zover wij weten, geen Grieks. Aan de wijze waarop de twee tradities zich met elkaar verzoend hebben, wijdt Dawson vele geleerde en elegant geformuleerde beschouwingen. Hij laat ons zien hoe de Ciceroniaanse traditie een essentieel onderdeel wordt van de nieuwe christelijke cultuur. Hoe bijvoorbeeld Ambrosius zijn preken opsiert met vele citaten van Virgilius, Horatius en Cicero. De invloed van de klassieke traditie is zelfs nog pregnanter in de opkomst van een nieuwe christelijke Latijnse poëzie, met als hoogtepunt van die samensmelting de dichter Prudentius. Dawson laat ons zien hoe zonder deze verzoening van de kerkelijke en de klassieke tradities de Europese beschaving er geheel anders zou hebben uitgezien. Het is aan de retoricus en zijn opvoedingsideaal dat wij de overleving van de klassieke literatuur en de hele traditie van het humanisme te danken hebben. Wij zouden zonder de klassieke erfenis geen traditie van wereldse wetenschap en wereldse literatuur gekend hebben. De hogere cultuur zou geheel religieus van karakter gebleven zijn. En de typische geesteshouding van een rationele en kritische houding tegenover leven en natuur zou niet tot ontwikkeling gekomen zijn. Dawson maakt het ons niet makkelijk, want enerzijds heeft de wederzijdse bevruchting van de geestelijke en literaire traditie geleid tot een enorme rijkdom, en anderzijds tot een zeker dualisme en zelfs disharmonie in de Europese cultuur. Iets wat we veel minder vinden in beschavingen van een eenvoudigere of meer uniform type. Een gedachte die hij in andere geschriften uitvoeriger heeft uitgewerkt. Maar ook hier zien we, Dawson is geen simplificateur. De weerbarstige historische werkelijkheid probeert hij als historicus altijd recht te doen. U gaat nu weer luisteren naar pianomuziek van Federico Mompo, ditmaal gespeeld door de componist zelf. Het stuk heet Het Meer en komt uit dezelfde bundel Landschappen.

Wat hebben we tot nu toe in deze uitzending gezien? We zijn begonnen met de vaststelling dat Dawson zich in zijn werk impliciet keerde tegen het traditionele negatieve beeld van de middeleeuwen als een soort tussenperiode van achterlijkheid, armoede en religieus bijgeloof. Een soort betreurenswaardige periode tussen de oudheid en de moderne tijd in. Maar ook keerde hij zich tegen een naïeve idealisering van de middeleeuwen, waaraan sommige katholieke schrijvers zich vroeger hebben bezondigd als een reactie op die negatieve beeldvorming. En we hebben vervolgens gezien dat Dawson in zijn The Making of Europe de periode van circa 400 tot 1000 na Christus behandelt. Een periode die vooral in vroegere dagen als de donkere eeuwen werd betiteld, maar door Dawson wordt beschreven als een periode waarin een geheel nieuwe wereldbeschaving ontstaat. En vervolgens hebben we nog gezien dat om de wording van Europa te begrijpen, hij vier belangrijke elementen onderscheidt. We hebben tot nu toe drie bouwstenen in de vorming van de Europese beschaving gezien. Het Romeinse Rijk, de katholieke kerk en de klassieke traditie. Dawson onderscheidt nog een vierde bouwsteen in zijn The Making of Europe. Het zijn de barbaren die het menselijke materiaal verschaffen waaruit Europa gevormd is. Ze zijn de gentes, de volkeren, de bron van het nationale element in het Europese bestaan, tegenover het imperium, het rijk, en de ecclesia, de kerk. Hij vergeet in dit verband niet zich te distantiëren van het eenzijdige romantische nationalisme, zoals we dat in de 19e eeuw kunnen aantreffen bij allerlei Teutoonse en panslavistische scholen. Of bij de primitieve 20e eeuwse varianten ervan, denkt u bijvoorbeeld aan het nationaal socialisme. Barbaren, alweer zo'n term die door de hedendaagse progressieve groegemeente in de ban is gedaan. Maar Dawson bedoelt er groepen mee die leven op basis van het principe van de verwantschap, in plaats van het burgerschap en de autoriteit van de staat. Het gaat hier om een ontwikkeling van Europese idealen van persoonlijke vrijheid en zelfrespect, gebaseerd op een geest van loyaliteit en toewijding aan de gemeenschap. Terwijl in Brittannië en Duitsland de samenleving nog langere tijd een tribale bleef, dus gebaseerd op stamverwantschap, zien we in het gebied tussen Rijn en Loire dat daar de barbaarse tribale Frankische samenleving en de Romeinse samenleving elkaar in gelijkwaardigheid tegemoet treden. En dat daar de omstandigheden voor een proces van fusie en eenwording het gunstig zijn. Dat gebied tussen Rijn en Loire, dat is bij Dawson het kerngebied voor de verdere ontwikkeling van de Europese cultuur. Hier vindt de uiteindelijke synthese plaats tussen het Germaanse noorden, de geestelijke orde van de kerk en de tradities van de klassieke cultuur. Hier zal later de gotiek geboren worden. Hier zullen de meeste monastieke en kerkelijke hervormingsbewegingen ontstaan. Hier verschijnt voor het eerst het feodalisme en het ridderideaal. En hier zullen de eerste kruistochten worden uitgeroepen, waarin het christelijk ideaal en het Germaanse krijgersideaal samensmelten. In deze periode, periode van 400 tot 1000... In deze periode van uiterlijke duisternis en politieke anarchie zijn er twee geestelijke factoren werkzaam in West-Europa die de kiemen voor een nieuwe civilisatie leggen. De paus en de kloosters. De geest die spreekt uit het werk van de pausen ziet men volgens Dawson vooral in het werk van Gregorius de Grote, die te midden van de puinhopen van een stervende oude beschaving nieuwe beslissende initiatieven neemt, zoals de vestiging van een nieuw centrum van katholieke en Latijnse cultuur in Engeland. We hebben daar
kort geleden over gehad in verband met het boek van Beda. Van eminent belang is natuurlijk ook de nieuwe Benedictijnse kloostergeest geweest. Het was vooral via de kloosters dat de kerk een direct vormende invloed uitoefende op de gehele culturele ontwikkeling in deze periode. Ontstaan in de Afrikaanse woestijn, werd het kloosterleven op beslissende wijze veranderd door Augustinus, die zich veel meer liet inspireren door het gemeenschappelijke leven van de vroegste kerk, veel meer dan door het radicale ascetisme van de Egyptische monniken. Hij was het die het kloosterleven verbond met het priesterschap, wat de ontwikkeling van het Westers kloosterwezen diepgaand heeft beïnvloed. Het was in het Rome van paus Gregorius dat de Benedictijnse traditie, op zichzelf ook al een noodzakelijke correctie op de Oosterse radicale wereldverachting, gecombineerd werd met de idealen van Augustinus. Geboren als een authentieke protestbeweging tegen de klassieke Grieks-Romeinse beschaving, zorgen de kloosters in deze periode ervoor dat de geschriften van veel klassieke auteurs bewaard blijven en leren zij de Europeanen het Latijn. Tegelijkertijd spelen de kloosters een hoofdrol in de verdere kerstening van Europa. In deze periode van onveiligheid, wanorde en barbarendom belichaamt de Benedictijnse regel het ideaal van geestelijke orde en gedisciplineerde morele activiteit en worden de kloosters oases van vrede en beschaving in een oorlogszuchtige omgeving. In een agrarische omgeving vervangen de kloosters als het ware de verdwenen antieke stad. Wanneer Dawson de beroemde 9e eeuwse plattegrond van St. Callan bekijkt, ziet hij, en ik citeer, een soort miniatuurstad, waarvan de muren, kerken en scholen, werkplaatsen en graanpakhuizen, ziekenhuizen en badhuizen, molens en boerderijen omsluiten. Het is onmogelijk in de geschiedenis van de vroege middeleeuwse civilisatie het belang van het Karolingische klooster te overdrijven. Hier hebben we te maken met een instituut dat steunde op een zuiver agrarische economie en tegelijkertijd de belichaming vormde van de hoogste geestelijke en intellectuele cultuur van dit tijdvak. Aldus Dawson. Er zijn meerdere redenen om uit het vele dat Dawson over de middeleeuwen geschreven heeft, ook in andere boeken, juist het belang van de kloosters te lichten. Zelf komt hij er talloze malen op terug. Soms in hele uitgewerkte hoofdstukken, soms in puntig geformuleerde korte passages ter ondersteuning van een of ander breed opgezet betoog. In de eerste plaats ziet hij in de middeleeuwse kloosters religie en cultuur in de meest volledige eenheid opgaan. De nieuwe cultuur die in de vroege middeleeuwen langzaam en moeizaam begint te groeien, was in een zeer speciale betekenis een religieuze schepping, omdat hij gebouwd was op een kerkelijke en niet op een politieke eenheid. In tegenstelling tot het Oosten, waar de rijkseenheid onder een keizer nog bleef bestaan, was de staat in het Westen, uitgezonderd een kort Karolingisch intermezzo, Karel de Grote dus, zwak, barbaars en verdeeld. Voor zover iets van beschaving overbleef, was deze rechtstreeks afhankelijk van de kerk. Als brandpunt van die opkomende christelijke beschaving speelden de kloosters een hoofdrol in opvoeding en onderwijs, literaire cultuur en beeldende kunst en allerlei vormen van sociaal werk, naast hun hoofdtaak van het Opus Dei. De christelijke kunst was trouwens vanaf het begin een liturgische kunst. De liturgie als dé bron van een rijke traditie van poëzie, muziek, artistieke symboliek en drama. Even nog een korte opmerking over Dawson's algemene cultuuropvatting.
kort maar uiterst belangrijk om hem in zijn katholieke kern te begrijpen. De oorspronkelijke katholieke cultuur in Europa had in diepste wezen een, wat Dawson ergens noemt, een sacramenteel karakter. Wat bedoelt hij met dat woord sacramenteel in dit verband? Hij bedoelt met die term dat de godsdienstige waarheid belichaamd werd in zichtbare en tastbare vormen. Architectuur, beeldende kunst, poëzie, drama en geschiedschrijving vormden kanalen voor het zicht op het bovennatuurlijke. Wanneer Dawson het hier heeft over de relatie tussen de natuur en het bovennatuurlijke, heeft hij het natuurlijk in de eerste plaats over de kerk. De gemeenschap waar tijd en eeuwigheid, natuur en genade elkaar raken. En wanneer Dawson het over de kerk heeft, heeft hij het natuurlijk tegelijkertijd over Christus. Christus die in de geschiedenis voortleeft in zijn heilige kerk. Natuurlijk is de volgorde in het denken van Dawson niet cultuur, kerk, Christus, maar uiteraard andersom. Christus, zijn kerk, de cultuur. Het kernwoord in Dawson's cultuuropvatting is dan ook incarnatio, de incarnatie, de menswording van God, wat in de Bijbel wordt uitgedrukt als het woord is vlees geworden. Centraal in zijn geschiedbeeld staat dus de incarnatie, de ontmoeting van de natuur en de bovennatuur, van de tijd en de eeuwigheid, van het menselijke en het goddelijke. De menswording van Christus speelt zich af in Bethlehem onder keizer Augustus, dus vormt een echt historisch feit en is dus geen mythe, benadrukt Dawson. Christus vormt voor hem dus het centrum van de geschiedenis. Hij is de bron van een permanent proces van vernieuwing, van een vooruitgang die tenslotte zal leiden tot de vergoddelijking van de menselijke natuur door zijn deelnemen aan het goddelijk leven. De mens werd door God geschapen met het doel om uiteindelijk met het goddelijke verheven te worden. U gaat nu luisteren naar nummer 6 uit de bundel Liederen en Dansen van de Catalaanse 20e eeuwse componist Federico Mompo. Het stuk dateert uit 1942 en wordt door de maestro zelf gespeeld.

terug naar het belang van de kloosters voor het ontstaan van Europa. Dawson ziet de kloosterbeweging in het Westen als gekenmerkt door een evenwicht tussen ascese en cultuurproductie. Als een samengaan van het mijden van de wereld en van het culturele engagement. Voor een oppervlakkig denkende moderne geest is het klooster natuurlijk een onmogelijk systeem, gebaseerd als het is op een radicale ontkenning van de drie pijlers waarop iedere maatschappij lijkt te rusten. Geslachtsdrift, oorlog en economische hebzucht. Maar Dawson ziet die spanning tussen ascese en engagement zelfs als het eigenlijke dynamische element binnen de christelijke cultuur in haar geheel. In zijn boek De christelijke cultuur als historische werkelijkheid zegt hij het aldus. In het christendom gaat de neiging tot een wereldverzakende ascese samen met een neiging tot de sociale en culturele activiteit. En het is de spanning tussen deze twee krachten welke het christendom zijn karakteristieke macht geeft tot het veranderen van de maatschappij en het scheppen van nieuwe culturele vormen. In zekere zin valt de geschiedenis van de christelijke cultuur te beschrijven als datgene wat er gebeurde in de 1450 jaar tussen de kloosterstichting door Pachomius in Egypte in het jaar 323 en de opheffing van de Jezuïetenorde in het jaar 1773. Veranderingen in het kloosterwezen vormden altijd de uitdrukking van belangrijke ontwikkelingen binnen die christelijke cultuur. We kunnen een aantal typen van kloosterleven onderscheiden die steeds karakteristiek zijn voor een bepaalde fase in de ontwikkeling van de christelijke beschaving. We geven hier een voorbeeld van, namelijk de opkomst van de Franciscaner orde. Die ziet Dawson niet primair als een reactie op het sociologische verschijnsel van de opkomst van de middeleeuwse stad, zoals vaak gebeurt, maar vooral en op de eerste plaats als de resultante van een nieuwe geestelijke houding. Het ideaal van de heilige Franciscus, het leven van Christus in het dagelijks leven na te leven, heft de scheiding tussen geloof en leven, tussen het geestelijke en het materiële, als het ware, op. De natuurkrachten die door de primitieve mens verheerlijkt en aanbeden werden en die door de ontwikkelde historische wereldreligies verworpen werden ten gunste van een eeuwig bestaande transcendente orde, komen nu als het ware weer in de godsdienst terug. In zijn beroemde zonnelied bezingt de heilige Franciscus de lof van moeder aarde en van broeder vuur, samen met alle andere heilige schepselen van God. Dawson schrijft in dit verband: zo gezien betekent de Franciscaanse houding tegenover de natuur en het menselijk leven een keerpunt in de geschiedenis van de religie in het Westen. Hij betekent het einde van een lange periode waarin de menselijke natuur en deze wereld in het niet vallen en tot onbewegelijkheid gedoemd waren door de schaduw van de eeuwigheid. En hiermee begint een nieuw tijdvak, dat van het humanisme en de belangstelling voor de natuur. Maar Dawson laat er geen twijfel over bestaan dat de eerste aanzet tot deze veranderingen gezocht moet worden in een verdieping van het geloofsleven. Want een grotere aandacht voor de menselijkheid van Christus, voor de figuur van de Verlosser in zijn menselijke zwakte en zijn lijden, begint de devotie van die tijd te doortrekken. Een streven om tot een grotere intimiteit met de goddelijke mens te komen leidt tot het ontstaan van een nieuw soort religieus realisme. In de kunst zien we bijvoorbeeld de strenge gestalte van de Byzantijnse Pantocrator steeds meer wijken voor de stervende mensenzoon aan het kruis. Het is deze geestelijke omslag die de basis legt voor de creatieve en intellectuele kracht van de Franciscaanse invloed op cultureel en wetenschappelijk gebied. Zonder enige twijfel speelden Franciscanen, samen met de Dominicanen, een hoofdrol in de 13e eeuw. De eeuw die ook Dawson beschouwt als het hoogtepunt in de ontwikkeling van de christelijke cultuur.
Maar nog via een andere invalshoek laat Dawson zien hoe belangrijk de kloosters waren voor het ontstaan van de christelijke middeleeuwse beschaving. Wanneer hij de 11e eeuw ziet als het beslissende keerpunt in de Europese geschiedenis, het definitief doorbreken van de westerse beschaving, dan begint deze nieuwe periode met een kloosterhervorming in Lotharingen en Bourgondië in de 10e eeuw. De kerk had zwaar geleden onder de desintegratie van het staatsgezag na de ineenstorting van het Karolingische Rijk en de barbaarse invallen door Noormannen, Saracenen en Hongaren. Maar nog veel grotere schade werd toegebracht door de wijze waarop veel feodale heren omgingen met kerkelijke functies en kerkelijke goederen. Kloosters en bisdommen werden als leengoederen verhandeld of zelfs door geweld verworven. Een totale feodalisering van de kerk dreigde. Het was in kloosters als Cluny in Bourgondië, Bronje in Lotharingen en Camaldoli in Toscanië dat de basis voor een nieuwe geestelijke hervormingsbeweging gelegd werd. Die hervormingsbeweging is weliswaar als een autonome geestelijke beweging te beschouwen, gevoed als zij werd vanuit innerlijke geestelijke bronnen, maar haar historische betekenis kreeg zij pas door het bondgenootschap met de paus. Al in de 8e eeuw zien we een soort voorafschaduwing van die alliantie in het optreden van Bonifatius. Zijn missionerende optreden in de Duitse gebieden en zijn hervormende optreden in het Frankische Rijk krijgen pas een historische betekenis door zijn verbinding met Rome. Het bondgenootschap tussen Rome en de hervormingsbeweging zien we veel later duidelijk belichaamd in het korte pontificaat van paus Leo IX, die als bisschop van Toul lange jaren een van de leidende figuren van de beweging was geweest in Lotharingen. Met hem eindigt voorlopig een periode dat het pausschap zelf gefeodaliseerd was en de speelbal vormde van elkaar bestrijdende Romeinse adellijke families. We zien de verbinding ook in het optreden van paus Urbanus II, zelf een voormalige prior van Cluny. Maar nog duidelijker zien we de alliantie belichaamd in het streven van paus Gregorius VII. Zijn streven om de kerk definitief te bevrijden van haar feodale afhankelijkheid. Hoogtepunt van deze ontwikkeling valt in de 13e eeuw. Dawson schrijft in dit verband: er kan weinig twijfel over bestaan dat de stichting van de universiteiten en de oprichting van de nieuwe religieuze ordes onderdeel uitmaakte van een verrijkend ontwerp van het middeleeuws pausschap voor de intellectuele organisatie van de christelijke beschaving. Het is een van de meest opmerkelijke voorbeelden van het op grote schaal plannen van de cultuur uit de geschiedenis. Zoals eerder al gezegd, als kraamkamer van die christelijke cultuur kan het gebied tussen Loire en Rijn gelden. Hier vinden we het eigenlijke thuisland van de Europese beschaving. Hier vinden we de oorsprong van de gotische kunst, van de grote middeleeuwse scholen, van het idee der kruistochten, maar vooral van de kerkelijke hervormingsbewegingen. Maar het is uiteindelijk de verbinding tussen de paus en de kerkelijke en monastieke hervormingsbewegingen die beslissend zijn geweest voor de vorming van die culturele synthese. De alliantie tussen paus en monniken ziet Dawson als dé vormende kracht in de middeleeuwse geschiedenis. Zolang deze samenwerking duurde, bijna 2,5 eeuw, heeft de kerk een dynamische invloed uitgeoefend op bijna ieder aspect van de toenmalige beschaving. Pas als hervormingsbewegingen zich buiten en zelfs tegen de paus beginnen te ontwikkelen, zoals we zien bij de revolutionaire hervormingsbewegingen van Wycliffe en die van de Hussieten, gaat het mis. Herhaaldelijk benadrukt Dawson dat de reformatoren in hun uiteindelijke breuk met de kerk het meest schadelijk zijn geweest toen zij het kloosterleven afwezen. Met de reformatie in de visie van Dawson wil ik volgende keer beginnen. Ik neem afscheid van u met Monpo's Carros de Galicia, een stuk uit 1960, gespeeld door de componist
zelf. U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 20e zondag door het jaar luidt de tekst van de introïtis: God, onze beschermer, wend uw blik niet af. Zie om naar uw gezalfde, want één dag in uw huis is beter dan duizend daarbuiten. Psalm 84. Dat huis, waar het zo goed wonen is niet meer voorbehouden aan een bepaald volk, Israël bijvoorbeeld, maar aan allen die in God geloven en trouw zijn aan zijn geboden. Mijn huis zal worden genoemd een huis van gebed voor alle volken. Zo staat dat in de eerste lezing. Het is wel een kwestie van genade. De genade van Gods trouw die onherroepelijk is, ook voor wie eenmaal zoals het Joodse volk ongehoorzaam was en de Messias heeft verworpen. Israël heeft daarmee zijn rechten verspeeld, maar niet Gods genade. Hij heeft immers zijn volk ingesloten in zijn ontferming, zegt Sint Paulus ons in de tweede lezing uit de brief aan de Romeinen. De driemalige afwijzing van het smeekgebed van de Canaanese vrouw in het evangelie van deze zondag heeft maar één enkele zin, namelijk ons ervan te overtuigen dat we nergens recht op hebben. Dat we alleen maar kunnen steunen op Gods barmhartigheid. Geen recht, maar genade. Die genade werd ons geschonken bij ons doopsel. Het is de poort naar dat huis van de Heer, waar het één dag beter wonen is dan duizend dagen daarbuiten. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wenden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Jezus antwoordde: ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: Heer, help mij. Hij gaf het een antwoord: het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Toch wel, Heer, zo sprak zij, want de honden eten dan immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. En daarop zei Jezus haar: vrouw, gij hebt een groot geloof, uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Dit is het woord van God. In het inwendige gebed leeft men van een kracht die vanuit het diepst van het hart opwelt. Het is iets wat wij niet zelf kunnen maken. Wij worden aangeraakt door hem. Om voeling te krijgen met die diepte in ons, heerst de geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats, even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Hoe hij meer let op mijn geloof dan op mijn noden. Beklein maken in een gebaar, zoals de vrouw die zich voor zijn voeten neerwierp. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die past bij mijn verlangen om van hem te ontvangen. Ik kan mijn openheid voor hem nog in de hand werken door in het gebed om de genade te vragen dat heel mijn leven in het teken mag staan van deze bereidheid, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Om echt aan het evangelie deel te nemen, overzie ik de geschiedenis. Jezus is in het heidenland, Tyrus en Sidon, zijn heidense steden. En uit dat heidenland komt hen een vrouw tegemoet die haar nood tegen hem uitschreeuwt. Hij heeft een dochter die van de duivel bezeten is en verschrikkelijk wordt gekweld. Jezus negeert haar. En als hij blijft aandringen, geeft hij de reden aan van zijn weigering zich met haar in te laten. Zijn vader zond hem alleen maar tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar iets drijft die vrouw ertoe vol te houden.
zodat ze zelfs bij de meest botte afwijzing van Jezus nog een argument weet te vinden om haar toch te verhoren. Jezus onderkent de hemelse oorsprong van het geloof van de vrouw en kondigt haar de inwilliging aan van haar verlangen. Met zijn compliment over het geloof van de heidin zou Jezus de Joodse vrouwen jaloers kunnen maken, jaloers op haar grote geloof, zoals hij eerder de Joodse mannen afgunstig had trachten te maken met zijn compliment over het geloof van de heidense 100 man. Matthäus 8:10. De plaats waar dit is geschied, de streek van Tyrus en Sidon, rijke stadstaten die van oudsher op de Joden neerzagen, een plaats die enigszins lijkt op onze ontkerstende samenleving. Om genade te kunnen krijgen, moet men er naar verlangen. Maar dat verlangen naar een bijzondere genade is zelf ook weer een genade. Het is een teken, het is het begin van wat God in ons gaat voltooien. Hier zal ik vragen om een diepe kennis van Jezus' heilig hart, zoals de vrouw in dit evangelie toont te hebben. En nu de overweging. In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Tyrus en Sidon, Griekse steden, Jezus is niet in zijn eigen land. Hij is niet te midden van zijn land en volksgenoten, maar tussen de heidenen. Daarheen trekt Jezus zich terug. Weg uit het land van het geloof, weg van degene die er het meeste recht op hebben, die de eerste rechten kunnen doen gelden, de huisgenoten van het geloof. Jezus voelt zich niet veilig bij zijn geloofsgenoten. Zijn voorloper, Johannes de Doper, werd lafhartig vermoord, opgeofferd aan de gril van een jaloerse vrouw. En op dit bericht voer Jezus vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Dat Jezus zich terugtrekt is een steeds terugkerend gebeuren. Wanneer er geen verschil meer is tussen christenen en heidenen, tussen gelovigen en ongelovigen, trekt Jezus zich terug uit de kerk. Wanneer religieuzen dezelfde levenswijze aannemen als de mens in de wereld, zullen zij merken hoe Jezus zich van hen terugtrekt. Als wij onze levenswijze onveranderd laten, als wij ons niet dagelijks opnieuw bekeren, zullen we merken dat God zich van ons terugtrekt. Want we moeten niet denken dat Hij afwezig is, of dat de moderne mens voor God niet meer aanspreekbaar zou zijn, dat wij in een tijdperk leven waarin de afwezigheid van God tot een existentiële bestaanservaring zou zijn geworden. Dat zijn slechts geleerde woorden om de schrijnende pijn van het gemis toe te dekken en te legitimeren. Dan hoeven wij niet te veranderen. Dat God afwezig is, zich niet laat merken in onze ervaring, ligt dikwijls niet aan Hem. Dat ligt ook niet aan de tijd of aan de structuur van de samenleving, maar dat ligt aan ons. Want, zegt Augustinus, wij zijn de tijden. Het ligt aan ons omdat wij God voor ons eigen karretje willen spannen, omdat wij onze eigen ideeën niet wensen op te geven, omdat wij willen vasthouden aan onze eigen visie op ons leven, omdat wij die houding van zelfredzaamheid niet wensen op te geven. Wanneer Jezus naar de heidenen gaat, wanneer God zich laat ervaren aan de buitenstaanders, aan de kleinen in de kerk, wil dat niet zeggen dat er iets van de eis van het geloof wordt afgedaan. Integendeel, aan het gedrag van Jezus tegenover de Canaanese vrouw kunnen we zien welke eisen het geloof aan ons stelt. Dat kan ons tot het inzicht brengen waar het bij ons aan schort. Geloven wil zeggen Jezus van harte gelijk geven, dat we nergens recht op hebben. Geloven houdt in voor God opkomen zoals Hij de wereld bestuurt, de onbegrijpelijke wegen van zijn voorzienigheid van harte beamen, Gods wonderlijke manier van werken in ons eigen leven aannemen. Aannemen wat Hij er toelaat, wat Hij heeft toegelaten, vooral de aanstootgevende dingen die ons al dikwijls geërgerd hebben, die ons al dikwijls hebben afgestoten,
omdat ze ons ongerijmd toeschenen, in onze eigen gemeenschap, in de kerk en ook in onszelf en in alles wat ons overkomt, God van harte gelijk geven, zoals de Canaanese vrouw, die maar bleef roepen, heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Maar hij gaf haar in het geheel geen antwoord. De apostelen, de mensen van de kerk, doen daar nog een schepje bovenop. Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Als Jezus dan toch antwoordt, dan dient dat antwoord alleen maar om zijn afwijzing te motiveren. Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Het hoort niet tot mijn missie, tot mijn zending. Maar de vrouw laat zich niet wegsturen. Heer, help mij. En dan, om de afwijzing definitief te maken, zegt de Heer, het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Zou de vrouw kwalijk kunnen worden wanneer ze zich nu geërgerd had teruggetrokken? Wie laat zich zo behandelen? Hons, vergeleken te worden met een hond, dat hoef je toch niet te nemen? Maar in plaats van zich te laten afwijzen, laat ze zich dit woord gelovig aanzeggen, als een woord van de Heer. Wie heeft gelijk dan hij alleen? Ze snakt naar verlossing, maar ook, want snakken naar verlossing doen we allemaal, is ze er diep van overtuigd dat Jezus haar die ook kan en wil geven. In de bedding van haar verlossingsverlangen en haar geloof in Jezus stroomt er in dat doffe, doodse, kille woord van de Heer geloofsinspiratie binnen en brengt er nieuwe bezieling. Ze speelt de bal die Jezus haar toewierp terug, spontane, stralende instemming met het beeld dat Jezus haar voorhoudt. Volgens de logica van het gelovige hart, geen maar een oh ja, juist, precies daarom. En daarmee haalt zij uit de barse afwijzing de verhoring tevoorschijn, de verhoring die zich in de afwijzing verborg als een parel in de schelp. Nu wordt het duidelijk waarom wij zo weinig van God merken in ons leven. Niet omdat Hij zich zou verbergen, omdat Hij ons zou afwijzen, ons aan ons lot zou overlaten, maar omdat wij ons laten afwijzen, omdat we Hem niet zoeken in zijn verborgenheid. Echt geloof is onoverwinnelijk, echt geloof is onweerstaanbaar, daar is Jezus niet tegen opgewassen. Aan een gelovig smeekgebed moet hij wel toegeven, ja. Hij moet eraan gehoorzamen als aan een bevel van zijn hemelse Vader. Jezus voelt in het aandringen van de vrouw iets van een goddelijke inspiratie, zoals bij de belijdenis van Petrus. Niet vlees en bloed hebben je dit geopenbaard, Petrus, maar mijn Vader die in de hemel is. Of zoals Jezus meer in het algemeen formuleerde, niemand kent de Zoon tenzij de Vader. Niemand kan tot mij komen wanneer de Vader die mij zond hem niet trekt. En nog eens, ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Het is de vinger van de Vader die raakt aan het hart van de Zoon wanneer hij in aanraking komt met echt geloof. Maar of het echt geloof is, moet eerst worden beproefd. God stelt ons geloof op de proef, zoals dat van de Canaanese vrouw. Niet omdat hij haar en ons niet zou gunnen wat wij vragen, maar omdat hij ons nog veel meer wil geven dan wat wij vragen. Niet alleen een gave, een gunst, maar het geloof. En in het geloof zichzelf. Lesbest, het einde van het gebed kan het beste geschieden op de wijze van gesprekjes, al hoeft men natuurlijk niet met de gesprekjes tot het einde toe te wachten. Wel heeft het gebed eenzelfde verloop als dit evangelie. Eerst meer zijn we op afstand, zoals bij de vrouw, ze begint te roepen en geleidelijk komt ze dichterbij voor een gesprek. En zo gaat het ook in het gebed. Ik stort tenslotte mijn hart uit bij de vrouw
bij Jezus en tenslotte bij de Vader die hier steeds op de achtergrond aanwezig was. Een Onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
1: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht. Mijn God, op wie ik vertrouw.
0: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw pantser en schild.
0: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
1: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
0: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
1: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
0: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
1: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
0: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
1: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
0: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
1: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
0: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
1: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
1: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Toen ik mijn priesteropleiding volgde op het seminarie in 's-Hertogenbosch, reed ik elke zondagavond vanuit Vlaanderen naar Nederland. 2 uur in de auto. En zoals zoveel Vlamingen toen, stond de radio op Radio 2. Nee, in die tijd was er nog geen Radio Maria, geen concurrentie dus. Wie wat ouder is, zal zich dat ongetwijfeld herinneren. Het programma in Vlaanderen op zondagavond op Radio 2, Vragen staat vrij, met Lutgard Simons. Wat heeft die vrouw een plaats gehad in de huiskamers van Vlaanderen. Iedere zondagavond luisterden duizenden mensen. Ze schreven haar over liefdesverdriet, verjaardagen, huwelijksaanzoeken, familieproblemen, herinneringen aan hun legerdienst, noem maar op. Lutgard las honderden brieven, gaf wijze woorden mee en draaide een passend verzoeknummer. Ik denk dat jullie in Nederland ook zo'n eigen versie hadden, heb ik wel eens gehoord. Vraag het aan Mona. Wie met een probleem zat, schreef naar Mona. Ze schreef honderden brieven per week. Ze kreeg honderden brieven per week en leek voor alles een antwoord te hebben. Blijkbaar hebben mensen altijd behoefte aan iemand die luistert. Iemand die raad geeft. Iemand die zegt, kom maar, vertel het eens. Eigenlijk is het helemaal niet vreemd. Ook vandaag zitten mensen met vragen. Hoe moet het verder met mijn huwelijk? Hoe ga ik om met ziekte? Waarom loopt mijn kind vast? Welke keuze moet ik maken? Hoe blijf ik geloven in een wereld die God lijkt te vergeten? En dan is de vraag, bij wie zoeken wij raad? Google heeft op alles een antwoord, behalve op de vraag wat God met jouw leven voor heeft. Sociale media geven duizenden meningen, maar wijsheid is iets anders dan een mening. En ChatGPT, die kan een mooie preek schrijven, maar hij kan niet in je ziel kijken. Daarom geeft Jezus ons iets veel mooiers. Hij geeft ons een moeder. Vanaf het kruis zegt hij, zie daar uw moeder. Maria is niet alleen de moeder van Jezus, ze is ook onze moeder geworden. En vandaag, 15 augustus, vieren wij dat deze moeder met lichaam en ziel is opgenomen in de hemel. Dat betekent niet dat zij verder van ons staat. Integendeel, ze leeft dicht bij haar zoon en blijft voor haar kinderen zorgen. De kerk noemt moeder Maria daarom al eeuwenlang de moeder van goede raad. Wat een prachtige titel. Eigenlijk heeft Maria maar één advies die ze haar hele leven blijft herhalen. We horen het in het evangelie van de bruiloft te Cana. Doe maar wat hij u zeggen zal. Korter kan een preek bijna niet. Doe maar wat hij u zeggen zal. En eerlijk gezegd, beter ook niet. Dat is de beste levensraad die ooit gegeven is. Misschien hebt u gehoord wat paus Leo XIV deed op de dag nadat hij gekozen was. Je zou denken, eerst een interview, een persconferentie, een staatsbezoek. Nee, hij stapte in de auto en reed naar heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, zo'n 40 kilometer buiten Rome. En waarom? Om Maria te vragen hem te helpen in zijn nieuwe opdracht als opvolger van Petrus. Hij zei daar dat hij zijn vertrouwen stelde in de moeder van Goede Raad, die hem altijd licht en wijsheid had geschonken. Wat een prachtig begin van een pontificaat. De paus zegt eigenlijk tegen ons allemaal, als ik raad nodig heb, ga ik eerst naar Maria. En misschien zouden wij dat ook vaker mogen doen. Wij vragen voor alles advies. Aan de huisarts, aan de bank, aan de buurman, aan internet. Maar hoe vaak vragen wij raad aan Maria? Ja, misschien zegt iemand, maar Maria spreekt toch niet? Oh nee, iedere moeder weet dat je niet altijd veel woorden nodig hebt om richting te geven. Maria wijst altijd dezelfde kant uit. Nooit naar zichzelf, altijd naar Jezus. Zoals een goede wegwijzer niet zegt, kijk eens hoe mooi ik ben, maar eenvoudig de juiste richting aanwijst. Zo zegt Maria ook vandaag tot ieder van ons, doe wat mijn zoon u zegt. Beste luisteraars, vandaag vieren we Maria ten hemel opneming. Dat is niet alleen een feest over Maria. Het is ook een feest van hoop. Waar Maria is aangekomen, daar wil God ons ook brengen. De hemel is geen sprookje, hij bestaat. En Maria is ons al voorgegaan. En daarom mogen we haar vandaag met vertrouwen aanspreken als onze moeder van goede raad. Hebt u zorgen? Vertel ze aan Maria. Moet u een moeilijke beslissing nemen? Vraag haar raad. Weet u even niet welke richting u uit moet? Bid dan eenvoudig. Maria, moeder van goede raad, toon mij de weg naar uw zoon. Want een moeder laat haar kinderen niet in de steek. Dat zei paus Leo XIV zo mooi tijdens zijn bezoek aan Genazzano. Omdat een moeder haar kinderen nooit in de steek laat, moeten wij ook trouw blijven aan de moeder. Laten we dat doen. Niet alleen vandaag, maar iedere dag opnieuw. En laten we Maria blijven vragen om ons steeds dichter bij Jezus te brengen. Want uiteindelijk is dat altijd haar beste raad. Doe maar wat hij u zeggen zal. Een zalig hoogfeest van Maria ten hemelopneming.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom in de uitzending. Het is weer de vierde dinsdag van de maand en dat betekent dat ik hier in Heilo ben. Ik kom elke vierde dinsdag in de maand in Heilo of in Maastricht. Nou, Heilo is vandaag weer aan de beurt. En ik heb een bijzondere gast vandaag naast mij zitten. Heel mooi in het kielzog van Roepingen Zondag. Afgelopen zondag hebben we natuurlijk de Zondag van de Goede Herder gevierd. En wereldwijd hebben seminaristen hun getuigenis gegeven in allerlei kerken. En het is een grote eer dat ik hier ook een kersverse seminarist naast mij heb zitten, namelijk Julian Dahi. Van harte welkom, Julian.
1: Dank u zeer, pastoor.
0: Ja, wat mooi. Dus we hadden het net voor de uitzending al even over. Jij bent dit jaar pas begonnen op het seminarie, hè, dus echt pas net ingetreden. En hebt afgelopen zondag voor de eerste keer jouw roepingenverhaal in de parochie mogen vertellen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb in Heemskerk, in de Mariakerk, mijn roepingsverhaal mogen delen en echt mogen getuigen van Gods genade in mijn leven. Dat was een groot voorrecht om dat te mogen doen. En het was zeer positief ontvangen. Wat mij heel erg opviel in de kerk, daar zaten heel veel jonge mensen zijn die ook met gekruiste armen naar voren kwamen. Wat uiteraard het teken is dat zij nog in doopleer zijn, dat zij catechumeen zijn.
0: Ja.
1: En het was daardoor ook heel erg mooi dat ik in het bijzonder voor hun mocht getuigen, ook van mijn eigen weg in deze tijd, dat de Heer nog steeds mensen roept, ook in deze tijd.
0: Ja. Dus heel wat aanstaande dopelingen, catechumenen zoals je zegt. Ik kan me voorstellen dat die extra geïnteresseerd zijn ook in zo'n roepingsverhaal. Want die zijn op hun manier natuurlijk ook geroepen tot het doopsel. Dan heb jij een bijzondere roeping, zoals dat heet, tot het priesterschap. Heb je daar nog reacties op gehoord van deze jonge mensen?
1: Ja, ik merkte dat ze toch verlegen waren. Maar aan het eind van de mis mocht ik naast de priester staan om de mensen te begroeten en een gezegende zondag toe te wensen. En ik merkte toch wel een enthousiasme en een vurigheid in hun blik. Het is toch nieuw voor hen ook natuurlijk. Zeker als catechumeen zijnde, waarin zij het katholieke leven ontdekken en daar ook in onderscheiden. Was het ook voor hun wel een waardevolle ervaring, denk ik, om het mee
0: bijzonder
1: te krijgen.
0: Ja. Nou, wij horen ook heel graag jouw roepingsverhaal. Voordat we daar dadelijk over gaan praten, eerst even terug naar jouw eigen begin. Je bent niet in Nederland geboren, maar in Damascus. En nou, dat vertelde je me vanmorgen op de WhatsApp. En bij Damascus denk ik meteen aan Paulus natuurlijk, hè, die op weg is naar Damascus. Heb je ooit zo'n bekeringsverhaal doorgemaakt? Of ben je als kind al altijd naar de kerk gegaan?
1: Het antwoord erop is tweeledig eigenlijk. Dus als kind zijnde ben ik opgevoed en opgegroeid in een heel erg vroom en diepgelovige gezin. Dus mijn ouders hebben een heel erg bewust en oprecht geloofs leven, wat ze vanuit hun jeugd in Syrië hebben meegekregen, met alle moeilijkheden ook van dien uiteraard. Het betreft natuurlijk een land waar het beleven van het christelijk geloof niet vanzelfsprekend is en niet in vrijheid geschiedt. En toen zij ook hier kwamen, zagen zij in eerste instantie ook op elke hoek van de straat een kerktoren staan. En ze dachten, wauw, wat een land zeg, hier gaan we iets heel erg moois betekenen voor de kerk. Ja. Daar kunnen we iets heel erg mooi aan bijdragen. De praktijk bleek toch wat anders te liggen natuurlijk. Maar meteen nadat zij hier kwamen met mij als jonge baby zijnde en mijn jongere broer die even later werd geboren, hebben ze toch een mooie bijdrage geleverd aan de kerk daar in Friesland in het begin. En vervolgens in Baarn, waar we naartoe verhuisden.
0: Ja, en jij bent, jullie zijn naar Nederland gekomen in 1998.
1: Ja.
0: Ja. En wat je zegt, je ouders kwamen hier aan, zagen overal kerken, dachten van dit moet een bloeiende kerk zijn in Nederland, viel toch iets tegen. Hoe hebben je ouders en jullie als gezin daar in je weg weten te vinden?
1: Nou, mijn ouders hadden wel een hele sterke missiedrang. Ze zagen meteen natuurlijk wel dat de situatie anders lag dan ze van tevoren hadden gedacht. Dus wanneer zij uiteraard aan Nederland en Europa dachten in hun thuisland, hadden ze natuurlijk een heel ander beeld bij het geloofsleven hier in deze landen. Maar ze pakten het gewoon heel erg blijmoedig op, kan ik wel zeggen. Ze organiseerden catecheses, organiseerden gezinsactiviteiten en waren er heel erg gelukkig in. En daar zijn mijn broer en ik ook heel erg mooi in meegenomen. En ik kan wel zeggen dat ik een heel sterk geloofsleven had als kind zijnde al. Met een heel erg diep bewustzijn over de kaders ook waarin ik mij moet bewegen om ook dicht bij God te mogen blijven. Ik had ook wel een sterk zondebesef als kind, dat kan ik wel zeggen.
0: Oké, ja. En hoe omschrijf je die kaders verder, behalve dan niet zondigen? Welke bronnen zocht je op?
1: Nou ja, als kind was ik me heel erg van bewust dat ik anders was dan de andere kinderen. En dat ik daar ook echt een missie in had. Ik gebruikte niet dezelfde woorden als andere kinderen. Ik had niet hetzelfde toekomstbeeld als de vrienden om mij heen. Maar dat heb ik niet altijd als positief opgevat. Ik wist dat het nodig was. Ik wist dat in het diepst van mijn wezen dat het ook echt mijn roeping was als kind. Maar ik mocht veel dingen niet die mijn andere leeftijdsgenoten wel mochten. En daar worstelde ik soms wel mee.
0: Ja, het was dus ook wel een beetje een kruis.
1: Ja, ja. Het was wel een kruis dat ik bewust op mij nam.
0: Hmm. En zoals je zegt, uit een diepgelovig gezin. Dus jullie gingen op zondag naar de kerk. Thuis werd er gebeden, vermoed ik.
1: Ja.
0: Ja. Heb je dat ook altijd vastgehouden? Of is er een periode geweest in jouw leven dat je meer op afstand bent komen te staan van God?
1: Tot de brugklas heb ik me daar heel erg sterk aan vastgehouden. Dus ik kan me ook nog erg goed herinneren. Wij verhuisden dus, voor de context, uit Baarn naar Almere. Dus ik kwam ook in een hele nieuwe context terecht. Een hele nieuwe situatie. In Baarn hadden we een relatief bloeiende en mooie geloofsgemeenschap. Met wel heel wat leeftijdsgenoten met wie ik het geloof deelde. Maar in Almere was dat totaal niet het geval. Dus ik kan wel zeggen dat ik de enige in mijn klas was die uit een confessioneel gezin kwam, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat ook praktiseerde. En ja, dan als kind zijnde, je wordt toch ontrukt uit een bepaald veilig domein en je ontdekt gewoon nieuwe opvattingen over het leven. En toen zag ik voor het eerst eigenlijk van, ja, bij hun gaat het ook goed. Zij lijken gelukkig te zijn. Zij mogen allemaal dingen die ik niet mag. Waarom word ik daarin beperkt? Waarom zou ik niet wat vaker voor mijzelf opkomen zoals zij dat ook doen?
0: Ja, ja.
1: Of dezelfde woorden hanteren die zij doen.
0: Ja.
1: En zo ging ik voor het eerst de grenzen opzoeken. De grenzen van die kaders waarvan ik mij als kind heel erg bewust was.
0: Ja.
1: En naarmate ik die grenzen opzocht en ook begon te overschrijden, begon ik daar ook van te genieten. Van de zonde eigenlijk. En begon eigenlijk een hele sombere, eenzame dwaaltocht. Die vanaf de brugklas mijn leven kenmerkte.
0: Mm. En hoe lang duurde dat?
1: In de periode die daarop volgde, heb ik zo'n 10 jaar echt ver van de Heer geleefd.
0: Mm.
1: Ik werd opstandig, ik wilde niet meer mee naar de kerk. Het kerkelijk leven beperkte zich enkel tot de grootste hoogfeesten van het liturgisch jaar. En catechese kwam natuurlijk ook niet meer aan bod. Die enkele zondagen dat ik dan naar de kerk ging in het jaar, was wat ik meekreeg over het christelijk geloof. Dus dat heeft zeker zo'n 10 jaar geduurd.
0: Hmm. En heb je het idee dat het geloof zelf ook op losse schroeven stond toen? Was het datgene wat er van jou gevraagd werd? Dat
1: nee.
0: Was hand in hand, hè? Ja.
1: Dus in het begin was het voor mij nog wel helder welke grenzen ik opzocht, welke grenzen ik overschreed. Maar wel nog steeds in het achterhoofd van, oké, ik weet nog steeds wat mijn uiteindelijke doel is in het leven. Dat was nog steeds wel helder voor mij. Maar hoe langer dat doorging.
0: Wat was dat dan?
1: Namelijk, ik zag nog steeds in mijn ouders een heel erg groot voorbeeld

0: steeds in mijn ouders een heel erg groot voorbeeld.
1: Oké, dat bleef wel al die
0: Ja.
1: jaren. Ja.
0: Ja.
1: En dat bedoel je van omdat ze als een soort missionaris hier in Nederland te werk gingen? Dat was het voorbeeld? Of in welk opzicht waren ze voorbeeld?
0: Ja, dat niet eens zozeer. Gewoon in het morele leven wat zij uitdroegen en hoe zij zich verhielden tegenover wat ik dan zag bij ouders van mijn vrienden
1: Ja.
0: bijvoorbeeld.
1: Dus je was je wel bewust dat je aan het dwalen was?
0: Ja, ik was er
1: Ja.
0: me er heel erg bewust van.
1: Ja.
0: Ja. Maar naarmate dat vorderde in de jaren die erop volgden, vervaagde dat. En raakte ik echt in een dwaaltocht terecht. Toen
1: Ja.
0: was het niet meer helder voor mij.
1: Ook geen gebedsleven meer?
0: Nee, helemaal niet meer.
1: Nee. Nou, ik begon net met te spreken over Paulus en Damascus. En het leek aanvankelijk dat jij niet een soortgelijk verhaal hebt, hè, omdat je als kind gewoon gelovig bent opgevoed. Maar nou gaan we toch een klein beetje die kant op, lijkt het, hè? Er moet iets
0: Ja.
1: gebeuren. Er is iets gebeurd, anders zou jij hier vandaag niet voor de radio zitten. En zou je afgelopen zondag natuurlijk niet jouw roeping en verhaal hebben verteld. Dus je bent 28 jaar oud, klopt,
0: Inderdaad,
1: hè? Ja.
0: ja.
1: Nou, we hebben net gehoord over de brugklas, hè? Dus dan ben je 12 jaar oud. Dus tussen jouw 12e en 28e is er toch heel wat gebeurd. Je bent 10 jaar lang aan het dwalen geweest, zoals je het zelf noemt. Hoe ben je weer teruggekomen?
0: Ja, dus naarmate de middelbare school eindigde, werd ik wel wakker zodat ik niet op de goede weg was. Dus ik besloot daarom ook mijn scholing weer serieus op te pakken. En ik leidde sindsdien een somber, eenzaam leven, maar wel gericht op de studie. Dus ik heb een bachelor afgerond, uiteindelijk.
1: Wat heb je gestudeerd?
0: Integrale veiligheidskunde destijds. En vervolgens brak de coronaperiode aan. Dus dat was net aan het eind van mijn studietijd, waar ik dus, wat wel heel erg intensief was, waar ik mijn dagelijks leven ja, volledig aan wijdde. Maar toen de coronatijd aanving, raakte ik in een soort van gat terecht. Dus mijn dagelijkse structuren werden ineens gestopt. En ik had ineens ruimte om echt over het leven na te denken. En ik kan wel zeggen dat ik op het eind van die lange dwaaltocht van zo'n 10 jaar, ja, daar ook echt behoefte aan had. En ook bij de pakken neer zat ermee, hè, van hoe nu verder? Het was echt een moment van een periode van bewustzijn. In die periode van die 10 jaar, die dwaaltocht, kan ik wel zeggen dat ik op allerlei manieren probeerde om weer dat geluk, die vreugde van mijn jeugd weer te herontdekken. Wat iedere keer mislukt. Ik probeer dat op wereldse manier, ik probeer dat op mijn eigen manier allemaal te ontdekken. En daar faalde ik iedere keer in. Wat de problemen ook alleen maar verergerde. Op mijn 22e, dus nu zo'n 6 jaar geleden, heb ik me dus op een late avond in mijn kamer voor het eerst weer gewend tot God. En voor het eerst het gebed in mijn leven weer een kans gegeven. Zonder verwachtingen.
1: Hoe kwam dat? Wat was de prikkel om dat weer te gaan doen?
0: Omdat ik geen manier meer zag na al die pogingen om zelf weer het levensgeluk te hervinden. Ik zag geen kracht en geen manier meer om daar weer een nieuwe poging toe te
1: Dus je
0: wagen.
1: had alles
0: Ik had
1: geprobeerd,
0: alles
1: dan
0: geprobeerd.
1: toch maar weer een keer God proberen. Een
0: Dat
1: beetje
0: was
1: dat idee.
0: inderdaad de
1: Ja.
0: insteek.
1: Ja, maar
0: Maar
1: hoe kwam je tot die gedachte? Kun je dat nog herinneren? Wat maakte dat je dat op die bewuste avond je ineens ging zitten of ging knielen, dat weet ik niet, maar in ieder geval dat je ineens weer ging bidden?
0: het was een combinatie, denk ik, van schuldbewustzijn. En toch een kleine vorm van wanhoop. Het schuldbewustzijn, want het was gewoon een moment van stilstaan bij hoe mijn jeugd was, hoe mooi dat allemaal was, in welk kader ik leefde en het geluk dat erbij kwam, en hoe mijn leven sindsdien is gevorderd. Ik had ook wel echt een schuldbewustzijn
1: Ja.
0: daarin.
1: En dan ga je bidden. Ben je dan meteen weer thuis? Of hoe werkt dat? Of
0: Nee,
1: ga je dan
0: dus
1: een pad bewandelen?
0: het was in het begin een cynische houding zonder enige verwachting daarbij. Het was uit een soort van wanhoop dat ik me voor het eerst vanuit het wereldbeeld, vanuit het beeld dat ik ja, me door God verlaten voelde en ook dus daarvoorheen ook de schuld neerlegde bij anderen. Vanuit die houding begon het eigenlijk. Dus ik vroeg toen maar gewoon aan God. Ik wist niet meer wie God was. Ik had ook helemaal geen verwachtingen erbij. En ik vroeg maar gewoon: Oké, God, als u er dan bent, laat mij dan alsjeblieft zien wat de waarheid is. En dan zal ik mijn leven daaraan wijden. Want ik zie zelf.

0: toch geen manier meer om dat zelf te ontdekken.
1: Ja, dat is toch al een hele stap dan. Maar ja. waar zat het cynische in dan? Dat je niet zeker wist of hij zou antwoorden.
0: Ja, en ook dat als hij zou antwoorden, dat de schuld dan bij hem zou liggen en niet bij mij.
1: Nou ja, dus als er geen antwoord zou komen, dan zou het eerder een bewijs zijn van, ziet u wel, heer, dat u mij niet helpt.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Ja, ja, ja. Maar hij antwoordde toch, blijkbaar.
0: Ja, dus toen ik dat aan hem vroeg, werd ik plotseling overmand door totale, onvoorwaardelijke liefde en vergeving. Voor mij, iemand die uit volledig bewustzijn de Heer heeft verlaten, zijn kerk heeft verlaten, en het gewoon verdiende om verloren te gaan. Dat schuldbewustzijn wat dan eerst begon bij die poging om weer contact te zoeken met God, dat was er al. Maar toen ik werd overmand door die liefde en die onvoorwaardelijke vergeving voor mij, veranderde dat in daadwerkelijk zondebesef. Een zondebesef dat ik als kind op een bepaald niveau wel al had, maar nu voor het eerst in mijn volwassen leven, in mijn volledig volwassen bewustzijn. Ja, en dat was vernietigend. Ik besefte dat ik eigenlijk de hel verdien. Terwijl ik mijzelf daarvoor in die dwaaltocht als een moreel verheven mens beschouwde, die anderen de les las. En anderen de schuld gaf van mijn eigen zonde, van mijn eigen fouten. En van de situatie waarin ik was.
1: Ja, dus het had toch wel heel wat gelijkenissen met Paulus. Als ik het zo hoor. Je werd ook even van je paard gegooid.
0: Ja, dat kan ik wel zeggen. Het was vernietigend. En toen heb ik voor het eerst, sinds mijn lange dwaaltocht, vergeving gevraagd. Uit heel mijn hart. En op de een of andere manier kon ik mij iedere zonde die ik vanaf dat punt heb begaan, tot in detail herinneren, waarvan ik daarvoor niet eens wist dat het zonden waren, alsof deze voor mij werden geprojecteerd. Dan kon ik voor iedere zonde, per zonde, met mijn hele hart vergeving vragen en om genade smeken. En toen ik bij de laatste zonde was aangekomen, was ik een nieuw mens. Ik was van de meest ongelukkige persoon die ooit op aarde heeft rondgelopen, ik kan wel zeggen, die de geestelijke dood heeft ervaren, naar iemand die blaakte van leven, die ook geen ander verlangen meer had dan anderen hierover te vertellen, en die antwoord heeft gekregen op al zijn vragen. En ik was een nieuw mens.
1: Geweldig, ja.
0: En dat zomaar op zo'n late avond in mijn bed, zomaar aan het begin van deze coronaperiode.
1: Wist je ook meteen dat je terug moest keren naar de kerk? Dat was dat, want dat zie je ook wel eens, dat mensen wel God gaan zoeken, maar nog niet helemaal dat verband met de kerk leggen, met de sacramenten en de biecht en de heilige mis, et cetera.
0: Ja, inderdaad. Ik kan zeggen dat ik van een soortgelijke situatie getuigen. Namelijk nadat ik de Heer Jezus persoonlijk heb mogen ontmoeten in zijn onvoorwaardelijke liefde, leefde ik sindsdien iedere dag continu met hem, had ik geen ander verlangen dan de hele dag met hem te spreken, voor de mensen om mij heen te bidden en ook over hem te getuigen. Maar ik legde nog niet direct de connectie met de kerk. Puur vanuit praktisch oogpunt. Ik was de hele dag al met de Heer. Ik had nog helemaal niet het verlangen of het idee dat ik dat per se in de kerk moet beleven, in gemeenschap. Achteraf beschouw ik dat als een buitengewone genade, omdat de kerken gesloten waren toen uiteraard in de coronatijd. En de Heer op deze manier mij wilde wandelen, zeker in de eerste 2 jaar vanaf dat bekeringsmoment.
1: Ja. En je zegt van, je was eigenlijk heel de dag met hem in gesprek. Sprak hij ook toen al over de toekomst? Priesterroeping, et cetera, zat dat al een beetje in? Of was het eerst van, Julian, je bent thuis en je bent mijn kind en ik vergeef jou. Hoe zat dat?
0: Dat was het, in dat beginsel. Het was in beginsel een pure vader-zoon relatie, waar ik uit ieder moment in de dag mijn leven mocht putten. En dat wel vanuit het idee, ik heb beloofd om mijn leven aan de Heer te geven. Ik ben me ervan bewust dat de mensen om mij heen nog steeds leven in duisternis. Die ook dezelfde vragen nog steeds hebben waar ik alle antwoorden op heb mogen krijgen. En ik weet dat mijn leven getekend zou worden door missionering.
1: Dat was helder.
0: Dat was heel helder. Ja. Maar ik weet nog niet hoe. Ik was zo lang uit de kerk verwijderd dat ik ook nog helemaal, dat ik niets meer wist over het priesterschap. Over over wat het betekent om kerk te zijn, ecclesiologie dus. Dat moest ik allemaal opnieuw ontdekken. Maar vanaf dat bekeringsmoment, in die eerste 2 jaar, en zeker daarna, ja, was er een onblusbaar verlangen, een onblusbaar vurig verlangen, kan ik wel zeggen, om alle stenen boven water te halen. En sindsdien ben ik mij dag en nacht gaan verdiepen in de kerkgeschiedenis, in de Heilige Schrift, in theologie, in dogmatiek en alles
1: daarmee. Je had al een voorproefje genomen op de seminarieopleiding in feite. Zonder dat je het door had. Ja.
0: Maar wel vanuit een pure neutrale blik.
1: Ja, je wilde gewoon echt, je had de gretigheid om God te kennen.
0: Ja.
1: Steeds meer, ja.
0: En ook op de wijze waarop hij zich sinds zijn komst, dood en verrijzenis heeft gemanifesteerd in de wereld, in de helsgeschiedenis.
1: Hmm.
0: En waar dan de volledigheid van de waarheid ligt. Dat moest ik helemaal nog ontdekken. En,
1: ja.
0: En daar is ook een tocht in begonnen sindsdien.
1: Daar gaan we dadelijk nog wat meer over praten. Ontzettend interessant thema natuurlijk. Mooi verhaal, Julian. Ik herken er veel van in mijn eigen leven. Zelfs de leeftijd. Ik was ook 22 toen ik van de een op de andere dag op een avond ook tot geloof kwam. En ook echt heel die diepe ervaring van thuiskomen had. Hè? Van God vergeef mij alles of wil mij alles vergeven. Ook die zoektocht naar dat dus in de kerk te doen is. Terwijl ik eigenlijk ook als kind elke zondag gewoon in de kerk zat. Dus ik herken er veel van. En dat maakt het extra mooi voor mij nog eens persoonlijk ook. Hey, we gaan even luisteren naar een van de liederen die jij hebt opgegeven. Het eerste lied is Popolo Mio. Ja, mijn volk.
0: Hè? Ja.
1: Waarom dit lied?
0: Het is allereerst gewoon een heel erg mooi lied. Ik vind het ook heel erg toepasselijk om als seminarist zijnde dit toch aan de luisteraars voor te leggen. Het volk Gods, waar ik door deze buitengewone genade met Gods wil later leiding aan mag geven. Om daardoor heel erg toepasselijk.
1: Mooi. We gaan luisteren naar Popolo Mio.

0: Het duurde eigenlijk een paar jaar, die periode, dat je helemaal in het licht van de Heer mocht wandelen. Ik vroeg net voordat we naar de muziek gingen luisteren, ja, welke rol speelde de kerk daarin? Hè? Van wist je al meteen weer de weg naar de kerk of kwam dat pas later? Kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, uiteraard. Dus in het begin van deze fase, waarin ik ieder moment van de dag in het licht van de Heer mocht wandelen, en ook helemaal geen ander verlangen had dan continu met hem te zijn, continu met hem te spreken, continu alle mensen om mij heen ook aan hem aan te bevelen en ook om genade over hun leven af te smeken, dezelfde genade die ik zelf heb mogen ontvangen. Toch heb ik ook een grote intellectuele instelling en had ik ook vanaf dat moment dat ik mij continu ook verdiepte in, vanuit een totaal open blik overigens, in de kerkgeschiedenis, in de theologie, in de schrift. Dus ik ben eigenlijk maniakaal de hele Bijbel gaan bestuderen vanaf dat moment. En zo kwam ik tot hele bijzondere inzichten. Dus daarmee werd voor mij iedere dag meer verduidelijkt wat de Heer Jezus niet alleen voor mij heeft gedaan, maar voor de gehele mensheid.
0: Ja, en dat was eigenlijk allemaal zelfstudie. Het was niet dat iemand jou daarin begeleidde. Je las gewoon alles wat los en vast
1: had. Ja, ik kende ook overigens helemaal geen gelovige leeftijdsgenoten of mensen waarvan ik wist dat ik bij die terecht kon. Dus het was een solitaire wandel met de Heer eigenlijk. Echt zelfstudie inderdaad. Maar naarmate ik dus ook met theologie werd geconfronteerd, groeide ook het verlangen naar het achterkomen van oké, er zijn meer mensen op aarde die deze genade hebben gekregen, want ik noem mij christen en er zijn heel veel christenen, maar hoe zit dat dan precies? Eigenlijk had ik daar helemaal geen idee meer over, omdat ik al zo lang van de kerk was verwijderd. Dus in het begin kwam ik bij een soort van evangelische hoek terecht, waar ik voor het eerst in aanraking kwam met gelovige leeftijdsgenoten. Maar ik kwam al snel tot de conclusie dat mijn geloofsbeleving niet direct strookt met die van hun en hun leer daaromtrent. Ik zocht wel echt een stevigere basis onder het gemeenschapsleven van het christelijk leven eigenlijk. Ik ging vervolgens in Rotterdam studeren aan de Erasmus Universiteit. En ik ontmoette daar, ik kwam in aanraking met een hele strikt gereformeerde studentenvereniging. Ik had een groot verlangen natuurlijk om ook in deze nieuwe omgeving te getuigen van wat de Heer Jezus in mijn leven heeft gedaan. En dat leek mijn hele voor de hand liggende optie. Dat waren hele serieuze jonge mensen die een zeer deugdzaam leven leiden. Echt mensen naar mijn hart. En dat is ook voor het eerst dat ik zoiets zag en waar ik ook echt een stevige basis onder mijn geloofsleven kon leggen als het gaat om het leven in gemeenschap. Maar ook daar kwam ik al gauw tot de conclusie dat het niet de plek is waar de Heer mij wil hebben.
0: Hoe ontdek je zoiets?
1: Dat kwam vooral dus door theologische geschillen die al snel opdoken.
0: Kun je een voorbeeld geven?
1: Ja, dus de gereformeerde leer heeft een zeer strikte leer over predestinatie en dat God volledig buiten de mens om uitverkiest wie wel of niet gered worden. Dat strookte allereerst totaal niet met mijn ervaring. En niet met de onvoorwaardelijkheid die de Heer heeft voor de mensen die hem ook vanuit hun wanhoop, vanuit hun bedroefdheid aanreiken. De Heer zal nooit een bedroefd hart afwijzen. Het triggerde mij dus wel heel erg om me ook daadwerkelijk heel goed in hun positie te verdiepen, want ik wil het echt zeker weten. Is dit de plek waar ik ook mijn belofte die ik aan de Heer Jezus maakte, namelijk dat ik mijn leven aan hem zou wijden, of ik die daar kan vervullen, ja of nee? Dus ik ben heel erg diep in de gereformeerde leer gedoken.
0: Zag je daar ook wel wat openheid voor dat jij er anders over dacht? Of dat je het aan het onderzoeken was op een manier die zij misschien niet kende?
1: Jazeker. Ik heb er nog steeds hele goede vriendschap aan overgehouden. We hadden iedere keer dat we samenkwamen hele mooie diepgaande theologische discussies. Het heeft mij ook alleen maar heel veel bijgebracht. Ik heb heel veel van hun geleerd. als het gaat om het praktiseren van een daadwerkelijk deugdzaam christelijk leven in gemeenschap. En de openheid was er zeker en is er nog steeds. Maar ik wist wel, dit is niet de plek waar ik mijn belofte aan de Heer Jezus in vervulling kan brengen.
0: Je was niet gepredestineerd om daar te blijven.
1: Nee, nee, dat kan ik wel stellen, ja.
0: Ja. Goed, ja. Vertel verder.
1: Hoe, ja, hoe, dus, hoe... dus toen moest ik verder kijken. En toen ging kwam er toch een openheid om in mijn eigen roots te gaan kijken. Namelijk mijn oorspronkelijk Syrisch-Orthodox doopsel, vormsel en eerste communie. Ofwel, als we een overkoepelend begrip bekijken, de Oriëntaal-Orthodoxe Kerk. Dat leek mij een zeer vanzelfsprekende volgende optie om diepgaand te onderzoeken. Heb ik ook gedaan. Ik ben heel erg actief geweest bij de Koptische Bijbelstudies in Amsterdam bijvoorbeeld. Ik heb heel veel contacten gelegd met Syrisch-Orthodoxe jongeren, daar heel veel mee gesproken, activiteiten in bijgewoond.
0: Is dat de Onze Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam?
1: Nee, eigenlijk de Mor Gabrielkerk in Amsterdam en ook in Enschede, waar heel veel Syrisch-Orthodoxe gemeenschappen zijn. En daar neigde ik voor een zeker 1 of 2 jaar heel sterk naartoe. Ik ging heel erg diep de kerkgeschiedenis in, de kerkvader, daar lag mijn interesse overigens ook al. En ik zag in hun gewoon de levende traditie die is bewaard. Vanuit de vroege kerk, vanuit de eerste concilies. Vanuit de leer van de kerkvaderen. En ik was daar heel erg gelukkig eigenlijk. Ze hebben hele grote gemeenschappen van jonge mensen die heel erg vurig en serieus zijn in hun geloof. En ja, ik begon echt wel een grote bijdrage ook te leveren aan het gemeenschapsleven daar. Ja, het was een hele waardevolle tijd, dat kan ik wel zeggen.
0: Ja. Daarop terugblikkend, ik vind het altijd interessant, onze radiozender heet Radio Maria. Welke rol had Maria in dit alles?
1: Nog op dat moment een relatief beperkte rol. Eén, omdat ik natuurlijk nog heel erg onderscheidend was in de leer van de vroege kerk, van de kerkvaderen. En daar zag ik natuurlijk de rol van Maria steeds sterker in terugkomen. En dat moest ik nog een plek geven. Want mijn ontmoeting met de Heer Jezus was zo sterk, zo alomvattend. Ik had helemaal geen ander verlangen dan alleen maar met hem te zijn.
0: Ja, ja.
1: Er was op dat moment nog helemaal geen plek voor iemand anders.
0: Je had Maria nog niet nodig. Nee, nee.
1: Nog heel erg beperkt, ja. En ook omdat ik natuurlijk in de eerste 2 jaar van mijn bekering relatief sterk beïnvloed was door protestants denken hierover. Dus het was nog wel een drempel. Evenals andere aspecten van de katholieke en apostolische leer.
0: Ja. Nou, het zou een heel mooi afgerond verhaal zijn als jij nu zou zeggen, nou, en ik had het gevonden in de Syrisch-Orthodoxe kerk, hè, de kerk van jouw jeugd. Bedankt voor het gesprek. Maar dat was het niet, hè?
1: Je bent
0: nu begonnen op een seminarie, een Rooms-Katholiek seminarie. Dus er komt nog een toetje aan het verhaal, om het zo te noemen.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Dus ook met mijn vrienden destijds, had in de Koptisch-Orthodoxe en Syrisch-Orthodoxe kerk, had ik heel veel debatten over hoe ik de vroege kerkvaderen las, over de rol van de bisschop van Rome in de vroege kerk, over de wijze waarop ecclesiologie zich manifesteert in de helsgeschiedenis, wat de correcte ecclesiologie is, de leer van wie of wat precies de kerk is, hoe de kerk is opgebouwd en vormgegeven. En de vruchten die ik zou willen zien of herkennen in de ene heilige en katholieke en apostolische kerk. Want ook daar werd ik natuurlijk geconfronteerd met verschillen. De verschillen tussen de Oosters en de Oriëntaal-Orthodoxie bijvoorbeeld. En de verschillen die er zelfs binnen de Oriëntaal-Orthodoxe gemeenschappen bestaan. En dan moest Rome toch nog een plek hebben.
0: Ja.
1: Want ook de bisschop van Rome is een van de patriarchaten uit de vroege kerk, waar ik zoveel over las in de kerkvaderen.
0: Kun je daar globaal iets over zeggen? Want ik denk dat niet veel mensen daar veel van weten, van wat de kerkvaders over de bisschop van Rome zeggen. Kijk, wij, voor ons is het duidelijk de paus, hè, de leider van de kerk wereldwijd. Maar hoe spreken de kerkvaders daarover?
1: Ja, dus de bisschop van Rome werd in de vroege kerk al de paus genoemd. Overigens niet als enige, de bisschop van Alexandrië. Het patriarchaat van Sint Marcus werd ook paus genoemd, ook wel vader. Maar de bisschop van Rome had een hele speciale positie in de vroege kerk. sommige kerkvaders, bijvoorbeeld Sint Cyprianus van Carthago, zei: als je niet in communie bent met de bisschop van Rome, kun je jezelf dan überhaupt wel christen noemen?
0: Dat is vrij stevig. Hè?
1: Dat is heel stevig, ja. Dus ik werd wel geconfronteerd met dit soort uitspraken van kerkvaderen. En het was wel heel erg duidelijk dat de bisschop van Rome, die ook wel primus inter pares werd genoemd in de vroege kerk, de eerste onder de gelijken, een bijzondere positie had als leider van de vroege kerk, als leider van alle patriarchaten. En het waren hele interessante inzichten die ik opdeed. Ik kon er ook niet meer omheen dat ik er iets mee moest. Dus ik ben ook weer vanuit diezelfde neutrale, open houding de argumenten van de katholieke kerk gaan onderzoeken. En toen kon ik er ook eigenlijk niet meer omheen. De Rooms-Katholieke Kerk leert de volledigheid van de waarheid. En ik wil echt katholiek zijn. En dat is nu zo'n 3 jaar geleden, 2,5 jaar geleden gebeurd. En in diezelfde periode leerde ik ook dus veel priesters kennen. Werd ik ook geconfronteerd met het priesterschap. Niet zoals ik dat als kind beleefde, maar van veel dichterbij.
0: Ja.
1: En ging ook voor het eerst het karakter van de priester, de roeping van het priesterschap ontdekken. En onderscheiden. Wel vanuit een hele open blik. Dus ik zag het niet als een serieuze mogelijkheid dat het voor mij voorbestemd zou zijn. Om meerdere redenen. Het was de belangrijkste reden dat ik mezelf daar volledig onwaardig voor acht. Want ik al meteen zag wat voor onmeetbaar grote verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. Dat diezelfde barmhartige, oneindig liefdevolle Heer Jezus enkele van zijn schapen, zijn kinderen, aan mij zou toevertrouwen. Dat was een veel te groot idee om te kunnen omvatten voor mij.
0: Ja. Ja, we hebben altijd een uurtje voor de uitzending en mijn ervaring is dat uur vliegt altijd om. We gaan hier dadelijk uiteraard nog wat meer over spreken, want ik denk dat alle luisteraars heel benieuwd zijn geworden inmiddels naar jouw stap naar de katholieke kerk. Hè? Misschien dat je ook even aan de luisteraars kunt uitleggen hoe dat praktisch gaat. En daarna natuurlijk hoe jij toch over deze drempel bent heen gestapt, hè, van jouw schroom, hè, het feit dat je zegt van ik ben onwaardig. Toch zit je nu op het seminarie, hè? Dus we zijn heel benieuwd naar dat deel van jouw verhaal zo dadelijk nog, Julian. We gaan eerst even luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. En dat is Te Seculorum Principem.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik vind het een prachtig lied. Het is traditioneel wordt het volgens mij gezongen bij het feest van Christus Koning. En ik kwam het ooit eens op YouTube tegen. En sindsdien heb ik het oneindig veel malen geluisterd. En ik vond het gewoon een hele mooie, zeker in mijn periode van onderscheiding, een waardevol lied dat mij in mijn geestelijk leven echt heeft gesterkt.
0: Mooi. We gaan luisteren voor de oneindig en eerste keer, hè, oneindig plus één, ga je nu naar luisteren naar Te Seculorum Principem.

0: De seculorum principem, de vorst van alle eeuwen, Jezus Christus. Je zei het net tijdens de muziek, van ik probeer het allemaal heel beknopt samen te vatten. Dat begrijp ik natuurlijk, hè, want hier zitten nog ontzettend veel verhalen omheen. En ik zeg dat wel vaker in een uitzending, we moeten eigenlijk nog een vervolggesprek hebben, dat we daar wat rustiger over kunnen spreken. Nou, kunnen we straks wel even gaan afspreken, gaan plannen. Maar nog even terug naar jouw verhaal. Inmiddels ben je bij de Syrisch-Orthodoxe Kerk terechtgekomen, maar ook daar heb je toch nog niet die volheid van de waarheid ontdekt, hè, zoals je het net noemde. Je merkt dat de kerkvaders al volop spreken over het belang van de patriarch van Rome. Hè. Vertel verder, hè, want je zat net midden in jouw verhaal. Hoe gaan we door?
1: Ja, dus ik kwam vaker in discussies met mijn vrienden daar en het waren gewoon hele goede open gesprekken. Dus ook die jongens daar, die zijn heel erg vurig in hun geloof en heel erg apologetisch ingesteld. Net zoals ik zelf ook altijd al was. Waar je ook uiteraard niet aan ontkomt als je heel veel je getuigenis deelt en mensen ook onderricht in wat het geloof is. Dus ik was zelfs toen al mezelf al heel erg actief, zowel op sociale media als in het dagelijks leven, om ook geloofsonderricht te geven. En om dat dan ook te koppelen aan de ervaring die ik heb mogen hebben. Ik leidde diverse catechese groepen. Ik was betrokken met heel veel debatten tussen allerlei diverse soorten christenen. Op de sociale media bijvoorbeeld. Maar ik kwam dus toch tot de conclusie dat in de katholieke kerk de volledigheid van de waarheid is. En dat ik daar mijn belofte die ik aan de Heer heb gemaakt als vervulling kan brengen. En zoals ik net ook aangaf, kwam ik dus ook daardoor voor het eerst in aanraking met priesters. Echt heilige priesters ook, aan wie ik een heel groot voorbeeld nam. En daardoor ook serieus de roeping tot het priesterschap begon te gaan onderscheiden.
0: Hoe gaat zo'n stap naar de katholieke kerk, als je Syrisch-Orthodoxe achtergrond hebt?
1: In mijn geval een hele bijzondere stap. Kort gezegd ben ik dus Syrisch-Orthodox gedoopt, gevormd. En heb ik de heilige eerste communie gehad. Dat gebeurt in de Syrisch-Orthodoxe kerk. Op het moment van het heilig doopsel.
0: Ja, dus als baby ontvang je ook al meteen heilige communie aan het voorsel.
1: Ja, alle initiatiesacramenten inderdaad. Maar omdat mijn moeder Grieks-Katholiek is, heeft Rome besloten dat mijn doopsel op dat moment en alle andere initiatiesacramenten tot katholiek doopsel voor ons door een eerste communie zijn verklaard.
0: Oké.
1: Dus ik heb een officieel verzoek ingediend aan Rome via onze bisschop.
0: Is als het ware in de wortel gesaneerd, zoals ze dat zo mooi noemen.
1: Ja, het is een unieke casus, maar de conclusie was inderdaad dat het een katholiek doopsel. Dus ik hoef in het niet formeel van de rieten te veranderen.
0: Nee. Dus je kunt ergens kun je zeggen, ik ben eigenlijk altijd katholiek geweest. Ja.
1: Eigenlijk wel. Dat zou in Rome dat
0: mooi,
1: inderdaad.
0: Ja, mooi stukje voorzienigheid ook. Ja.
1: Ja.
0: Goed, je bent thuis in de katholieke kerk. Hè. Daar heb je dus eigenlijk niet zo heel veel praktisch voor hoeven te doen. Raakt steeds meer in aanraking ook met priesters. Inspirerende priesters, heilige priesters. Maar goed, we hebben nog niet gehoord hoe je nou tot dat besluit bent gekomen om zelf eens een keer een kijkje op het seminarie te gaan nemen.
1: Ja, dus geloofsonderricht was al een heel centraal aspect van mijn wandel met de Heer. Ik leidde diverse catechese groepen in mijn thuisparochie, in andere parochies waar mensen bekend met mij waren en die mij daarvoor vroegen. En het was heel erg vruchtbaar. Dus ik zag sowieso dat er een toekomst voor mij was weggelegd waar ik mensen onderricht in het geloof. Maar toen ik dus ook voor het eerst wel in begon te zien wat het priesterschap is, ontdekte ik daar heel veel facetten van uit mijn eigen bekeringsverhaal, uit de ervaringen die ik heb mogen hebben en uit de rol, de taken die ik al langzaam op mij begon te nemen, waar ik in ieder geval een groot verlangen voor had om dat ook uit te dragen. En toen heb ik mij voor het eerst echt opengesteld voor, oké, goede vader, als het priesterschap iets is wat voor mij is weggelegd, dan sta ik er oprecht open voor. Dan zou ik dat graag willen ontdekken. En eigenlijk werd vanaf die periode dat ik dat serieus begon te onderscheiden, dat ik ook met priesters daarover begon te spreken voor het eerst. Dat ik daar zelfs met onze bisschop voor het eerst over sprak. Ja, werd het heel erg helder. Natuurlijk is het wat de Heer voor mij wil. Waarom zou ik hiervoor nog blijven weglopen? Ik heb u beloofd om mijn leven aan u te geven, als u mij de waarheid zou laten zien. Dat heeft u gedaan. En in het heilig priesterschap kan die belofte die ik aan de Heer heb gemaakt tot vervulling komen.
0: Dus met een soort terugwerkende kracht zag je van die avond waarin je tot geloof kwam, dat hij zijn vervulling, zijn ontplooiing vindt in het priesterschap.
1: Ja.
0: Ja. Mooie ontdekking.
1: Ja, zeker.
0: En dat was vorig jaar pas, heel recent.
1: Ja, dus dat onderscheidingsproces heeft zo'n 1,5 jaar geduurd, kan ik zeggen. Maar toen dat echt heel erg helder werd, heb ik mij gewoon eigenlijk onmiddellijk aangemeld voor het seminarie. Ben ik op gesprek geweest met de rector. En ben ik eigenlijk gewoon in het diepe gesprongen. Ik wist helemaal niet wat ik kon verwachten van tevoren. Maar ik wist wel, ik ga alles hiervoor opgeven en ik ga gewoon beginnen. En ik kan nu al zeggen dat ik heel erg goed geaard ben. En dat Gods wil in mijn leven glashelder is geworden. En ik daar ook met beide benen mee op de grond mag staan.
0: Ja. Je zit op het seminarie om priester voor het bisdom te worden.
1: Ja.
0: Is dat nog een twijfel geweest? Van als ik dan de Heer ga dienen in het priesterschap? Want dan zijn er nog meerdere opties natuurlijk. Waarom een diocesaan seminarie?
1: Dat is een hele goede vraag. Dus ik heb een groot deel van mijn katholieke vorming genoten bij andere geestelijke families, kan ik wel zeggen. Ik heb heel erg mooi contact met het instituut van het Mens Geworden Woord, onder andere. Ik heb een groot deel van mijn vorming genoten bij het Opus Dei in Amsterdam, waar ik met heel veel dankbaarheid op terugkijk, waar ik hele echte diepe vriendschappen aan heb mogen overhouden. Dus er lagen veel opties voor mij open. Maar het bisdom heeft mij eigenlijk alles gegeven, juist in die tijd, en ook alles geboden, juist in de tijd waarin ik voor het eerst na die hele lange tijd terugkwam in de kerk, waar ik het bisdom ook begon te ontdekken, waarmee ik samen op een hele inspirerende reis ben geweest met de Wereldjongerendagen, waarmee ik samen op bedevaarten ben geweest. En deze mensen met wie ik dat allemaal samen heb mogen doen, met wie ik heb mogen optrekken, hen wil ik gewoon dienen. Het bisdom heeft mij eigenlijk alles gegeven wat ik nodig had. En nu wil ik voor het bisdom alles terug doen.
0: Mooi zeg, ja. Ik hoorde net dat jij ook al begonnen bent met catechese geven in jouw functie als seminarist. Of functie, dat klinkt misschien een beetje oppervlakkig, maar hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja,
0: het is niet zo heel gebruikelijk, hè?
1: Ja, dat hoor ik net inderdaad. Ja. Ik vind zelf, eigenlijk zie ik het zelf als vanzelfsprekend. Voordat ik het seminarie inging, gaf ik op diverse plekken in het bisdom al catechese. En organiseerde ik dat ook zelf. En is dat altijd heel erg positief en mooi ontvangen. Maar naarmate de Alpha-cursus hier in Heilo begon te eindigen, viel mij al snel op dat een groot deel van deze jongvolwassenen in de groep behoefte had aan meer diepgang. En dat ook in een groot verlangen naar mij uitsprak. En toen ontstond eigenlijk op spontane wijze het idee om catecheses te organiseren.
0: En hoe ziet zo'n catechese eruit?
1: Dus aan de hand van de structuur van het compendium van de catechismes wijd ik eigenlijk uit over alle domeinen die ik belangrijk en interessant acht. De dogmatiek, de kerkgeschiedenis, de kerkvaderen en alles daaromtrent. Ook leren we aan hun de Heilige Schrift goed te hanteren en daar ook een levende relatie mee te krijgen. Dus ik kan wel zeggen dat mijn catechese relatief apologetisch van aard zijn ook. Ik ben me er ook goed van bewust dat we in een tijd leven van de sociale media, waar talloze geluiden een gelijkwaardig platform krijgen. Best wel unieke situatie als we de wereldgeschiedenis bekijken. En waarmee we continu worden geconfronteerd met
0: iets heel moois, maar ook een dreiging die erachter schuil gaat natuurlijk. Hè? Ja.
1: Ja, maar ook een dreiging. Maar het geeft ook mogelijkheid om andermans posities goed te leren kennen. En daardoor ook je eigen positie veel beter te leren kennen. En dat ook veel sterker uit te kunnen dragen. Ja. Dus ik probeer mijn catechese daar wel op te eiken.
0: Dan hebben we nog niet gehoord waar Maria is binnengekomen in het hele verhaal. Ja. En ik denk als het over apologetica gaat en over het geven van catechese, dan is Maria natuurlijk de eerste pedagoge. Hè? En, ja. En Maria, op het moment dat ze de kerk, hè, de heilige Dominicus, de rozenkrans geeft, is dat ook primair om de dwaalleren tegen te gaan. Hè? Dat is eigenlijk de reden waarom ze de rozenkrans geeft. Kun je daar nog iets over vertellen, de laatste paar minuten? Want we zitten een beetje tegen de tijd aan te hikken, maar kun je daar nog iets over zeggen?
1: Ik heb ook mogen ontdekken, met diezelfde terugwerkende kracht, dat de heilige moeder van God in al die tijd zich over mij heeft, haar erbarmen heeft gehad en mij lief heeft als haar aangenomen zoon. En dat in hetzelfde licht van een groot wonder dat mijn moeder heeft meegemaakt bij mijn geboorte, wat een hele complexe, moeilijke geboorte was, en waarin zij een hele bijzondere ervaring met de heilige Maria heeft gehad, waar ik nu niet meer over uit kan wijden, uiteraard. Maar ik heb mogen ontdekken dat vanaf mijn geboorte af aan, nee, zelfs in de moederschoot, de heilige Maria ook voor mij iets heel erg moois heeft weggelegd. Het is geen toeval dat ik nu in het seminarie ben. Het is, durf ik zelf wat te zeggen, in eeuwigheid besloten dat de Heer een heel mooi plan voor mij heeft. En dat ik me ook daardoor veilig mag weten in haar armen.
0: Mooi, heel mooi. Ja, Julian, we moeten helaas gaan afronden. We gaan luisteren naar het laatste lied dat jij hebt opgegeven. We zitten nog altijd in de paastijd, dus heel toepasselijk. Victime Paschali Laudes. Ja, waarom dit lied?
1: Nou ja, uiteraard is, zoals u zelf heeft geïntroduceerd, zeer toepasselijk voor de paastijd. En een hele mooie manier om ja, echt te mogen beleven dat de Heer is verrezen. En dat Hij koning is, overwinnaar is over de dood. De dood die ik zelf heb moeten ervaren om uiteindelijk door zijn genade tot het volle leven te komen. Dus ik vond het een heel toepasselijk lied.
0: Nou, we gaan er naar luisteren en we hopen jou heel van harte jou nog een keer te ontmoeten in deze uitzending. En dan hopen we graag nog wat meer te horen ook over Maria. Hè? Je zei net al het wonder dat jouw moeder heeft meegemaakt. Nou, we gaan er binnenkort nog wat ruimte voor inruimen om daar wat langer over te praten. Ontzettend bedankt Julian en heel veel zegen over jouw weg op weg naar de wijding. Hè? Dat is natuurlijk nog heel wat jaren te gaan, maar we bidden ook voor jou met de luisteraars van Radio Maria en bid ook voor ons.
1: Hartelijk dank, pastoor, voor deze mogelijkheid.
0: We gaan luisteren naar Victime Paschali Laudes.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Theo's mond werd droog. Hij herkende dat accent. Hij hoorde het elke dag in de stem van zijn vriend en kapitein Taharka. Het was Kouchidis. Kouchidis? De moordenaar was brutaal het huis binnengewandeld om af te maken wat hij begonnen was. Hij probeerde Karilini helemaal achter zich te duwen. Tot zijn afschuw ontweek ze zijn zoekende handen en rende naar de donkere gang. Yeshua, fluisterde hij, even verlamd van afgrijzen voordat hij achter haar aanging. Ze hield haar pas niet in totdat ze voor de vreemdeling stil bleef staan. Theo bereikte haar een fractie van een seconde later. Al zijn spieren waren gespannen. Hij was klaar om te vechten. Hij was geschokt toen ze zich tegen de man aanwierp. Theo's hart stond stil. Hij had een ogenblik nodig om zich door te laten dringen wat ze riep. Nathema haar! Lange armen spreidden uit en werden om haar heen geslagen, hielden haar zachtjes vast en koesterden haar. Theo wankelde van opluchting. Nathema haar! Wat ter wereld deed die eunig in Rome? God zij dank dat je veilig en wel bent. Nathema haar liet zijn adem ontsnappen. Karilini drukte hem nog eens tegen zich aan. Ze kon niet ophouden met grijnzen. Hoe ter wereld heb jij mij gevonden? Dat is een lang verhaal. Zullen we gaan zitten? Natuurlijk. Karilini trok hem mee naar de binnenplaats. Pas toen onder het felle licht van de ochtendzon merkte ze de donkere kringen onder zijn ogen, zijn samengeknepen lippen, de holle wangen, haar stappen wankelden. Kom rust uit, zei ze met een trilling in haar stem. Je hebt jezelf uitgeput. Nathema haar zag er meer dan moe uit. Hij zag er ongezond uit. Ze leidde hem naar de stenen bank bij de fontein. Ik zal ontbijt voor je halen. Hij knikte en glimlachte naar haar. Zijn ogen straalden van genegenheid. En ook van opluchting. Haar hart werd samengeknepen van schuldgevoel. Ze had hem vreselijk ongerust gemaakt door zonder een woord van uitleg te vertrekken. Ze nam zich voor de uren en dagen van bezorgdheid goed te maken. Ze probeerde zich niet al te veel zorgen te maken en schepte een bord vol met warme tarwepap. Ze vulde een beker met posca, aangelengde azijn met specerijen, voegde een scheut honing toe en zette het ontbijt op de bank voor Nathemahar neer. Hij drukte zijn gevouwen handen tegen zijn buik. Ik was bang dat ik je nooit meer zou zien, Karilini. Ze wierp zich tegen hem aan, hield hem stevig vast en kuste zijn aschgrauwe gezicht. Vergeef me dat ik je ongerust heb gemaakt, Nathemahar. Ik ben naar Rome gegaan om Vitruvia te zoeken. Ik heb meerdere brieven geschreven aan Mariamne en Hermione. Ze wisten dat ik veilig in Rome was aangekomen. Ik heb jou geen brief gestuurd, omdat het niet bij me opkwam dat je te weten zou komen dat ik weg was. Ik was van plan om naar Caesarea terug te keren voordat je van mijn vertrek had gehoord. Nathema haar streek met een hand over zijn hoofd. De koningin vertelde me dat ze een gerucht heeft gehoord dat iemand een moordenaar in dienst heeft genomen om je te doden. Ze gaf me toestemming om naar Caesarea te gaan om je veiligheid zeker te stellen. Karilini viel bijna van de bank. De koningin? Weet ze wie ik ben? Ze weet dat je de kleindochter van Quintus Blandinus bent. En ze weet dat wij een hechte band hebben.
1: Nee.
0: Kennelijk. Wanneer heb je dat ontdekt? Toen ze me naar haar troonzaal liet komen om me op de hoogte te stellen, vlak voordat ze onthulde dat je leven in gevaar verkeerde. Tot dat moment dacht ik dat het me gelukt was om je een eind uit haar buurt te houden. Natuurlijk snelde ik na haar waarschuwing zo snel als ik kon naar Caesarea. Zodra ik daar aankwam, vertelde Filippus me dat je midden in de nacht verdwenen was. Dat je op de een of andere manier passage had gevonden op een schip en op weg was naar Rome. Zijn dochters hadden toen net je eerste brief ontvangen en vertelden me dat je van plan was om bij Priscilla en Aquila thuis te verblijven. Leerlooiers op de Aventijn. De gedachte dat je alleen op reis was, zorgde ervoor dat ik me allerlei nachtmerrie-achtige gruwelen in het hoofd haalde, omdat ik wist dat een moordenaar je op het spoor was. Oh, Natemahar! Hij schudde zijn hoofd. Ik volgde je naar Rome op het snelste vaartuig dat ik in de haven van Caesarea kon vinden. Ik ben net vanochtend aangekomen. Nog geen uur geleden heb ik mijn bagage afgegeven bij een herberg en ben ik vlug hierheen gegaan om je te vinden, om je te waarschuwen. Theo, die hun gesprek zwijgend had aangehoord, stapte naar voren. Vergeef me de onderbreking. Carilliné stelde hen aan elkaar voor. Mag ik je voorstellen? Theodotus van Korinthe, zei ze. Maar iedereen noemt hem Theo. Hij is mijn vriend. Ik heb mijn leven aan hem te danken. Een leven dat nog steeds in gevaar schijnt te zijn, zei Theo. Natemahar, weet de koningin wie een moordenaar heeft ingehuurd om Carilliné te doden? Nee, maar haar informatiebronnen zijn doorgaans onfeilbaar. Hij zette zijn beker voorzichtig op de grond. Is er iets gebeurd? Carilliné schraapte haar keel. Ik heb een heel klein avontuur gehad. Ze vertelde hem over de val in de haven van Puteoli, gevolgd door het incident met de stenen pot. Hij wil me duidelijk niet neerschieten met een pijl of me doorsteken met een zwaard. Ik denk dat hij het op een ongeluk wil laten lijken. Maar het is hem nog steeds niet gelukt. Prijs God! Natemahar boog zijn hoofd alsof het gewicht hem te veel werd. De hand van de Heer heeft je bewaard. Carilliné knikte. Dat is zo. Maar, Natemahar, wie in Kush zou mij willen doden? Hij schudde zijn hoofd. Het is me een raadsel, moet ik bekennen. Theo sloeg zijn armen over elkaar. Carilliné gelooft dat het de koningin is, omdat ze te dicht bij de ontdekking komt wie haar vader is. Natemahar fronste zijn wenkbrauwen. Dat kan niet. Zij is degene die me gestuurd heeft om je te helpen. Deze zaak wordt met het uur verwarrender. Carilliné gooide haar handen in de lucht. En ik vergeet je nog het belangrijkste te vertellen. Ik heb Vitruvia gevonden. De lepel die Natemahar net had opgepakt, viel kletterend op zijn bord. Heb je haar gesproken? Ja, en haar man ook. Je moet ze ontmoeten, Natemahar. Ze hielden van mijn moeder en je zult het niet geloven, maar ze hebben één van haar ontwerpen laten bouwen. Laten bouwen? Ja, ze wonen in een domus die ontworpen is door mijn moeder. Ik heb je de tekening zelfs nog laten zien. Die met de drie bogen, weet je nog wel? Ik geloof van wel. En je vader? Vitruvia weet niet meer hoe hij heet. Carilliné overwoog hem te vertellen over Sisen, maar na één blik op Natemahars aschgrauwe gezicht bedacht ze zich. Je moet rusten, Natemahar, zei ze. Ik zal Priscilla toestemming vragen je naar mijn kamer te brengen. Ik weet zeker dat ze geen bezwaar zal hebben. Natemahar pakte haar hand. Eerst moeten we praten, Carilliné. Ik heb je iets belangrijks te vertellen. Ja, natuurlijk moeten we praten. Meteen nadat je een poosje geslapen hebt. Ik wil niet onbeleefd zijn, Atemahar, maar je ziet er verschrikkelijk uit. Ik kan slapen als we gepraat hebben. Ik heb een kamer in een herberg, niet ver hier vandaan. Hij stond op en zwalkte op onvaste benen. Theo schoot toe om hem te ondersteunen voordat hij viel. Carilinee was verlamd van ontzetting. Naar bed met jou, oude man, nu meteen! Ze kuste zijn kruin en zonder acht te slaan op zijn gefrustreerde gepruttel rende ze naar de werkplaats om met Priscilla te overleggen. Even later lag de hoofdschatbewaarder van Koesh in haar smalle bed, waar ze hem achterliet met de belofte om terug te komen voor een lang gesprek, als hij een paar uur had geslapen. Ze stond net op de overloop toen er opnieuw werd aangeklopt. Theo liep met grote passen naar de ingang en mopperde zacht: als het weer een Koeshiet is, zal ik hem eerst wel ontvangen. Een ogenblik later kwam Theo terug naar de binnenplaats, gevolgd door de zachtmoedige bediende van Vitruvia. Hij boog voor Carilinae. Mijn mevrouw heeft me gestuurd met haar complimenten. Ze vraagt u onmiddellijk naar haar huis terug te komen. Ze heeft de brieven gevonden die u zoekt. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Prediker. Alles is ijdel. De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem. Ijl en ijdel, zegt Prediker. Ijl en ijdel, alles is ijdel. Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon? Geslachten gaan en geslachten komen, en de aarde blijft alsmaar bestaan. De zon komt op en de zon gaat onder, en haast zich dan weer naar de plaats waar haar loop begint. De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. Hij draait en waait, en telkens keert hij op zijn draaien terug. Alle rivieren stromen naar de zee, en de zee raakt niet vol. Naar de plaats waar ze begonnen zijn, keren de rivieren terug om opnieuw te gaan stromen. Het wordt een vermoeiend verhaal, en geen mens kan er iets over zeggen. Hij kijkt wel, maar ziet niets. Hij luistert zonder iets te verstaan. Wat geweest is, zal weer zijn. Wat gebeurd is, zal weer gebeuren. Nieuw is er niets onder de zon. Er is wel eens iets waarvan men zegt, kijk, dit is iets nieuws, maar dat is niet zo. In vroeger tijden was het er ook al. Aan de mensen van vroeger wordt niet meer gedacht. Evenmin als aan die van later zou worden gedacht door degenen die na hen komen. Ik, Prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Ik had mij voorgenomen in alles wat onder de hemel gebeurt, ijverig te zoeken naar wijsheid. Een trieste bezigheid die God de mens heeft opgelegd om er zich mee af te tobben. Ik bekeek al het gedoe onder de zon. En het bleek allemaal ijdel en grijpen naar de wind. Wat krom is, krijg je niet recht. En wat ontbreekt, kun je niet meetellen. Ik zei bij mezelf, ik heb nu meer wijsheid verworven dan al mijn voorgangers in Jeruzalem. Overvloed van wijsheid en kennis heb ik opgedaan. Ik nam mij voor het verschil te leren kennen tussen wijsheid en dwaasheid, tussen kennis en onverstand. Maar ik kwam tot het inzicht. Ook dat is grijpen naar wind. Want veel wijsheid brengt veel verdriet. En hoe groter de kennis, hoe groter de smart. Tweede lezing. Uit de navolging van Christus van Thomas van Kempen. Alles is ijdelheid, behalve God liefhebben. Wie mij volgt, wandelt niet in de duisternis, zegt de Heer. Dit zijn de woorden van Christus en wij worden erdoor aangemaand zijn leven en gedragingen na te volgen, wanneer wij waarlijk verlicht willen worden en bevrijd van alle blindheid van hart. Ons voornaamste streven moet dus zijn, ons in het leven van Jezus Christus te verdiepen. De lering van Christus gaat alles te boven wat ooit de heiligen geleerd hebben. En als iemand er de geest maar van had, zou hij daar het verborgen manna vinden. Het gaat echter zo, dat velen wel vaak het evangelie aanhoren, maar er zich toch heel weinig toe aangetrokken voelen, omdat ze de geest van Christus niet hebben. Wie echter Christus woorden ten volle en met smaak wil verstaan, dient er zich op toe te leggen zijn hele leven met hem gelijkvormig te maken. Werkelijk, diepzinnige woorden maken iemand niet heilig en rechtvaardig. Een deugdzaam leven echter maakt hem aan God welgevallig. Ik zou veel liever berouw voelen dan de definitie van berouw weten. Al kende je de hele Bijbel van buiten en de uitspraken van alle profeten,
Wat zou het allemaal baten zonder de liefde tot God en zonder zijn genade? Ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid. Behalve God liefhebben en Hem alleen dienen. Dit is de opperste wijsheid. De wereld verachten en daardoor streven naar het rijk der hemelen. Ijdelheid is het dus, vergankelijke rijkdom te zoeken en daarop zijn hoop te stellen. Ijdelheid is het ook, naar onderscheidingen te streven en zich tot een hoge plaats op te werken. Ijdelheid is het, begeerten van het vlees te volgen en te verlangen naar dingen waarvoor je later zwaar gestraft gaat worden. Ijdelheid is het, een lang leven te wensen en nu over een goed leven weinig zorg te maken. Ijdelheid is het, uw ogen alleen maar op dit tegenwoordig leven te richten en niet vooruit te zien naar de dingen die komen. Ijdelheid is het, lief te hebben wat schielijk voorbij gaat en u niet daarheen te haasten waar eeuwige vreugde bestendig blijft. Herinner u voortdurend die bekende spreuk: het oog is niet verzadigd van zien en het oor niet vol van horen. Leg u er daarom op toe uw hart af te trekken van de liefde voor de zichtbare dingen en u te wenden naar het onzichtbare. Want die hun zinnelijkheid volgen, bevlekken hun geweten en verliezen Gods gunst en genade.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader,

0: in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 20e zondag door het jaar luidt de tekst van de introïtis: God, onze beschermer, wend uw blik niet af. Zie om naar uw gezalfde, want één dag in uw huis is beter dan 1000 daarbuiten. Psalm 84. Dat huis, waar het zo goed wonen is, is niet meer voorbehouden aan een bepaald volk, Israël bijvoorbeeld, maar aan allen die in God geloven en trouw zijn aan zijn geboden. Mijn huis zal worden genoemd een huis van gebed voor alle volken. Zo staat dat in de eerste lezing. Het is wel een kwestie van genade. De genade van Gods trouw die onherroepelijk is, ook voor wie eenmaal zoals het Joodse volk ongehoorzaam was en de Messias heeft verworpen. Israël heeft daarmee zijn rechten verspeeld, maar niet Gods genade. Hij heeft immers zijn volk ingesloten in zijn ontferming, zegt Sint Paulus ons in de tweede lezing uit de brief aan de Romeinen. De driemalige afwijzing van het smeekgebed van de Canaanese vrouw in het evangelie van deze zondag heeft maar één enkele zin, namelijk ons ervan te overtuigen dat we nergens recht op hebben. Dat we alleen maar kunnen steunen op Gods barmhartigheid. Geen recht, maar genade. Die genade werd ons geschonken bij ons doopsel. Het is de poort naar dat huis van de Heer, waar het één dag beter wonen is dan 1000 dagen daarbuiten. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wenden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Jezus antwoordde: ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: Heer, help mij. Hij gaf het ten antwoord: het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Toch wel, Heer, zo sprak zij, want de honden eten dat immers toch ook, de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. En daarop zei Jezus haar: vrouw, gij hebt een groot geloof, uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Dit is het woord van God. In het inwendige gebed leeft men van een kracht die vanuit het diepst van het hart opwelt. Het is iets wat wij niet zelf kunnen maken. Wij worden aangeraakt door hem. Om voeling te krijgen met die diepte in ons, heerst de geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats, even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Hoe hij meer let op mijn geloof dan op mijn noden. Beklein maken in een gebaar, zoals de vrouw die zich voor zijn voeten neerwierp. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die past bij mijn verlangen om van hem te ontvangen. Ik kan mijn openheid voor hem nog in de hand werken door in het gebed om de genade te vragen dat heel mijn leven in het teken mag staan van deze bereidheid, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Om echt aan het evangelie deel te nemen, overzie ik de geschiedenis. Jezus is in het heidenland, Tyrus en Sidon, zijn heidense steden. En uit dat heidenland komt hen een vrouw tegemoet die haar nood tegen hem uitschreeuwt. Hij heeft een dochter die van de duivel bezeten is en verschrikkelijk wordt gekweld. Jezus negeert haar. En als hij blijft aandringen, geeft hij de reden aan van zijn weigering zich met haar in te laten. Zijn vader zond hem alleen maar tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar iets drijft die vrouw ertoe vol te houden.
zodat ze zelfs bij de meest botte afwijzing van Jezus nog een argument weet te vinden om haar toch te verhoren. Jezus onderkent de hemelse oorsprong van het geloof van de vrouw en kondigt haar de inwilliging aan van haar verlangen. Met zijn compliment over het geloof van de heidin zou Jezus de Joodse vrouwen jaloers kunnen maken, jaloers op haar grote geloof, zoals hij eerder de Joodse mannen afgunstig had trachten te maken met zijn compliment over het geloof van de heidense 100 man. Matthäus 8, 10. De plaats waar dit is geschied, de streek van Tyrus en Sidon, rijke stadstaten die van oudsher op de Joden neerzagen, een plaats die enigszins lijkt op onze ontkerstende samenleving. Om genade te kunnen krijgen, moet men er naar verlangen. Maar dat verlangen naar een bijzondere genade is zelf ook weer een genade. Het is een teken, het is het begin van wat God in ons gaat voltooien. Hier zal ik vragen om een diepe kennis van Jezus' heilig hart, zoals de vrouw in dit evangelie toont te hebben. En nu de overweging. In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Tyrus en Sidon, Griekse steden, Jezus is niet in zijn eigen land. Hij is niet te midden van zijn land en volksgenoten, maar tussen de heidenen. Daarheen trekt Jezus zich terug. Weg uit het land van het geloof, weg van degenen die er het meeste recht op hebben, die de eerste rechten kunnen doen gelden, de huisgenoten van het geloof. Jezus voelt zich niet veilig bij zijn geloofsgenoten. Zijn voorloper, Johannes de Doper, werd lafhartig vermoord, opgeofferd aan de gril van een jaloerse vrouw. En op dit bericht voer Jezus vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Dat Jezus zich terugtrekt is een steeds terugkerend gebeuren. Wanneer er geen verschil meer is tussen christenen en heidenen, tussen gelovigen en ongelovigen, trekt Jezus zich terug uit de kerk. Wanneer religieuzen dezelfde levenswijze aannemen als de mens in de wereld, zullen zij merken hoe Jezus zich van hen terugtrekt. Als wij onze levenswijze onveranderd laten, als wij ons niet dagelijks opnieuw bekeren, zullen we merken dat God zich van ons terugtrekt. Want we moeten niet denken dat hij afwezig is, of dat de moderne mens voor God niet meer aanspreekbaar zou zijn, dat wij in een tijdperk leven waarin de afwezigheid van God tot een existentiële bestaanservaring zou zijn geworden. Dat zijn slechts geleerde woorden om de schrijnende pijn van het gemis toe te dekken en te legitimeren. Dan hoeven wij niet te veranderen. Dat God afwezig is, zich niet laat merken in onze ervaring, ligt dikwijls niet aan hem. Dat ligt ook niet aan de tijd of aan de structuur van de samenleving, maar dat ligt aan ons. Want, zegt Augustinus, wij zijn de tijden. Het ligt aan ons omdat wij God voor ons eigen karretje willen spannen, omdat wij onze eigen ideeën niet wensen op te geven, omdat wij willen vasthouden aan onze eigen visie op ons leven, omdat wij die houding van zelfredzaamheid niet wensen op te geven. Wanneer Jezus naar de heidenen gaat, wanneer God zich laat ervaren aan de buitenstaanders, aan de kleinen in de kerk, wil dat niet zeggen dat er iets van de eis van het geloof wordt afgedaan. Integendeel, aan het gedrag van Jezus tegenover de Canaanese vrouw kunnen we zien welke eisen het geloof aan ons stelt. Dat kan ons tot het inzicht brengen waar het bij ons aan schort. Geloven wil zeggen Jezus van harte gelijk geven, dat we nergens recht op hebben. Geloven houdt in voor God opkomen zoals hij de wereld bestuurt, de onbegrijpelijke wegen van zijn voorzienigheid van harte beamen, Gods wonderlijke manier van werken in ons eigen leven aannemen. Aannemen wat hij er toelaat, wat hij heeft toegelaten, vooral de aanstootgevende dingen die ons al dikwijls geërgerd hebben, die ons al dikwijls hebben afgestoten,
omdat ze ons ongerijmd toeschenen in onze eigen gemeenschap, in de kerk en ook in onszelf en in alles wat ons overkomt, God van harte gelijk geven, zoals de Canaanese vrouw, die maar bleef roepen, heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Maar hij gaf haar in het geheel geen antwoord. De apostelen, de mensen van de kerk, doen daar nog een schepje bovenop. Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Als Jezus dan toch antwoordt, dan dient dat antwoord alleen maar om zijn afwijzing te motiveren. Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Het hoort niet tot mijn missie, tot mijn zending. Maar de vrouw laat zich niet wegsturen. Heer, help mij. En dan, om de afwijzing definitief te maken, zegt de Heer, het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Zou het de vrouw kwalijk kunnen worden wanneer ze zich nu geërgerd had teruggetrokken? Wie laat zich zo behandelen? Hons, vergeleken te worden met een hond, dat hoef je toch niet te nemen? Maar in plaats van zich te laten afwijzen, laat ze zich dit woord gelovig aanzeggen, als een woord van de Heer. Wie heeft gelijk dan hij alleen? Ze snakt naar verlossing. Maar ook, want snakken naar verlossing doen we allemaal, is ze er diep van overtuigd dat Jezus haar die ook kan en wil geven. In de bedding van haar verlossingsverlangen en haar geloof in Jezus stroomt er in dat doffe, doodse, kille woord van de Heer geloofsinspiratie binnen en brengt er nieuwe bezieling. Ze speelt de bal die Jezus haar toewierp terug, spontane, stralende instemming met het beeld dat Jezus haar voorhoudt. Volgens de logica van het gelovige hart geen maar een o ja, juist, precies daarom. En daarmee haalt zij uit de barse afwijzing de verhoring tevoorschijn, de verhoring die zich in de afwijzing verborg als een parel in de schelp. Nu wordt het duidelijk waarom wij zo weinig van God merken in ons leven. Niet omdat Hij zich zou verbergen, omdat Hij ons zou afwijzen, ons aan ons lot zou overlaten, maar omdat wij ons laten afwijzen, omdat we Hem niet zoeken in zijn verborgenheid. Echt geloof is onoverwinnelijk, echt geloof is onweerstaanbaar, daar is Jezus niet tegen opgewassen. Aan een gelovig smeekgebed moet hij wel toegeven, ja, hij moet eraan gehoorzamen als aan een bevel van zijn hemelse Vader. Jezus voelt in het aandringen van de vrouw iets van een goddelijke inspiratie, zoals bij de belijdenis van Petrus. Niet vlees en bloed hebben je dit geopenbaard, Petrus, maar mijn Vader die in de hemel is. Of zoals Jezus meer in het algemeen formuleerde, niemand kent de Zoon tenzij de Vader. Niemand kan tot mij komen wanneer de Vader die mij zond hem niet trekt. En nog eens, ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Het is de vinger van de Vader die raakt aan het hart van de Zoon wanneer hij in aanraking komt met echt geloof. Maar of het echt geloof is, moet eerst worden beproefd. God stelt ons geloof op de proef, zoals dat van de Canaanese vrouw. Niet omdat hij haar en ons niet zou gunnen wat wij vragen, maar omdat hij ons nog veel meer wil geven dan wat wij vragen. Niet alleen een gave, een gunst, maar het geloof. En in het geloof zichzelf. Lesbest, het einde van het gebed kan het beste geschieden op de wijze van gesprekjes. Al hoeft men natuurlijk niet met de gesprekjes tot het einde toe te wachten. Wel heeft het gebed eenzelfde verloop als dit evangelie. Eerst meer zijn we op afstand, zoals bij de vrouw. Ze begint te roepen en geleidelijk komt ze dichterbij voor een gesprek. En zo gaat het ook in het gebed. Ik stort tenslotte mijn hart uit bij de vrouw
bij Jezus en tenslotte bij de Vader die hier steeds op de achtergrond aanwezig was. Een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Maria Verhoef. Zij is universitair docent aan de ETF in Leuven, de Evangelische Theologische Faculteit. Wat is de ETF?
1: De ETF is een kleine theologische zelfstandige faculteit in Vlaanderen, gelegen in Leuven. We zijn een evangelisch-protestantse faculteit met ruim 250 studenten. En wij bieden hier zowel bachelor, master als doctoraatsprogramma aan. Zowel residentieel voor studenten die hier na de middelbare school komen of nadat ze een bachelor elders hebben gedaan, komen ze hier in een mooi oud jezuïtenklooster. Vaak wonen studenten hier ook. En dan hebben we een hele grote groep studenten die hier studeren in het ETF Open University programma op afstand, omdat ze al bijvoorbeeld werkzaam zijn in een andere job en opnieuw theologie willen studeren. Op die manier hebben we een grote groep studenten.